0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: Dit is New Business Radio.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma.

0: leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van markteffecten opdracht van nieuwe stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
6: At the top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO.

0: 12 en 1 op New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.

Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden.

0: Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
10: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
11: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via een platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
12: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up.

0: Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
2: You know, you made me feel so good inside.

0: Sponsoring, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Lede van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. De laatste inzichten. New Business Radio, voor business shapers.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: Dit is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
10: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
11: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met 2 experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
4: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk.

0: carrière en de arbeidsmarkt. Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
0: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zorgen dat het gewenste gedrag de basisoptie is. By default, om het zo te zeggen. Ze maken het zo aantrekkelijk, beschikbaar en gewoon dat het gewenste gedrag de natuurlijke basiskeuze wordt. De slechtere optie wordt daarmee vanzelf het alternatief. Geen verbod, geen opgeheven vingertje, gewoon een andere standaard. Misschien een vreemd voorbeeld, maar het helpt enorm om dit principe te begrijpen. Wist je dat in de landen waar je je actief moet opgeven om orgaandonor te worden, slechts 15% van de mensen dat doet? En dat in de landen waar je donor bent, tenzij je uitschrijft, 90% gewoon donor is en blijft. Dezelfde mensen, dezelfde overtuigingen, alleen een andere basisoptie. Dit principe heet Choice Architecture en werd onder andere beschreven door Nobelprijswinnaar Richard Taylor en de jurist Cass Sunstein in hun boek Nudge, een absolute aanrader als je gedrag wil begrijpen. De manier waarop opties worden gepresenteerd, wat als eerste staat, wat de default is, wat het meest zichtbaar is, bepaalt voorspelbaar wat mensen kiezen. Als organisatie kun je de keuze van mensen dus enorm beïnvloeden. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Mensen hebben een sterke voorkeur voor de status quo. Ze blijven graag bij wat er is. Een organisatie die het gewenste gedrag tot default maakt, gebruikt die menselijke neiging in plaats van er tegen te vechten. Beslissingsvermoeidheid speelt ook mee. Een drukke ouder die 's avonds nog een gezonde maaltijd moet bedenken, kopen en bereiden, kiest sneller voor het makkelijke alternatief. Maakt de gezonde optie het makkelijkst en de drempel valt weg. Sociale beïnvloeding versterkt het effect. Wat anderen doen, voelt als normaal. Op een kinderopvang waar kinderen samen broccoli proeven, wordt broccoli normaal. En als laatste, het haalt de morele druk weg. Gezond eten als opdracht is echt een vingertje. Maak er een feestje van en het voelt als een uitnodiging. De gedragsverandering ontstaat zonder dat er iemand zich beschuldigd voelt. Dat klinkt allemaal mooi en theoretisch klopt het ook wel. Maar hoe ontwerp je dat in de praktijk? Hoe maak je broccoli aantrekkelijker dan een koekje voor een driejarige? Daarvoor hebben we vandaag contact met Ingrid Cayet. Zij is de oprichter van Spoonie. Spoonie is een unieke organisatie. Het is een bedrijf dat groeide uit Madega en Spoonie, die in 2022 fuseerden en sinds vorig jaar samen verder gaan onder één merknaam. Inmiddels marktleider in gezonde kindermaaltijden voor kinderopvang met zo'n 2,5 miljoen verse maaltijden per jaar op ruim 500 kinderdagopvanglocaties. En tijdens de gezonde smikkelweken in 2024 deden 50.000 kinderen op zo'n 600 buitenschoolse opvanglocaties mee aan de smaaksafari met groenten. Ingrid kent het probleem niet uit een rapport, maar van haar eigen aanrecht. 8 op de 10 ouders vinden het belangrijk dat hun kind gezond eet. Maar in de praktijk is 80% van het voedselaanbod in de supermarkt ongezond en richt 80% van de reclame zich op ongezonde producten. Spoonie heeft daarop één keuze gemaakt. Niet de ouders proberen te overtuigen, maar het systeem omdraaien. Beginnen op het moment dat kinderen überhaupt leren proeven. Op de kinderdagopvang. Samen met andere kinderen, zodat gezond eten gewoon wordt. We maken contact met Ingrid Cayet van Spoonie. Ingrid, jullie willen gezond eten voor kinderen de normaalste zaak van de wereld maken. Hoe doet Spoonie dat?
2: Ja, gezond eten is net als lezen, lopen, zwemmen aangeleerd en doorgegeven. En helaas, met gezond eten lukt dat niet meer voor meest ouders. Ondanks het feit dat we het allemaal belangrijk vinden en willen ook graag een verantwoordelijkheid daarin nemen. Nou, hoe komt dat? Dat komt door een dubbel shift. Shift in voeding, van ongezond voeding is vooral aanwezig, goedkoop, continu gepromoot, ook buiten het controle van ouders. En shift in ouderschap. Ouders hebben het heel erg druk, want beide werkende ouders is nu de norm geworden. Dus kortom, ouderschap is veranderd, maar de oplossing nog niet. Alles is nog op de schouder van de ouders. En Spoonie stelt dat een moderne oplossing moet komen om als maatschappij het mogelijk te maken. Mogelijk maken dat ieder kind smult van gezond eten. En dat gezond leren een groot en lekker smaakavontuur is voor opgroeiende kinderen en hun ouders. Nou, dat betekent systeemverandering. Dat is dus een grote stap. Hoe doen we dat? We hebben een methode ontwikkeld. Die bestaat uit drie bouwstenen. Opeten, dus wat je in de mond stopt. Oppikken, de voorbeeldrol van de ouders weer mogelijk maken. En ontdekken, Van zelf leren is de gemakkelijkste manier en de leukste manier om te leren. Met producten ook voor thuis, waar je hebt eigenlijk de mogelijkheid om eten, ontdekken en van leren. En de impact is dat op dit moment, we hebben ongeveer 25.000 kinderen die elke jaar de gezond leren eten methode van Spoonie hebben. En we zijn aan een nieuw norm te creëren door de olievlak met ouders en pedagogic professionals. Dus iedereen aan de bak en aan de slag hiermee.
1: Dankjewel Ingrid.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat opvalt in het verhaal is dat het ontwerpen van een default iets anders is dan mensen overtuigen. Het is structureel werk, geen campagne. Drie handvatten voor jou als luisteraar. Welk gedrag wil je bevorderen met je dienst of met je product? En bouwen we daarmee aan een default, een basisoptie? Of blijven we nog steeds het alternatief? 9 van de 10 keer ontdek je dat je organisatie gewoon niet zo bewust is van gedragsontwikkeling en zich primair richt op de verkoop van producten en diensten. 2. Ga op zoek naar kennis over gedragsontwikkeling. Lees bijvoorbeeld het werk van de Nederlander Rijn-Jan Renes of van andere experts. Mijn persoonlijke ervaring, dit is echt ontzettend leuk om te leren. Ga op zoek naar een inspirerend voorbeeld en kijk wat je daarvan kunt kopiëren voor jouw organisatie. Kies er 1 om mee te experimenteren, dan maak je een start. En 3, monitor de verandering. Niet op zoek naar perfectie, maar om te leren. Om te monitoren moet je wel heel concreet zijn en daarmee wordt het iets waaraan je kunt werken. Kijk na een maand of na een half jaar of er al ontwikkeling is. Leer ervan en bouw door. Wil je gezond groeien en structureel ander gedrag mogelijk maken? Dan begin je niet met overtuigen, maar bij het ontwerpen. De vraag voor morgenochtend. Welk gedrag willen wij normaal maken? En dan op zo'n manier dat de wereld er ook een beetje mooier van wordt. Verkopen we producten of diensten? Of helpen we onze klanten gedrag te ontwikkelen dat goed en gezond is voor ons allemaal? Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren en morgen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij Nieuw Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI.

0: De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap,
7: innovatie, duurzaamheid.
2: Je hoort het op New Business Radio.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
9: Vergrijzing, een groeiende zorgvraag, steeds minder handen en stijgende kosten. De zorg staat onder druk en het antwoord is vaak meer regels, meer protocollen, meer controle. Maar de vraag is, leidt dat ook tot betere zorg? Stichting Het Kasteel denkt van niet. Ze werken binnen alle wet en regelgeving, maar noemen zichzelf een vreemde eend in de bijt. Het uitgangspunt is namelijk niet het probleemgedrag, niet de indicatie, maar de mens. Van harte welkom bij Let's Talk Business. Bij mij in de studio vandaag Bas de Greef, oprichter, raad van bestuurslid en Sylvia Bijker, zij is gezondheidszorgpsycholoog en persoonlijk begeleider Tanja Maassen.
2: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
10: Dankjewel.
11: Dankjewel.
9: Ja, jullie hebben best wel een stukje moeten rijden, want jullie zijn actief in het noorden van het land, Bas?
10: Ja, dat klopt. Eigenlijk Zwolle en wat hoger nog in het noorden.
9: Als je het kasteel in één zin moet uitleggen, iemand die het nog nooit...
10: Ja, nou, dat is lastig. Iemand die, nou, wij zijn een zorgaanbieder voor een hele gespecialiseerde doelgroep. Dus wij richten ons ook alleen maar op die zorg, die vorm van zorg binnen de langdurige zorg. Dus dat zijn mensen met een beperking, psychische stoornissen. Ja, en die wonen de hele dag bij ons.
9: En twee locaties?
10: Ja, klopt.
9: Wat was de eerste locatie?
10: Kampen. In Kampen zijn we begonnen.
9: Ja. En wanneer was dat?
10: In 2015 zijn we daar begonnen. Eerst met 7 jongens en later met 14 bewoners en inmiddels zelfs 16 bewoners daar.
9: We gaan de geschiedenis verder afpellen natuurlijk zometeen met jou ook. En ja, ik ben vooral benieuwd, die eerste bewoners, hoe dat allemaal ontstaan is. Sylvia, wie komen er bij jullie wonen? Want vaak lukt het dan op een andere plek niet.
11: Nee, het zijn vaak mensen die een heel traject hebben gehad door Zorgland. Veel klinieken hebben bezocht en behandelingen hebben gehad. Uitgeplaatst zijn geweest, weer teruggeplaatst. En uiteindelijk is het resultaat dan dat iemand een bepaald gedragspatroon heeft die, nou ja, therapieresistent of hardnekkig, je kunt er allerlei woorden naar geven. En daarvan zeggen wij, nou, die komen bij ons wonen en dan gaan we niet doen wat er gedaan is, maar we gaan iets anders doen.
9: Ja, en jij bent gezondheidszorgpsycholoog. Misschien toch even toelichten, want ja. is dat breed?
11: Ja, ik ben opgeleid als orthopedagoog. En orthopedagoog gaat over de pedagogiek. Over het ortho betekent rechtzetten. Het rechtzetten van de pedagogiek. Daarna ben ik door gaan studeren voor gezondheidszorgpsycholoog. En dat is meer een generalistische opleiding. Een generalistisch beroep. Waarbij je eigenlijk alle kanten op kan.
9: Wat trekt jou daarin?
11: Deze doelgroep bedoel je?
9: Nou, überhaupt het werk wat je doet, ja, en de zorg.
11: Ja, dat komt van heel vroeger uit. Ik heb ooit eens een keer een verhaal gehoord over een zorgsituatie waarvan ik dacht, dit moet toch anders kunnen. En ik ben orthopedagogiek gaan studeren omdat ik zag dat er systemen zijn als kind al. Er zijn ouders en er zijn kinderen. En ik zat bij een paar kinderen in de klas die uit een wat moeilijkere opvoedsituatie kwamen. En die waren eigenlijk altijd de sjaak. Zowel thuis als op school. En dat vond ik zo niet.

0: eerlijk. Nou, daar is denk ik het zaadje gelegd om mij te gaan bekommeren over dat soort situaties. En om daar wat in te kunnen betekenen.
1: Ja, we gaan straks gaandeweg natuurlijk het verhaal wel horen. Want dit is voor Bas herkenbaar. Maar ik wil toch nog ook eventjes naar jou, Tanja. Want jij bent persoonlijk begeleider. Dat betekent dat je heel dicht bij jullie bewoners staat.
2: Ja, wij weten eigenlijk alles van onze bewoners. En we zijn er gewoon continu bij. En we evalueren ze continu. Om te zorgen dat het gewoon echt goed met ze gaat.
1: En wat is jouw achtergrond? Tot hoe lang ben jij werkzaam bij het kasteel?
2: Ik werk nu bijna 3 jaar bij het kasteel. Ik kom niet uit de zorg. Tenminste niet in deze vorm. Maar dat is niet erg. Ik kom gewoon met mijn eigen levenservaring. Heb ik een keer gesolliciteerd. En dan werk ik gewoon knettershard met de jongens. Om dat een goede banen te leiden.
1: Dus er was niet echt vergelijkingsmateriaal eigenlijk?
2: Nee, ik had geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Ja.
1: Want Bas, als je nu omschrijft jouw collega's waar je mee werkt. Hoe typeer je ze? Want je kan natuurlijk ook kiezen voor andere instellingen. Maar we gaan nu natuurlijk horen waarom je ooit begonnen bent met de stichting Het Kasteel.
3: Nou, waarom ik met de stichting ben begonnen is omdat mijn eigen werkervaringen in de sector vielen toch continu wel tegen. Ik zag best vaak dat situaties in stand werden gehouden. Of als situaties weer verbeterd werden, dat het na een paar maanden eigenlijk weer terug bij af was. En op een gegeven moment wilde ik het anders gaan doen. En in het bestaande systeem van alle overheid en alle protocollen die we hebben in Nederland is dat best lastig om binnen de kaders toch continu te innoveren.
1: Hoe heb je dat ervaren? Want bedoel, je hoort eigenlijk wel vaak dat het gaandeweg in de jaren is het veel meer met protocollen omhelst eigenlijk.
3: Ja.
1: Er worden steeds meer verhalen van, nou, we willen juist die zorg verlenen, maar we zijn veel bezig met administratieve handelingen, dat soort protocollen ook te volgen. Is dat eigenlijk precies wat jij ook zag, dat ging knellen?
3: Ja, alleen ik ben er later dus achter gekomen dat wij daar heel veel invloed in hebben. En dat die protocollen heel vaak door onszelf zijn gemaakt. Ik hoor vaak krantenberichten over de paarse krokodil. En we willen dat de administratieve lasten verlagen. Maar ik ben er in de afgelopen 12 jaar dat wij bestaan achtergekomen dat er heel veel protocollen zijn die wij zelf bedacht hebben.
1: En dan heb je het over wie is wij?
3: De zorgaanbieders en de systemen die binnen de. We wijzen vaak naar de overheid. Heel vaak doen we dat naar buiten. Naar de andere wijze van als jullie ons nou beter financieren of wat minder systeemdruk opleggen, dan hebben we meer ruimte.
1: Dus eigenlijk wijs je dit naar het land der fabelen?
3: Ja. Ja.
1: Dus zo slecht is dat allemaal nog niet, die wet en regelgeving en die protocollen?
3: Nee, maar je moet daar wel eerst buiten kunnen staan om dat te kunnen zien uiteindelijk. En als jij in die tunnel blijft hangen waar het systeem opereert, dan is dat soms ook moeilijk om te zien.
1: Hoe heb je dat gedaan?
3: Door dus een nieuwe stichting te openen. Een blanco canvas die eigenlijk zonder geschiedenis, zonder regelgeving, vanaf dag 1 eigenlijk alle regels heeft niet bekritiseerd, maar even tegen het licht aan heeft gehouden. Waarom is deze regel? Dient dit de bewoner? Helpt ons dit om goede zorg te verlenen? Of kunnen we een paar goede vragen stellen? En nou, dat bleek dat er heel veel bereidheid is in Nederland om het anders te willen doen.
1: Maar dan ben ik toch benieuwd naar die periode voordat je startte met de stichting. Want je hebt wellicht, op een bepaald moment is er een moment geweest dat je dacht, ik moet hier iets mee. En dan stap je in één keer vanuit de werkgeverssituatie waar je werknemer bent naar ondernemerschap.
3: Ja. Toevallig is er anderhalve week geleden een documentaire gekomen vanuit de VPRO. 100 dagen in de gehandicaptenzorg. En dat is letterlijk een plek waar ik gewerkt heb. En daar is letterlijk het zaadje geplant om te denken van ja, ik wil het anders gaan doen.
1: En je was echt zorgverlener? Dus
3: ja, ik ben zelf
1: in de boord, of wat dan ook.
3: Nee, ik heb zelf ook 10 jaar de klappen gevangen en de stoelen ontweken en dat soort zorgverlening. Ja, en dan weet je ook waar je het over hebt. En dat zijn helaas weinig mensen die hoog in de boom zitten, die zelf daadwerkelijk ervaring hebben in de praktijk.
1: Dus dan merk je eigenlijk dat er veel vanuit achter het bureau bepaald werd over hoe bepaalde processen moesten gaan verlopen.
3: Exact, ja.
1: Ja. En toen ben je dat gaan opschrijven?
3: Ja. Nou, en dat was een fantastisch plan geworden. Maar ja, dat moet ook nog wel gehoord en gezien worden door de mensen die daar een beslissing over nemen.
1: Hoe heb je dat gedaan? Want uiteindelijk, ja, je moet ergens beginnen met financiering. Je hebt dat idee gevormd. Je hebt gekeken binnen welke kaders kan ik de zorg anders gaan aanbieden. Hoe is dat ontstaan?
3: Nou, ik heb toevallig, ik denk niet dat het toevallig was, maar ik heb iemand gevonden binnen het zorgkantoor Zilveren Kruis, Co-Pro's, die had daar echt oren naar. Die heeft mij uitgenodigd voor een gesprek. Nou is dat natuurlijk al stap 1, maar vervolgens had hij ook echt interesse en hij zag dat er iets kon gebeuren vanuit een frisse blik. En samen hebben we, ik heb uiteindelijk natuurlijk een inschrijving moeten doen als nieuwe zorgaanbieder. Dat heeft hij ook intern wel gelobbyd van, joh, dit is wel iemand die de gevestigde orde aan het schudden kan doen brengen.
1: Had je bepaalde zekerheden op dat moment?
3: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Dus echt gewoon in het diepe gesprongen?
3: Ja, we hebben een contract gekregen in oktober 2014. Dan ben je goedgekeurd om in 2015 zorg te verlenen. En ik had ook ergens in oktober 2015 kunnen beginnen. Maar we hebben eigenlijk in die 3 maanden in 2014 bedacht, ja, het kan ook gewoon op 1 januari. Dus we zijn meteen 3 maanden later met de eerste bewoner begonnen.
1: Maar hoe kom je dan zo'n eerste bewoner?
3: Nou, de bewoners waren bij mij al wel vanuit mijn vorige werkgever was wel bekend. Ik werkte overal en nergens. Ik zag overal die vastgelopen situaties. Dus ik heb in oktober toen een aantal ouders benaderd en gevraagd, zou je het zien zitten om jouw zoon bij mij te plaatsen? En dan gaan wij voor hem zorgen. Uiteraard ook in afstemming met de zorgaanbieder waar die toen in zorg was. Mm-hmm. En die zeiden ook, wij kunnen dit niet. Neem hem alsjeblieft ook over. Als de ouders hierachter staan, doe dit vooral.
1: En als je nu, die patiënten, of ja, ik weet niet hoe jullie dat precies noemen, bewoners, denk ik.
3: Ja, bewoners.
1: Dat het goede woord is, hè? Als je dat nou zou moeten omschrijven, wat voor gevallen zitten daar tussen?
3: Dat is heel breed. Alleen wat Sylvia al zei, het zijn mensen die zijn vastgelopen in het systeem. En dat is eigenlijk de rode draad. De een kan wat meer beperkingen hebben dan de ander. En de een heeft een hele andere achtergrond. Bijvoorbeeld jarenlang in de verstandelijke gehandicaptenzorg gewoond. Maar we hebben ook jongens die gewoon jarenlang eerst thuis hebben gewoond. En die pas later in het systeem zijn gekomen binnen justitie of de VG-sector.
1: Ja, want wanneer loop je vast in zo'n systeem? Ja, ik denk dat ik en de luisteraar daar niet per se een idee bij hebben. Wat kan je daarover zeggen?
0: Ik wil er wat over zeggen. Wanneer loop je vast in zo'n systeem, is wanneer jouw gedrag, en gedrag is eigenlijk niks anders dan een manier om omgaan met de werkelijkheid. En het is ook communicatie. Hè? Ik wil je wat vertellen, maar ik heb er geen woorden voor, dus ik gooi met een kopje. Als dat te veel gevaarscriterium oplevert, hè, ook voor de andere bewoners, dan wordt het al snel beperkend. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen glazen kopje meer, maar een plastic kopje. En zo zie je dat heel snel, heel afglijdt naar steeds meer beheersing. Terwijl de mensen geen nieuwe kopingsstrategieën kunnen aanleren dan, want die ruimte is er inmiddels niet meer. Dus wat er dan gebeurt is dat de focus steeds verder gaat op het probleemgedrag. En het is dan zover dat er sommige mensen uiteindelijk in een separeer zitten met 4 man begeleiding. En dan is er nog steeds probleemgedrag. En dat is denk ik de reden waarom dingen vastlopen.
1: Zou je kunnen zeggen, jullie werken ontwapenend?
3: Ja, vind ik op zich wel een mooie term. Ja. Wij zijn patroon doorbrekend. Ja. Dus wij zeggen ook letterlijk op de eerste dag dat een bewoner bij ons komt wonen, schudden wij persoonlijk hun hand en dan zeggen we, jij mag hier de rest van je leven blijven wonen. Dat allereerst. En jij bent oké. En wat er ook gebeurt, wij zorgen voor jou. En dat helpt eigenlijk al heel erg in de ontwapende manier van werken. Vergeet alles wat je hebt geleerd. Want we gaan hier het anders doen.
1: En dat anders doen, dat betekent ook dat je kijkt naar het systeem wat er eigenlijk is. Hè? De kosten die er zijn, de vergrijzing die optreedt, minder eventueel vacatures te vullen. Dat zijn allemaal ideeën die je natuurlijk van tevoren hebt opgeschreven, toch Bas?
3: Ja, daar had ik inderdaad echt wel ideeën over hoe we dat gaan aanvliegen. Het zit hem niet alleen op de zorginhoud, maar ook op de manier hoe je bijvoorbeeld met je medewerkers omgaat. Daar heb ik een hele andere gedachtegang over dan wat standaard is.
1: Wat voel jij daarbij, Tanja, als we het hierover hebben? Wat ervaar je zelf?
2: Op welk vlak bedoel je dat?
1: Nou, in de zin van, dus een andere werkgever dan anders. Dus
2: ja, Nou, mijn vorige werkgevers die stonden meer boven mij, zeg maar. Maar Bas is wel een werkgever die naast je staat. Zeker omdat we allemaal hetzelfde doel nastreven voor wat betreft de bewoners. Kijk, het is inderdaad niet erg als iemand een kopje gooit. En wij staan er gewoon voor de jongens. We zijn er niet om ze te straffen, maar om ze te begrijpen. En om te voorkomen dat het nog een keertje gebeurt. En daarin staan we gewoon naast elkaar.
1: Dus met andere woorden, er is communicatie onderling. Je leert van elkaar. Is dat het goede woord eigenlijk? Dat die ontwikkeling op die manier voortstuwen?
0: Ja, wat wij willen bereiken is dat er voor iedereen... het CCE heeft de term veilige grond.
1: CCE, misschien moet je dat even doen.
0: Centrum voor Consultatie en Expertise. Ja. Als vastgelopen situaties, dan kan je hun consulteren. En dan kun je expertise in huis halen om samen te kijken naar zo'n vastgelopen situatie. En ze hebben de term veilige grond gecreëerd. En dat is echt een hele mooie term, want dat is precies wat wij doen. Maar om veilige grond te creëren voor de bewoners, hè, je bent hier oké, het is oké, wij zijn oké. Is dat ook heel belangrijk voor de medewerkers, dat zij dat ook zo ervaren. Want als zij de hete adem van de manager in de nek voelen, of er gaan spullen van jou kapot,
1: dan krijg je uitval, uiteraard.
0: Dan krijg je uiteindelijk uitval, maar je komt ook tegenover elkaar te staan. Dus het vertrouwen wat je nodig hebt om met deze mensen om te kunnen gaan, om ze veilig te laten voelen, is belangrijk dat je als medewerker jezelf ook veilig voelt. En dan helpt het dat je op die manier ook benaderd wordt vanuit de werkgever. En dus als er wat kapot gaat aan je auto, dan repareren we dat. En dat is heel vaak niet gebeurd. Hè? Dan moet je je eigen verzekeringen, dan kom je tegenover elkaar te staan. Maar dan moet je gaan bewijzen dat die bewoner jouw auto heeft kapot gemaakt. Ja, we waren er niet bij, dus niemand weet het. Dan krijg je een gesteggel. Nou, en dat zijn dingen die we niet willen. En als we kijken naar de inhoud. Onze bewoners zijn vanuit zo'n vastgelopen situatie ook gewend geraakt om grip op hun omgeving te krijgen door hetzelfde probleemgedrag te blijven doen. Dan weten ze in ieder geval wat ze krijgen.
1: Dus met andere woorden, jullie proberen dat op een andere manier te belonen, zodat ze ander gedrag gaan vertonen?
0: We belonen niet zozeer, we straffen ook niet. Maar we zeggen wel dat wat er geweest is, hè, die blik op dat probleemgedrag, dat we zijn niet naïef, dat doen we niet meer, maar we zijn niet naïef. Maar we gaan vooral aanbieden wat jij als mens nodig hebt. En ieder mens, en dat gaat over jou en over iedereen die je tegenkomt, iedereen heeft dezelfde behoeften, bestaanszekerheid, dak boven je hoofd, lucht in je longen, een goed bord eten. Gemeenschap, zingeving, sociaal kunnen functioneren. Hè? Mensen hebben dat nodig. Hebben onze medewerkers ook nodig.
1: Ja.
0: Dus we hebben een visie daarop ontwikkeld, dat niet alleen voor onze bewoners geldt, maar ook voor onze medewerkers.
1: Een totale visie dus.
0: Een totale visie, ja.
1: Nou, daar gaan we straks natuurlijk verder op inzoomen. Toch nog eventjes het idee, Bas, zodat we weten van de omvang inmiddels van het kasteel. Want hoeveel zijn jullie?
3: Wij hebben 30 bewoners verspreid over 2 locaties. Wij hebben 75 medewerkers in dienst. En we hebben een omzet van meer dan 7 miljoen per jaar.
1: Die is helder en tastbaar. Zometeen gaan we te praten.
4: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Fabiano David, Next Summer op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Stichting Het Kasteel Gezondheidsverlening. Bas de Gevers in de studio. Sylvia Bijker, gezondheidszorgpsycholoog. En Tanja Maas, persoonlijk begeleider. We hebben eigenlijk al even verteld van het systeem wat er is en het systeem wat jullie hanteren. En dat gaat binnen de wet en regelgeving. Ik vond die zo opvallend, Bas, dat je net al zei van... Het gaat eigenlijk niet zo per se over wat er vanuit de overheid is opgelegd, maar meer hoe de zorginstellingen ermee omgegaan zijn.
2: Ja.
0: Hoe ben je gaan kijken naar binnen de bestaande wetten, regelgeving, protocollen, wat er wel en niet kon? Hoe kan je dat ook overbrengen op medewerkers?
2: Ja, dat overbrengen is inderdaad een andere uitdaging. Kijk, ik ben zelf heel erg gebakken dat ik kijk in mogelijkheden en ik denk in mogelijkheden. En dat kun je alleen maar doen als je een beetje rebels bent en regels ter discussie stelt. Dus ik wil met alle liefde alles volgen wat er maar is, maar ik wil het wel begrijpen. En als ik het niet kan begrijpen, ga ik het niet klakkeloos volgen.
0: Wat begrijp je niet?
2: Bijvoorbeeld de financiering is nu op dit moment, we krijgen gewoon één zak geld per dag, per bewoner, en daar moet je alles voor doen. Dat betekent dat ik zelf de regie heb over waar ik mijn geld aan uitgeef. Het is niet zo dat de overheid dat voor mij beslist dat ik het alleen maar aan dit of dit mag uitgeven. En dat geeft mij ruimte om dus ook keuzes te maken en te kijken met elkaar waar geven we ons geld het liefst aan uit en wat doen we, ook wat moet, zeg maar.
0: En gaat dit via de zorgverzekeraars?
2: Ja, we hebben wel zorgkantoren in Nederland. Dus elke zorgverzekeraar is weer een ander bedrijf dan een zorgkantoor. Zorgkantoor is gewoon heel helder opgedeeld in 8 regio's. En als je daar woont in dat gebied, dan hoor je bij dat zorgkantoor.
0: Dus het is niet zo dat we, want daar wordt natuurlijk ook wel eens over gesproken, dat hele zorgverzekeraarssysteem op de schop te gooien, dat je daar dan uiteindelijk ook je bedrijfsvoering op moet aanpassen.
2: Nee, want dat is een heel ander systeem. Ja. Dus de zorgverzekeringswet is een andere wet dan de wet langdurige zorg. En we hebben ook nog de WMO, de wet maatschappelijke opvang, de wet jeugdzorg, de wet GGZ. Dus daar zitten verschillende wetten in, dat ik als privaatpersoon mag zelf mijn zorgverzekering kiezen, elk jaar weer. Maar als jij woont in de regio Zwolle, dan heb je gewoon te maken met Zilveren Kruis. Dat kan niet anders.
0: Dus dat is vastgelegd.
2: Ja.
0: Dan naar uiteindelijk heb je dan die eerste bewoners aan boord gekregen. Die moet iets zingevends gaan doen. Hè? Dat staat voorop, de mens centraal. Hoe richt je dat in en hoe kijk je naar organisaties waarbij je eventueel de samenwerking kan aangaan?
2: Nou, hoe wij dat inrichten is juist van onderaf naar boven. Dus we kijken eerst naar een bewoner. En daar heeft Sylvia net al wat toe over gelicht. Je hebt een groepje bewoners en die hebben uiteindelijk een zakje geld wat ze kunnen besteden. Dat krijgen wij en dat willen wij juist vanuit die bewoner eerst organiseren door goede begeleiding ernaast te zetten, dag en nacht. Daarna moet je ook nog wat voeding bieden. Je moet natuurlijk een mooi dak boven hun hoofd bieden. Dus je hebt heel veel plichten als zorgaanbieder. Maar daar blijft dan een x-bedrag over. En daar kun je keuzes maken. En wat Sylvia net al zei, wij vergoeden gewoon kapotte auto's. Als die op ons terrein worden beschadigd, ga ik niet urenlang in gesprek met een advocaat en een verzekering en met een medewerker en helemaal uitzoeken of dat dan wel klopt of die bewoner dat heeft gedaan. Of morgen gaan we dan maar camera's ophangen, want ja, we wisten het niet.
0: Maar dat is natuurlijk ook iets wat ter discussie staat, camera's zomaar ophangen.
2: Bijvoorbeeld, dus wij willen dat pertinent niet. En ik koop liever een stukje schade gewoon vanuit vertrouwen, koop ik af. Ik heb daar 10.000 euro voor in de begroting staan elk jaar. En daar heb ik geen verzekering voor. En een medewerker denkt gewoon, nou, wat er ook gebeurt, ik word wel gedekt. En dat scheelt echt op basis gewoon een ton, hè? Want zodra Tanja een andere baan neemt, ben ik gewoon 40.000 euro kwijt. Dus ik moest haar inwerken, ik moest haar opleiden, ik moest haar van alles moest ik doen. Dus als zij door ontevredenheid aan een kapotte auto van 3.000 euro schade, nou, tel maar uit je winst. Ik betaal liever die 3.000 dan die 50.000 dan wanneer ze vertrekt.
0: En deze is heel duidelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat de manier waarop je daar dan naar zo'n situatie kijkt, dat het ook wel, hoe ontvangen, bij wijze van spreken, concurrerende, of hoe zeg ik dat, conculega's.
3: Conculega's
0: niet. Hoe kijken ze daarnaar? Want precies, je zegt al van we dekken het. Dat geeft denk ik een vrij gevoel als werknemer. Ik hoef me geen zorgen te maken, er wordt voor gezorgd, wordt opgelost.
2: Ja.
0: Maar dat is nogal een verschil.
2: Ja. Nou ja, en dat is wel iets wat wij ervaren in de afgelopen jaren natuurlijk continu. En mensen, medewerkers zijn op een andere manier opgegroeid, om het maar zo te zeggen. Verwanten ook, bewoners ook, maar andere organisaties ook. Dus er wordt af en toe wel naar je gekeken als innovatieve zorgaanbieder. Van hoe kunnen jullie dat nou zomaar doen? Wij voelen die ruimte niet. Terwijl mijn punt is, jullie hebben ook die ruimte, maar je ziet hem nog niet.
0: En met welke boodschap dacht je, ik ga bij New Business Radio mijn verhaal doen? Wat was je idee daarachter?
2: Wij zijn nu al een jaar of 2, 3, 8 actief bezig met een stukje zendingswerk. Wij willen heel graag onze werkwijze aan een breder publiek uitleggen. Omdat het namelijk ook geen zware methodiek is met een of ander verdienmodel. Het is een werkwijze die je morgen gewoon kan gebruiken. Die is vrij te gebruiken. Het is gewoon normaal doen eigenlijk. En dat is het moeilijkste wat er is, normaal doen. Maar wij willen dat op die manier verspreiden. En we hebben een documentaire gemaakt. En ook in dit daglicht dachten we, dit lijkt ons interessant.
0: En nu is het zo dat jullie echt in een specifieke regio zitten. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in het zuiden van het land de organisaties zijn waar je mee schakelt. Waar je met elkaar ervaring op doet. Is dat ook het geval?
2: Ja, we werken wel met meerdere organisaties die ook een innovatieve inkijk hebben, zeg maar. Maar die leveren dan bijvoorbeeld weer net andere zorg. Dus bijvoorbeeld ambulante zorg, wat wij niet doen. Maar wij werken meerdere programma's van het ministerie, werken we mee samen. En zo ontmoet je dus ook andere zorgaanbieders die ook dat anders denken gewoon in hun DNA hebben zitten.
0: Maar toch zeg je vanuit de overheid, nou daar is minder mee mis dan steeds wordt afgegeven. Hoe reageert de overheid op deze manier van aanpak?
2: Heel goed. Ze zijn zeer geïnteresseerd in wat we doen. We zien ze eigenlijk meerdere keren per jaar wel op allerlei bijeenkomsten. Net voor de zomer is ook de directeur langdurige zorg, Michiel Geschieden, is bij ons langs geweest op werkbezoek. Dus er is echt wel interesse in wat wij doen en hoe we dat breder kunnen trekken.
0: En dan heb je hebt dat model ontwikkeld als het ware. Nou kan ik me voorstellen dat als je dat op andere plekken gaat implementeren, dan voorkom je de knelpunten als vergrijzing. Is dat gegarandeerd?
2: Nou, het is natuurlijk niet gegarandeerd. Niks is gegarandeerd in het leven. Ja, dat er niks gegarandeerd is, dat is gegarandeerd. Het is heel erg lastig. Wij hebben zoveel puzzelstukjes wat wij in elkaar proberen te vouwen. Het gaat niet alleen over de manier van kijken naar een bewoner. Daar moet je dus ook een goede behandelaar voor hebben die dat aan kan. Maar ook de manier waarop je met je HR omgaat of met je financiën. Alles moet samen een beetje komen. Alleen wij denken wel dat als je morgen onze werkwijze in een GGZ of in een jeugdzorginstelling zou toepassen, kun je ook daar gewoon echt voor 70-80% de juiste dingen doen.
0: Dan heb je eigenlijk verandertrajecten waar je mee begonnen bent. Die blijven binnen dat systeem staan. Maar je zei eigenlijk begin af aan al, het systeem en de mens. Dat zijn eigenlijk twee enorme tegenpolen op dit moment, toch? Het zorgsysteem en
2: klopt.
0: De mens.
2: Nou ja, het mens is ook een systeem. Dus als wij met elkaar gewend zijn om bijvoorbeeld op maandag, de eerste maandag van de maand, hebben we altijd dat alarm gehad. En dan willen we dat afschaffen. Dan krijg je per definitie weerstand. Mensen vinden het niet fijn, want ze zijn het gewend en het geeft hun veiligheid. Maar het afschaffen is ook weer een vorm van ontwikkelen en dynamiek creëren in de maatschappij. En zo zijn wij altijd wel gewend aan alles wat wij kennen, vinden we prettig. En dat is het systeem doet dat ook. Die regeltjes die we kennen, dat vinden we eigenlijk ook wel lekker comfortabel. En zodra we uit onze comfortzone stappen, ja, dan is het ingewikkeld.
0: En dan zeg je al 7 miljoen omzet, 75 medewerkers, 30 bewoners. Mm-hmm. Hoe kan je dan aantonen dat jij als organisatie minder kosten maakt?
2: Ja, ik heb een onderzoek gedaan tijdens het
0: kosten weten te dempen eigenlijk.
2: Ja, ik heb een paar jaar geleden een opleiding gedaan. Master of Business Administration. En daar heb ik een onderzoek gedaan naar de zorgkosten. Onze bewoners kosten voordat ze bij ons in zorg kwamen gemiddeld €350.000 per jaar.
0: Jeetje.
2: En voor dat geld waren er ook nog veel problemen in de maatschappij, overlast, geen fijn kwaliteit van leven, verwanten die niet tevreden waren. Dus dat kochten wij voor die €350.000. En bij ons kosten ze gemiddeld €180.000 nu per jaar. Waarbij er dus wel tevredenheid is over hun leven. De verwanten zijn heel blij. En er is geen enkele vorm van maatschappelijke overlast. De politie hoeft niks meer in te grijpen. Er hoeven geen klinieken in stand-by te staan. Dus je koopt letterlijk rust en overzicht in de maatschappij door deze mensen de juiste zorg te bieden die ze nodig hebben.
0: En dat is dus gewoon door anders te kijken, anders te denken en anders te handelen.
2: Exact.
0: En op het moment dat je nieuwe medewerkers als het ware laat onboarden, zijn er dingen die je moet afleren?
2: Ja, en dat is ook precies de kern van wat Tanja net aangaf in haar introductie. Wij ervaren gewoon veel meer samenwerking als je niet eerst iets hoeft af te leren, maar gewoon in het diepe stapt zonder vergelijkingsmateriaal. En dan kijken wij met name naar de persoonlijke eigenschappen die wij in Tanja gewoon zagen qua rust, qua betrokkenheid, qua snappen dat je door wil vragen, dat je het wil begrijpen, de vraag achter de vraag. En daar is Tanja als mens gewoon heel goed in.
0: Maar hoe is dit op je pad gekomen, Tanja? Want ik denk dat met jou en andere collega's dit wellicht een vergelijkbaar verhaal zou kunnen zijn. Ik bedoel, in jouw geval, Sylvia, je hebt natuurlijk een opleiding gedaan en bent nog steeds bezig met veel opleidingen te volgen. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je uit een hele andere sector hierin rolt.
4: Ik ben een keer bij een van de locaties bij een verwante barbecue geweest. En er was daar een bewoonster die was alleen. En dan heb ik gezegd dat ik daar voor haar zou zijn.
0: Maar hoe kom je daar überhaupt?
4: Ja, via. Ja, je hoort dat mensen daar aan het werk zijn. Denken, wat gebeurt daar dan? En dan zijn gewoon hele mooie verhalen die naar buiten komen. Dus dan wil je dat van binnen bekijken. En dan zie je inderdaad dat mensen met een heel, heel bijzondere achtergrond daar gewoon heel normaal kunnen functioneren.
0: Maar je had ergens al een intrinsieke trigger. Dat kan niet anders.
4: Ja, mensen.
0: Altijd
4: al mens, ja, maar je wil de mensen achter de mens gewoon beter leren kennen en snappen, zodat je op dit moment dus iets voor hen kan betekenen.
0: Wat deed je hiervoor voor werk?
4: Nou, ik heb een heleboel dingen gedaan. Ik ben feestherapeut geweest, een houdings- en bewegingstherapeut. Ik ben in een tankstation gewerkt en een rijschool. Dus ja, het is heel gevarieerd, maar alles met mensen.
0: Alles met mensen. En dan uiteindelijk heb je je stek gevonden voor je gevoel.
4: Ja, ik werk er bijna 3 jaar. Maar ik denk dat ik hier voorlopig nog niet klaar ben. Nee, er zijn nog zoveel mooie dingen te ontdekken en te doen. Ja.
0: En dat is met name denk ik op het moment dat je bepaalde voortgang ziet. Waarschijnlijk bij bewoners waar je mee werkt.
4: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen als ik het zo hoor. Ik vind het heel knap dat je met best wel heftige situaties af en toe te maken hebt. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, wij zien dat niet, denk ik, als medewerkers niet zozeer als heftig. Wij proberen hoe de mensen ook reageren. Of ze boos zijn, of ze een auto slopen, of wat dan ook. Daar zit een reden achter. En ze handelen dan zeg maar uit een soort van emotie. Nou, op dat moment is dan iets kapot maken. Of ze worden boos, of ze doen iets anders. Maar je probeert gewoon te achterhalen waar het probleem zit. Dus je gaat eerst met die jongens. Soms moet je ze even vasthouden. Eventjes tot rust zien te krijgen. Maar je probeert continu met ze in gesprek te gaan. En te achterhalen wat daadwerkelijk gaande is. En daar ga je mee aan de slag. Ja.
0: En dan wat is het makkelijk een band te bouwen met bewoners? Moet je professioneel afstand bewaken?
5: Ja, dat is altijd een eeuwige discussie in de zorg. Hè? We gaan uit van de relatie. En de relatie is veel meer. Ik ben te betrouwen. Hè, want vertrouwen is al best wel een groot woord. En jij als bewoner mag daarop rekenen dat ik altijd er voor jou ben. Wat er ook gebeurt, waar we ook zijn. En als die band eenmaal helder is, en dat is door altijd maar betrouwbaar te zijn, door altijd maar hetzelfde te doen, hetzelfde te reageren, op welke situatie dan ook. Daar hebben we allemaal plannen voor. Hè? Dat komt allemaal niet uit de lucht vallen. Dat wordt allemaal geregisseerd.
0: Ga je klassificeren vooraf? Moet ook gebeuren, toch?
5: Ja, dat vind ik ook zo'n hele lastige. Want een klassificatie zegt niet zo heel veel. Kijk, als je een Fiat Panda koopt, dan heb je een Fiat Panda. Maar dat zegt helemaal niks over wanneer die kapot gaat. Wanneer je de olie bij moet vullen. En of die.
0: Dat is een indicatie, toch?
5: En dat maakt ook dat wij wel een gevarieerd bewonerpalet hebben. Hè, van hoogbegaafd tot laagbegaafd. Want we kijken veel meer van welke ondersteuningsbehoefte heeft deze. Dus de klassificatie, ja, het geeft richting hoor. Ik bedoel, daar wil ik helemaal niet vanaf. Maar het geeft niet alle richting. Het geeft niet alle duidelijkheid die je nodig hebt om deze mens met dit levensverhaal, met deze blauwdruk die je heeft meegekregen. Wat betekent de wereld voor jou? En mogen wij met jou meekijken in die betekenisgeving om te kunnen bepalen van nou, de betekenis die je er nu aan geeft. Bijvoorbeeld, je moeder is bezeten door een demon. Nou, dan gaan we daarin meekijken van, is dat echt zo? wat betekent dat dan voor jou? En misschien is het niet zo. Is dat misschien ook nog een gedachte die je kan hebben? En van daaruit gaan wij met onze mensen om. Dus dat iemand het label ASS heeft, dat zegt wel wat, maar het zegt nog lang niet alles. Het zegt nog lang niet alles hoe mensen...
0: En dat is ASS?
5: Autisme spectrumstoornis.
0: Precies, ja. Yes. Ja. Toch even voor de duidelijkheid.
5: Ja, ja.
0: Maar dat zegt niks. Daarmee merk je wel... want dat is voor jou natuurlijk... omdat je uit een andere omgeving komt... Is dat wel wennen of niet? Of krijg je die informatie niet mee? En ga je gewoon van mens tot mens kijken... waar kan ik iemand helpen?
4: Tuurlijk wil je weten waar iemand vandaan komt. Maar dan niet zeg maar om gelijk in een vakje te plaatsen... of een andere manier naar iemand te kijken. Nee, daar ga je niet mee om.
0: En Bas, is dat ook het wezenlijke verschil... met eigenlijk traditionele zorgaanbieders en wat jullie doen? Dat je die kennis soms ook wel gewoon... niet te veel overbrengt op nieuwe medewerkers.
2: Ja, dat is onder andere ook inderdaad een strategische keuze. Dat wij zeggen, wij kennen de geschiedenis door en door. Maar dat ligt bij Sylvia. Die kijkt echt heel goed. En alles wat er niet beschreven staat, stelt ze nog eens een keer 12 vragen over. Zodat we de bewoner gewoon echt snappen en kennen wat daar zit. En wat er is gebeurd. Maar dat betekent niet dat dat ons heel erg belemmert of beïnvloedt met wat we in de toekomst gaan doen. Dus daar zit een hele duidelijke knip. Sylvia die zegt, dit is wel wat we weten. Dat nemen we mee, want we kunnen niet ondoordacht allerlei risico's gaan nemen. Maar wat er vervolgens in een opdracht naar de medewerkers komt, in soms maar een paar A4'tjes, helpt Tanja gewoon om haar werk gewoon lekker blanco en vanuit vertrouwen. Wij hebben je rugdekking wel, het komt goed. Wij hebben beoordeeld dat dit kan.
0: Want indicaties en diagnoses, het idee is ook wel, daar hoor je ook wel eens in verhalen terug. Men moet overal een stempel opzetten.
5: Ja, dat heeft met financiering te maken, want aan elke diagnose hangt een zakje met geld. En hoe meer diagnoses je hebt, nou, hoe beter dat is voor je financiën, zeg maar. We hebben er in Nederland in dit systeem ook best belang bij om mensen... probleemgedrag te laten hebben.
0: Maar goed, dit is wel vanuit overheid gedreven.
5: Ja. Ja. Want hoe moeilijker je bent, hoe meer geld je mag vragen als zorginstelling.
0: Maar wat doet dat met bewoners of met familie eromheen? Die stempel, dat is toch wel vaak waarvan je zegt, doe maar niet, toch?
5: Nou, het is heel stigmatiserend. Hè?
0: Precies.
5: Dus jij wordt neergezet als mens met heel veel problemen. Pas maar op. Want hij kan zomaar gaan dit doen. Hij kan zomaar, hè? Dus je benadert die mens niet meer helemaal als mens, maar als een probleem.
0: Maar dan hebben we toch een punt gevonden waarbij je kritiek kan hebben op hoe de overheid ermee omgaat.
2: Absoluut. Klopt. Alleen... ook de overheid heeft dit niet zomaar bedacht. He, dus er kwamen vragen vanuit het werkveld. Waarbij hele bekende psychiaters zeggen... ja, die hele DSM 4 en 5, die hebben we...
0: DSM 4
2: ja,
0: en 5?
2: Nou, dat is
0: DSM en geleend, maar dat is wat anders.
2: Het is een klassificatieboek, zeg maar. Ja, waarin alles staat weergegeven. Dat is heel mooi en dat heeft een hele duidelijke reden gehad... om te leren snappen wat er allemaal gebeurt. En de overheid heeft uiteindelijk die DSM... gepakt en gebruikt voor de financiering. Maar daar was die niet voor geschreven. En dat snap ik ook wel. Want we moeten kwalificeren en kwantificeren... wat we allemaal aan het doen zijn. Alleen dit gaat nu tegenwoordig in Nederland... zo belemmerend werken... door alle schotten die we hebben gecreëerd. Waardoor je dus al bijna beïnvloed wordt... dat iemand een VG7 is. In plaats van dat hij hem heeft.
0: Een VG7?
2: Ja, verstandelijke beperking indicatie... 7 is het ene hoogste.
0: Ja.
2: Daar zit een gedragscomponent in. En wat Tanja al zei, onze bewoners hebben veel problematisch gedrag.
0: En dan toch even terug naar die overheid. Want het begin van de uitzending zei je van ja, eigenlijk moeten we gewoon kijken binnen bepaalde systemen is er nog heel veel te ontwikkelen, heel veel mogelijk. Maar hier heb je toch een punt van kritiek waarbij het wel anders zou kunnen en moeten. Hoe zou je het inrichten?
2: Nou, ik heb daar inmiddels ook wel wat gesprekken over gevoerd. En ik ben ook zeker niet de enige in Nederland die hier goede ideeën bij heeft. Want ik lees ze namelijk geregeld op LinkedIn en in de krant. Dat we het hele stelsel zouden moeten hervormen. Op dit moment is, wat ik net al zei, alles opgedeeld in een aantal verschillende wetten. En als jij eenmaal onder die wet hangt als mens, of met je indicatie, dan is dat ook belemmerd en beperkt tot die wet. Wij zijn als normale particulieren hebben we allemaal een zorgverzekering. En wij kunnen zelf kiezen voor een aanvullende verzekering. Voor onze tandarts of weet ik veel wat. Maar onze bewoners, wat je tegenwoordig ziet, is dat huisartsen bijvoorbeeld liever onze bewoners niet meer in de praktijk hebben. Terwijl ze wel gewoon een basisverzekering betalen. Recht hebben op huisartsenzorg. Maar omdat ze te ingewikkeld zijn en te veel tijd kosten en er zit wat schuring in, willen ze liever dat de instellingen...
0: Ja, dat is eigenlijk de totale druk op de zorg die hierbij heel erg tot uiting komt.
2: Wat ik heel goed snap vanuit de huisartsenzorg.
0: Ja.
2: Alleen eigenlijk is het een fundamenteel recht als mens dat als je een basisverzekering hebt, dat je gewoon recht hebt op huisartsenzorg in Nederland.
0: Ja, en je kan niet een huisarts bij wijze van spreken in dienst nemen om voor jouw 30 bewoners te zorgen.
2: Ik al helemaal niet, maar zelfs een organisatie met 500 cliënten kan dat niet zomaar bekosten.
0: Dus dat zou dan een gespecialiseerde huisarts kunnen worden voor een groot gebied. Is het dan wel behapbaar?
2: Ja, en die hebben wij ook. We hebben een arts VG. Dat is een arts verstandelijk gehandicapte. Maar die is helemaal opgeleid vanuit dat model. Maar die mag alleen maar als een extra dienstverlening bovenop de huisarts opereren. Die kan niet zomaar de hele rol van huisarts overnemen.
0: En hoe krijg je eigenlijk de zorgprofessionals, zoals jou ook Sylvia, mee in jouw visie, jouw theorie? Hoe lukt dat?
2: Door denk ik mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Ik ben geen Steve Jobs, maar dat is wel de context waarin ik probeer te opereren. Als mensen snappen waarom het nodig is om andere dingen te doen, dan verlang je al naar een iPhone voordat die iPhone er is. En dat is ook wat ik probeer met onze visie. Wij zien alle problemen die ze hebben gehad in het verleden. En doordat ik aan bijvoorbeeld Tanja 3 jaar geleden kon zeggen, kijk, dit is wat wij doen en dit is wat we samen gaan creëren, voelde zij meteen een intrinsieke motivatie om te zeggen, daar ga ik ook voor.
0: Maar Tanja, zijn er voor jou momenten dat je zegt van, ja, dit gaat eigenlijk mij de pet boven, in de zin van, hier moet je toch die specialistische kennis hebben en kan ik nu even niks doen?
4: Nee, maar je staat er niet alleen voor. Je staat eigenlijk nooit alleen. En kom je er niet uit, kan je altijd terugvallen op de behandelaren of het team of je collega's. En dat doe je ook, want je wilt tenslotte wel verder. Dus ik heb nooit, nee, dat gevoel heb ik nooit gekend.
0: We gaan zo meteen verder praten. We gaan kijken naar de toekomst.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Sam Smith, Diamonds, op New Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in de studio te gast en centraal Stichting Het Kasteel, zorgverlener en gezondheidszorg. Hoe kan dat op een andere manier? Hoe kon je op een andere manier met bewoners omgaan in jullie geval? Bas, we gaan langzaam maar zeker richting de toekomst, hoe dat anders zou moeten. Maar toch, in het begin van de uitzending zei je, wij hebben een andere kijk ontwikkeld op hoe je zorg kan verlenen. Maar toch hebben we ook wel ontdekt dat aan de kant van de overheid ook wel heel veel anders kan. Ik heb toch een vraag over. Je zei van, nou, we hebben 7 miljoen omzet per jaar. Dat weten we, daar zijn we van zeker. Mm-hmm. Daarmee kan je opereren. Maar juist dat stukje, die zekerheid, leidt dat ook niet heel vaak bij zorgverleners tot bepaalde manier van, nou, we kunnen gewoon blijven doen wat we doen, want dat geld komt toch wel binnen. Met andere woorden, moet daar misschien iets concurrerends gaan komen?
2: Ja, alleen onze inkomen is wel verdeeld in een vast gedeelte en een gedeelte wat extra is. En daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dat heet meerzorg in Nederland. Alleen de meerzorg die wij bijvoorbeeld ooit begonnen zijn, die kunnen wij ook daadwerkelijk afbouwen. Dus wij zijn een van de weinigen die dat niet alleen roepen aan de voorkant, maar het ook daadwerkelijk waarmaken. En dat zou meer een prikkel moeten zijn, dat je ook een soort van beloning kan krijgen als je het afbouwt. En daar zit wel een probleem. Want als je iets goed doet in Nederland, dan kun je dus aantonen dat je voor minder dat ook kan doen. En dat helpt niet mee in de afbouw.
0: Nee, en dat zal ook niet meehelpen in het moment dat je je vacatures moet vullen. En dat ook wel weer exact onder druk ziet staan, toch?
2: Ja, exact. Dus daarin is wel een financiering. En ik zie wel dat de overheid daar al jarenlang druk mee bezig is. Omdat die kosten alleen maar toenemen, proberen ze ook te zoeken naar een andere manier van. Alleen de prikkel is er helaas nog niet helemaal uit.
0: En is het zo dat jouw medewerkers onder dezelfde CAO vallen als bij andere dienstverleners?
2: Ja. Ja, wij bewegen gewoon in het normale kader binnen de systeemwereld die er is. Dus wij zijn gewoon aangesloten bij de CAO gehandicaptenzorg. Wij volgen gewoon de normale procedures binnen de overheid.
0: Dus als er gestaakt moet worden, wordt er landelijk gestaakt, heb je ook kans dat jouw medewerkers...
2: Ja, we hebben ook medewerkers die gewoon lid zijn van de vakbond. Ja.
0: En zou je dat anders willen?
2: Nee, want ik vind wel dat je de systeemwereld moet respecteren. Los van wat je ervan vindt en los van dat je soms daar last van kan hebben. Is dat wel een systeem wat we in Nederland heel goed hebben opgetuigd. Het Nederlandse zorgstelsel is wel de beste in de wereld. Dus we moeten ook niet te kritisch blijven over alles wat niet goed is. Maar er zijn wel wat verbeterslagen mogelijk.
0: En hoe zou je dat binnen jouw organisatie toch ieder jaar weer opnieuw willen herijken? Wat kan jij verbeteren als organisatie?
2: Nou, wat wij kunnen verbeteren is, wij hebben een hele lage overhead. En overhead is gewoon feitelijk wat er niet aan het bed staat. Ja. Die is heel laag in
0: vergelijking. Hoe organiseer je dat?
2: Ja, door een kleine platte organisatie te houden. En Tanja is als persoonlijk begeleider ook gewoon onderdeel van een kasboekbeheer en het roosters maken. En gewoon, zij kan in haar team doen alle medewerkers zoveel mogelijk zelf. En pas als zij daar niet uitkomen, omdat het heel specialistisch is, hebben we ook een administratief medewerker en iemand die binnen de HR gewoon goede kennis heeft van zaken. Dus je kan wel opschalen met elkaar, maar onze overheid bestaat uit 5 personen.
0: En hoe innoveer je op dat vlak? Want ik bedoel, AI biedt daar mogelijkheden, toch?
2: Ja en nee. AI biedt heel veel mogelijkheden, maar dan moet je wel een goede vraag stellen. En AI is heel goed in data genereren en jou te voorzien van informaties. Maar wat we ook steeds meer horen is dat huisartsen nu drukker zijn met volgens mij 2 miljoen belletjes per jaar van de spoedeisende hulp. Omdat AI heeft gezegd, je hebt ergens last van.
0: Maar goed, op het moment dat je de data instopt, ik noem een huishoudboekje. Dat soort zaken.
2: Bijvoorbeeld. Ja,
0: dat gewoon scheelt dan simpele, invulwerk, toch?
2: Ja, gewoon simpele, rechtlijnige dingen kun je heel goed, denk ik, tijdswinst boeken met AI. Maar uiteindelijk gaat het ook om de essentie dat een Tanja dus heel graag een hele gevarieerde baan wil hebben. Die wil ook koken en ook schoonmaken en ook de kasbonnetjes inboeken. Want anders gaan wij haar als een robot alleen maar inzetten voor elke dag 1400 steunkousen doen.
0: Maar het kan toch zijn, Tanja, dat je het helemaal niet leuk vindt om dat kasboek bij te houden?
3: Nee, maar als ik het niet leuk vind, is er wel een collega die het wel leuk vindt. En zo hebben we allemaal wel wat taken. En die worden één keer in zoveel tijd, zeg maar, onderling verdeeld. En dan ben je een roostermaker. Dan heb je weer activiteitencommissie. Dus zodat je hele leuke dingen mag organiseren. Zo doet iedereen wel wat hij leuk vindt. En soms ook niet.
0: Jij zei net, Je hebt bezoek gehad vanuit Den Haag. Vanuit de directeur, moet je me even helpen, van langdurige zorg.
2: Ja, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS.
0: Wat is het eerste wat je tegen hem gezegd hebt toen hij langskwam?
2: Fijn dat je bent. Leuk dat je ons aandacht geeft. We waren elkaar een paar maanden daarvoor tegengekomen op een congres. En ik hou ervan als iemand zegt, wij gaan binnenkort afspreken. En dat die dan 3 maanden later ook daadwerkelijk komt. Dat is iets wat wij als mensen denk ik gewoon nodig hebben. Dat als iemand wat belooft, dat je dat ook nakomt.
0: Zag je dat voor jezelf ook als ondernemer, als een soort van beloning op al die jaren inzet, al die jaren werk?
2: Ja, absoluut. Het is een vorm van erkenning en bevestiging dat wat wij doen, dat dat ook daadwerkelijk gezien wordt. Ook door andere instanties die daar veel meer bevoegdheid voor hebben.
0: En als je nu gewoon, je mag de bühne pakken, want daar zit je voor hier. Als je nu een boodschap zou willen afgeven aan bestuurders en beleidsmakers, wat zou dat dan zijn?
2: Ja, ik ben zelf maar 44, maar ik hou wel van de rust, regelmaat en reinheid van vroeger. Ik geloof wel een beetje in het ouderwetse ziekenfondssysteem. Waarin de overheid de zorg in eigen regie houdt. Net als de energie, maar daar hebben we het vandaag niet over. Want die politieke kleur die elke 4 jaar, als je mazzel hebt. Ik bedoel, de laatste paar jaren is het elke jaar raak. Die moet niet continu die zorg weer gaan beïnvloeden. Die bewoners doen niet anders. Die DSM-5 is morgen ook niet anders waar we het net over hadden. Dus waarom gaan we continu het wiel opnieuw uitvinden? En dan zou ik pleiten voor echt weer terug naar de oorsprong. Gewoon een zakje geld op indicatiebasis. Dus dan heb je die klassificatie echt nodig. Wat heb jij nodig aan uren? En dat kun jij krijgen waar je ook rondloopt en welke wet je je ook begeeft.
0: Nu had je net al over andere zorgverleners doen wat ze doen. En dat verandert niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de druk hoog is, dat je niet in staat bent om dingen even op een afstandje te bekijken.
2: Eens, ja. Ja, en dat is ook wel een belemmerende factor. Ik probeer altijd daarop te reageren als morgen kun jij zelf beslissen om iets anders te doen. Je hoeft niet altijd met je vinger te wijzen naar een ander.
0: Nou, hoe hou je zelf over je eigen organisatie afstand?
2: Door ook gewoon geregeld momenten in te plannen waarin je niet zo vol zit in je agenda en eens even kan reflecteren. En even, ik zit geregeld gewoon een uurtje koffie te drinken bij de bewoners en bij de medewerkers. En als ik zeg meteen die bewoners, wat kom je doen? Heb je weer een vervelende boodschap te vertellen? Want dat is wat ze gewend zijn. En dan zeg ik, nee, ik kom gewoon koffie drinken, mag dat? Oh ja, gezellig. Leuk dat je er weer bent. Dus je bent wel continu met elkaar bezig om die patronen die er echt heel diep in zitten, om die continu te herstellen.
0: Hoe doe jij dat, Sylvia?
4: Ja, net zo. Net zo, ja, wij hebben. Ja. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb het niet druk. Ik heb het niet druk. Hè. Onze bewoners blijven de rest van hun leven. Nou, het is allemaal wel redelijk duidelijk hoe ze het doen. Zorgplannen zijn wel helder. Ik heb 2 behandelaren die het primair proces organiseren. En dat maakt dat ik heel veel reflectietijd kan creëren. En die gebruiken we ook wel degelijk om te blijven toetsen. Doen wij de goede dingen? En ook doen we de goede dingen ten opzichte van andere groepen, zeg maar, van andere clubs. En houden we de koers zoals we hem hebben willen? Want die is heel erg lastig. Die is heel erg lastig. Want systeemwereld, dat wil een systeem blijven. Dat wil altijd zichzelf weer herstellen. Nou, wij zitten daar toch een beetje buiten. Hè, hoewel we wel werken met wetten. We doen gewoon alles volgens de wetgeving zoals het hoort. Maar hoe wij kijken naar onze bewoners is wel een andere manier. En we merken dat de omgeving ons voortdurend toch probeert weer een beetje terug te drukken in.
0: Waaruit is zich dat in?
4: Ja, waaruit zich dat in? En nou, jullie moeten misschien toch wel een coach of zo een keer inhuren.
0: Een coach? En wat moet die coach doen?
4: Ja, nou, dat is dan de volgende vraag.
2: Nou, van buitenaf inderdaad. We hebben laatst een gesprek gehad en daar stond bij, hebben jullie het CCE, dat is die organisatie die we net noemden, hebben jullie die geconsulteerd? Want dat is namelijk een verplichting. In het protocol is dat verplicht. Dat is er ooit verplicht gesteld, omdat het natuurlijk niet gedaan werd. Dus dat is heel logisch. Maar wij zeiden, nee, dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben gewoon nee beantwoord. Dus toen werd er gevraagd door het zorgkantoor van, maar waarom doen jullie dat dan niet? Nou, omdat het voor ons geen meerwaarde biedt. Wij hebben al heel veel blikken van buitenaf die wij continu bellen. Wij zijn al heel erg innoverend. Dus wij hebben niet snel een tunnel waar wij uitgehaald moeten worden. Nou, oké, zei ze, maar zet dat er dan neer. Ik zeg, maar dat was de vraag toch niet? Je hebt daar niet een vraag staan. Wat heb jij georganiseerd met een blik van buitenaf? Dan hadden wij dat ingevuld. Nou, zo onderzoeken wij continu. Waarom stel je die vraag en welk antwoord wil je eigenlijk hebben?
4: We hadden het ook makkelijk kunnen zeggen, gewoon vinkje. Ja. Hadden we ook kunnen doen.
2: Ook ja kunnen zeggen, terwijl het niet zo is.
4: Terwijl het niet zo is, ja.
0: Oké, nou die hebben we bij deze genoteerd. Tot slot de vraag, Bas, en eigenlijk voor jullie allemaal. Hoe zien jullie de toekomst en de ambitie?
2: Nou, wij hebben nog één ambitie om een derde locatie te openen voor onze ouder wordende bewoner. En dat is een bewuste keuze, omdat wij een onvoorwaardelijke belofte maken. En die komen wij erg goed na. Dus wij hebben nu bewoners die ja, de 60 zijn gepasseerd. En die zometeen echt somatische zorg nodig hebben en meer medische zorg. En dan denken we dus ook in mogelijkheden. Nu kunnen we niemand opleiden. We kunnen geen verpleegkundigen opleiden. We voldoen niet aan die criteria. Dus we willen heel graag een derde locatie ontwikkelen waarin die bewoners een soort van pensioen kunnen volgen. En gewoon lekker rustig aan hun leventje.
0: Het voordeel is, je kent ze al. Vaak.
4: Zo is,
2: ja,
4: dat.
2: Ja.
4: Zo is dat.
2: Precies, we kennen ze waarschijnlijk heel goed. Er zullen ook wel wat bewoners van buitenaf moeten komen. Maar dat is een doelstelling die we hebben om onze onvoorwaardelijke belofte na te maken. En daarna is het klaar.
0: En daarna is het klaar. Wanneer is het voor jou klaar? Want je bent pas 44.
2: Nou, ik probeer elke paar jaar even te zoeken naar of mijn ambities, persoonlijke ambities, nog steeds goed overeenkomen met die van de organisatie. Ik vind niet dat ik hier moet blijven zitten tot mijn pensioen, omdat ik het nou eenmaal heb opgericht. Maar ik vind ook niet dat ik na een paar jaar alweer weg moet, wat ik best veel zie gebeuren. Ik heb nog genoeg uitdagingen om te doen. En ik denk dat ik nog steeds de juiste match ben voor de organisatie. Dus dat gaan we vanzelf zien wanneer dat einde komt.
0: Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Veel succes met het kasteel en die derde locatie die er dan gaat komen. Tot zover Let's Talk Business. Bas de Greef was in de studio. Sylvia Bijker en Tanja Maassen. En nou, wie weet gaan we jullie ooit een keer zien in het oosten van het land. Kampen en de wijk.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu House Business. Ron Lemmens.
9: 3 jaar geleden zat Pieter van den Broeke, inmiddels IMEA Leader Supply Chain Commerce Strategies bij Manhattan Associates, bij een tafel. Het ging toen over innovatie als motor van de supply chain en over de consument die altijd en overal bediend wil worden. Manhattan zag die hoge verwachtingen als een kans voor retailers om zich te onderscheiden. De supply chain was volgens hen uitgegroeid tot een belangrijke factor voor klanttevredenheid. Bedrijf levert inmiddels technologie voor transportbeheer, orderverwerking, doe ik opnieuw deze intro uiteraard, voorraadoptimalisatie en winkelsystemen. Nu 3 jaar later is Pieter terug in de studio en de vraag is, how's business? Wat is er sindsdien veranderd in de markt en welke beloftes over innovatie zijn ingelost?
10: How's business op New Business Radio.
9: Pieter, van harte welkom.
11: Dank je, Ron.
9: Na 3 jaar ben je weer terug. Dat vind ik erg leuk. Het was in mei 2023 dat we hier in Let's Talk Business spraken over dit bedrijf, wat oorspronkelijk in Californië is opgericht.
11: Inderdaad, ja. Fijn om weer bij jou in de studio te zitten. En heel fijn om verder even toe te lichten waar.

0: we vandaag aan toe zijn.
1: Ja, precies, we gaan een soort balans opmaken. Eerst even persoonlijk naar jou. Want wat is er voor jou veranderd die afgelopen 3 jaar voor jou persoonlijk?
0: Voor mij persoonlijk, ik ben intussen voor de eerste keer grootvader geworden.
1: Dat
0: is heel, dankjewel. Een jongetje, die is nu 15 maanden oud. En dan heb ik professioneel ben ik doorgegroeid naar een Europese rol. Waar ik eigenlijk de waardepropositie van de Manhattan oplossing probeer mensen te doen dromen over heel Europa. Wat kan Manhattan betekenen voor hen? Maar ook luisteren naar de mensen, naar hun dromen en te kijken hoe dat wij die dromen kunnen eventueel waarmaken.
1: Als je één ding mag uitlichten, wat is dan hetgene wat de grootste ontwikkeling is geweest afgelopen jaren voor het bedrijf?
0: De grootste ontwikkeling, en dat is waarschijnlijk een beetje een open deur, is toch wel dat AI een topic is die heel schrikwekkend zich ontwikkeld heeft.
1: Schrikwekkend?
0: Ja.
1: Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, in die zin dat als we kijken naar handelsbedrijven, retailbedrijven. We hebben een half jaar geleden een studie gedaan met chief executive officers. Opinie over hoe de retail zich gaat evolueren tegen 2030. 98% van de retailers zeggen dat ze AI een heel belangrijke factor zal zijn in hun bedrijfsvoering tegen 2030. Maar slechts 21% denkt er klaar voor te zijn. En iedereen praat hierover en vraagt zich af, wat moeten wij doen om klaar te zijn voor deze nieuwe tijd?
1: Maar is het dan schrikwekkend of is het opzienbarend?
0: Het is eigenlijk beide. Ja. Wij zitten natuurlijk in een bepaalde niche als oplossingsleverancier. En we hebben enorm goed kunnen inspelen op deze evolutie. Maar als je naar het algemene nieuws luistert, dan is het inderdaad schrikbarend voor heel veel mensen. Men vraagt zich af, wat gaat dit betekenen voor mij? Ja, en dat is het schrikbarende element eraan.
1: Ik wil graag even terug naar die uitzending van 23 mei of 26 mei, ergens in mei in ieder geval, 2023. Ik kan me nog herinneren dat er een aantal voorbeelden genoemd werden van grote klanten die jullie al lang bedienen. Food Locker is daar één van.
0: Inderdaad, Foot Locker is er één van. En die zijn intussen ook wel opgekocht door een andere Amerikaanse retailbedrijf. En die hebben intussen een grote stap gezet samen met ons om hier in Nederland een nieuw Europees distributiecentrum op te bouwen. En een van de zaken die ze gedaan hebben is hun omnichannel operating capability. Omnichannel zijnde leveren aan hun eigen winkels, leveren aan klanten bij hen thuis via online kanalen.
1: Ja, maar dat is eigenlijk waar omnichannel voor staat. Dus op meerdere manieren bereik je de klant als het
0: ware. Ja, en ze waren daar niet 100% goed op ingericht. En dat hebben ze nu gedaan door een nieuwe investering. En samen met ons, waar wij de softwarematige logica hebben aangeleverd aan hun magazijn. En ze hebben grote stappen gezet qua productiviteitswinsten, maar ook hoe dat ze de klanten kunnen bedienen. En ze zijn klaar om de toekomst nog beter aan te vatten.
1: Laten we even teruggaan naar die uitzending met het fragment. En dat doen we eigenlijk altijd in List for Business. Dat vragen we van hoe zie je de toekomst binnen nu en 5 jaar? Dit was wat toen het antwoord was. Want hoe zie je de toekomst van Manhattan?
0: Toekomst van Manhattan, wat ik zie is dat wij iedereen op dat cloud platform gaan krijgen. Al onze bestaande klanten. En dat we dan in staat gaan zijn om op een continue basis waarde te creëren. Waar daar vandaag de dag technologie was soms moeilijk te bevatten. Was grote stappen moesten gezet worden. Dus die stap werd maar af en toe eens gezet om de 5 jaar, om de 6 jaar. Ik denk nu met technologie die zo bereikbaar is, dat we op een continue manier gaan in staat zijn om onze klanten waarde te laten creëren. En dat is denk ik het nieuwe businessmodel. Het is waarde on demand.
1: Waarde on demand. Is het uitgekomen?
0: Ja, in zekere zin wel. Alle klanten die we op onze cloud oplossingen hebben kunnen neerzetten, hebben nu waarde on demand, innovatie on demand. Zij kunnen op elk moment een proces aanpassen, het systeem daarop inrichten, zonder dat ze door enige technische belangering activiteiten moeten doorlopen. Hebben we al onze klanten op deze technologie, al onze bestaande klanten van toen op deze technologie al kunnen neerzetten? Dat is nog niet 100% gelukt. We zijn op de goede weg daarvan, maar het is een heel groot aantal klanten en dit soort van transformatietrajecten is niet zo eenvoudig. Dus nu, alle nieuwe klanten die we aanwerven zijn 100% op deze manier ondersteund.
1: En eigenlijk is het doel nog steeds de versnelling en de verslimming eigenlijk van processen bewerkstelligen.
0: Absoluut, absoluut, ja.
1: Hoe zit het eigenlijk met die versnelling? Want ik bedoel, voorheen was het zo dat als je als consument een pakketje bestelde, dan wilde je dat altijd binnen 2 dagen thuis hebben. Inmiddels wordt er ook wel anders naar gekeken. Van ja, we zitten meer met verduurzaming. We kijken daar toch een beetje anders naar. Ja. Merken jullie dat ook?
0: Ja, wij merken dat ook. Dat de leveropties die een retailer moet aanbieden aan de consument, die zijn veel meer uitgebreid. De consument moet keuze krijgen. En 67% van de consumenten, dat is ook een research die we gedaan hebben, verwachten eigenlijk meer van retailers om duurzame opties aan te bieden. En dus in wat wij kunnen bieden aan retailers met onze software mogelijkheden, is opties aan te bieden bij aankoop van de consument. Die zegt, kijk, deze optie is meer duurzaam dan deze optie. En dan kunnen ze ook sturen met kosten eventueel, om iets meer aan te rekenen voor een levering die minder duurzaam is dan voor een levering die wel duurzaam is. Maar wij zien een heel duidelijke verwachting bij de consument dat duurzaamheid moet gerespecteerd worden.
1: Dus dat is een verandering van de markt. Maar dan kan ik me ook voorstellen, jullie zijn natuurlijk wereldwijd actief, dat het ook per continent heel anders is.
0: Ja, het is inderdaad anders. En ik moet wel zeggen dat sinds 2023, toen was duurzaamheid echt het hoofdpunt op de agenda van veel bedrijven. De tijdsgeest is iets veranderd. Dus de consument heeft nog altijd die beleving. Zeker alvast de jongere consumenten. Maar in de bedrijfswereld is dat agendapunt niet verdwenen. Maar het is niet meer nummer 1. En dat is ook omwille van politieke stromingen die zich hebben doorgezet. Maar als ik met onze klanten praat en met hun bedrijfsleiders, dan zijn ze wel overtuigd dat ze die stappen moeten verder zetten. Maar ze kunnen het eigenlijk niet van de daken schreeuwen dat ze dat doen. Dat is wel.
1: Dus dat is heel erg veranderd. En ergens is die wedloop wel aan de gang. Want hoe sneller je bent, sneller dan je concurrent, dat levert altijd een voordeelpositie op.
0: Ja, inderdaad. En dit is ook wat, als Manhattan is een van onze credo's sinds 2023 eigenlijk, is snelheid creëren in de supply chain. Maar ook aan onze kant snelheid creëren in het opleveren van waarde. Dus en artificial intelligence biedt ook mogelijkheden om dit soort van projecten die toch wel complex zijn, te versnellen om deze technologieën toe te passen. Om bijvoorbeeld jouw doelstellingen, jouw zakelijke behoeftes, jouw businessprocessen neer te schrijven in menselijke taal, zoals we hier spreken. En dat dan een intelligente agent, een stukje software, dat kan omzetten naar een oplossingsinrichting en dan ook een oplossingsconfiguratie. En dat kan doorzetten naar testen. Dus snelheid is zeer belangrijk geworden, samen met wendbaarheid. En die wendbaarheid die is nu een behoefte omwille van al die onzekerheid die in de wereld zich eigenlijk afspeelt en al die disruptions.
1: Ja, precies. En voor de duidelijkheid, jullie leveren met name het software vraagstuk, van A tot Z als het ware. Is het nog zo dat in de afgelopen jaren ook de marktsegmenten waar jullie actief zijn veranderd of uitgebreid of misschien gekomp?
0: De marktsegmenten zijn op zich voor ons redelijk stabiel gebleven. Maar in bepaalde marktsegmenten hebben we wel mogelijkheden gezien om onze waardepropositie te vergroten. Ik neem een voorbeeld in business-to-business bedrijven die verkopen aan andere businesses, dus niet aan consumenten. Hun klanten beginnen meer en meer te acteren als een consument. Zij willen in reële tijd een antwoord krijgen op de vraag: heb je het product beschikbaar bij een bestelling? Wanneer ga ik het ontvangen? Ze willen niet met een verkoper te maken hebben, met een mens. Ze willen eigenlijk self-service kunnen doen. En dat biedt mogelijkheden voor wij in Manhattan, die traditioneel enorm gericht was op handelsbedrijven, om nu eigenlijk diezelfde klantenbeleving te kunnen aanbieden aan business-to-business bedrijven.
1: En dat is natuurlijk super belangrijk. Wat ik ook gelezen heb is dat jullie regelmatig in de prijs gevallen zijn. De Gartner Magic Quadrant.
0: Ja.
1: Maar wat is dat voor iets?
0: Ja, Gartner is een gerenommeerd analistenbedrijf die op allerlei gebied, ook in ons vakgebied, de markt gaan scannen, gaan evalueren, referenties gaan checken en kijken in welke mate je als bedrijf, in ons geval Manhattan, dat we een strategische visie hebben hoe dat de toekomst gaat evolueren en hoe dat we daar gaan op inspelen. En in welke mate dat we niet alleen een visie hebben, maar ook eigenlijk die visie kunnen uitvoeren. Dus in welke mate zijn we in staat om die oplossing te implementeren en waarde te creëren bij de klant. In ons core domein waar dat we ooit begonnen zijn, in Manhattan Beach in Californië 36 jaar geleden, zijn we al 18 jaar de meest visionaire en de beste in de uitvoering. Wereldwijd volgens Gartner.
1: En als je ons dan intern meeneemt, hoe kan dat? Waar zit dan daar het verschil?
0: Ja, het verschil zit in een aantal factoren. De grootste factor is eigenlijk innovatie. Dus wij zijn ook sinds 2023 hebben we het 1 miljard dollar revenue milestone mijlpaal bereikt. Maar ongeveer 13-14% van die inkomsten herinvesteren wij in onze research and development.
1: Was dat overigens een strategische doel om die 1 miljard te behalen?
0: Op zich wel. Het is altijd, ik zou zeggen, het is een leuk doel. Het is een mijlpaal die wel iets betekent. En nu ja, willen we verder gaan versnellen. Nu op zich is omzet en marge geen doel op zich. Ook al zijn we een commercieel bedrijf met een publieke notering op de Nasdaq in New York. Maar uiteindelijk zijn we daar wel om strategisch waarde te creëren voor onze klanten.
1: En ik kan me ook voorstellen dat het goed is om aantoonbaar te maken hoeveel procent van die omzet geïnvesteerd wordt in innovatie.
0: Ja. En zoals ik ook in 23 zei, en vandaag is dat nog altijd onveranderd, dus we blijven zwaar investeren zonder enige schuld aan banken. Dus elke dag dat wij iets presteren, dat we software verkopen, software implementeren, daar inkomsten uit halen. Deze inkomsten kunnen we herinvesteren in onze klanten en in onze producten en in onze eigen medewerkers. We moeten niet geld afdragen aan banken aan grote interestboeten.
1: Over die medewerkers gesproken, met hoeveel zijn jullie?
0: 4.500 wereldwijd en ongeveer 500 in Europa.
1: Hoe hou je ze vast?
0: Vasthouden? Ik denk dat we daar op een of andere manier wel een magische formule hebben gevonden. Want typisch, we hebben mensen die 27 jaar bij ons gewerkt hebben, zelfs meer dan dat. Gemiddeld ongeveer een 12 jaar. We recruteren natuurlijk ook mensen nieuw, dus dat brengt het gemiddelde een beetje naar beneden. Maar in principe nemen we mensen aan met de doelstelling, we nemen ze aan voor life, voor het leven.
1: En dat is wel uniek.
0: Dat is toch, denk ik, uniek, ja.
1: Dat wil niet past zeggen, het ook bij de nieuwe generatie?
0: Misschien wat minder. Maar wat wel past, denk ik, is dat wij, zoals ik zei, innovatie maakt elke dag opnieuw een nieuwe beleving. En er is altijd weer iets nieuws te ontdekken. We hebben ook ons businessmodel een beetje aangepast. En dus elke dag opnieuw moeten wij leren. En dat is wel, denk ik, wat mensen zich geïnteresseerd houdt aan het bedrijf. En ik zie ook heel jonge mensen eigenlijk zich echt ontwikkelen bij ons op grote snelheid. En dat moeten we wel sterk op gefocust zijn. Mensen mogen niet in organisatiestructuren verzanden. Als ze talent hebben, moeten ze kunnen op een snelle manier doorgroeien.
1: Ja, en dat is belangrijk. En dat daarmee kom je eigenlijk de nieuwe generatie als het ware tegemoet. Dan de aanpassing van het businessmodel. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Heeft dat ook alles te maken eigenlijk met disruptieve technieken die er gekomen zijn, zoals AI?
0: Absoluut. Dus AI is daar een onderdeel van. Maar we zijn dus overgeschakeld van een heel traditioneel licentiemodel, waar dat je een bepaalde software licentie aankoopt, dan kan je die software blijven gebruiken voor de rest van je leven. En dat is een eenmalige aankoop. Nu zijn we overstapt naar een subscriptiemodel, naar een abonnementsmodel. Waar dat de klant zich toe verbindt om onze software voor een aantal periodes, aantal jaren te gebruiken.
1: En eigenlijk is dat software breed overal gangbaar nu, toch?
0: Is nu gangbaar.
1: Ja.
0: Nu in onze wereld van supply chain, fulfillment, fulfillment applicaties. Is dat inderdaad ook gangbaar geworden? Het mooie aan Manhattan is dat we, daarom ook dat we bij Gartner nog altijd na 18 jaar bovenaan meest rechts staan, is dat wij onze hele oplossingsbereik hebben omgebouwd naar cloud-native platformen. Dus cloud-native platformen, microservices is een beetje technisch, maar dit laat toe om die waarde on demand, die innovatie on demand te realiseren. En dat is het andere shift in ons businessmodel, is dat wij ook meer openstaan om nieuwe kanalen aan te boren voor verkoop. Zijn er ook consultancybedrijven die investeren in Manhattan kennis, in de kennis van onze oplossing, laten we ook toe om onze oplossingen te implementeren. Dat is een grote shift, dus we moeten daar wel goed op waken dat we het contact met de klant behouden. Enerzijds ook een stukje van de realisatie van de waarde aan derde partijen afgeven. Maar als we dat goed gaan doen, contact behouden en een extra verkoopskanaal activeren, dan gaat onze inkomsten nog sneller versnellen dan ze nu doen.
1: Ja. Tot slot van dit deel nog even de vraag naar jou persoonlijk. Wat heeft het voor jou gebracht, de veranderingen in je functie eigenlijk de afgelopen 3 jaar?
0: Wat het voor mij gebracht heeft, is dat ik enerzijds in mijn vorige functie was ik altijd met de waan van de dag aan de slag. Een klant die een probleem heeft, een verkoop die moet afgesloten worden, een situatie intern. En dat is, je drijft op adrenaline, je bent 24 uur per dag bezig. En nu ben ik, ik heb altijd wel met een bepaalde intellectuele diepgang mijn organisatie aangestuurd met klanten en partners samengewerkt. Maar nu ben ik eigenlijk meer op het strategische niveau, intellectuele niveau mij aan het manifesteren om eigenlijk de waardepropositie die heel breed gaat van warehousing tot transportation tot winkelbeleving, kassasystemen, customer service systemen, over al die sectoren heen, om daar een verhaal neer te zetten waar dat mensen zeggen van verdorie, dit is waar ik moet op springen en dit wil ik ook omarmen. En dit geeft mij, het is een meer creatieve job en invulling geworden, waar dat je af en toe ook even vrije tijd moet nemen, je opsluiten, een boek lezen.
1: Maar een creatieve job betekent eigenlijk ook dat je belast bent met het feit dat die innovatie hoog in het vaandel staat, waardoor je iedere keer weer kan aantonen dat je die leiderschapsrol vervult. Ik kan me voorstellen dat dat best lastig is op het moment dat je in zoveel landen actief bent, dat niet elk land er klaar voor is voor die volgende stap. Hoe houden jullie dat goed in de gaten?
0: Ja. Dat is een heel goede opmerking, Ron. Wij zien, als je kijkt naar Europa, heb je verschillende landen en verschillende culturen. Dan als je kijkt naar werelddelen, dan zie je ook verschillen. De affiniteit met technologie en het omarmen van technologie is een duidelijke factor, een verschil tussen verschillende landen. Azië is enorm opkomend. Zij zijn enorm agressief om marktaandeel te veroveren in retailbedrijven, in andere bedrijven, ook in automotive en farmaceutische sectoren. En ze gebruiken technologie als hun kernwapen. Europa is een beetje duizelig en ze gaan het afvragen hoe gaan we ons daar tegen wapenen. In Europa zelf zien we toch wel dat bijvoorbeeld in Nederland, in contrast met België, dat er zeer veel entrepreneurship is, ondernemerschap is, risico nemen.
1: Zit in het bloed natuurlijk.
0: Zit in het bloed, ja. En waar, kijk naar, er is eigenlijk geen echt groot e-commerce bedrijf in België. Alle Belgen kopen, de Nederlandstalige Belgen kopen in Nederland bij bol.com, bij Coolblue en analoge. En de Franstalige Belgen kopen dan bij een C-discount in Frankrijk, bij een Franse e-commerce speler. Dus daar zie je een groot verschil. Ik zie ook een heel grote ondernemerschap vandaag de dag in Spanje. Waar dat kleinere bedrijven zich ontwikkelen en ook de kracht hebben om zich te verbreden naar andere delen van Europa. Een voorbeeldje is een relatief nieuwe klant, is Cave Home. Het is meubelen voor thuis, betaalbaar, modieus, een beetje de Zara van de meubelindustrie aan het worden.
1: Nou ja, en daar heeft Spanje in ieder geval bewezen dat ze wat betreft de mode-industrie Gewoon een grote speler zijn.
0: Ja, ja, en het is mooie mode. En het is snelle mode. En het is betaalbare mode. En ze zijn overal aanwezig. Dus nu kunnen ze een groot en een kracht uitvoeren. Dus wij werken nu samen met zo'n Cave Home. En dat is echt fantastisch om te zien hoe dat ze met hun ondernemingschap. Maar ook technologie omarmen. Ze zijn relatief klein. Maar toch zetten ze de stap naar technologie investering.
1: We gaan er straks verder praten. Gaan we natuurlijk ook kijken naar die verschillen. Want we hebben natuurlijk te maken met de ontwikkeling van Europa. Je zei al, Europa duizelt. Heeft ook alles te maken met de geopolitieke situatie. En uiteraard natuurlijk ook over de toekomst.
2: Ja. Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Al Jarreau en Boogie Down op Nieuw Business Radio.
1: De doelen, de resultaten en de weg ernaartoe. Wat werkt, wat schuurt en wat staat er op de radar voor morgen? Ondernemers, leiders en beslissers delen hun reis en hun visie op wat er komt. Dit is House Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio is Pieter van den Broeke van Manhattan te gast. En Pieter was 3 jaar geleden in het programma Let's Talk Business, waar wij spraken over het bedrijf dat zich bezighoudt met technologie voor transportbeheer, orderverwerking, voorraadoptimalisatie en winkelsystemen. En Pieter, toch even terugpakken, want het is wel bijzonder. Het is in 1990 is het bedrijf opgericht in Californië door 5 techneuten. Wat wilden ze eigenlijk oplossen?
2: Ja, zij wilden de compliance naar retailers. Dus retailers hebben grote macht in de keten eigenlijk. Zeker in Amerika, waar dat er toch grote volumes verhandeld worden. En zij verwachten dat je je goederen als leverancier in bepaalde kwaliteit aanlevert en bepaalde standaarden van informatie. En dat was dus digitalisatie van la lettre. En toen hebben onze oprichters gezegd, we gaan daar een systeem voor bouwen om dat specifieke probleem te kunnen adresseren. En zo is dat gegroeid van het leveren naar retailers en met de juiste informatie, met de juiste kwaliteit, van ja, hoe gaan we dan het magazijn zelf optimaliseren. En zo zijn we meer en meer in de keten opgeschoven tot aan het kassasysteem in de winkel, ja, eigenlijk, waar dat de consument rechtstreeks met het product in aanraking komt.
0: Je zei net al, qua omvang van het bedrijf, in 2023 is de omzet bereikt van 1 miljard euro. Dat was een enorme mijlpaal, kan ik me ook voorstellen. En wat is er in die tijd nog meer qua omvang van het bedrijf? Hoe zou je dat verder kunnen typeren?
2: Ja, dus we hebben een CEO-switch gehad die net na die 1 miljard realisatie is die aan boord gekomen.
0: Is dat verstandig? Op het moment dat je een doel bereikt hebt, dan van CEO veranderen?
2: Ja, maar het doel was op zich niet bereikt. We hadden dat niet als enige doel. Maar onze vorige CEO had een heel grote product focus, innovatie focus. En nu waren we op een punt gekomen dat we eigenlijk onze businessmodel wilden aanpassen om nog meer rendement uit onze innovatie te kunnen krijgen. Dus nog meer te kunnen verkopen, nog sneller te kunnen waarde leveren. En dan was een externe leider die aan het hoofd gesteld werd op zich wel een goede optie.
0: Ja, iemand die toch met een frisse blik keek naar een eigen organisatie.
2: De CEO was op pensioenleeftijd, is ook gewoon op pensioen gegaan. Dus dat was natuurlijk ook wel...
0: Dus het was geen gedwongen vertrek.
2: Het was geen gedwongen vertrek, absoluut.
0: Allemaal weer goed nieuws om te melden. Ja. Dat hele, de verandering van het hele business model. Ik kan me ook voorstellen dat dat veel doet met de relatie tussen de afnemers en jullie. Want normaal gesproken zei al, was de eenmalige licentieafname klaar. En nu moet je continu blijven leveren. Dat vraagt veel van een bedrijf. Ja, hoe hebben jullie dat veranderd en geëmbed in de organisatie?
2: Ja, je slaat de nagel op de kop, Ron. Dus als we nu het systeem initieel opleveren, dat is dan de go-live. Was vroeger meer het eindpunt van de activiteit. Nu is dat eigenlijk een beginpunt. En dus dat wil zeggen dat we nu een organisatie opgetuigd hebben en aan het perfectioneren zijn, om eigenlijk elke dag opnieuw met de klant in communicatie te zijn. En in elke dag opnieuw samen met de klant te kijken, waar kunnen we nog verbeteringen aanbrengen? Hoe gaan we die dan ook realiseren? Dus we hebben daarvoor meer mensen nodig. Maar we moeten ook onze klant tools aanreiken om bepaalde inzichten en zaken zelf te kunnen manifesteren ook. Dus we zitten in een tijd van meer self-service. Digitalisatie laat dat ook toe. Dus enerzijds is het een self-service, maar anderzijds moeten we continu met de klant in contact zijn op verschillende niveaus.
0: Ja, want als we dit nu helemaal zouden vergelijken met hoe je dan ergens op internet online een abonnement sluit, daar heb je vaak single use, je hebt enterprise abonnementen. Is dat ook een beetje de structuur die jullie nu gehanteerd hebben, zodat eigenlijk de markt die bediend kan worden ook breder geworden is?
2: Ja. Dus dat is ook een verandering die de nieuwe CEO heeft ingevoerd. Eigenlijk nog maar pas sinds een aantal weken hebben we het aangekondigd. Is dat we, laten we zeggen, we zijn marktleider in ons vakgebied. We hebben dus een rijke oplossing met een bepaald prijskaartje en we bedienen een bepaald deel van de markt. Laten we zeggen de grotere bedrijven. Maar de oplossing is nu vanuit een techniek perspectief ook bereikbaar voor kleinere bedrijven. Maar dan passen we het prijskaartje daar niet echt bij. Ja, dus wat hebben we gedaan? We hebben nu verschillende edities. Het is dezelfde technologie, hetzelfde platform. Maar we hebben de aantal functies die we activeren verkleind.
0: Minder vinkjes.
2: Minder vinkjes. Met een aangepast prijskaartje. En zo kunnen we kleinere bedrijven, zoals die Spaanse retailers die ik vermeldde, Cave Home, laten instappen op hun niveau. En dan kunnen ze evolueren, uitbreiden naar andere landen, uitbreiden naar meer omnichannel services. En dan op een later moment instappen op het volgende niveau. En zo hebben we op dit moment 3 niveaus gecreëerd, zodat iedereen op zijn eigen tempo kan evolueren.
0: Wordt het in dank afgenomen? Omdat dat
2: enorm.
0: Maar ook grote afnemers, trouwe klanten, zien dat de concurrentie mogelijkheid heeft om diezelfde systemen toe te passen.
2: Ja, ja. Ik weet niet als de allergrootste bedrijven heel veel schrik hebben van de kleinste bedrijven. Nu, je moet daar wel met 2 woorden spreken, want de disruptors zijn vandaag de dag eigenlijk zeer gevaarlijk.
0: Ja. Ja.
2: Maar op zich heeft dat geen invloed toe hoe dat wij het bovenste deel van de markt benaderen en hoe dat dan ontvangen wordt. Ik zie wel een heel goede receptie door de markt, ook omdat wij op die manier. Vooral in Europa dan heb je toch nog altijd ook lokalere spelers, concurrenten, die minder innovatiekracht hebben, die daardoor wel meer behapbaar zijn voor kleinere bedrijven. En nu komen wij ook in dat speelveld en komen we met fantastische technologie die betaalbaar is en op hun maat is. Ja.
0: Ja, het is heel fantastisch, maar wat doet het dan met de grote wereldwijde spelers die nu in Europa actief zijn? Ook bijvoorbeeld, noem een grote Amazon retailer. Ja. We hadden het net al eventjes over de hele situatie. Hè? Azië is een zeer agressieve markt, zei je net al.
2: Ja.
0: Dan de Verenigde Staten, dat is jullie home country.
2: Ja. Ja.
0: Maar er gebeurt wereldwijd heel veel op het geopolitieke toneel. Wat merken jullie daarvan? Want in één keer ben je die Amerikaanse leverancier voor veel Europese bedrijven. Waar men nu toch meer gaat kijken, koop Europees. Dat wordt ook aangejaagd. Interne markt is een heel belangrijk vraagstuk. Ja. Hoe gaan we die vlot trekken? Ja. Dat was ook hetgeen wat je zei, duizelt een beetje in Europa.
2: Ja. Ja.
0: Hoe zien jullie dat ontwikkelen?
2: Je raakt een heel gevoelig punt, Ron. Dus dat is sinds, laten we zeggen, 12 maanden, 18 maanden een actueel topic. Niet dat het eigenlijk een heel moeilijk conversatie is met onze klanten. Maar we krijgen wel die reflectie naar ons toegeworpen af en toe. En in de publieke debatten hoor je dat continu. Ja. Nu, wij als Manhattan zijn apolitiek. Maar we zijn wel een Amerikaans gebaseerd bedrijf.
0: Ja, dus je wordt er eigenlijk in meegetrokken. Ja,
2: we worden daar voor een stukje in meegetrokken. Ja. Maar laten we zeggen dat veel van onze klanten, zelfs als je een kleiner bedrijf bent in Europa, de bedrijven werken niet meer nationaal. Ja? Er zijn weinig grenzen nog, ook al zijn er grenzen. Maar iedereen opereert internationaal. Dus ga je beperken met technologie die in je eigen land is ontwikkeld, om je dan internationaal te gaan manifesteren. Ja, dat is en het wordt allemaal gedigitaliseerd. Dus eigenlijk heb je op zich geen ontkomen aan als commercieel bedrijf om de juiste technologie, als het nu een Amerikaanse technologie is of geen Amerikaanse technologie, te omarmen. Nu, als we zouden spreken van overheidsinstellingen die technologie aanwenden, daar kan ik 100% begrijpen dat je zegt, ik ga niet met een Amerikaanse speler in zee gaan. Ja, dat kan ik op dit moment 100% begrijpen. Nu, ik denk ook wel dat we een onderscheid moeten maken tussen een bepaalde politieke acteur en een staat en een overheid. Ja, dus ik vermoed dat hij een passant is. Het zal niet 100% verdwijnen uit de belevingen in de States, maar ik denk wel dat we hier ergens in een tijdelijke situatie te maken krijgen. Dat wil niet gezegd zijn dat Europa moet opstaan. En Europa moet technologie ook zelf gaan ontwikkelen en zich zelfstandig kan manifesteren. Dat is een absolute noodzaak.
0: Maar zit daar heel veel verschillen in qua afnemers, in hoe het in de Verenigde Staten beleefd wordt, jullie producten, dan bijvoorbeeld in Europa? Is dat anders?
2: Het is een beetje anders. In de Verenigde Staten zijn wij bijna altijd een de facto optie. Waar dat in Europa het zou kunnen dat men zegt, ja, Amerikanen, Zijn we wel belangrijk genoeg voor hen?
0: Maar dan is het goed om met Belgische kom-af, omdat dat...
2: Inderdaad, ja. En daar heeft Manhattan zich onderscheiden van andere grote Amerikaanse softwarespelers, omdat we heel regionaal verankerd zijn met lokale leadership, zoals mezelf, ook andere mensen. En dat we toch wel dat hele lokale contact hebben.
0: Hoe probeer je dat extra kracht bij te zetten? Want ik kan me voorstellen dat dat iets is wat altijd speelt. Maar inderdaad, die lokale kracht wel een heel mooi punt is ook om... Ja. Spreek je met een gepassioneerde man.
2: Ja, dus inderdaad, passie is belangrijk. Maar ook dat je geen passant bent bij het lokale entiteit van het bedrijf. Ik werk nu al 18 jaar bij Manhattan. Ik ben al 18 jaar het gezicht van Manhattan in Nederland, in België, nu ook over heel Europa. Natuurlijk ben ik echt gekend hier in Nederland en België. Dat is zeer belangrijk. Dat geeft zoveel vertrouwen. En dat is, denk ik nu wel ook het woord die vandaag de dag zoveel speelt bij consumenten, maar ook in business to business, is: kan ik hier vertrouwen in hebben? Ja. En dan als je lokaal acteert met een lokaal bedrijf, met lokale kantoren. We hebben heel veel geïnvesteerd in een lokaal kantoor hier in Utrecht. Met lokale mensen en je houdt die mensen vast. En het leadership is ook standvastig. Dat geeft vertrouwen. We investeren ook in de lokale ecosysteem. Gisteren was ik aan het presenteren op een lokaal evenement van een lokaal public media bedrijf. Maar ik werk al met die mensen samen sinds 18 jaar. Ja? Ja. Dus wij investeren in de lokale beleving.
0: Nu is het zo dat in Europa veel gevraagd wordt van verduurzaming. Dat is nog steeds een hot topic. Alhoewel de CSRD-regeling bijvoorbeeld een hele belangrijke is bijgeschaafd. Maar daar moet je aan voldoen. Hoe zie je dat ten opzichte van Manhattan?
2: Ja, Manhattan, ook al hebben we het nooit uitgesproken dat dit onze waardepropositie was 36 jaar geleden, maar eigenlijk zijn we altijd op zoek gegaan naar productiviteitswinsten. En als je productiviteitswinst kan zich vertalen naar minder kilometers rijden met de vrachtwagen, kan zich vertalen naar een betere beladen vrachtwagen.
0: Als je het helemaal naar het begin terugbrengt, dan botst het toch wel met zo snel mogelijk een pakketje bij de consument krijgen.
2: Ja, en dat is inderdaad een balans die moet gevonden worden. Maar daar, en er staan ook wel wat wetenschappelijke studies over, is het misschien nog duurzamer om een pakketje naar een consument thuis te brengen, dan iedereen met zijn eigen auto naar de stad te rijden, om ook daar een pakketje, zo gezegd, of een zakje te gaan shoppen en cash and carry te doen. Dus daar zijn studies die zeggen dat het online delivery model duurzamer is dan het winkelmodel.
0: Hebben jullie daar de communicatie op moeten aanpassen? Eigenlijk om toch duidelijk te maken dat jullie daar ook wel degelijk bewust van zijn.
2: Ja, ik heb ooit al eens uitspraken gedaan waar dat ik een beetje tegen de carré van online retailers. En dan krijg ik ook snel een telefoontje van onze klant die in die sector actief is. Zegt Pieter, dat is tegen de sector. En dan brengt hij ook die wetenschappelijke studie naar voren. Dus het is de juiste balans vinden. Nu uiteindelijk kan je bewegingen, dynamieken... van de mens, van de klant, van de consument, die kan je niet echt tegenhouden. Die zijn uiteindelijk zijn ze baas. Ook al willen wij als retailers of als toeleveranciers controle houden, uiteindelijk wint de mens altijd. Ja, dus de consument in dit geval. En zij willen online kunnen kopen, maar ook in de winkel kunnen gaan. Ze willen online kopen, in de winkel terugbrengen. Ze willen al deze permutaties kunnen aangeboden krijgen, zonder dat zij moeten denken in kanalen. Want de consument denkt niet in kanalen, dat is een woord die ze zelf niet kunnen spellen. Ze denken gewoon, ik wil graag iets hebben dat mij past, dat ik wens te hebben, dat nuttig zou zijn. En ik wil dat op een zo eenvoudige manier en zo makkelijke manier kunnen tot mij... te aankopen.
0: Ja, maar optimalisatie van die techniek, daar kan ik me bij voorstellen dat is eigenlijk je plicht naar je klanten toe. En zij maken de keuze in hoe snel een product bij de klant uiteindelijk belandt.
2: Ja.
0: Daar hebben jullie weinig invloed op, toch?
2: Daar hebben we weinig invloed op. Dus dat is inderdaad...
0: Maar wel op interne situaties. Hoe gaat het met het bedrijf zelf als het gaat om verduurzaming, inclusiviteit, dat soort zaken?
2: Ja, inclusiviteit... Ik denk hier in Nederland hebben we misschien wel 15 nationaliteiten in ons team. Dus dat is enorm divers. de verduurzaming. Uiteindelijk hebben we niet zoveel assets, maar Google is onze grootste partner op technologisch gebied. Hun datacenters zijn verspreid over heel de wereld, maar die zijn CO2-neutraal. Ja, ik wil niet hier planet washing gaan doen, maar dat is eigenlijk ja, de grootste factor in CO2-productie die wij doen, indirect. Maar dan werken we samen met een heel correcte partner daar. Ja.
0: Precies. Dan gaan we ook langzaam maar zeker alweer richting de toekomst. Gaan we zo uitbreiden op verder praten. Ik ga straks toch die vraag deponeren. En dat is eigenlijk een onmogelijke vraag. Maar hoe ziet die toekomst in 2050 eruit? Daar moet je even over denken toch?
2: Oké, even pauze.
0: Ja, maar even over de komst van AI. Dat was pas in 2023 kwam er natuurlijk al op. Het bestond al een hele tijd, maar het heeft zo'n enorme vlucht genomen. Ja. Hoe ging dat binnen de beslissingsboom van het bedrijf om daar... Ja, op wat voor schaal dan mee verder te gaan?
2: Ja,
0: hoe
2: ja.
0: verliep dat?
2: Ja, ja. Dat is een heel interessante reis geweest. Dus zoals ik al gezegd had, we hebben technologisch een heel modern platform. We wisten niet dat AI zo een vlucht zou nemen in 2023, 24, 25, 26 vandaag de dag. Ik spreek nu van 10 jaar geleden. Maar wat we wel wisten is dat de interface tussen de gebruiker en onze applicaties zal veranderen. Het was vroeger op een groen scherm, op een zwart scherm, dan werd het op een kleurenscherm, grafisch, Windows, op een telefoon, op een tablet. Dus de interface ging veranderen. Dus hadden we de technologie zo gebouwd dat gelijk welke interface dat er ooit mag komen, daar moeten we klaar voor zijn. Dan kwam AI, die eigenlijk ook op een andere manier toelaat om met de applicatie te gaan interacteren. Je kan er tegen spreken, je kan gewoon in je eigen taal dingen vragen. Je moet niet een doctoraatstudie gedaan hebben om dingen op te zetten. Dus wij hebben heel snel, omwille van de moderniteit van onze technische onderlaag, hebben wij kunnen AI inbouwen in onze applicatie. En dat is een heel belangrijk gegeven, want kan je AI vertrouwen? Opnieuw het woord vertrouwen. Want soms zegt het rare dingen. Soms zegt het onzin. Ja?
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je daar op allerlei vlakken mee te maken hebt. Ook met informatieverwerking, dat soort zaken. Hoe hou je dat binnen de kaders?
2: Ja, ja en dat is ja, heel goede vraag, Ron. In logistiek, in het vak dat wij zitten, half correct is helemaal, of bijna correct is niet goed. Het is 1 of 0. Het moet juist zijn. Maar onze applicaties hebben altijd zo deterministisch gewerkt, zo bepalend gewerkt. We werken met correcte informatie, met reële informatie, fysieke processen, fysieke.
0: Maar hoe zorg je ervoor dat die informatie altijd correct is?
2: Dus sinds 30 jaar bouwen wij aan onze applicatie. En de applicatie is opgebouwd met logica. En die logica is mondjesmaat opgebouwd en heeft altijd ervoor gezorgd dat we perfect weten wat de dimensie is als voorbeeld van een vrachtwagen en hoeveel paletten er op een vrachtwagen kunnen zitten. Dus de basisinformatie wordt aangeleverd door onze klanten, dat is ook industriestandaarden. Maar wij zorgen er altijd voor dat we onze optimalisatieslagen doen binnen deze beperkingen. Dus als we die laag hebben van correctheid en daarin gewoon AI injecteren, er niet bovenop leggen en zijn eigen ding laten doen, dan kunnen wij AI binnenin de guardrails, zoals ze in het Engels zeggen, Nederlandse woord, ontsnapt mij nu eventjes, kunnen wij nog altijd AI binnenin deze guardrails laten acteren. Ja, en nu, veiligheid van data, het zit in ons applicatie ingebakken, het AI. We laten de data niet onze applicatie ontsnappen, ergens in de cloud allerlei dingen laten doen door een publieke LLM instance. Nee, wij gebruiken LLM's, wij gebruiken AI-technieken.
0: Ja, zuivere data eigenlijk.
2: Zuivere data binnen in onze Precies. trusted platform. Ja. En dan gaan we daarmee onze workflows gaan verrijken.
0: En wanneer besluit je om een productlancering te veranderen, omdat daar dan een element van AI in toegevoegd is, wat toch bewijsbaar werkt dan?
2: Ja, dat is een natuurlijk proces. Dit is, bij AI was het eigenlijk eenvoudig. Hè? Het was zo evident dat dit nodig was. We zijn er eigenlijk, voordat ChatGPT zo bekend werd, hadden we al een aantal AI, Gen AI, Generative AI capabilities toegevoegd. Dus dat is, dit was eigenlijk een no-brainer. Maar laten we zeggen, minder evidente innovaties. Dat is, ja, als je in projecten bij klanten altijd tegen hetzelfde aanloopt en dat ze zeggen, hey, wat heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Dus als je dicht bij de klant aanloopt, kan je deze behoeftes wel kanaliseren en omzetten naar een standaard capability.
0: We gaan het zo verder hebben over de toekomst, want AI is pas net begonnen. En ja, ik kan me ook voorstellen dat dat best wel heel veel kansen biedt, maar ook bedreigingen.
1: House Business op Nieuw Business Radio.

0: Devotions Best of My Love.
1: House Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag, na 3 jaar weer terug hier in de studio. Manhattan. Pieter van den Broeke is in de studio aangeschoven. Pieter, we zijn aangekomen bij de vraag waarvan je wist dat die zou gaan komen. Dus zijn we heel erg benieuwd ook naar het antwoord. De blik op de toekomst. 2050 is heel ver weg. Niet te bedenken. En nou ja, voor sommigen is het ook misschien wel een moment dat je niet meer meemaakt.
2: Ja.
0: Maar toch, ja, gewoon het wilste stoute dromen nadenken van hoe ziet dat dan eruit? Gaan we dan nog pakketjes gewoon met de postbode ontvangen? Of komt er een drone langs vliegen? Hoe zit het bedrijf? Hoe zou het bedrijf er dan uit kunnen zien? Want dan bestaat het bedrijf inmiddels al 60 jaar.
2: Ja, hoe het bedrijf eruit zien, dat is inderdaad een heel lastige. Hè? Hoe dat het er gaat uitzien binnen 3 maanden is misschien ook nog een lastige. Maar als ik eerst even begin, hè, je hebt me enkele de tijd te geven om na te denken over die lastige vraag. 2050, dat is 25 jaar later. Hopelijk ben ik dan nog op deze planeet. Ik zie 2 grote stromen waar dat de klimaattransitie en wat dat we voor de duurzaamheid moeten gaan kiezen.
0: Ja, alles is op nul dan, hè? Dat is tenminste in heel veel gevallen is het zo. Hè? We willen alles op nul hebben.
2: Ja,
0: uitstoot nul.
2: Dus ik denk dat we daar toch wel dichtbij gaan zijn. Circulariteit. En dan heb je enerzijds die intelligentie, die artificiële intelligentie, intelligentie van machines die ook beter en beter wordt. Hè, wat men spreekt van algemene intelligentie. Dat de menselijke intelligentie gaat overstijgen. Ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren, maar we gaan wel in die richting gaan. En dan kan de intelligentie enerzijds op cognitief vlak zijn, kan het ook op robotisatie toegepast worden.
0: Hebben we dan een quantum computer laptop?
2: Ik denk dat we dat gaan waarschijnlijk misschien geen laptop meer, maar dat het wel een quantum computer zal actief zijn die we kunnen tot voor onszelf uitnutten. Ja, maar die zal niet op onze laptop zitten. Die
0: dat is ongelooflijk eigenlijk als je erover nadenkt. De rekenkracht die daarbij gepaard gaat en wat dat gaat doen met de techniek voor de mens.
2: Ja.
0: En hebben we dan nog wel uiteindelijk alles zelf onder controle.
2: Ja, en dat is inderdaad een zeer goed punt. Ik denk dat we toch, wat betreft artificiële intelligentie, het is nu ook een heel actueel debat in de wereld, dat we toch ergens gaan, net zoals we met atoomenergie hebben gedaan, gaan moeten opnieuw beperkingen inbouwen vanuit de overheid of vanuit internationale organisaties. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd dat dat gaat nodig zijn. Maar ik ben wel een positivist en ik denk wel dat in 25 jaar van nu, technologie, singularity gaat toe bijdragen aan circularity, waar dat we een netto ecosysteem gaan hebben. En wat dat gaat teweeg brengen is dat de mens opnieuw kan herboren worden als mens en dat we niet meer met domme administratieve taken moeten ons bezighouden, dat onze gezondheid gaat veel meer op punt staan, we gaan preventiever met gezondheid kunnen omgaan en we gaan weer kunnen focussen op community, op vakmanschap en echte creatieve intelligentie die nooit door machines zal naar boven gehaald worden.
0: Dat vind ik overigens een hele interessante, want ik heb laatst in een uitzending heb ik het gehad over het verdrag van Lissabon. Dat was in 2002, waar men zei, we gaan in Europa investeren in zoveel mogelijk hoger opgeleide. En daar komt men nu een beetje van terug, want er zijn heel veel hoger opgeleide mensen, maar de praktisch en de creatief geschoolde medewerker die ontbreekt.
2: Ja,
0: hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja.
0: Hoe kijk jij daarnaar persoonlijk?
2: Ja, ik kijk ernaar naar dat ik denk dat creativiteit gewoon de belangrijkste eigenschap zal zijn voor mensen om zich te kunnen manifesteren in de wereld. Je gaat nog altijd data scientists nodig hebben en technologists. Maar het menselijke gaat de differentiërende factor worden. Alles dat kan ontnomen worden van de mens door automatisatie. Ook het leveren van pakketjes aan je huis zal via drones enzovoort gebeuren waarschijnlijk. Of auto, of zelfrijdende wagentjes en karretjes. Auto's gaan zelfrijdend zijn. We gaan niet meer moeten sturen. Dus we gaan heel kunnen ontspannen zijn en dit soort zaken. De mens gaat opnieuw herboren worden in mijn hoop. Ja.
0: Het belooft veel, maar het begint dan eigenlijk al bij hè, hoe wordt men opgevoed? En hoe is bijvoorbeeld het onderwijs? Hoe ziet dat eruit in de toekomst?
2: Ja, het onderwijs, Ja, ik had eens een filosofisch gesprek met een collega van welke jobs gaan er nog overblijven. Want dat is ook hetgeen dat dikwijls besproken wordt. Ik denk dat leraren of leraressen, mensen in het onderwijs en personeel, dat die nog altijd een heel belangrijke rol gaan spelen. Die gaan niet meer onderwijzend zijn zoals vroeger.
0: Krijgen ze meer ruimte?
2: Die moeten meer ruimte krijgen. In België hebben ze heel weinig ruimte gegeven de laatste 15 jaar. En in de PISA-resultaten, dat zijn die Europese of internationale testen, België zit helemaal achteraan.
0: Terwijl wij eigenlijk toch wel vaak, tenminste als ik om me heen hoor, heeft België wel aanzien qua onderwijs. En dan moeten wij dan nog wel wat van leren hier en daar.
2: Ja, maar de laatste jaren is die kwaliteit naar beneden gegaan. En nu is er weer een heropleving van, leraren moeten wel kijken naar kennis. En dat moet wat discipline zijn. Maar het menselijke aspect moet zeer sterk naar voren komen. Dus ik denk dat we daar qua onderwijs, dat we daar moeten openstaan voor niet enkel stemgerelateerde opleidingen.
0: Ik ga toch nog een hele moeilijke vraag stellen en dan houden we hierover op. Hoe bereik je dan de juiste doelgroep in 2050?
2: Ja, dat zal zeker en vast op een digitale manier zijn. Ik denk wel dat we meer vrije tijd gaan hebben.
0: Worden we beschermd door wetgeving, wat eigenlijk nu met AI Pact al aan het ontstaan is? Ja.
2: Ik denk dat er nu misschien wel wat wetgeving moet komen om bepaalde bescherming te doen voor minderjarigen enzovoort. Maar ik zou denken dat dat een tijdelijk iets is, dat een cyclisch iets is. Omdat we allemaal moeten leren hoe met technologie om te gaan. In ons dagelijkse leven, als professionals. En dat we zelfregulerend gaan zijn. Ik zelf heb wat discipline opgebouwd wat betreft social media. En ik probeer technologie te gebruiken als het mij van dienst is. Maar ik wil niet van dienst zijn voor de sociale media als een voorbeeld. Ja.
0: Dus focus weer op het mens zijn eigenlijk?
2: Focus meer op het mens zijn, ja. Ja.
0: Tot slot dan de vraag, en dan nemen we hem iets dichterbij. Stel je nu voor, over 3 jaar zitten we weer hier. Ja, dat is een repeating gebeuren aan het worden. Zou je dan kunnen denken, dromen? Waar staan we dan met het bedrijf Manhattan Associates?
2: Dus ik hoop en ik veronderstel, en ik ben wel redelijk overtuigd, dat Manhattan nog altijd een zeer belangrijke speler zal zijn.
0: Hebben jullie veel concurrenten erbij gekregen?
2: Uh, eigenlijk

0: wat dat betreft dan wel wat beschermd. Maar ik denk wel dat hoe dat iedereen, onze klanten, de gebruikers van onze software, met onze software gaan omgaan. Opnieuw, zoals ik daarnet ook zei, we wisten dat de user interface, de gebruikersinterface met onze applicatie zal veranderen. Die zal nu ook weer veranderen tegen binnen een paar jaar. Ik denk niet dat men nog op onze eigen applicatieschermen zal werken, maar dat men gewoon via de Large Language Models, LLM's, ik had het acroniem daarnet ook gebruikt, ja, ja, dat via deze interfaces gewoon rechtstreeks gaat.
1: Dat maakt de communicatie natuurlijk ook makkelijker, want je kan in je eigen native taal kan je gewoon communiceren met de rest van de wereld.
0: Absoluut, ja. Ja.
1: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. Fijn dat we na 3 jaar weer een gesprek kunnen voeren over de stand van Mentene en DCG's. En natuurlijk ook over jou persoonlijk. Pieter van den Broeke, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Tot zover deze aflevering van House Business. Wil je hem terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende House Business.
2: Dit is New Business Radio.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
11: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
3: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Van ChatGPT naar cloud, van prompts naar AI-agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
12: Ja, er zijn veel programma's over AI, maar er is maar één programma dat deze twee mannen heeft. Namelijk Remy Gieling en Job van den Berg. Welkom heren, fijn dat jullie er weer zijn om een uurtje te praten over AI. Job, laten we meteen van wal steken, want jullie komen beide op hele interessante plekken. Maar jij was op een interessant diner. Elk diner, elke bijeenkomst gaat tegenwoordig over AI. En daar waar jij was, gaat het ook zeker over AI, maar een stapje verder nog. Vertel, waar was je?
13: Ja, onder genot van een lekker hapje.

0: was een partnerdiner van Bol.
1: Kijk.
0: En partnerdiner noemen ze partners, alle mensen of alle bedrijven.
1: Dat kenden we eerst als Bol.com, maar dat mag je niet meer zeggen.
0: Mag je niet meer zeggen. Bol. Nee,
1: als je Bol.com zegt, worden ze heel boos.
0: Exact, krijg je strafpunten. Ja, ja, ja. Dus Bol, B-O-L. En dat is een heel leuk concept waarbij de grootste verkopers op hun platform per regio, wordt ook in een regio georganiseerd. Dit keer was in Eindhoven. Eigenlijk bij elkaar komen om het genot van een lekker hapje ook na te denken over AI, agentic commerce en allemaal trends die er op dit moment gaande zijn. En dan mocht ik een korte keynote geven over, ja, wat ik al zei, agentic commerce. Wat is dat precies? Nou, eigenlijk dat de wereld verandert, dat steeds meer AI aankopen gaat doen. Dus dat op het Bol-platform niet een mens de tandenborstel koopt, maar een AI-model. Maar het leuke aan was, dit zijn echt hele pragmatische ondernemers, hè, die grasmaaiers verkopen, ook zelfs condooms verkopen, was een verkopen van filtersystemen, echt noem maar op. Dat vind ik altijd heel leuk om te zien wat eigenlijk de diversiteit aan ondernemers er zijn. We gingen ze meenemen, zeg maar, van wat ze daarvoor moeten weten en hoe die wereld gaat veranderen. Maar wat we ook deden in die sessie, en dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. Kijk, heel veel ondernemers zijn op dit moment al bezig met AI zelf. Die zijn gewoon aan het experimenteren en in de avonduurtjes dingen aan het bouwen. Maar we hebben een tooltje ontwikkeld waarbij ondernemers kunnen zien hoe goed zijn ze nou eigenlijk vindbaar door een agent. Want heel vaak wordt er door ons gevraagd, ja, wat moet ik doen om te zorgen dat AI mij vindt? Ja, dat weet ik niet, want ik ben geen AI.
1: En dat ging jij daar eigenlijk ter plekke, ging je dat met ze bekijken?
0: Ja, dus er stond een gegeven moment een rij van 20 ondernemers die echt wilden zien via ons stoeltje hoe goed ze presteerden. En er waren een aantal die echt daar flink in geïnvesteerd hadden om te zorgen dat ze beter vindbaar waren. En eigenlijk onze tool soort van proof of the pudding was. In welke mate dat daadwerkelijk geval was.
1: En hoe was dat? Wat was de uitslag? Want ik hoor van veel mensen die zeggen, ja, als je goed vindbaar bent in Google, dan zit het met AI ook wel goed. Klopt dat?
0: Nee, dat is niet zo. Want je hebt zogenaamde SEO, SEO. Ja. Dat is eigenlijk hoe goed je vindbaar je bent door een mens. Dat je een beetje hoog in de zoekopdrachten
1: en je
0: komt.
1: Je hebt geo. Dat hebben we eerder gehoord in seizoen 1.
0: Ja, Generative Engine Optimization. En dat betekent eigenlijk hoe goed je vindbaar bent door AI. Maar AI kijkt niet naar plaatjes zoals een mens doet. Hmm. Die kijkt naar data. Je moet eigenlijk zo zien dat een AI, bij wijze van spreken, als een bibliotheek werkt. Dus je bent op zoek naar een stripboek. Dan gaat hij op zoek naar de categorie stripboek en naar het onderwerp. En dan pakt hij dat eruit. En zo moet je ook zien met een kiezen van een product door een agent.
1: Oké. Okay. En hoe deden de condoomset? Kwamen die een beetje goed naar boven?
0: Leuke vraag. De condooms die
2: asking presteren for a friend.
0: Nou, het grappige was dat de condooms beter scoorden dan de handgrasmaaier. Beide aan bod. Misschien zit er een link tussen. Ik weet het niet. Maar het leuke was dat over die grasmaaier gesproken, dat die vergelijking kunnen doen hoe goed ze vindbaar zijn op Amazon, wat ook de grootste concurrent is.
1: Oh ja.
0: En bij Bol. En de accountmanager van Bol zat daarnaast. En die was echt zenuwachtig. Die dacht echt, oh nee, als het slecht scoort op Amazon, heb ik een slecht verhaal.
1: Af, ja.
0: Maar Bol echt significant betere scoren. En die zat echt letterlijk te juichen in dat restaurant. En dat vond ik zo mooi. Dat is echt ondernemerschap en passie voor je vak.
1: De vraag is natuurlijk wel, het voert misschien iets te ver voor nu om dat uit te leggen. Maar wat moet je nou doen om hoog in die scores te komen?
0: Ja, hele goede vraag. Nou, een aantal dingen zijn heel belangrijk. Zorg eigenlijk dat je data op orde zijn. En dat roepen we al heel vaak. Maar vooral de semantiek noem je dat. De logica van de backend van jouw website. Mm. Dus een agent kijkt niet naar je website, maar naar de achterkant, naar de data, hoe goed dat vindbaar is. Dus je moet zorgen dat je juist de keywords hebt, de juiste informatie, ook consistentie tussen platformen. Dus een agent gaat echt jouw product afkeuren als er bijvoorbeeld op de ene website staat dit product is op voorraad en op de andere website niet. Dan zegt dat ding gewoon error. Dus heel instrumenteel alles goed beschrijven, goed vastleggen, goed borgen aan de achterkant van je website. Dat is heel erg belangrijk. En nog steeds reviews. Want reviews zijn een proxy voorspellen voor vertrouwen. En daar gaan die agents ook goed op aan. Okay, dus het is echt een ander speelveld.
1: Je hebt echt even huiswerk. Even dit goed bekijken. En wat ik niet wist. YouTube filmpjes of op YouTube een serie maken wordt ook door AI leeggetrokken. En dan in die zoekresultaten verwerkt, toch?
0: Ja, want dat is eigenlijk een soort van keurmerk van expertise en autoriteit. Dus dat noemen ze van rich content. Hè? Video's, dus rijke content. Ook LinkedIn posts zijn heel belangrijk.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus video's posten op LinkedIn. Dus de vervente LinkedIn posters. Ja, die hebben zeker, als dat een aantal jaren gedaan, daar voordeel van. Okay. Dat is gewoon een teken van autoriteit.
1: Ik zit even me af te vragen of dat de reden is dat iedereen nu een podcast begint. Ook op YouTube. Omdat dat misschien ook wel voor de zoekresultaten goed is.
0: Ja, zeker. En maar ook wat nog beter werkt is, dat bijvoorbeeld een platform als BusinessWise of DPG Media jou noemt in de uitzending. Dus al onze gasten zullen zeker profijt hiervan van hebben. Want dat is weer een DPG Media heeft een hoge betrouwbaarheidsscore. Dus als je daarin genoemd wordt, is dat weer een stukje data, een proxy voorspeller. Ja, dat dit een persoon is die echt autoriteit heeft en expertise en daardoor betrouwbaar is. En daardoor goed is om daar iets van af te nemen.
1: Oké, nou interessant verhaal. Remy, heb jij nog iets waarmee je hier overheen kunt?
2: Nou, dat is natuurlijk altijd lastig. Maar ik heb wel twee grappige ontwikkelingen meegemaakt afgelopen week. Hè. We hadden al grappend zaten we vorige week voor de uitzending een beetje te kijken van hey, kan AI, ja, AI kan heel goed hacken, maar kunnen wij dat dan ook? En toen heb ik een avond de som genomen en het is uiteindelijk gelukt.
1: De uitzending.
2: Na de uitzending. Hij heeft uiteindelijk 151 miljoen tokens verstookt, zag ik op mijn open router systeem. En inderdaad.
0: Hoeveel euro was dat trouwens? Equivalent voor de
2: $22 voor 151 miljoen tokens. Dus hij heeft
1: dat valt mee toch?
2: Ja, ze valt heel erg mee. Het was een Chinese DeepSeek V4 model Pro. Ik zal niet te veel in detail gaan voordat de AIVD ook bij mij op de stoep staat na de Shiny Hunters hacker deze week. Was allemaal op eigen servers uiteraard, geen grote datalekken. Maar wat ik ook wel interessant vond, moet ik toch even hand in eigen boezem steken. Er is nu een nieuwe term in Silicon Valley, dat heet de AI Slop Grenade.
1: Ja.
2: Dat is namelijk dat mensen hele grote lappen aan documenten maar genereren, er niet naar kijken en naar collega's sturen. Zo van, kijk, ik heb werk gedaan, zoek jij het verder maar uit ermee.
1: Dat zie je ook vaak bij mails, dat mensen mails sturen, denk ik, is typische AI en dan weten ze helemaal niet wat erin staat.
2: Ja, dat heet dus de slop grenade. Hè? AI slop is een beetje AI genererende meuk. En dan nu gooi je een soort van granaat zo hoppakee over de schutting. Je wandelt weg. Ik ben deze week betrapt op het sturen van een AI slop grenade. Wij organiseren, zoals je weet, een reis naar China. We gaan dan 1 tot 7 november met een groep ondernemers
1: helemaal uitverkocht, dames en heren. Dus ook jammer voor Willem Seithof. Er zijn geen kaartjes meer.
2: Nee, zeker niet. Ja, dan moet Willem weer een kettle class alsnog naar Taipei worden geairlift. Dat gaat niet gebeuren. maar in de organisatie maken we altijd een heel groot programma. En we hebben allemaal partners die zorgen dat we op de juiste plekken, bij de juiste bedrijven, bij de juiste mensen naar binnen komen. En die vroeg op een gegeven moment, ja Remeke, even snel even een documentje sturen met even een omschrijving van wat we precies willen.
1: En jij dacht AI? En
2: ik dacht, ja, weet je wel, 1200 dingen tegelijkertijd te doen. Dus ik had eventjes een documentje voor ze gegenereerd. En ik kwam in de call en zeiden ze, ja, wat bedoelt je eigenlijk? En op vrijdag wilde je dan twee tracks doen, dus dan zou de groep in twee gesplitst worden. Ik zei, waar hebben jullie het over? Ja. Zeg, ja, dan staat in je document. Ik zei, oh ja, kut, heb ik inderdaad helemaal niet gelezen. Dus ook ik heb ik moet het boetekleed aantrekken. Excuses voor AI.
0: Geel mis in onze WhatsApp-groep. Dat opeens een zeer vertrouwelijke offerte.
1: Ja, klopt. Ja. Maar dat vond ik wel. Dat zag er wel goed uit. Ja, we hebben een appgroepje. En daar werd inderdaad een document in gedeeld. Met een voorstel. Wat helemaal niet bedoeld was voor die appgroep. Maar dat zag er wel goed uit. Ik vond daar wel eens goed over na. Okay. Alleen de prijs kon iets hoger volgens mij.
2: De prijs kon het hoger. Ja, het kan altijd.
1: We gaan naar het nieuws van deze week.
3: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: En ondertussen gaat ook de tafel naar beneden. Ik weet niet, hebben wij op een knop gedrukt? Of is dit ook AI? Dit dat AI, automatisch de tafel naar beneden gaat, ja. Hey, nieuws van deze week, Remy. Waar gaan we beginnen?
2: Nou, deze week was wel echt een grote, grote dag in Silicon Valley. De OpenAI Dev Days waren. Toch een beetje het paradepaardje van AI. We kennen natuurlijk altijd al de keynotes die Apple fameus deed. Hè? De WWDC keynotes. Echter, OpenAI heeft zijn eigen event voor ontwikkelaars, de Dev Days. En die waren deze week.
1: Waar was dat?
2: In San Francisco. Oh, okay. In San Francisco. Saillant detail. Er waren allemaal een kunstenaarscollectief. Die waren voor de deur gaan staan. En die hadden een soort van de Titanic uitgebeeld. Zo van.
1: Dat was een protest.
2: Ja, dat was een protest tegen OpenAI. Van jullie gaan de economie kapot maken. En wij zitten zo meteen met de rest
1: daarover. Wel goed dat daar ook ruimte voor is.
2: Ja, zeker. Maar grappig dat ze dat dus inderdaad echt voor de deur van die conferentie deden. Vlak voordat onze vriend Sam Altman op moest. Nou, op die conferentie is echt van alles verteld. Nou, onder andere gaat OpenAI de strijd aan met Microsoft. Notabene natuurlijk een groot aandeelhouder. Die hebben namelijk een eigen Office Suite gelanceerd. Of dat hebben ze aangekondigd. Dat heet ChatGPT Space. En daar kan je dus eigenlijk werken binnen ChatGPT met al je collega's. En dan zit gewoon Word, Excel, PowerPoint. Zit er allemaal in. Maar dan van ChatGPT zit allemaal gewoon binnen je abonnement. Hoef je niet Microsoft een extra munten voor te betalen. Dat is best wel interessant. Nou, het tweede is, ze proberen alsnog een keer een soort van app store te openen. Dat hebben ze al een paar keer gedaan. Om eigenlijk allemaal appjes te koppelen aan jouw systeem. Dat was niet altijd een groot succes, maar dat gaan ze nu nog een keer proberen. En je kan nu je ChatGPT abonnement meenemen naar allemaal andere apps. Dus er komt een soort van marktplaats. Waarbij je eigenlijk met je eigen OpenAI budget, dus je abonnement of je tokens die je daar los nog even inkoopt, kan gaan betalen. Dus ze gaan zich echt een soort positioneren als een soort super app. Weet je, kom maar gewoon bij ons, lever ons maar gewoon eventjes je data.
1: De one-stop shop eigenlijk.
2: Exact, exact. En natuurlijk uiteindelijk ook weer nieuwe modellen. Hoewel er ook alweer werd gezegd dat een aantal van die modellen tijdelijk gepauzeerd waren. Ze zouden toch weer wat los zijn gebroken. Was ingebroken bij de Australische overheid, bij wat Amerikaanse overheid websites.
1: Ja, daar heeft hij sorry voor gezegd, hè?
2: Ja. En voor mensen die echt graag hun geld doneren aan de techgiganten Silicon Valley. Ze komen hier met een nieuw abonnement. $500 per maand krijg je 25 keer de gebruikersruimte van het plus abonnement. Dus die is $20. Hmm. Maar dan moet je wel $500 per maand doneren in het OpenAI potje.
1: Ik hoorde wel een interessante discussie deze week. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien, Job. Hè? Dus dat je dus je bedenkt een idee. AI gaat er natuurlijk een rol in spelen. En op een gegeven moment staat het live. En dan? Want iedereen heeft het over voor de livegang. Maar wat ga je nou na de livegang doen? En wat je dan ook wel regelmatig hoort, is dat mensen schrikken van de kosten. En dat dan iedereen eigenlijk naar elkaar wijst. Van ja, wie is er nou verantwoordelijk? Ja, die kosten, dat hadden we niet zo verwacht. Hoe luister jij daarnaar? Want dat hoor ik ook een beetje in het verlengde van dat nieuws van Remy.
0: Ja, dat kostenbewustzijn is iets wat inderdaad steeds meer terugkomt. Dat mensen ook daarna vragen hoe daarmee om te gaan, hoe met verschillende modellen. Ook bewustzijn dat je niet voor elk model, hebben de vorige uitzending ook even kort over gehad, het allerbeste model voor moet hebben. Kijk, je moet het op verschillende manieren interpreteren. Eerder, begin van de AI-dagen, nou, daar hebben we het over een paar jaar terug, of misschien een jaar terug, werd dat heel gekeken naar efficiëntie. Heel erg gekeken naar het soort van, het moet tijd besparen, het moet kosten besparen. Nu de discussie wel echt anders geworden. En ik denk ook maar goed ook, veel meer naar waardecreatiestuk. Dus hoeveel kun je met dezelfde mensen extra waarde creëren door deze AI tool? Maar er leidt tegelijk toe dat het kostenverhaal daardoor veel diffuser is geworden. Mm. Want ja, hoeveel kosten heb je nodig om meer waarde te creëren?
1: Ja.
0: Dus inderdaad, je ziet steeds vaker dat, ook omdat de adoptie natuurlijk groter wordt, dat dit een discussiepunt punt wordt. Maar dat hele interessante discussies uiteindelijk ontstaan van, zijn deze kosten te veroorloven? Ja of nee?
1: Maar kun je dit al voor de live gaan, kun je dit al in kaart brengen? Of is dat pas daarna eigenlijk helder?
0: Ja, je kan het in kaart brengen vooraf. Maar aan de andere kant, het is ook weer afhankelijk van hoeveel het gebruikt wordt. Maar wat je vaak ziet, het wordt ook vaak een beetje misbruikt, dat mensen niet bewust zijn van het feit dat als je, weet ik van 300 of 1000 talent rapport qua pagina's in het model stopt, dat dat gelijk ook heel veel tokens gebruikt. Ja. Dus het bewustzijn daarvan, het is een beetje soort van alsof je de hele dag in de versnelling 1 rijdt en niet door dat je af en toe even door moet schakelen.
2: Ik had gisteren een strategie-sessie voor een ontzettend leuke directie van een groot supermarktketen en daar ging het ook veel over de kosten. Nee, niet eens. Deze zitten
1: met Torama. Nee, daar moest ik gewoon aan denken. Ik probeer altijd de naam te ontfutselen, omdat ik weet dat hij dat niet wil zeggen. Maar sorry, ga door.
2: Ze zitten in Blijswijk.
1: Zijn ze van de hamsters?
2: Nee, ook niet. Ze zitten in Blijswijk. Je kan het zien van de snelweg. Maar ontzettend leuke sessie. Ook kosten was een belangrijk aspect. Ik had even opgezocht. Een Ramp, een soort van bedrijf in Amerika, die had onderzoek gedaan hiernaar. En dat bleek zeg maar dat een beetje de beginnende bedrijven, die een beetje met AI aan het soort van een beetje de grote tenen in het water hebben gestopt, die betalen gemiddeld genomen $11 per medewerker per maand aan AI. Dus relatief weinig. De gemiddelde bedrijven zitten nu een beetje op de $126 in Amerika. De top 10 zitten op de $766 per medewerker per maand. En de top 1% zit op de $7000 per maand. En zo zie je, dat blijkt ook echt uit de onderzoeken, dat heb jij wel eens verteld hier in de uitzending, Job, de delta van de, volgens mij het Matthäus effect, dat de koplopers, mensen die echt veel met AI gaan werken, die lopen enorm uit op de laggards. Die gebruiken nu gemiddeld genomen 8,6 keer meer tokens. En dat loopt alleen maar verder uit elkaar. En dat is natuurlijk wel ook een bewustwording. Niet dat tokenverbruik een soort van heilige graal moet zijn. Of dat hoe meer je uitgeeft aan AI, dat altijd maar beter is. Maar dat je wel er bewust van bent. Dat die bedrijven die dus die $7000 bijvoorbeeld per maand per gebruiker betalen. Ja. Omdat ze met AI heel veel software ontwikkelen. Nou, dat die misschien wel ook daar wel profijt van zouden kunnen hebben. En echt op jou gaan voorlopen. Omdat ze misschien met een heel klein team hetzelfde werk kunnen doen. Waar je normaal gesproken een hele corporate voor nodig hebt.
1: Maar je zit nu natuurlijk nog in de fase dat je het kunt experimenteren met elkaar. En dan maken kosten zeker bij grote bedrijven minder uit. Maar dan komt het punt dat ze gaan zeggen van, oh, nou, nu weten we een beetje wat het kan. En dan ga je natuurlijk weer snijden daarin.
2: Ja, wat Thierry Smit ook zei. zei in onze vorige uitzending van...
1: Aflevering 1, is
2: het zo meteen, hè? Die $2000 per maand die ik besteed extra aan die developer. Is dat de beste of de slechtste $2000? Hoe ga je dat met elkaar afstemmen?
1: Oké, we hebben nog tijd voor één nieuwtje. Eén kort nieuwtje. Wat heb je nog?
2: Nou, misschien wel een leuke, omdat het eigenlijk... relatief veel te weinig vrouwen in AI werken. Of tenminste, het mag een stuk diverser. Dat zal denk ik onze gast straks ook voluit
1: beamen. Sponsortij van Oranje, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Die komt eigenlijk ook niet als er alleen maar mannen zijn. Nee. Dus ik ben best wel verrast dat hij hier vandaag is. Ja. Maar dat kunnen we zo even vragen.
2: Nou, er is één dame, Grand Dame van AI, Fei Fei Li. Die was groot in het nieuws. Die stond echt aan de wieg van de bekende AI-ontwikkelingen al een hele lange tijd. En die was vorig jaar groot in het nieuws gekomen. Want die was een eigen bedrijf begonnen. Rondom het maken van world models. Het bedrijf heet ook World Labs. Zij wilden namelijk AI gaan maken. Dus niet een taalmodel die getraind is op taal. Nee, die begrip heeft van de wereld om ons heen. Als robots hier door mediavaart heen banjeren. En ze moeten zorgen dat ze niet tegen een paal aan botsen.
1: Of
2: tegen
1: de Donald Duck. Want die zit
2: of
1: hier
2: de Donald Duck of Robert van der Ham omverlopen.
1: Ja, dat is onze grote baas. Hè?
2: Ja, dan moeten ze begrip hebben voor hoe de wereld werkt. Nou, dat heet de World Models. En zij was een bedrijf gestart. En nu, nou, pak een beet, niet eens denk ik 12 maanden verder, heeft AMD... het gekocht voor $8.2 miljard.
1: Zo.
2: AMD is... We waren er toevallig in San Francisco... Nee, in Austin, in Texas waren we daar op kantoor. Het is een grote concurrent van NVIDIA. En Sayan Desai, de bestuursvoorzitter van AMD... is ook weer de nicht van Jensen Huang van NVIDIA. Ik vind altijd leuk dat een soort van familie... We hebben altijd gezellig aan het kerstdiner daar. Ze zat ook heel leuk aan de tafel laatst... toen Xi Jinping in het Witte Huis was. Ze zat aan de ene kant zat de dame van AMD... aan de andere kant zat Jensen van NVIDIA. Waarom doen ze dat nou? Ja, omdat er dus echt wordt gedacht... dat alleen maar met taalmodellen, we niet een wereld gaan creëren die ook toegankelijk is voor robots. Nou, dat is ook de reden waarom Pim de Witte, Nederlander, met General Intuition, recent ook weer geld heeft opgehaald op miljardenwaardering. Het bedrijf zit inmiddels in New York. En ik denk dat we het komende jaar ook, dat dit weer een teken is, dat we het komende jaar heel veel gaan horen over world models en het niet alleen maar meer gaan hebben over taalmodellen.
1: Oké, wordt vervolgd. Tot zover het nieuwsblokje van deze week.
3: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Ja, we proberen iedere week ook wat verdieping te zoeken. Daarom hebben we een onderzoekje. Een onderzoek dat AI in een wat breder kader plaatst. Wat heb je, Job?
0: Ja, eigenlijk
1: professor Job.
0: Professor Job, ja, precies. Nou, hij is het socioloog. En dit keer ook echt een van de bekendste sociologische papers. Dat heet The Strength of Weak Ties van Mark Granovetter. Een van de grootste sociologen als voor degene die daarin geïnteresseerd zijn. En dit is een oud paper. En ik denk relevant om dat weer even naar boven te halen. In het kader van AI agents en de impact daarvan, waar we nu staan. Want wat zegt dat paper? Dat is een van de meest invloedrijke onderzoeken. Die zegt, ja, je hebt zeg maar sterke banden. Dus zeg maar je goede vrienden, die je veel ziet, waar je lief en leed mee deed. En je hebt zogenaamde zwakke banden. Dat zijn zeg maar de contacten, mensen die je via kent, die je wel eens spreekt. En die zwakke banden zijn heel belangrijk voor het krijgen van een baan, want dat brengt je naar andere sociale netwerken, waardoor je bij nieuwe contacten komt en nieuwe informatie. Het helpt voor innovatie voor bedrijven. Dus bedrijven die veel zwakke banden hebben in de zin van andere bedrijven die ze vaag kennen, die ze af en toe benaderen, die zijn ook veel succesvoller, blijkt uit vele onderzoeken. En uiteindelijk de mensen die veel zwakke banden hebben, die zijn uiteindelijk ook in algemene zin succesvoller. En dat komt puur als je alleen maar hele goede vrienden hebt waar je alleen maar mee optrekt en alles mee deelt. Ja, is superleuk. Leidt tot saamhorigheid en gevoel van vertrouwen. Maar uiteindelijk is dat een hele gesloten cirkel, waardoor je informatie altijd hetzelfde blijft.
1: Oh ja, daar komt ook niemand anders bij eigenlijk.
0: Exact. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je zowel sterke banden hebt voor je lief en leed te delen, maar ook heel veel zwakke banden.
1: Okay.
0: En dat heet met een heel mooi woord structural holes. Een beetje een gekke term. Maar structural holes zijn zeg maar informatieverschillen tussen netwerken. Dus stel je netwerk hebt waar je allemaal contact hebt met allemaal lijntjes daar naartoe. Hoe meer zeg maar structural holes en meerdere verschillende toegang hebt tot verschillende vriendennetwerken en eilandjes, hoe succesvol je bent.
1: Oké, dus eigenlijk als je op vakantie gaat met vrienden, dan ga je eigenlijk met die groep om. Maar als je alleen gaat, sta je ineens open voor heel veel andere contacten en werk. Krijg je dus ook informatie en inzichten die je misschien anders niet had gekregen.
0: Ja, en wat heb je daaraan? Nou, in het persoonlijke domein dat je denkt, nou jeetje, ik heb ruzie met de buurman. Oh ja, ik weet nog een goede jurist, heb ik een keer gesproken toen ik inderdaad op de Koh San Road iemand tegenkwam met de bar, noemen wij spreken. Of inderdaad, ik wil iets met X, Y, Z. Of ik heb een probleem met bedrijf. Ik wil misschien in China zaken doen. Nou, we kennen Job en Remy die af en toe in China komen. Nee, dat soort dingen. En de reden waarom ik dit paper aanhaal, is super belangrijk paper om te kennen. Echt heel belangrijk voor het succes van hoe samenleving in elkaar zit en sociale cohesie. Maar het interessante is dat een van de hypotheses, en die hypothese nog niet getoetst, dus helaas heb ik geen onderzoek die een antwoord geeft op deze vraag, is dat de aanname is dat die zwakke sociale banden, dat die enorm af gaan nemen, of het belang daarvan. Waarom? Omdat je heel veel AI kan gebruiken voor zaken waar je vaak zwakke banden voor nodig hebt, of zeg maar die weak ties. Want als je problemen hebt met de schutting of zoek naar juridisch advies, dan kun je chat vragen. Dus eigenlijk de chat helpt je zeg maar die zwakke banden. En de vraag is dat een substitutie? Ga je door AI en door agents en door alle tools die er zijn, minder investeren in sociale banden? Of zijn die zwakke sociale banden, dus die losse contacten, minder relevant geworden? Dat is een van de grotere sociologische vragen die we net speelden. Want stel dat zo is,
1: ja,
0: dan betekent dat we meer in ons eigen netwerkje zitten. Nou, de hypothese wordt wel bevestigd, ook natuurlijk met social media, dat iedereen bevestigd wordt en self-fulfilling prophecies. Hè. Daarom ook allemaal gekke ideeën ontstaan, doordat steeds meer mensen bevestigd worden natuurlijk in een sociale bubbel. Dat weten we inmiddels. De vraag is een beetje, gaat het met de AI sterker worden, maar ook met dit soort sterke en zwakke banden? Ja. Omdat je zo meteen die zwakke banden, die nog wel heel relevant waren in de wereld van internet, die gaan misschien wel vervangen
1: precies
0: worden.
1: Maar is het nieuw? Want met Google zou je kunnen zeggen, had je toch ook al zo'n partij waar je iets aan kon vragen? Wel minder geavanceerd, maar daar kon dat ook al bij.
0: Ja, nou, het grote verschil is natuurlijk met als je de AI-tools vergelijkt en de taalmodellen en dat het geen zoekmachines zijn, maar echt natuurlijk companions die er daadwerkelijk ook analyse kunnen doen en veel meer cognitief vermogen hebben en ook contextueel met jou mee kunnen denken. Dus ja, een van de ideeën is ook, hè, ook als je een stapje mee naar bedrijven, dat als je AI goed inzet, dat je daardoor veel meer je intelligentie en kennis en innovatieve ideeën veel meer kan verwaarden in je bedrijf, omdat je AI hebt als een soort van katalysator.
1: Precies.
0: Maar kijk, de reden waarom ik dit paper noem is, er wordt heel weinig, er is heel veel impact hebben op de samenleving. Dat wordt nog eens onderschat. Hè. We zeiden ook in eerdere uitzending dat degene die het meest profijt kunnen hebben van AI eigenlijk het minst gebruikt.
1: Ja, Remy doet even wat water, dus gengel ze allemaal even wat in.
0: Ja, wat spraakwater.
1: Ja, precies.
0: Dat is nog een sociaal. Ja.
2: mijn bijdrage aan deze podcast. De Caroline van deze podcast.
0: Ja, precies.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Dus ik denk dat wel echt anders is dan met internet. Als je toepast op bedrijven, hè, gaat AI meer in de zwakke banden zeg maar uithollen. Zie je eigenlijk dat, dat het enerzijds kan zeggen dat door AI agent juist meer kan innoveren, doordat AI voor jou zeg maar alle ideeën hoofd kan concretiseren. Nou, dat is ook een beetje wat we bij de Leopold update doen, dat je tools gebruikt om ideeën, fantasie tot leven te laten brengen. Maar ik denk wel goed om die samenlevingskant beter te benadrukken. In welke mate zorgt AI ervoor dat eigenlijk jouw nieuwe contacten, het spreken van andere mensen of toegang hebben tot andere netwerken wordt uitgerold?
1: Ja, oké, dan ben je daar bewust van. Daar is dit blokje ook voor. Ik zag dat laatst ook bij een bedrijf bij Achmea. Die hadden dus een club waren jonge mensen die net begonnen waren. En die zeiden, ja, we kunnen met allemaal jonge mensen bij Achmea gaan praten. Maar wij vinden het leuk om ook een keer iemand van KPMG uit te nodigen in diezelfde rol. Iemand bij Alliander, bij de NS. En die kwamen dus een paar keer per jaar samen om ook met elkaar te sparren. En dat was heel verrijkend, omdat je dan ook buiten je eigen bubbel...
2: Zat ook daar Lenovo tussen?
1: Die zaten daar niet tussen. Heb je dat gehoord, dat zij dat ook doen?
2: Nee, ik hoor veel mensen positief over Lenovo de laatste tijd.
1: Die zaten daar niet tussen, nee. Oké, nou, onderzoek was dat van de week.
3: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Weet je die tool ook alweer die we vorige week hadden? Tool van de week?
2: Pengram.
1: Ja, die daarna.
2: Jeff.
1: Ja, Jeff. Yeah. Ik zag hem veel voorbij komen inderdaad online. Maar we hebben deze week ook weer een tool van de week. Wat heb je meegenomen?
2: Nou, het is leuk dat je het noemt. Gisteren ook van de week bij Dev Days was ook inderdaad... OpenAI had een eigen Jeff-concurrent gelijk aangekondigd. Maar ook Dots. En we hebben het al eerder een keer genoemd.
1: Dot of Dots?
2: Dots. Okay. Dots.
1: Met een S.
2: Ja, met een S. En Dots is het antwoord van OpenAI op Muse van Meta. En Grokbot van XAI, van Elon Musk. En wat het eigenlijk gaat zijn, is een persoonlijke agent weer. Wat ze eigenlijk willen gaan maken, is niet een reactief systeem als ChatGPT. ChatGPT doet geen ene hol voor je als je niet er proactief naartoe gaat en je prompts invoert of je routines instelt. Hè. Het wacht net zo lang totdat jij iets gaat doen. Deze systeem, of het dan gaat over Muse van Meta, die alleen nog in Amerika beschikbaar is, nog niet in de EU. Grokbot van Elon Musk, die wel al in de EU is. En nu dus het DOTS, die moeten systemen zijn die echt proactief met jou gaan meedenken. Dus die zijn gekoppeld aan je agenda. Tom, en die denken, die zien dat jij nog niet van huis bent vertrokken. En die gaan jou motiverende appjes sturen van...
1: Je moet nu echt vertrekken, op. Anders kom je te laat bij Jobber Remy.
2: Ja, pak die Maarten van Rossum-tas mee. En up de auto in, jongen. Dus deze systemen moeten dat gaan doen. En DOTS is dus het alternatief wat nu is gelanceerd. Het ziet er ook heel koddig uit. Ze hebben allemaal een soort van Tamagotchi-fluffige poppetjes daar gekoppeld. Nou, het schijnt dus dat Muse in Amerika, dus echt een van de meest populaire apps is van dit moment. Hè. Het is echt een persoonlijke agent voor tante Truus en Gerda om je vliegtickets mee te boeken of je Philips koffiezetautomaten mee te bestellen. En het leuke is dat Musk, die heeft natuurlijk een langdurige veten met OpenAI. Musk als de geestesvader wilde dat het een soort filantropische instelling zou worden. Maar ja, dat is natuurlijk niet. Dus wat heeft hij gedaan? Of zijn team in ieder geval. Echt een paar minuten of een uur na die aankondiging. Dat van DOTS. Heeft hij de domeinnaam DOT. Zonder S.com gekocht. En die leidt nu naar Grokbot.
1: Ja. Kijk. Ja, dat oké. Okay.
0: Nou,
1: ja,
0: die Muse trouwens niet moeten onderschatten. Overigens, zijstapje Muse. Hè, de bekende band ook. En je hebt ook de Astra-model van OpenAI. Ik weet niet of Opel, de Opel Astra, denk ik allemaal bekend. Dus, dat is een bijzondere naamgeving. Iedere keer ook weer fascinerend. Maar de Muse, ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Het is trouwens nog niet in Nederland beschikbaar, maar gaat ongetwijfeld komen. Maar ik denk dat ze nog wel wat data security hoepels moeten nemen. Maar wat wel wat ik krachtig vind aan Muse, is het wordt onderdeel van jouw WhatsApp. En iedereen gebruikt WhatsApp. Ja. Dus het wordt gewoon eigenlijk in je schoot geworpen. Net als heel veel tools, dat het gewoon opeens een update is in je WhatsApp. En dan ga je het gebruiken omdat het er gewoon is.
2: Ja.
0: En dat is zo krachtig wel aan de propositie van Mark Zuckerberg en aan Meta. Okay. Is dat omdat iedereen het zo gebruikt, kun je ook veel makkelijker die innovatie-adoptie doen. Want je hebt niet weer een nieuwe app nodig.
1: Ik heb wel met al die tools dat ik denk, iedere week weer een nieuwe tool. Moet ik weer helemaal gaan uitzoeken. Daar heb ik helemaal geen zin in.
2: Nee, daar moet je gewoon naar AI at work.
1: Ja, zo is het. Ja. Oké, DOTS. Dus, en ik vind wel overigens, je had nu tante Truus en tante Gerda. Ik vind ook dat je een keer oma Henk moet noemen. Oh, ja. Om het een beetje gelijk te houden. Dus dat is voor de volgende
0: Piet.
1: Even een feedbackpuntje.
2: Ja, maar die zit allemaal op Grokbot. Die zijn wel van die vervente FVD-stemmen, de boomers.
0: Beledigd.
1: Oké, tot zover, dames en heren. De tool van de week.
3: Dit is AI at Work Live.
1: Bij ons zijn Constantijn van Oranje en Esther Bisschop. Zij zijn de sleutelfiguren achter The Stack. Dat is een nieuwe grootschalige AI-hub in Amsterdam. En het initiatief is opgericht om de Europese concurrentiepositie en ook de soevereiniteit, waar het veel over gaat, op het gebied van AI te versterken. En daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Constantijn en Esther, welkom. Fijn dat jullie er zijn in onze show. The Stack, dat is het initiatief waar jullie mee bezig zijn. Constantijn, ik begin even bij jou. Waarom is dat initiatief nodig wat jou betreft?
4: Nou, het is niet alleen wat mij betreft. Er zijn ondernemers zelf, AI-ondernemers, die we hebben gevraagd in een onderzoek 2 jaar geleden van wat is er nou nodig? En zeiden ze, in Nederland is eigenlijk de AI-ontwikkeling heel erg gefragmenteerd. Dus, en ze hebben zelf aangegeven, we willen eigenlijk een plek hebben waar we met meer bedrijven bij elkaar kunnen zitten, zodat je daar een concentratie krijgt van talent en ook een punt waar kapitaal terecht komt en waar je ook de samenwerking met corporates kan opzoeken.
1: Precies, want Esther, misschien moeten we even schetsen hoe het eruit ziet. Dit is echt een hub. Het is ontzettend groot. 4500 vierkante meter, klopt dat?
5: Ja, 4500 vierkante meter zijn we nu aan het ontwikkelen.
4: Dat is het begin.
1: Dat is precies, dus de ambitie is groter. Maar wat gebeurt daar? Schets eens even hoe het eruit ziet.
5: Ja, nu zijn we dus de vloeren aan het ontwikkelen. 1 vloer is inmiddels open en de tweede gaat volgende week open. Dus er is nu een mix van verbouwingen en huurders in het pand. We ontwikkelen een event space. Inderdaad, zoals Constantijn zei, dit is de eerste fase. We hebben een veel grotere ambitie. We willen tot 12.000 vierkante meter gaan groeien.
1: Kijk.
5: Of in ieder geval hebben we die optie.
1: Ja.
5: Dus we zijn stap voor stap eigenlijk die vloeren nu aan het openen.
1: Precies, maar ik kan me voorstellen, er wordt heel veel over AI gesproken, dat weten jullie ook, dat doen wij ook wel mee hier, maar uiteindelijk zullen we ook moeten gaan bouwen. Ik neem aan dat dat daar ook gaat gebeuren.
5: Exact, ja. Dus de eerste vloer is open, de tweede gaat volgende week open. Al die huurders die erin zitten, dat zijn allemaal vooruitstrevende AI scale-ups. Wij selecteren heel streng. Wat we echt willen is het beste talent bij elkaar brengen. En dat iedereen, dat we ook samen echt dat innovatievliegwiel gaan bewerkstelligen.
1: Okay. Wat zijn de criteria dan? Als je zegt we selecteren streng, waar selecteer je op?
5: Nou, we hebben in ieder geval het concept dat we willen het liefst alle lagen van de technologie, van de AI-technologie, de hele stack willen we op locatie hebben. Je moet echt innovatief met AI bezig zijn. Dus je moet echt de core van AI ontwikkelen. Je moet een bepaalde grootte hebben. Onze kantoren beginnen vanaf 6 desks. Ja, je moet wel een beetje verder in je ondernemersjourney zijn.
1: Constantijn, waarom moet dit in Amsterdam? En waarom bijvoorbeeld niet? Want ik neem aan dat je het Europees ook wil aanvliegen. Niet in Eindhoven of in Parijs of in Berlijn.
4: Ja, ook weer echt de ondernemerschappen aan. Moet in Amsterdam zijn. Daar zit het meeste, ook internationale talent. Het is ook eigenlijk wel een logische plek. De meeste AI-bedrijven zitten in Amsterdam. Mm. Daar zit ook het kapitaal. Het is een hele internationale wereld, dus ja. Je wil ook goed bereikbaar zijn. En in Eindhoven wordt ook een AI-hub opgezet. En dat is ook weer logisch, hè, want de combinatie AI en hardware is een hele belangrijke. Dus het is heel goed dat ze het daar ook doen. Ik was in Heerlen. Daar wordt ook in de Smart Services Campus
1: van Bartlett's.
4: En je hebt in Groningen de fabriek. Dus er zijn allerlei initiatieven. Dat versterkt elkaar alleen maar.
1: Maar als je dan kijkt, wat hebben wij te bieden wat andere Europese landen niet te bieden hebben? Is dat dan dat talent?
4: Nou, zo volgens mij moet je er zo niet zo naar kijken. Wij willen gewoon in Nederland echt meespelen op het gebied van AI. En een van de dingen die daarvoor nodig is dat je dat talent bij elkaar brengt. En dat je ook internationaal verbindt. Dus we hebben relaties met Mirantix in Berlijn, met Station F in Parijs. En we doen dat ook samen.
2: Hmm. Ja, maar ik was wel benieuwd inderdaad. Want je hoeft natuurlijk niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar als je kijkt naar Mirantix inderdaad in Berlijn, of Station F in Parijs. Londen is iets meer gefragmenteerd. Wat zijn dan de zaken waar jullie van hebben geleerd? Wat heb je daar gezien en gehoord waarvan je denkt, hey, dat is leuk, dat moeten wij hier ook gaan doen?
5: Ja, die antwoord ik heel graag. Dus in Mirantix zie je bijvoorbeeld dat de community heel erg sterk actief is. Daar worden enorm veel events georganiseerd, ook door de huurders zelf, door de members van de community. Nou, dat is iets wat we heel erg graag ook willen stimuleren hier in Nederland of in Amsterdam. Dus vandaar ook de event space. Bij Station F zie je dat het concept een beetje anders is. Ze werken veel met corporates en die hebben eigenlijk programma's voor startups. En daarvan hebben wij gezegd, dat doen we niet. We willen wel heel erg graag met een aantal goede founding partners samenwerken, maar we willen echt rechtstreeks met, eigenlijk onze plek is bedoeld echt voor bouwers en ondernemers.
4: Ja, daar moeten we nog aan toevoegen dat anders dan bij Mirantix en Station F zijn de ondernemers bij ons, die hebben een coöperatie en die zijn mede-eigenaar van het project. En van niet van het gebouw, helaas nog, maar wel van het project. Dus het wordt echt door de ondernemers geleid en de ondernemer staat in alles centraal.
1: Ja, nou worden jullie ook gesteund door veel bedrijven. Ik denk dat dat goed is, hè, want dan krijg je ook draagvlak. Maar een van die bedrijven is Google. En als je toch zegt van nou, we willen ook Europa sterker maken en minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven, waarom is Google dan ook een partner, Esther?
5: Nou ja, Google, kijk, uiteindelijk juist denk ik moet je bruggen slaan. Want uiteindelijk alleen gaan we er echt niet komen. Dus ook die grote spelers, dat is een enorm mooie broedplaats eigenlijk ook voor talent. Heel veel mensen vanuit Google, vanuit Uber, vanuit allerlei grote techbedrijven, die beginnen zelf ook weer opnieuw hun eigen onderneming. En uiteindelijk moet je de wereldspelers heel dichtbij houden. Hmm. En juist niet de deuren daarvoor sluiten.
4: Ja, en Google DeepMind is een van de leidende labs in Europa met Europeanen vanuit Engeland.
1: Ja.
4: En je ziet ook wat het heeft toegevoegd aan het hele Europese landschap nu, met weer een nieuw bedrijf wat eruit voortkomt. Dus je bent, Google is net als sommige andere big tech bedrijven zeker een partner. Maar we hebben ook Nebius, een Europese cloud provider. En hebben we als partner met Prozis werken we mee. En we gaan natuurlijk, we kijken wel heel zorgvuldig welke op welke manier we samenwerken. Want de nadruk ligt gewoon op Europese soevereiniteit. Ja. En de zorgen dat we bedrijven hier bouwen waar we als Nederland ook trots op
1: zijn. Maar kun je dat doen met geld en kennis en tech van een Amerikaanse techspeler?
4: Nou, het is maar een klein deel van de hele financiering. En we werken met een heleboel partijen samen. En dat is ook de realiteit van AI tegenwoordig. Je kan, denk ik, ook niet de Nederlandse overheid draaiende houden. Zonder dat je hier en daar wat Amerikaanse tech hebt. Dus wij zijn ook gewoon een internationale speler met internationale partijen. En zullen ook samenwerken met veel Europese partijen. En waarschijnlijk ook met Aziatische bedrijven die, uh, die, die geïnteresseerd zijn om het Nederlandse ecosysteem te ondersteunen.
2: Jullie hebben nog niet de handen groot zover gekregen om een paar Nvidia-kastjes van Volt in de kelder te zetten.
4: Sorry, welke?
2: Handen groot met zijn Volt datacenters.
4: Dat willen we.
2: Volt dependantje in de, bij de stack.
4: Compute, dat is misschien aan Est om te zeggen hoeveel wat zo onze elektrische, onze netaansluiting.
2: Zeg maar. Oeh, ja. Even Femke lief aankijken om een kleine upgrade te krijgen. Ja.
1: Oké, maar dit is interessant. Esther, zijn we niet te laat als Europa? We hebben veel mensen gesproken en er zijn ook mensen die zeggen van ja, we kunnen allemaal wat dingen proberen, maar heeft dat nog zin? Wat vind jij?
5: Nee, ik vind absoluut niet dat we te laat zijn. Ik denk wel dat het echt heel erg urgent is en tijd is dat we aan tafel gaan zitten. Hè? Dus dat is ook absoluut de urgentie die wij voelen vanuit het project. De reden ook waarom we ontzettend veel haast hebben gemaakt met het openen van de deuren. Maar er komen nog enorm veel nieuwe ontwikkelingen aan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij nu een vruchtbare grond creëren waarbij we juist op die nieuwe waves ook kunnen meedoen. He, je ziet dat er komen wereldmodellen aan. En Jeff bijvoorbeeld, wat nu enorm in het nieuws is.
1: Hebben we het ook over gehad?
5: Ja, dat zijn allemaal nieuwe modellen waar wij in Europa hartstikke goed op in kunnen spelen.
1: Precies. En bepaal je dan ook een beetje door het speelveld in kaart te brengen van oké, hier gaan we juist wel op inzetten. Dit gaan we dus wel bouwen. En dit laten we misschien bewust even links liggen.
5: Nou, kijk, we gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. Hè? Dus dat is wel heel belangrijk. Wij willen gewoon echt wel dat clubhuis zijn voor de volgende generatie AI-talent en de volgende generatie AI-bedrijven. Dus wij maken zelf op die manier de curatie niet. Er zijn wel bepaalde rode vlaggen die waarvan we zeggen, oké, dat willen we niet in de stack.
4: Nee, en in TechLeap wel. Hè? Met TechLeap werken we met ondernemers ook die niet gehuisvest zijn in de stack. En we kijken naar waar wij denken dat er enorme toegevoegde waarde kan zijn. Bijvoorbeeld AI-toepassingen in de wetenschap. Zodat je de wetenschap enorm kan versnellen. Je hebt bedrijven zoals Cradle en CUSP. Dat zijn voorbeelden. Maar je hebt ook soortgelijke bedrijven in de polymeren en in andere. Die willen we heel graag aanjagen en ook aanmoedigen. Dus dat waar die gaten zijn, daar willen we ook echt op inspringen. Dat doen we met onze programma's bij TechLeap.
1: Ja, dan maak jij ook al jaren hard voor het investeringsklimaat. De start-up wereld. Hoe gaat dit daar aan bijdragen, wat jou betreft?
4: Het is gewoon weer een stukje van de puzzel. We hadden het toen we inleidend praten over ook over Be Amsterdam. Dat was het, zeg maar, 10 jaar geleden. Een hele belangrijke bijdrage aan Nederland en Amsterdam. En ik denk dat, wat je in Groningen ziet met de fabriek, draag je ook bij. Zo zijn soms gebouwen hele belangrijke plekken om zo'n ontwikkeling aan te jagen. Nou, Station F is een goed voorbeeld in Frankrijk. Zonder Station F was er eigenlijk geen Frans tech-ecosysteem. Die hebben het echt bij elkaar getrokken. En voor AI doet Mirantix dat nu in Berlijn. En wij hopen dat ook voor Nederland en Amsterdam te zijn met de stack.
2: Nu zaten jullie met TechLeap natuurlijk ook al een tijdje op verschillende plekken in Amsterdam. Ook een tijdje bij de Edge. Koen van Oostrom, natuurlijk een van de meest vooruitstrevende projectontwikkelaars. Misschien wel ter wereld, zou je kunnen zeggen. Heb je Koen nog gebeld met de vraag van, hey, wat moeten we nou, met jouw bril, met jouw visie, geef ons wat tips hoe wij dit nog beter kunnen aanvliegen?
4: Nou, wij hebben met heel veel mensen gepraat. Maar eerlijk gezegd, Koen en zijn mensen hebben ons ook geholpen. Vastgoed is niet iets waar TechLeap gespecialiseerd in was, om het maar mild uit te drukken. Dus we hebben eigenlijk in onze eerste 10 jaar altijd gezegd, we hebben helemaal geen locatie echt nodig. We zijn wel tot de conclusie gekomen dat veel van onze programma's wilden we eigenlijk in huis gaan doen. Dus wij zochten voor een wat kleinere optie van 600 vierkante meter. Alleen toen kwam eerst Norsken als een samenwerking bij ons op het Netflix. En hebben we toen mee samengewerkt. Maar die gingen toen een andere kant op. Dan zijn we alleen hele goede vrienden gebleven. Toen hebben we ons met ons rapport over AI kwam eruit dat een co-locatie eigenlijk een hele belangrijke behoefte was. Daarin hebben we toen Lennart Zwart en Maarten Stolk tegengekomen. En Philip Gast. En die hadden eigenlijk hetzelfde idee. Toen zijn we samen gaan werken hierop. Dat is dit geworden. Maar toen wij wisten allemaal niet iets van vastgoed. Dus in dat proces hebben we zeker met mensen zoals Koen gesproken. En ook gekeken van sommige mensen zijn misschien ook wel geïnteresseerd om zo'n pand te kopen. Dit was misschien een pand wat wat moeilijker te koop was. Maar om het te ontwikkelen samen. En dus we praten met allerlei partners die ons daarin kunnen adviseren.
1: Esther, wat hebben jullie als doel gesteld over een paar jaar? Wanneer is dit geslaagd?
5: Nou ja, we hebben dus die ambitie in ieder geval om tot 12.000 vierkante meter te gaan groeien. Ja, verder willen we echt de nieuwe generatie AI-talenten laten ontstaan in de stack. We willen dat vliegwiel creëren. We willen echt de cijfers van Nederland. En wat je ziet is dat er heel veel... Eigenlijk hebben we hele goede dichtheid van AI-talent in Nederland. Maar het groeit niet door. Mm. Dus eigenlijk komen daar te weinig nieuwe ondernemingen uit. En als we daar een goede boost aan kunnen geven. Talent hier kunnen houden in plaats van dat het weggaat. Dan denk ik dat we daar in de stekker.
4: Ja, dat laatste is heel belangrijk. We zien dat heel veel bedrijven gewoon door de intensiteit van Silicon Valley het gevoel hebben dat ze weg moeten. Dat je kan niet snel genoeg zijn. Je kan niet hard genoeg concurreren. Ook door sommige regels die we hier hebben. En bedrijven gaan dan, als ze nog heel jong zijn en ze nog mobiel zijn, dus hebben ze, zeg maar, dat ze een groep, een team hebben van 6 of 10 mensen, kiezen dan San Francisco en incorporeren dan in Delaware. En die bedrijven ben je dan wel, ja, die ben je echt wel kwijt. Natuurlijk komt er misschien een keer de founder terug naar Nederland en misschien gaan ze nog een keer terug investeren als ze succesvol zijn geweest. Maar het is, als je eenmaal in Silicon Valley bent, ook best aanstekelijk om daar weer door te rollen in het volgende bedrijf. Dus we willen ook echt zorgen dat de stack een alternatief biedt voor talent. Niet alleen Nederlands talent, maar ook gewoon Europees talent om hier te bouwen.
2: Nou, zijn jullie net open. Ben ik gewoon even benieuwd, even oprechte vragen. Als je dan... In Silicon Valley is tegenwoordig, die hoort alles over die 996 filosofie. Mensen die 6 dagen per week, 9 uur 's ochtends, 9 uur 's avonds aan het werk zijn. En het liefst nog wat langer. Wij zitten dan toevallig op een scale-up campus in Utrecht. Ja, daar kan je op vrijdagmiddag gewoon echt een kanon afschieten. Dan is iedereen zit al lang ergens aan de piepers of de
1: matcha's.
2: Of de matcha koffie. Hoe is dat bij jullie? Als je dan op vrijdagmiddag komt, vrijdagavond, bruist het dan nog steeds, Esther?
5: Nou ja, kijk, wij zijn sowieso 24/7 open. Dat is juist ook wat we heel erg willen stimuleren. Van je moet kunnen werken wanneer en hoe het jou uitkomt. We hebben nu 1 vloer open. Hè? Dus wij zorgen in ieder geval voor goed bier op vrijdagmiddag. Zodat er goed geconverseerd wordt. Want dat is uiteindelijk wat we willen. Hè? Dit netwerken, dat stimuleren. Dat mensen met elkaar gaan sparren. Ik verwacht wel dat het gaat bruisen. Ja. En ik verwacht ook dat het in het weekend gaat bruisen. Dat mensen gewoon echt die vrijheid voelen om hun onderneming te bouwen waar en wanneer ze dat willen. En ook op de snelheid wanneer ze dat willen. En dat is wat wij gaan faciliteren.
4: Ja, het is een van de redenen waarom we dit doen. Hè? Ja. Want dat is wat de founders ook aangaven. Als jij als enig bedrijf ergens, zeg maar, je zit in Utrecht of je zit in Maastricht. Want je bent de enige die wil proberen te concurreren met Silicon Valley. En je zegt van, ik heb een performance cultuur. Ik wil, weet je, we zijn gewoon allemaal gepassioneerd aan het bouwen. Maar als iedereen om je heen zegt het is 3 uur vrijdag en we gaan Aperol Spritz drinken op het terras. Ja, is het heel moeilijk, ook als ondernemer, om die mensen bij elkaar te houden. En ik denk dat wat we ook willen creëren in die stack is een omgeving waar mensen gewoon super enthousiast bouwen aan iets wat zij, waar ze echt in geloven en waar ze ook die tijd in willen stoppen om het voor elkaar te krijgen en om iets te doen wat kan concurreren met andere plekken in de wereld. Zoals Silicon Valley, maar ook, je hoeft niet zo ver te gaan. Kijk naar Londen, hoe daar gewerkt wordt en andere plekken in onze omgeving. En dan is een 9-5 cultuur en 4 dagen in de week en een papadag is misschien niet helemaal voor dit soort bedrijven.
0: Ja. Ik ben benieuwd naar die Europese soevereiniteit. Dat is ook een hele belangrijke reden waarom jullie dit zijn gestart. Hoe faciliteer je die samenwerking met die andere hubs in Frankrijk, naar Duitsland, Engeland? Want eigenlijk moet je juist groter denken dan de stack. Want het gaat over Europa en landen daaromheen. Hoe faciliteer je die samenwerking met die andere hubs? En hoe creëer je eigenlijk dat Europese denken? Want ja, Amsterdam is natuurlijk een onderdeel van het ecosysteem wat jullie willen creëren uiteindelijk.
5: Ja, 100%. Ja, dus we zijn eigenlijk heel vroeg al begonnen met het leggen van die contacten. We positioneren ons echt als Europese hub. Dus wij stimuleren ook andere ondernemers vanuit Europa die in Nederland hun bedrijf willen beginnen, dat ze bij ons hun plek kunnen vinden. We zijn op dit moment eigenlijk aan het onderzoeken van wat zijn nou allemaal dingen die we samen kunnen doen met verschillende internationale hubs. Het zorgen dat ondernemers, als ze willen schalen in Europa, een makkelijke landingsplek hebben, bijvoorbeeld bij Station F of bij Mirantix. Dat je eigenlijk op het moment dat je een uitbreiding wil doen, dat je daar ook een werkplek hebt als je lid bent van de stack. Nou, zo zijn we op allerlei manieren aan het kijken van kunnen we dat echt naar een Europees level tillen. En het mooie is dat die hubs zelf eigenlijk ook best wel tot nu toe lokaal bezig zijn geweest. En dat er ook bij hun een soort momentum is. Er is een soort internationale groep gestart om te onderzoeken hoe kunnen we dat op Europees niveau eigenlijk gaan opliften.
1: Ja. Esther, je had het over de criteria aan het begin. Nou heb jij zelf een indrukwekkende carrière achter de rug. Je hebt je bedrijf aan Snap verkocht. Je bent daarmee ook een autoriteit en een voorbeeld, denk ik, voor mensen. Is een van de criteria ook vrouwelijk leiderschap? Want Remy had eerder een onderzoek dat dat echt nog wel veel beter kan in deze wereld. Is dat ook iets waar je probeert, hè, door te selecteren veranderingen te brengen?
5: Ja, absoluut. In ieder geval is het iets waar ik persoonlijk natuurlijk heel erg gepassioneerd over ben. Ook een van de redenen dat ik echt deze uitdagingen aan ben gegaan. Ja, om te laten zien dat ook een vrouw dat prima kan. Om ook zichtbaar te zijn. Ik ben op dit moment ook onderdeel van een Equals campagne om te laten zien aan vrouwen dat dat allemaal ook voor ons gewoon goed kan. Ik maak me ook wel zorgen, als ik heel eerlijk ben, over de lage vertegenwoordiging van vrouwen sowieso in het AI-ecosysteem ook. Dus wat mij betreft dan ook bij deze een oproep. Kom vooral naar de stack. Dus als je een mooi idee hebt en je bent aan iets moois aan het bouwen, ja, meld je vooral aan. We willen echt die diversiteit ook juist bij de stack heel erg stimuleren. Het is best moeilijk, want hoe balanceer je dan een strenge curatie met ook de grote wens voor diversiteit? Ja. En ik zou echt wel, dat heb ik met mijn team ook besproken, een plek willen zijn waar we ook laten zien hoe we het in de toekomst graag zouden willen. Dus we beginnen ook bijvoorbeeld bij talent. En daarvan zorgen dat het heel divers is. En zorgen dat de volgende generatie in ieder geval veel meer aanwas heeft. Nou ja, op die manier doen we in ieder geval een goede duit.
1: Wat kunnen we als sector anders doen?
5: Ja, dat is een goede vraag. In ieder geval vrouwen en diversiteit omarmen. Ook uitnodigen aan tafel. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is.
1: Wij geven niet het goede voorbeeld.
5: Ik sta
4: met
5: positie
4: graag af.
5: Maar ook bij de stack. Ook bij de stack zijn drie mannelijke founders die de coöperatie zijn gestart.
1: Ja.
5: We hebben natuurlijk Constantijn, daar zijn we super blij mee. Ja, en dan ik. Dus ook daar. Ik heb in mijn team gelukkig best wel een aantal vrouwen zitten. Ik denk dat we daar ons met z'n allen enorm bewust van moeten blijven. Dat als vrouwen niet aan tafel zitten, dan denken ze dus ook niet mee. Mm. En dan ook in de ontwikkeling van AI, verlies je dan gewoon de helft van de wereldbevolking, hè, in die ontwikkeling.
4: Ja, en niet alleen vrouwen, het zijn allerlei andere minder vertegenwoordigde groepen. Gek genoeg zie je wel heel veel buitenlands ambitieus talent, soms veel ambitieuzer. Dat zie je eigenlijk overal in het tech-ecosysteem. Onze PhD's zijn, en die bedrijven starten, zijn over het algemeen veel meer buitenlands. Dus op een of andere manier die ambitie en drive vind je wel bij die groepen. Dus daar zit de diversiteit wel redelijk goed. Maar in Nederland, en als je kijkt naar Nederland, meer achtergestelde groepen, die vinden het weer juist heel moeilijk om bedrijven te starten en om vertegenwoordigd te zijn.
1: Ja, nou, wat mooi is dus dat jij als man ook hiervoor uitspreekt. En dat je ook bijvoorbeeld zegt, als er een panel is en er zitten alleen maar mannen in, dan kom ik niet. Wat dat betreft is het wel, we zijn zeer vereerd dat je hier vandaag wel bent, maar we realiseren ons ook dat daar nog wel echt een wereld te winnen valt. Dus we gaan ons daar hard voor maken, denk ik, ook in dit programma, om daar meer aandacht aan te besteden. Hebben jullie nog een laatste vraag? Want dan moeten we helaas alweer afronden. Job?
0: Nou, ik ben benieuwd wat je van kan leren van de andere hubs die je net noemde. We kennen de namen die net genoemd zijn. Van, als het gaat over diversiteit bijvoorbeeld, pakken zij dat op een bepaalde manier aan waar we van kunnen leren? Of zijn er andere specifieke domeinen waar ze berichten? Wat zijn dingen van de andere hubs die er al een tijdje bezig zijn, waar jullie van kunnen leren of hebben geleerd of zeggen, dat gaan we kopiëren of dat gaan we gebruik van maken? Zou je iets kunnen noemen?
5: Een voorbeeld van Station F is hun Fighters programma. Zij hebben echt een samenwerking ook met de regio om eigenlijk onontgonnen talent hun programma's in te halen. Dus talent wat niet op een natuurlijke manier, om maar even zo te zeggen, de weg vindt naar Station F. Mensen die een andere achtergrond hebben, een meer uitdagende achtergrond hebben. Dus inderdaad culturele diversiteit, vrouwen. En zij gaan zelfs echt de...
0: Proactief.
5: Zij gaan echt de sloppenwijken, zeg maar, van... dat is misschien heel erg groot gezegd, maar van Parijs. Van de achterstandswijken, sorry.
4: We hebben ook een programma met de stad Amsterdam. De stad Amsterdam heeft een subsidie gegeven om juist ook dit soort activiteiten te ontwikkelen. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat de stad ook erkent dat dit gewoon een hele groeisector is waar mensen met een meer achtergestelde positie gewoon een plek in verdienen. Dus ja.
5: Ja, en weet je, we kunnen alle talent gebruiken. Hè? Op dit moment, we zitten in zo'n enorme grote technologische transitie, dat het liefst, ja, zou ik alle talent wat we kunnen vinden, de stack binnen willen halen. Ja, wat kan bijdragen. Hè? We horen dat ook heel veel terug van tech-ondernemers. Het is ontzettend moeilijk om op dit moment het juiste talent te vinden om je bedrijf te kunnen laten groeien. Dus dat is iets waar we zeker weten op in willen zetten bij de stack. Ja.
1: Oké. Okay. Esther en Constantijn, ontzettend fijn dat jullie hier waren en heel veel succes met de stack. Dank jullie wel.
5: Dank je wel.
6: Lepelt een website. Iedere dag maak een website met Loofwabbelen.
1: Ja, Leopolds update. Even uitleggen voor de mensen die dat de eerste keer horen. Leopold is jouw zoontje, Job, 6 jaar. En we kijken eigenlijk door de ogen van de 6-jarige naar AI. Wat heeft Leopold deze week gemaakt?
0: Hij is een groot fan van Dogman.
1: Dogman?
0: Ken je dat?
1: Nee. Jij, Remy?
2: Nee, ook voor mensen zonder kids is het denk ik een soort...
0: Abracadabra.
2: Ja, abracadabra.
0: Het is een Amerikaanse stripboekenreeks van...
1: Leuk.
0: Ja,
1: weet je Donald Duck ook?
0: Ja, maar dan een beetje Amerikaanse stijl. En grappige Dogman, ja, het is een combinatie van een hond en een politieagent. Dus het heeft de voordelen van een hond en de voordelen van een
1: Dommel
0: van een
1: en semafoor is
0: ja,
1: dit.
0: Maar dan in deze beetje tijd. Wel, ja.
2: Robocop, daar heb ik ook een beetje aan denken.
0: Exact, nee, daar lijkt het inderdaad zeker op. Maar hij is helemaal fan van Dogman en hij wil echt de fysieke boeken hebben. Hij wil ze verzamelen. Dus hij gebruikt vaak Bruna om te kijken bij ons in Utrecht of daar weer Dogman liggen. En hij is gefrustreerd erover dat ze te weinig Dogman aanbieden. Dus wat heeft hij gedaan met Lovable? Hij heeft zelf Bruna nagemaakt op zijn eigen manier. Waar je alleen maar Dogmans kan kopen. Dus een leuk voorbeeld van je hebt bepaalde frustratie. In dit geval met het aanbod van een boekenwinkel. En je maakt het gewoon naar jouw eigen waarheid. En creëert eigenlijk een platform waar ze in komen. Dus hij heeft foto's genomen van alle titels die hij graag daarin wil hebben. En zijn eigen Bruna gemaakt die gepersonaliseerd is op zijn Dogman favorieten.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Zou je Leopold voor de volgende week eens willen vragen hoe hij aankijkt tegen diversiteit in het AI-werkveld? En of hij daar misschien ook een idee voor heeft, hoe we dat extra kunnen stimuleren?
0: Nou, ik denk onze uitzending dat hij de gast was, wel diversiteit op leeftijd, dat we die quota hebben bereikt. En misschien denk ik de luister van wat kunnen je wel leren vanuit organisaties is... soms als klanten niet jouw product weten te vinden of jouw dienst, kun je ook dit soort tools gebruiken om de ideale wereld te creëren. Stel dat ze wel voor jouw product zouden gaan. Hoe zou dan jouw platform of jouw website of jouw producten idealiter dan eruit zien? Dus dat je meer je werkelijkheid en waar je naartoe wil bewegen, dat je dat alvast in beeld gaat brengen met deze tools, zodat je daardoor beter je plannen kan maken.
1: Oké, okay, dus stel jullie vinden, wij worden te weinig geboekt als sprekers, of ik te weinig als dagvoorzitter, dan kunnen onze ideale wereld kunnen we dan creëren.
0: Ja, een mooie reviews. Oh, Tom, jeetje, scherpe vragen. Echt geweldig hoe je dat doet.
1: Dan prik je mensen toch doorheen. Dat is toch nep.
0: Dat klopt, maar voor jezelf te creëren denk je van, oké, als dat de manier op toe is, dan moet ik daar naartoe gaan bewegen. Moet ik daar doelen op gaan maken. Dus het is een vehikel om uiteindelijk jezelf te challengen, okay. Tom.
2: Ik hoop dat Leopold nog Jeff gaat namaken. Dat lijkt me vet.
0: Ja, Jeff. Ik ben nog steeds echt gefascineerd door Jeff de tool.
2: Misschien volgende week eens een keertje wat verder induiken.
0: Ik denk dat het echt leuk is om daar nog wat tijd aan te besteden. Ik weet trouwens wel waarom het Jeff heet. Maar ik weet niet of ik dat nu mag vertellen.
1: Ja. Moet afronden.
0: Afronden. Volgende week hoor je waarom Jeff
1: Cliffhanger.
0: Cliffhanger.
1: Tot zover Leopold's update.
3: Dit is AI at Work Live.
6: Leopold, een website. Iedere dag.
1: Tot zover deze aflevering van deze week. Dank jullie wel weer, jongens. Job en Remy. Remy, waar ben je komende week? Waar ben je te vinden? Waar kunnen mensen je live zien?
2: Het wordt hartstikke druk, inderdaad. Maar... ik heb een totale blank van wat er precies op de agenda staat.
1: Jij, Job?
0: Ik heb morgen 2 events die allemaal voor finance ondernemers gaan. En ik ga ze een beetje uitdagen, een beetje prikkelen van... leuk dat hij, maar hoe kom je nou verder? En hoe maak je het ondernemen weer een stukje leuk? Dat je weer tijd hebt om echt te ondernemen in plaats van al administratie en al die... ja, het shit of yesterday work.
2: Nijrode en Essence staat er op de planning.
1: Oké, interessant. Nou, benieuwd wat ze daar weer zeggen. Als je interessante inzichten hebt, laat het weten. Tot zover deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Je kunt maandag opnieuw Business Radio terugluisteren om 12 uur, de herhaling. En natuurlijk altijd in je favoriete podcast app AI at Work Live. Abonneer je daar eventjes, want dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe show live staat. Bedankt, tot de volgende week.
3: Dit was AI at Work Live met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
7: Dit is New Business Radio.
8: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
10: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffecten opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook.

0: Laat je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Werkmakers, waar werkgevers en professionals elkaar ontmoeten en samen kijken naar de toekomst van werk. Vandaag één thema, twee perspectieven en de vraag: wat betekent deze ontwikkeling voor jouw werk en jouw carrière?
2: Hallo en welkom terug bij Werkmakers, het radioprogramma van Nationale Vacaturebank. En dat is de plek voor nieuw werk, maar ook voor inspiratie en groei binnen het werk dat je doet. We zijn elke maandagmiddag van 1 tot 2 te horen en te zien op New Business Radio. En na die uitzending kun je de gesprekken terugvinden op het platform van Nationale Vacaturebank en YouTube. Vandaag in Werkmakers hebben we gesprekken met Laura Bas en Charlotte Snijders. Laura is generatie-expert met een focus op Gen Z of generatie Z. Ik ben benieuwd hoe zij het uitspreekt. En Charlotte is talentmanager bij Skyscraper, waar Gen Z of generatie Z ook veel aandacht krijgt. We spreken beide vrouwen apart en we gaan ze tussendoor samen uitdagen met een paar prikkelende dilemma's. De uitzending wordt zoals elke week afgesloten met de visie van Tijmen de Groen, hoofdredacteur van Intermediair. Ik ben Thomas Hendricks. Welkom bij Werkmakers.
1: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
2: Laura, welkom.
3: Welkom hier te zijn.
2: Je bent er weer eens. Vertel nou eens nog, in het kort, is het Gen Z of generatie Z en wat is jouw rol precies?
3: Kan allebei, ja. Ik zeg zelf vaak Gen Z omdat het korter en sneller is. Ja. En wie is Gen Z? Dat zijn eigenlijk de jongeren van nu, de young professionals. Om en nabij de mensen tussen de 14 en 29 jaar oud. Dus ze stromen nog vol de arbeidsmarkt op, maar ze zijn er ook al even.
2: Ja, en jouw rol?
3: Mijn rol is, ik ben jongerenonderzoeker en generatiedeskundige. En met mijn eigen bedrijf helpen we organisaties met generatievraagstukken. En dan meer specifiek omtrent het aantrekken en behouden van jong talent. Ja. En dat doen we via onderzoek, consultancy, lezingen en trainingen.
2: En auteur van een boek.
3: Ja, ik heb ook afgelopen 2 jaar grootste jongerenonderzoek op de Nederlandse werkvloer gedaan. En daarover een boek geschreven, de Gen Cyclopedie.
2: Ja, hoeveel zijn er al van verkocht? Daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Poeh, dat is een hele goede vraag. Een paar duizend. Ik denk dat we richting de 5000 gaan. Okay, en voor een managementboek ben je bij 1000 al een bestseller.
2: Ja, precies. Ja. Nou, good for you. Heel goed. Hoe gaat het met Gen Z? Om maar eens even een hele grote, open, brede vraag te stellen. Vertel.
3: Ja, het gaat in principe goed. Kijk, ze zijn nog volop in het nieuws. Je ziet nog steeds dat er heel veel vooroordelen over die generatie heersen. We hebben 3 weken geleden nog Brekelmans gehad, die ineens zomaar zei dat jonge mensen echt moesten stoppen met part-time werken. Terwijl dat natuurlijk niet waar was.
2: Nee.
3: Maar wat ik misschien altijd wel goed vind om te vermelden. Ik kom zelf natuurlijk in heel veel organisaties. En over het algemeen zijn alle organisaties vaak heel positief over de nieuwe generatie. En die willen ze heel graag beter begrijpen en beter met ze samenwerken.
2: En zijn dat dan grote, kleine organisaties? Praat je dan met de eigenaar of met de HR-afdelingen? Hoe werkt dat?
3: Oh, dat is heel verschillend. De ene keer dan ben ik bij een ondernemersvereniging om in gesprek te gaan met ondernemers. De andere keer word ik ingehuurd door een MKB'er. Dan sta ik weer bij AFAS, dan weer een grote corporate. Hmm. En ik vind juist die diversiteit om ook te zien hoe ze in verschillende werkvelden opereren. Dat mijn werk ook zo leuk maakt.
2: Oké. En wat is nou een belangrijke hulpvraag als het gaat om Gen Z en jouw kennis van die generatie?
3: Ik krijg heel vaak de vraag, hoe behouden we ze op de lange termijn? Dat is wel de meest gestelde vraag, opgevolgd door hoe trekken we ze aan?
2: Ja, dat kan me. En dan denk ik meteen, maar in hoeverre passen ze zich aan? Of is dat niet waar het om moet gaan?
3: Ik denk dat beide generaties zich moeten aanpassen. Uiteindelijk moet je toch met elkaar samenwerken. Mm-hmm. Het is wel zo dat de functie van de nieuwste generatie, in dit geval Gen Z, over 10 jaar straks Gen Alpha, vernieuwen is.
2: Ja.
3: Iedere generatie die brengt software-updates, noem ik ze, mee naar de werkvloer. Bedoeld om verouderde manieren van denken en werken te vernieuwen. En het leuke is, vaak zijn die software-updates vinden soms ook wel een beetje lastig. Geven ook wel een beetje op af. Mm-hmm. Alleen die software-updates die krijgen ze via de opvoeding. Als ouders aan kinderen beginnen, gaan ze toch onbewust een beetje reflecteren op hun eigen opvoeding. En dan denken ze, nou, wat mijn ouders voor mij hebben gedaan, dat ga ik absoluut niet doorgeven aan mijn kinderen. Ja. Of juist wel. En zo geven ze hun kinderen dus die vernieuwingen, die software-updates mee.
2: Wauw. Zo heb ik er als vader van 6 nog niet zo vaak naar gekeken. Wat heb ik meegegeven? Nou, nee, oké. Okay, dat is een
3: Misschien wel een leuke

0: vraag. Ja. Praat jij met je kinderen over gevoelens?
1: Dat is een hele goede vraag. En ja, dat doe ik. Ik heb er denk ik toch wel een goede antenne voor. Er speelt een hoop. Dat hebben de kinderen ook door. En dan proberen we echt samen ook, mijn vrouw en ik, ook om heel duidelijk met de kinderen af te stemmen van wat krijg je hiervan mee of niet. Proberen dat natuurlijk te voorkomen. Maar tegelijkertijd, bedoel, ze zijn niet gek.
0: Nee.
1: En hoe stiller ze worden, hoe meer aandacht ze verdienen.
0: Dan misschien een vervolgvraag. Praten jouw ouders met jou over gevoelens?
1: Dat is een hele goede. Nee.
0: En waarom ben jij dan wel met je kinderen over gevoelens gaan praten?
1: Ja, ik heb dat toch een beetje meegekregen. Waarschijnlijk het gemis dat ik dat zelf heb ervaren. Ik denk dat dat ook een rol speelt. En ik vind het opeens een onwijs leuk gesprek worden.
0: Ja, maar dat is een heel mooi voorbeeld van wat we dus ook zien eigenlijk vanaf Gen Z. Dat eigenlijk vaders, die zijn als vernieuwing met hun kinderen over gevoelens gaan praten. Vaak eigenlijk precies wat jij zegt. Hè, dat hebben ze gemist in hun eigen opvoeding. Ja. En we zien vervolgens dus ook dat jongeren op de werkvloer ook ineens veel opener zijn over hun gevoelens. En dat bespreekbaar gaan maken. En dan krijg je vaak zo'n frame van, oh, het zijn sneeuwvlokjes.
1: Ja.
0: Maar ja, waar komt dat nou vandaan? Ja, omdat onder andere jij en heel veel andere vaders en moeders ineens massaal met hun kinderen over gevoelens gaan praten.
1: Ja, en wat een mooi bruggetje weer naar het onderwerp. Dat heb je heel goed gedaan. Maar dat geeft dus ook aan dat managers, bij wijze van spreken, ook die training moet. Ja, eigenlijk zou je als ik een manager aan zou nemen die te maken heeft met Gen Z, nou eigenlijk gewoon met elke werknemer natuurlijk, maar die zou je dan eigenlijk ook eens moeten testen op hoe sta je daarin en welke rol kun je daar zelf bij spelen? Of kun je
0: ja,
1: dat leren?
0: Ik denk dat je dat als organisatie ook heel goed zelf kan doen. Wat ik organisaties voornamelijk leer is, kijk, we verliezen wat allemaal gemeen hebben. Maakt niet uit of je een jongere bent of een niet-jongere. We verliezen allemaal energie op het herhalen van verouderde manieren van denken en werken. Manieren van werken en communiceren hebben een houdbaarheidsdatum. En als die verstreken is en we blijven op die manier werken, beginnen we er allemaal massaal energie op te verliezen.
1: Ja. Ja.
0: Nou, die jongeren die hebben dan van nature dus die nieuwste software-updates mee. Betekent niet dat zij de enige zijn die kunnen vernieuwen. We kunnen allemaal die software-update instellen. Leren. Maar als je nou als bedrijf of organisatie wil weten waar nou jouw verouderde manieren van denken en werken zitten, zou ik zeggen, pak gewoon een keer je team bij elkaar en dan lekker generatiebreed, dus gewoon iedereen erbij betrekken. Hm. En ga eens een top 3 of een top 5 maken van dingen waar je nou energie op verliest op de werkvloer. En dat klinkt dan een beetje negatief, maar het is vaak een feest der herkenning. En dan kom je er ineens achter van, oh, verlies jij ook energie van meetings die een e-mail hadden kunnen zijn? Of, oh, vind jij onze vergaderingen ook veel te lang duren? Oh, wat fijn. En dan kan je ook concreet daarop acteren.
1: Dit doet me denken aan een gesprek met een collega dat ik vanmorgen voerde. Maar daar ga ik nog eens een keer aandacht aan besteden. Dankjewel voor deze tip weer. Dit is de ene tip na de ander. Laura, is Gen Z niet ook de generatie die op een gegeven moment huisje, boompje, beestje en dan al die energie van die fase daarvoor op een gegeven moment weer parkeert? Omdat ze dan toch teruggaan naar de traditie van hun ouders of wat ze om zich heen zien gebeuren?
0: Dat is een goede vraag. Nou, we zien wel natuurlijk dat jongeren, omdat ze ook later een huis kunnen kopen, dat ze dus ook met enige regelmaat ook wat later aan kinderen beginnen. Ja. Maar je ziet wel dus die vernieuwingen die zij meekrijgen. Dus die gelijkwaardigheid. Dat ze dat nu ook alweer, dat zien we ook bij de millennials, dat ze dat ook weer doorgeven aan hun kinderen. Kijk, wat je wel ziet, dat zagen we heel sterk bij de millennials. En we vermoeden nu ook dat we eenzelfde patroon gaan zien bij de jongeren van nu. Is dat ze begin 20, als ze nog heel erg zoekende zijn en zich nog niet aan het settelen zijn, dat ze dan veel meer job hoppen. En dan op het moment dat ze dus ook behoefte hebben aan die meer vastigheid, als ze op een gezin gaan starten, dat ze dan ook over het algemeen wel wat langer blijven hangen bij bedrijven.
1: Ja, precies. Mooi. Ik heb ooit een tijdschrift bedacht en gemaakt voor de leeftijd 13-19 jongens. En daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar wat mij wel opviel was dat je heel snel de neiging hebt om mee te groeien met die doelgroep. Dus dat je op een gegeven moment twintigers onderwerpen gaat behandelen en zo. Terwijl jij juist je moet vasthouden aan die 13-19. Is dat ook hoe jij het doet? Dat je telkens blijft teruggaat eigenlijk naar het begin van Gen Z anno nu?
0: Ik denk dat ik met name gewoon heel erg onderzoek welke vernieuwingen nieuwe generaties meenemen. Dus ik ben nu nog volop met Gen Z bezig. Maar we zijn ook al een beetje aan het kijken van Gen Alpha. Die komt er straks ook aan. Mm-hmm. Wat gaan die meebrengen? Wat voor effect gaat die hebben op de arbeidsmarkt?
1: Ja.
0: Dus ik focus me denk ik wat meer op de toekomst van werk. En met name aan de hand van die vernieuwingen van jonge generaties en hun talentontwikkeling. En gelijktijdig ben ik ook bezig. Oké, wat betekent dat voor de intergenerationele samenwerking?
1: Okay,
0: dus ook
1: heel
0: beetje de
1: uit, dat.
0: Ja, nou, die vernieuwingen die zij meenemen en hoe de wereld verandert, dat heeft natuurlijk effect op hoe wij samenwerken. Ik bedoel, 6 jaar geleden zaten we met z'n allen, dat heeft niks met de opvoeding te maken, maar 6 jaar geleden zaten we met z'n allen nog fulltime op kantoor. Ja. Nou, dat is nu toch wel echt heel anders. En maar dat betekent wel dat bijvoorbeeld de Gen Z'ers, die zijn dus voor het eerst opgegroeid in een wereld waarin het niet vanzelfsprekend is.
1: Op 5 dagen.
0: En voor hun is dat ook niet normaal. En die beginnen zich nu af te vragen, hè, die beginnen zich ook een beetje tegen te verzetten van organisaties die zeggen, ja, wij willen daar naar terug. Dan gaan ze zeggen van, hoezo? En wij hebben ervaren dat je prima op afstand ook resultaten kan behalen. Dus dat heeft wel ook invloed op hoe wij nu ook met z'n allen samenwerken. En dat volgen, dat vind ik heel interessant.
1: Die Nationale Vacaturebank van ons gaat natuurlijk ook over solliciteren. En hoe je dat aanpakt. Is dat nou iets wat door werkgevers veel duidelijker nog gecommuniceerd moet worden? Bij ons kun je je werk zo inrichten. Of als ze dat willen, bij ons moet je 2 dagen per week op kantoor zijn.
0: Nou, ik denk dat duidelijkheid ontzettend belangrijk is. En ik denk, wat heel grappig is, ik heb vorig jaar moest ik een nieuwe assistent aannemen. Ik heb in mijn bedrijf allemaal jonge mensen werken. En mijn assistent die ging op wereldreis. Dat heb je nog wel eens af en toe.
1: Zij met ongeveer 30 jonge mensen.
0: Dat met jonge mensen, die gaan op wereldreis. Mm. En toen hebben wij een vacature uitgezet. En toen hebben wij in 24 uur echt meer dan 50 reacties gekregen. Toen hebben we ook de vacature tijdelijk moeten sluiten. Want ik dacht, ja, ik wil wel op iedereen persoonlijk kunnen reageren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En wat ik dus heel interessant vond, is wij hadden dus een talentenpool gemaakt. En tijdens sollicitaties, toen vroeg ik ook van, nou, waarom sprak de vacature je aan? En ik had in mijn vacature gezet, en ik zeg dit ook heel vaak, al geef je dit als advies aan andere bedrijven, want ik weet dat dat werkt, maar we hadden nu ook echt proef dat het ook binnen mijn eigen bedrijf super goed werkte. Had ik dus gezegd van dat het heel belangrijk, dat ik heb in die vacature gezet, dat ik heel chaotisch ben. En dat ik dus op zoek ben naar iemand die structuur kan aanleveren. En die ook precies is. En dat als tegenprestatie of als gevolg daarvan betekent dat wel dat je veel vrijheid in je werk krijgt.
1: Ja.
0: En ik was daar eigenlijk heel open in geweest. En dat talent, die begon allemaal daarover. En die zeiden allemaal, ik vond dat zo verfrissend. Omdat ik had het gevoel dat ik ineens een mens voor me zag. En al die vacatures zeggen allemaal, dynamisch bedrijf, geen dag is hetzelfde. Mm. En door juist gewoon open, en misschien kwetsbaar wil ik het niet noemen, maar gewoon eerlijk te zijn over, nou, dit zijn ook echt de minder leuke kanten van voor mij werken. Ja. Gingen mensen daar enorm op aan.
1: Ja.
0: En ik denk dat de makkelijkste quick win voor organisaties is om dus heel duidelijk te zijn hoe het is om daar te werken. En ook gewoon heel transparant te zijn over de cultuur. Dus zeg in plaats van geen dag is hetzelfde, zou ik eerder zeggen van, nou, structuur ontbreekt af en toe. Betekent aan de ene kant dat je wel heel snel dingen op kan pakken. Ja. Maar dat betekent ook dat soms dingen helemaal anders gaan.
1: Ja. Ik zie opeens een heading zo voor boven zo'n vacature van, hou je van structuur? Lees vooral even verder. Hou je niet van structuur? Lees heel hard even verder. Dat je op een hele leuke manier mensen op verschillende manieren kan uitnodigen. Ik wil nog heel even terug naar Trouw, waarin een stuk van jou verscheen. En dat had te maken met die manosfeer.
0: Ja.
1: En dat ging over rijke mannen. Kiezen vooral succesvolle vrouwen. En dat is heel wat anders dan wat vanuit die manosfeer.
0: Ja, dit was een trend die ik online heel veel zag. Je ziet eigenlijk ook dat de jongeren van nu, eigenlijk die groep 13 tot 19, dat die ontzettend beïnvloed wordt door de manosfeer. Ja. Wat bewust dan wel onbewust, omdat dat gewoon heel veel wordt laten zien in het algoritme. En die boodschap die dan, dus ook die manosfeer, fakefluencers noem ik ze altijd, prediken, is van, hey, je moet succesvol zijn, je moet veel geld verdienen, je moet gespierd zijn. En tegen vrouwen zeggen ze eigenlijk van, ja, je moet een threadwife nemen. Dus een vrouw, hij zorgt voor het inkomen en zij zorgt voor de kinderen.
1: Ja, traditioneel.
0: En ik vond dat een hele rare conclusie. En ik hou heel erg van feiten en data. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd. Klopt dit? Is het inderdaad zo dat we nu zien dat dus succesvolle / rijke mannen, whatever that may be, maar je moet het natuurlijk eventjes afkaderen.
1: Ja.
0: Kiezen die ook daadwerkelijk voor die traditionele vrouwen? Ja. En wat we toen vonden in de cijfers was compleet het tegenovergestelde. We zien juist nu dat op het moment dat een man succesvol is en veel geld verdient, dat is, ik laat even los, of succes is natuurlijk, kan je op heel veel manieren interpreteren. Maar wij hebben even gezegd van, nou, als we een hoog inkomen hebben en dus volgens maatschappelijke of volgens economische maatstaven succesvol zijn, dan zagen we eigenlijk dat ze sinds vrouwen de arbeidsmarkt op treden en dus ook zelf kunnen werken, dat die massaal kiezen voor vrouwen die ook succesvol zijn.
1: Wow.
0: En dus het eigenlijk wat die hele manosfeer predikt, dat de echt succesvolle mannen naar economische maatstaven, dat dus totaal niet doen.
1: Nee.
0: En dat vond ik dus wel heel interessant. Dan is de vraag natuurlijk, hoe kan het dan dat dan toch, we hebben dat jongeren dat massaal te zien krijgen. En dat is eigenlijk nog een veel gevaarlijker fenomeen. En wat gebeurt op social media is dat we zijn nu in een tijd waarin feiten niet meer gecheckt worden. En eigenlijk er wordt bepaald wat verspreid wordt aan de hand van de kijktijd. Dus als jij maar gewoon een filmpje maakt dat heel veel emotie oproept, wat mensen blijven kijken, dan maakt het niet uit of de inhoud klopt. Dat wordt dan gewoon meer verspreid, omdat die kijktijd hoger wordt.
1: Ja.
0: En zo krijgen dus heel veel jongens onjuiste informatie te zien.
1: Ja, helemaal eens. En dat kan ook weer zijn effect hebben op de visie die je hebt of de mening die je ergens over hebt, ook over werk bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat gaat ook een verschil maken. Ik hang aan je lippen, maar we gaan door met het volgende onderwerp. En dank voor nu.
2: Twee gasten, twee perspectieven, dezelfde vragen. Tijd om het eens te worden, of juist helemaal niet. Samen aan tafel bij Werkmakers.
1: We gaan nu met z'n tweeën op een hele leuke manier met een aantal dilemma's. En daarvoor hebben we Charlotte erbij. Charlotte, we gaan je straks uitvoeriger voorstellen, omdat we dat gesprek zo meteen nog één op één gaan voeren. Maar voor nu heel kort, waar werk je?
3: Ik werk bij Skyscrapers. Ja. En dat is een detacheringsbureau. En wij zijn heel erg gericht op de publieke sector. Dus dan kan je denken aan gemeenten, uitvoeringsdiensten, waterschappen.
1: Mm-hmm.
3: En wij helpen jong professionals en professionals met meer ervaring aan de complexe uitdagingen bij die gemeenten en bedrijven. En die zijn heel hard nodig, want de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, die zijn behoorlijk complex. En vernieuwing hoorde ik net al mooi komen. Ja, die zijn daar heel erg bij nodig. En mijn rol als talentmanager daarin is dat ik die professionals help met regie pakken in hun rol, ontwikkeling stimuleren en ook een stuk ontzorgen van de manager die daarin wellicht tekortschiet, maar ook soms te veel andere dingen op het bordje heeft.
1: Ja, en jullie hebben ook met elkaar te maken gehad, hè?
0: Ja, ik heb ook bij Skyscrapers onderzoek gedaan. Dat was ook een van de organisaties daar ook. Walk Your Talk, hè, die stonden daar ook voor open. Die zeiden van, kom maar onderzoeken wat onze jongeren willen vernieuwen en veranderen.
3: Zeker, ja.
1: Zullen we gewoon een paar dilemma's gaan bespreken?
0: Kom maar door.
1: Ja. Dat is er eentje die we elke week gaan toepassen. Voor het geval je je afvraagt wat gebeurt er nu. We hebben twee gasten per aflevering. Het onderwerp dat staat min of meer vast. En vervolgens hebben we nog een aantal leuke dilemma's waar we het over gaan hebben. Is jobhoppen nou een teken van ambitie of van gebrek aan doorzettingsvermogen?
3: Nou, ik denk dat jobhoppen zeker een teken van ambitie kan zijn. Maar jobhoppen is ook iets wat nu gewoon heel normaal is geworden. En als ik mag spreken over de jongeren die ik wekelijks spreek, die zien dat dus ook in hun vriendengroepen. Mm. Dat als je na 3-4 jaar twee keer van baan bent gewisseld, dat je gewoon meer verdient.
1: Ja.
3: En dan ga jij zelf ook wel achter je oren krabben van waarom zit ik hier dan nog?
1: Ja.
3: Dus misschien is ook een goede vraag, is jobhoppen niet een gebrek bij de organisatie die kijken naar uitdaging, maar ook naar een stuk waardering in de vorm van salaris om behoud te stimuleren?
1: Ja.
0: Nou, ik vind het heel mooi wat je nu zegt. Want ik denk dat inderdaad het ding met jobhoppen is. Het wordt beloond.
1: Ja.
0: Kijk, 10, 15 jaar geleden, als jij een cv had waarin je inderdaad iedere 2 jaar van baan wisselde, dan kreeg je inderdaad een label van die weet niet wat hij of zij wil. Of daar is iets mis mee. En nu zien we eigenlijk dat als jij een salarissprong wil maken, dat soms zelfs mensen zeggen, dan moet je even van baan wisselen.
1: Ja.
0: En wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond, ik heb in mijn onderzoek ook aan jongeren gevraagd van eigenlijk een tegenhanger daarvan. Zouden jullie het eerlijk vinden als bedrijven zouden werken met een loyaliteitsbonus? Dus stel jij werkt 5 of 7 jaar bij een bedrijf, dat je dan meer salaris krijgt of een salarisgroei, omdat jij dus loyaal bent.
1: Ja.
0: En dat is dus helemaal, iedereen die kan daar in principe recht op hebben. Het heeft alleen te maken met hoe lang je voor die organisatie werkt.
1: Ja.
0: En wat ik dus heel grappig vond, is dat jongeren dat heel eerlijk vonden.
1: Ja, dat is, en eigenlijk als ik kijk naar het woord doorzettingsvermogen, het is alsof het een moeite moet doen om ergens te werken. Er moet ook lol in zitten, daar moet inderdaad groei, ambitie in zitten enzovoort. Dus ik vind het eigenlijk ook gewoon jobhoppen, waarom niet?
0: Ik denk ook zeker als je net begint op de arbeidsmarkt en je een studie hebt gedaan en je misschien 1 of 2 stages hebt, dan denk ik ergens ook wel dat het misschien heel gezond is om eens even meerdere keukens uit te proberen voordat je gaat bepalen waar jouw talent ligt en waar je het beste kan vestigen.
1: Precies, ja.
0: Je bezoekt meestal ook meerdere huizen voordat je er 1 koopt. Dus waarom dat ook niet met banen doen?
1: Kan dat nog steeds trouwens? Een huis voor meerdere huizen bezoeken? Volgens mij.
0: Misschien niet om te kopen, maar wel om te huren.
1: Ja, okay, dat. En voordat je het weet is het huis dat je waar je van droomde bij je weggehaald, omdat iemand anders meer heeft geboden. Dat heb je ook nog een keer. Daar gaan we het nu niet over hebben. Een andere. Is een 4-daagse werkweek de toekomst of een luxe die we ons eigenlijk helemaal niet kunnen veroorloven? Begin ik nu bij jou, Laura.
0: Ik denk dat het de toekomst is. Ja, ik denk dat zeker met kenniswerk en ik denk uiteindelijk ook met niet-kenniswerk dat ook heel veel robotica en automatiseringen dingen over gaan nemen.
1: Ja, voor de mensen die met de handen werken.
0: Ja, ja. Ik denk dat het een hele logische vraag is. Hè. Wij zijn van de 6 naar 5-daagse werkweek gegaan in 1947 uit mijn hoofd. Het is volgens mij in 1961 helemaal doorgevoerd in Nederland. Ja. Als je kijkt naar alle ontwikkelingen die er sinds, nou, laten we zeggen, 1961 hebben plaatsgevonden in Nederland. Denk aan het internet, denk aan smartphones, denk nu aan AI. Dan denk ik dat het heel logisch is om zeker ook met alle uitdagingen die we hebben, maatschappelijke uitdagingen, vergrijzing, ouderenzorg, het een hele terechte vraag is om niet eens te stellen van nou, kunnen we misschien work smarter, not harder. Hè, bij iedere technologische ontwikkeling zeggen wij, nou, we kunnen nu allemaal minder gaan doen. Uiteindelijk krijgen we het allemaal drukker. Is er niet een keer een goed moment om te zeggen, ja, hè, AVOS heeft dat natuurlijk gedaan. Mm. En dat bleek heel effectief te zijn. Ja. Ik denk dat het een heel goed moment is om nu die vraag te stellen.
1: Ja, AVAS heeft er inderdaad voor gekozen om iedereen in de gelegenheid te stellen om 4 dagen per week te werken. En dan werken ze volgens mij 9 uur of zo. Dan maken ze er toch weer 36. Dat is sowieso dan een oplossing. En dat kan volgens mij ook met een hele hoop thuiswerken natuurlijk. Hoe geldt dat voor jou? 4 dagen, je hebt 2 kinderen.
3: Nou ja, wat ik natuurlijk heel erg zie is, ik zit in de publieke sector. Daar is de 36-uurige werkweek al de norm. Mm-hmm. Maar wat ik wel zie in de afgelopen jaren is dat het, ik denk 4 jaar geleden was het nog heel normaal om 4,5 dag te werken. Ja. En nu zie ik eigenlijk iedereen al standaard kiezen voor 4 dagen. En dan inderdaad een paar uur meer per dag. Waardoor die extra vrije dag ontstaat. En ik vraag dan ook wel eens, wat doe je dan met die dag? Ja. Maar de ene zegt letterlijk bijkomen. De andere heeft nog maatschappelijke hobby's of goede doelenacties. Maar ook soms mantelzorg hoor ik voorbij komen. Dus die dag wordt ook heel goed besteed, maar een hele andere behoeftes.
1: Ja, ja. En hoe geldt het voor jou trouwens? Ja. Hoe doe jij het?
3: Ik werk voor ook 4 dagen. Ja. Ik heb daarnaast ook een mamadag, want ik heb 2 kleintjes.
1: Ja, precies.
3: Maar ik vind dat heel prettig werken. En ik krijg dus heel vaak de vraag, werk jij nog 3 dagen? Als in, waarom niet minder?
1: Ja.
3: En dan is mijn eerlijke antwoord ook, hoe ga ik dan mijn hypotheek betalen? Dus dat kan ook helemaal niet meer. Waar ik nog wel weet dat mijn moeder en mijn tantes, die werkte allemaal niet. Hm. Toen de kinderen nog wat kleiner waren. Ja. Dus die hadden echt dat gat in hun cv.
1: Ja.
3: Waarvan wij ook als dames op de arbeidsmarkt zien, ja, dat is niet slim. Daar kom je er niet mee. En ja, misschien nog wel een stap verder. De keuze die dan bij mij ligt om te kiezen voor, ik wil mama ook zijn en die dag daarvoor inleveren. Dat betekent ook wat voor mijn doorgroeimogelijkheden, mijn salarisstijging en ook mijn pensioen. Hm. Dus dat vind ik heel interessant dat ik daar ook weer met mijn vriend het over heb. Want dit is een keuze die ik mag maken, maar het is eigenlijk een keuze die ons allebei aangaat.
1: Precies.
3: En misschien
0: leuk is om hier aan toe te voegen. Ik vind dat zo goed dat je dat benoemt. Omdat het arbeidsmodel in Nederland is ook heel lang het kostverdieningsmodel geweest.
1: Ja.
0: Zij 24, hij 40.
1: Ja.
0: Maar als je nou naar allebei 32 gaat, lever je onderaan de streep helemaal geen uren in.
1: Ja.
0: Alleen de vader heeft ook tijd voor, die krijgt ook tijd voor de kinderen. Ja. De moeder krijgt tijd voor
1: Papa
0: de kinderen.
1: Papa dag, mama dag.
0: Vrouwen worden veel financieel zelfstandiger. We hebben nog steeds de helft van de Nederlandse vrouwen is financieel niet zelfstandig.
1: Ja.
0: En door dus te gaan naar 32 uur in plaats van 24 en 40, lever je dus niks in principe aan arbeidsproductiviteit.
1: Nee.
0: Maar de mannen krijgen meer tijd met hun familie, met hun kinderen.
1: Ja.
0: En vrouwen krijgen meer zelfstandigheid. Dus dat is al op zichzelf een hele goede casus, vind ik.
1: En de tijd om te groeien en te laten zien wat je kan, ook voor stappen als de kinderen naar school gaan bijvoorbeeld, en je misschien meer uren kan vinden en weer eens een mooie stap kan maken in je werk.
3: Ja, zeker. En dit zijn wel gesprekken die ik op tafel leg en die komen niet vanuit de man.
1: Nee.
3: Dus dat vind ik ook weer interessant, dat vooral de vrouw daarin weer de stap moet zetten met, hoe moeten we hier samen over nadenken?
1: Je hebt 2 kinderen, jongens, meisjes?
3: 2 jongens, 3 en 6 maanden.
1: Oké, nou daar kan je ook een mooi voorbeeld straks voor zijn natuurlijk.
3: Zeker.
1: Ja, mooi. Eens even kijken hoor. Zou je liever een geweldige manager hebben bij een saai bedrijf of een inspirerend bedrijf met een hele slechte manager? Charlotte.
3: Ik denk, dan spreek een beetje voor mezelf en een beetje voor de young professional die ik veel spreek. Als het bedrijf saai is en daarbij lever jij dus niet de waarde en de zingeving binnen jouw werk aan iets, dan ga je dat niet lang volhouden.
1: Ja.
3: Hoe leuk die manager ook is. Hoewel ik wel vind dat een goede manager, dat is een enorm belangrijk element voor blijven werken en behoud.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat kan maken ook en breken.
1: Ja.
3: Maar ik denk dat de organisatie daarin echt belangrijker is.
1: Leidend is.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Laura?
0: Ik zeg hem andersom. Ik zou voor de geweldige manager kiezen. Ze zeggen ook heel vaak, don't choose a job, pick a boss. En ik denk zeker in het begin van je carrière dat jij van een goede leidinggevende ook op het gebied van leren werken, wat er mogelijk is, ontzettend veel kan leren. En misschien dat het bedrijf saai is, maar misschien heeft jouw leidinggevende wel heel veel mandaat om dingen op een andere manier te doen.
1: Wellicht.
0: En dan kan je zo ook groeien. En uiteindelijk denk ik, de vaardigheden die je misschien opbouwt onder zo'n geweldige manager en alle vaardigheden die je leert, kan je dan ook weer gebruiken bij je volgende stap, wat dan een inspirerend bedrijf en een geweldige manager is.
1: Ja. Ik dacht toen, de eerste keer dat ik hem las, dacht ik, ja, maar een geweldige manager maakt een bedrijf vanzelf ook interessanter, leuker, beter. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn.
3: Nou, ik denk dat het je langer behoudt. Maar zodra dat die manager de deur uitloopt, of dat jij
0: een stap gaat
3: maken en onder een andere manager terechtkomt, dan ga je denk ik ook sneller om je heen kijken. Ja.
0: Maar ik heb het in de praktijk gehad. Ik heb een heel leuk bedrijf gehad met een vreselijke manager. En uiteindelijk, die manager zorgde er ook heel erg voor dat mijn zelfvertrouwen omlaag ging.
1: Ja.
0: En dat ik dus ook een beetje stagneerde in mijn carrièregroei. Ja. En bij dat andere bedrijf had ik dus, was het bedrijf wel echt wat minder saai. Maar ik heb zoveel geleerd onder die leidinggevende. En die op een gegeven moment ook zei van, oh, misschien kan je hier dingen mee gaan doen. Er was veel ruimte voor eigen input. En daar ben ik toen helemaal opgebloeid. Dus ik denk dat er voor allebei ook al wat te zeggen valt.
1: En toen ben je voor jezelf begonnen.
0: Ja, precies. Ja. Die leidinggevende ging weg en ik ging voor mezelf beginnen.
1: Ja, mooi. Oké, de laatste, en dat is een mooie bruggetje ook zo meteen naar de rest van het gesprek met Charlotte. Wie moet zich het meeste aanpassen? De nieuwe generatie aan de arbeidsmarkt of de arbeidsmarkt aan de nieuwe generatie? Laura, jij mag eerst.
0: Ja, ik ga zeggen de arbeidsmarkt aan de nieuwe generatie. Betekent niet dat de nieuwe generatie zich totaal niet moet aanpassen. Uiteindelijk moet je allebei water bij de wijn doen. Maar ik denk wel dat die nieuwe generatie is uiteindelijk de toekomst. En die neemt ook die vernieuwingen mee. Ik gebruik zelf altijd in mijn keynote als voorbeeld BlackBerry. En dan vraag ik altijd wie heeft in zijn of haar leven een BlackBerry gehad. Nou, dan gaan ongeveer 7% van de handen omhoog. En dan vraag ik van wie heeft er nog steeds een BlackBerry. En dan gaat er geen enkel hand meer omhoog. En dan vraag ik van waarom is BlackBerry failliet gegaan. En dan is dat omdat dus op een gegeven moment heeft een andere smartphones die hebben de touchscreen geïntroduceerd.
1: Ja.
0: En BlackBerry is blijven hangen in het toetsenbord.
1: Ja.
0: En die is niet met de tijd meegegaan. Ja. Ja, en die jongeren die zijn de toekomst en die zijn die software updates. Maar dat betekent niet dat ze zich ook eigenlijk allebei. Maar als ik moet kiezen, zou ik hem zo insteken.
1: Okay.
3: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. En ik zie ook dat heel veel bedrijven, zeker op het gebied bijvoorbeeld van AI, die willen heel graag mee, maar weten nog niet hoe. En die hebben de jongeren daar enorm voor nodig. En dat is bijvoorbeeld ook echt een kans voor de jongeren om zich te laten zien. Buiten de skills of de opleiding die je al hebt. Hoor ik ook vaak van managers, ja, als ze iets met AI hebben, heel graag kom maar door.
1: Ja.
3: Dus daarmee sta je ook open voor verandering. En moet dat ook wel in deze tijd.
1: Ja. Oké, nou, dit vond ik een hele leuke. Dit gaan we vaker doen. En Laura, dankjewel voor je tijd. Wij gaan
0: leuk
1: jou
0: meer te zijn.
1: Vaker uitnodigen. Dat sowieso.
0: Mag altijd.
1: En wij gaan zo meteen door met Charlotte.
2: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
1: Nou, Charlotte, hoe vond je dat net?
3: Ja, ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja.
3: Ik vind het ook heel leuk om Laura te horen vanuit haar onderzoek. Zij heeft natuurlijk de hele generatie daarmee onderzocht. En ik maak dit natuurlijk mee op dagelijkse basis met de club die ik met ontwikkeling bezig ben. Ja. Dus ik herken er heel veel van. En soms zijn we het dus ook niet met elkaar eens. Vind ik ook leuk.
1: Ja, tuurlijk. Precies. En kijk je gewoon anders naar dingen.
3: Ja.
1: En ik denk dat dat net zo persoonlijk is als op basis van ervaring trouwens. Het is ook gewoon hoe je naar dingen kijkt.
3: Ja.
1: We hebben een nieuw stukje, dit gesprek. En dat betekent dat dit ook gewoon los van de rest wordt bekeken en beluisterd.
3: Okay.
1: Dus je moet nog even kort vertellen wie Charlotte Snijders is.
3: Ja, dat is helemaal goed. Hmm. Ja, ik ben de Charlotte Snijders en ik ben talentmanager bij Skyscrapers.
1: Ja.
3: Skyscrapers is een detacheringsbureau. We bestaan al 10 jaar en we zijn bezig met jong professionals en ervaren professionals binnen de publieke sector aan het werk zetten. Hmm. En zij werken daarin voornamelijk met maatschappelijk uitdagingen.
1: Ja, en dat is detachering, maar het kan ook uiteindelijk leiden tot een vaste baan.
3: Ja, dus dat heet dan detachering naar vast of detachering als opdracht.
1: Ja.
3: Daarin ben ik dus degene die bezig is met de ontwikkeling van de medewerker op de werkvloer. En dat moet je zo zien dat als iemand bij ons vanuit de opdracht start, dat ik bezig ben met de onboarding, maar ook een stukje, hoe pak je regie op de werkvloer? Waar zie je ook perspectief voor ontwikkeling binnen je rol of binnen het team?
1: Ja.
3: niet per se zozeer doorontwikkeling, maar dat hoort op de, bij mij natuurlijk ook bij voor behoud.
1: Ja.
3: En daarmee ontzorg ik ook heel erg de manager. Dus de manager die van u die soms 40 man aanstuurt, ja. die heeft niet altijd tijd om ook generatie Z, zeg ik even. Ik hoorde net,
1: de jonkies, dat klinkt ook zo.
3: Nou ja, jonkies. Maar... Ik hoorde net van Laura, dus tot 29, dacht ik, oh ja, nou dat, daar ben ik volop mee bezig. Ja. Dat zijn niet meer de mensen die 1 jaar werkervaring hebben. Ja. Maar die zijn wel bezig met steeds meer regie pakken in een behoorlijke complexe omgeving.
1: Ja. Ja. Wat voor soort manager ben jij?
3: Ja, ik ben dus geen manager, want ik stuur niet aan. Okay. Maar ik ben dus meer coachend, adviseur, sparringspartner. Dus wat ik heel erg zie en wat ik ook zie voor als we managers luisteren. Wat ik echt een hele goede manager vind, is iemand die je werknemer autonomie geeft. Dat is echt wat deze generatie zoekt. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben ze natuurlijk nog geen kennis en jarenlange ervaring. Nee. Dus autonomie is iets waar ze sneller van gaan rennen. Ja. En waar ze gemotiveerd van raken. Maar de kaders zijn heel belangrijk. Dus je moet wel ook kijken van ja, in welke behapbare stukken geef ik dat dan mee.
1: Ja.
3: En daarnaast denk ik dat de goede manager daarnaast blijft lopen. Meerent eigenlijk. Dat is dus ook voornamelijk mijn taak. Is dat ik af en toe incheck op korte termijn ook uitvraag. Hey, wat zie je? Wat merk je? Wat ervaar je? Want dat kunnen ze heel goed benoemen.
1: Mm-hmm.
3: Ik hoorde net over gevoel praten. Ja. Dat doe ik heel veel.
1: Ja.
3: Voornamelijk vanuit op de werkvloer. Dus hè, de relaties. Maar ook hoe hou ik me nou staande in een moeilijke discussie of tegen hiërarchie.
1: Ja.
3: En onze professionals hebben ook nog eens te maken met politieke sensitiviteit. Dat is wel iets waar ik als talentmanager heel erg mee bezig ben. Want je moet je voorstellen als dus iemand bezig is met bijvoorbeeld 30 kilometer mobiliteitsvraagstuk. De 30 kilometer invoeren binnen een stad.
1: Ja.
3: Daar zijn heel veel lagen en belangen bij betrokken. Dan komt er iemand met 3 tot 5 jaar werkervaring bij zo'n complex vraagstuk.
1: Misschien nog niet eens een rijbewijs.
3: Waarschijnlijk, ja, want dat kost geld en met studieschuld heb je dat helemaal niet. Die moet daarin nadenken, maar ook wie ben jij dan aan de tafel? Welke rol heb jij? Welke verantwoordelijkheid heb jij? En je merkt en voelt en ervaart echt wel het spanningsveld.
1: Ja.
3: Maar dan is ook de mentale, of hoe heet het, het mentale stukje van ja, maar ik ben nog maar een starter of wie ben ik om hier al wat van te vinden?
1: Ja.
3: En het gevoel wat daarbij komt kijken, een stukje spanning. Van oké, moet ik, wat wordt er nu van mij verwacht? En die kaders die zijn dus heel belangrijk.
1: Ja.
3: En een manager die zegt, nee, maar ik wil dat je dit gaat laten zien. Of ik wil juist dat je dat ter discussie stelt. Ja. Je hoeft de oplossing niet te geven. Nee. Maar ik wil juist dat je die vragen blijft
1: stellen. Wees onderdeel van dit.
3: Exact.
1: Voeg wat toe.
3: Ja.
1: Luister goed en leer vooral ook. Dat zou de goede instelling zijn, denk ik.
3: Zeker.
1: Maar ook lever. Want dat wordt natuurlijk ook steeds belangrijker. Dat de mensen die er zitten vormen samen een team. En daar moet je dan vrij snel een goede rol in vervullen.
3: Nou, en dat is dus heel erg interessant dat je dat zegt, leveren. Want deze generatie die heeft dus ook heel erg de overtuiging van ik moet leveren.
1: Hmm.
3: En waar komt die vandaan? Is eigenlijk doordat we veel flexibeler om zijn gegaan met het werken. Je hoeft het niet meer in een 9 tot 5 baan te doen. Je mag het best wel zelf indelen. Je krijgt verantwoordelijkheid. Maar daarmee komt dus ook, oké, ik mag doen wanneer ik het wil. Ik weet wat er van me wordt verwacht. Dus ik moet leveren. Want daar word je dan je gevoel ook op afgerekend.
1: Ja.
3: Als het dan even niet zo lekker met je gaat en je hebt die dag niet geleverd of de dag daarna weer niet geleverd, dat is enorm stressvol. Intern. Dat is enorme interne stress.
1: Ja.
3: En dat zie je niet zo snel bij iemand. Maar dat is natuurlijk op den duur hetgeen wat richting een burn-out of overspannenheid kan raken. Waarvan iedereen zegt, hè, maar je kreeg toch flexibiliteit, je mocht het zelf inrichten, je kreeg verantwoordelijkheid, dat wilde je, autonomie. Wat gebeurt er? Dit was toch precies wat je wilde? En ik als manager geef dat aan je.
1: Ja.
3: Dus dat is iets waar ik als talentmanager wel heel bewust van ben. Op doorvraag en ook af en toe even die overtuiging eruit haal. Hoezo moet jij nu al presteren? En wat is dat dan volgens jou? En als je er niet uitkomt of vastloopt of kaderloos bent. Zet ik weer even mensen in de regie. Wat heb jij te doen om die regie weer te pakken? Om die grip weer te krijgen? Om weer vanuit kracht de organisatie terug in te gaan. Precies. En zeggen, hey manager, ik loop vast. Of ik heb dit nodig. Ja. Of ik heb dat nodig. En soms is dat een stukje op weg helpen. Dus dat meerennen wat ik net zei. Is gewoon, oh je moet daar zijn. Of je moet hier zijn. Of je moet even met collega van een andere afdeling sparren. Want dan kun je weer verder. Ja. Dus heel erg dat kort inchecken. En meerennen, dat is wat deze generatie heel erg nodig heeft.
1: Train je ze daar ook op?
3: Zeker.
1: Of, ja, precies. Ja. Dus, is het een combinatie van bijvoorbeeld 4 dagen werken en 1 dag nog leren in het begin?
3: Nee, we hebben 1 keer in de maand hebben een training. En wij geven vooral, dus de jongsten die volgen bij ons een traineeship. En die hebben echt het meest uitgebreide pakket, zal ik het maar noemen. En die krijgen training op communicatieskills. Vooral de directe communicatie, moeilijke 1-op-1 communicatie. Ja. Daar zijn ze nog zoeken in en loopt ze ook iets achter door deze digitale generatie. En daarnaast ook over veranderkunde. Want ja, zij zijn de vernieuwing. En naar hun wordt gekeken met, nou, kom maar op met je vernieuwing. Ja. En dan vervolgens sta je daar en denk je, oké, hoe ga ik dat dan doen? En waar ga ik dat dan zoeken? Ja. Dus ook hebben we training in veranderkunde en hoe je dan optreedt daarin. Dus dat zijn onder andere hele leuke dingen.
1: Ja. Ja. En wat... Ik moet denken aan de tijd dat ik... Nee, helemaal niet. Ik moet denken aan de tijd dat ik voor het eerst hoofdredacteur werd van een tijdschrift. En dat ik met 8 hoofdredacteuren allerlei cursussen moest volgen. Een heel jaar lang. Dan weer 3 dagen daar ergens op de hei. En dan weer 2 dagen zis en 2 dagen zo. En op een gegeven moment halverwege... we waren natuurlijk allemaal mensen die ook nog eens een leiding moesten geven enzovoort. Keken we elkaar aan. En toen hebben we gezegd, de volgende sessie van 1,5 dag gaan we alleen maar hebben over wat ervaren wij nou? Wat gebeurt er hier allemaal in plaats van dat we leren hoe je, weet ik veel, een slecht nieuwsgesprek voert of zo. Weet je, dat soort gesprekken. Maar dit was puur van dat we met elkaar het gevoel hadden, we moeten gewoon bij elkaar die ervaringen delen. Dus wat ik ermee wil zeggen is eigenlijk van hoeveel cursus kan je geven en hoe belangrijk zijn de ervaringen zelf en hoe je die kan delen. Dat van toegevoegde waarde kan zijn.
3: En hoe was dat die dag?
1: Ja, was huilen. Iedereen helemaal. Want het is natuurlijk ook een beetje een plek in ergens in een ivoren toren. En je moet de baas en je moet beslissen en weet ik veel het allemaal. Maar uiteindelijk kwam iedereen wel veel beter uit. En ook met name met het gevoel, oké, dit overkomt mij. Maar het overkomt haar of hem ook. En hoe lost hij of zij het op? En misschien leer ik daar wat van.
3: Ja. Ja, dat is iets wat Skyscrapers in de community dus heeft. Dus die training die ik net benoemde, die worden dus gedaan door verschillende professionals bij verschillende organisaties. Ja. Maar wel in hetzelfde sector en in dezelfde moeilijkheid. En herkenning is iets wat ik heel veel hoor bij onze groep. Dat ze zeggen, oh, ik vind het zo fijn om te horen dat andere mensen je ook tegenaan lopen. Ja. Dat geeft namelijk ook een vorm van herkenning, maar daarbij ook zelfvertrouwen van, oké, ik ben niet gek. Ik ben ook gewoon zoekende en volgens mij kan ik veel meer dan ik... Ja, misschien wel dacht.
1: Mooi. Komen mensen nou bij jou binnen die zeggen, ik ben een talent, neem mij? Of hoe haal jij een talent uit een groep bijvoorbeeld? Of werkt het niet zo? Hoe...
3: Ja, wat je merkt is dat wij vooral mensen krijgen die heel graag in de publieke sector willen werken. Ja. En dat is vaak niet zo makkelijk als je daar nog geen ervaring in hebt. Hm. En daarmee, als je bij onze start, dan zeggen we eigenlijk, we ontzorgen de manager ook met, hey, daar heeft iemand misschien nog niet de 1-op-1 ervaring, maar wij zien wel vaardigheden en competenties, het woord wat vooral in Nederland daarvoor genoemd wordt. En die vaardigheden, die gaan we ontwikkelen.
1: Juist.
3: En tuurlijk kijken we wel naar vaardigheden die iemand goed afgaan. Dat is dan het talent.
1: Ja.
3: En daar gaan we van een 7 naar 9 werken. Dus, en vooral ook hoe in deze setting en hoe professioneel in te zetten. Hmm. Dat is vooral mijn bijschaaf skills hierin.
1: Mooi.
3: En dat is vaak een spiegel voorhouden. Ja. Van wat kan je goed, maar hoe doe je het hier? Ja. En wat werkt?
1: Werken voor de overheid is echt wat anders dan werken voor een commercieel bedrijf. He, dat is echt, het heeft hele andere doelen. Het gaat niet alleen maar om winst enzovoort en resultaten. Tuurlijk wel resultaten, maar niet meetbaar en beter dan vorig jaar en zo. Dat telt allemaal niet. Maar je bent ook echt dus voor een deel sociaal bezig om de gemeenschap gewoon verder te helpen.
3: Je bent bezig voor de burger in alle opzichten en de uitdagingen van de ruimte. Dus wij zijn ook vooral bezig nu in het fysieke domein. Dat is iets wat nu heel erg speelt. Dan kun je denken aan waterbehoud. hè? Ja. De droogte waar we mee te maken hebben. Mobiliteit, dus de veiligheid op straat. En in het verkeer, want we raken wat overvol. Dus hoe organiseren we het goed? De woningmarkt, waar we tekort in schieten. Ja. En natuurlijk iets wat net heel erg opgekomen is de netcongestie. In ieder geval, het is nu heel erg in het nieuws. Misschien voor de mensen die niet weten wat het is.
1: Ja, doe maar.
3: Dat is de spanning op het net, dus de energie die we gebruiken. En die is in de piekuren is die vooral overspannen. Ja. Waardoor we in het verhaal van we moeten woningen bouwen. Als je ze bouwt en je kan ze vervolgens niet aansluiten, dan hebben we ook een probleem.
1: Precies.
3: En wat ik heel erg leuk vind is dat binnen Skyscrapers merken wij nu al bij verschillende gemeenten dat onze medewerkers worden toegevoegd aan crisisteams of aan teams die heel erg nadenken over hoe gaan we hiermee om. En dat vind ik zo tof, want dat betekent dat je dus in een hele andere hoedanigheid aan het werken bent, maar dus wel hiervoor wordt aangeschoven bij zo'n crisisteam. Ja. En het interessante is, wie er naast jou in dat team zit, dat zijn vaak mensen met 10, 20, 30 jaar ervaring. Precies, ja. En die kijken elkaar ook aan met, hoe gaan we dit oplossen? En het leuke is dat jongeren willen heel graag als gelijk aan tafel meedenken. En hier mag dat dus heel erg. Mm. Dus ik vind het heel tof. En binnen de gemeente sowieso liggen er zoveel opgaven om op te pakken en te vernieuwen. Je moet er alleen wel een beetje in zorgen dat je niet de koploper wordt. Want anders word je ook weer teruggefloten. Okay. Dat is iets waar we wel over na moeten denken.
1: Als je kijkt naar jouw talenten. Hoeveel blijven er bij jullie? En hoeveel raak je er kwijt aan opdrachtgevers?
3: Nou, we komen uit een verhaal dat we heel erg bezig waren met de brug bouwen tussen de young professional en de publieke sector. Ja. Dus wij komen uit een data-vastconstructie. Ja. Waarin wij heel erg zeggen, wij zorgen voor de gap die er zit. En daarna heb je een professional die helemaal meegaat in het stramien. En daarmee wel de vernieuwing behoudt. Ja. Wat ik merk, zo rond anderhalf jaar, dan gaan jongens weten ze eigenlijk wat ze waard zijn. Dus ze hebben de eerste meters, de eerste strepen behaald. En dan is het ik heb een keuze te maken. Blijf ik hier? Ga ik verder? Waar ligt dus mijn perspectief in mijn loopbaan? Dat is echt iets waar ik heel erg mee bezig ben. Ook weer ontzorging voor de manager. Dat ik daar heel erg naar met ook iemand over heb van, maar wat zoek je? Wat wil je? Wat voel je? Wat ervaar je? Mm-hmm. En ook, hoe kunnen we de manager in betrekken? Want ik vind altijd, je moet diegene wel een kans geven om je te behouden. Het gesprek moet gevoerd worden. Ja. Weglopen en zeggen, er is geen doorzettingsvermogen zoals we net hoorden. Ja. Dat zou jammer zijn. Ja. Want als je er niet uitkomt, dan is dat ook een antwoord. Maar daar zet ik wel heel erg op in. En dat is iets wat deze doelgroep wel heel spannend vindt soms. Ja. Het gesprek voeren van, ik zit niet op mijn plek, maar ik vind de organisatie heel leuk. Ja. Of ik zit wel op mijn plek, maar ik weet niet of ik nog 3 jaar hier blijf. Maar goed, dat is een basis voor een mooi gesprek. Ja. En dat is iets wat ik wel vaak teruggeef. Van dat gesprek moet wel gevoerd worden voordat je de deur uitloopt. Ja. Dat moet je jezelf gunnen. Dat moet je ook je manager gunnen die in jou ook heeft geïnvesteerd.
1: Jij moet zo ook de deur uitlopen, want we zijn alweer bijna klaar. Het was een leuk gesprek. Dus fijn dat je ook deelnam aan de dilemma's. Dat gaan we vaker doen, Charlotte. Ja,
3: dankjewel.
1: Bedankt voor je komst en heel veel succes. En fijn dat we wat meer weten van talenten.
3: Super.
1: Dankjewel.
2: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
1: Hoofdredacteur Tijmen de Groen van Intermediair. Ik had een heel mooi intro voor je bedacht en dat ga ik nu niet meer doen. Maar ik wil nog wel even uitleggen dat we naast de Nationale Vacaturebank dus ook Intermediair hebben in de wereld van recruitment. Daar ben jij de baas en de grote roerganger. En wij gaan het elke week over een bepaald thema hebben. En deze keer hebben wij een beetje een thema gekozen dat aansluit op het gesprek met de twee dames net.
4: Dat klopt inderdaad. We hebben eigenlijk een ode aan het koffiezetapparaat.
1: Ja.
4: Want wat je veel ziet de afgelopen jaren, zeker sinds corona, daar hadden we het vanochtend over, is dat het ontzettend veel gaat over mensen die weer naar kantoor moeten. Die daar een dwang achter hebben zitten. Want een organisatie verplicht je om 2 dagen in de week of 1 dag in de week of 3 dagen in de week op kantoor te zijn. Wat tegelijk alle onderzoeken laten zien en wat we ook veel terug horen op de redactie, is dat mensen heel graag naar kantoor willen. Dus als je nou stopt met mensen te gaan verplichten om iets te doen, dan komen ze vanzelf wel. Want de meeste mensen vinden het gewoon heel erg fijn. Precies. Om samen te werken met de mensen om zich heen.
1: Ja, Ja, en hoe vertaalt zich dat naar resultaten, die behoeften? Kun je daar iets over zeggen? Is dat meetbaar? Zijn er onderzoeken gedaan die aangeven van zoveel mensen willen dit? En daar heb je echt wat aan als werkgever bijvoorbeeld.
4: Wat je vooral ziet is dat de mensen op het moment dat ze verplicht zijn om naar kantoor te komen, dan gaan directe hakken in het zand. Hmm. Dat zag je ook heel erg op het moment dat vorig jaar een paar van de grote banken in Nederland aangaven dat mensen weer 2 dagen in de week verplicht op kantoor moesten werken.
1: Precies.
4: Toen gaven alle vakbonden aan dat ze waren overvallen. Dat het paniek, stress en chaos veroorzaakte. Terwijl het ging over het algemeen over 1 of 2 dagen in de week op kantoor werken. De meeste mensen die doen dat al wel. En zeker voor de jongere mensen zou ik zeggen, dat moet je ook willen. Vandaar die ode aan het koffiezetapparaat.
1: Ja.
4: Want als jij graag door wil groeien binnen een organisatie, dan gaat het er ook om dat je een goed gezicht krijgt binnen de organisatie. Dus dat je zichtbaar bent bij je baas. Dat betekent dat je er fysiek bent. Ja. Dat je eens een gesprek hebt met iemand. Ja. En dat je dus ook gewoon op maandag kunt vragen hoe iemand zijn weekend was. En als je dat iedere week blijft doen, dan leer je elkaar vanzelf goed kennen.
1: Precies.
4: En op het moment dat je elkaar leert kennen, dan wil die ander jou vanzelf ook wel even verder helpen.
1: Juist, want op het moment dat je iemand een beetje kent en je zit ergens mee, dan kan je wat makkelijker naar iemand toe lopen om eens te vragen van, goh, hoe zou jij dit aanpakken? Of help eens even. En dan helpt het dat koffieapparaat wel. Moet de koffie dan ook nog goed zijn? Of niet?
4: Dat blijkt inderdaad ook wel uit al die uit diezelfde onderzoeken.
1: Ja.
4: Het hoeft geen libreie kwaliteit koffie te zijn.
1: Okay.
4: Maar goede koffie is wel een noodzaak. En met goede koffie bedoel ik vooral, het kantoor moet goed zijn. De omstandigheden moeten goed zijn om te kunnen excelleren.
1: Ja.
4: En dat zie je natuurlijk breder in organisaties ook. Je had het net in het tweegesprek over jobhoppers. En dat heeft historisch natuurlijk een hele negatieve connotatie. Maar eigenlijk zie je heel erg dat op het moment dat mensen duidelijk hun grenzen aangeven, en dat zie je vaak bij jobhoppers terugkomen, die zeggen, deze organisatie is het niet voor mij. En als deze organisatie het niet voor mij is, dan ga ik ergens anders heen.
1: Ja.
4: Wat er daarna gebeurt is dat die organisatie zegt, ja, maar die jonge mensen, die willen helemaal niet meer vast in dienst blijven. Die gaan na 2 jaar weg. Zonder naar zichzelf te kijken en zich af te vragen, misschien gaat het gewoon helemaal niet goed waar met die mensen omgaan.
1: Ja. Hey, en als je kijkt bij intermediair en je kijkt naar vacatures die daar zijn, wordt bij wijze van spreken het koffieapparaat daar ook wel eens in vermeld? Of zouden ze dat eigenlijk moeten doen?
4: Eigenlijk voornamelijk met een knipoog. Maar niet op de meest letterlijke manier. En ik denk ook dat het koffiezetapparaat zelf niet zo belangrijk is.
1: Nee.
4: Maar wat je vaak bij vacature tekst ziet, is dat mensen vertellen wat de baan is. En in algemene termen hoe het bedrijf eruit ziet. Maar daar krijg je weinig gevoel bij. En hoe meer gevoel je ergens bij krijgt, hoe beter het eruit gaat zien.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En is dan die instelling waar we mee begonnen van die 2 dagen per week, is dat dan ook min of meer maatgevend inmiddels voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de wereld van intermediair?
4: Nou, er stond een paar weken geleden groot in het AD toevallig een artikel over de kamelendagen. Want je ziet de kamelenbezetting.
1: Ja.
4: En dat betekent eigenlijk dat je twee hoge bulten hebt, inderdaad.
1: Ja,
4: dan snapt iedereen in Nederland wel dat je op dinsdag en donderdag eigenlijk de weg niet op wil en de trein niet in wil, want het is ontzettend druk. Op vrijdag heeft de NS een hele tijd geleden een keer geroepen dat er überhaupt geen spits meer was in de trein. Of dat nog steeds zo is, weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar het is zeker wel het geval dat woensdag en vrijdag, de klassieke parttime dagen, dan zijn eigenlijk alle kantoren in Nederland dicht. En het lastige daarvan is ook, als je jezelf wil laten zien op zo'n organisatie, je kunt wel op vrijdag gaan zitten, maar als er niemand om je heen is, dan heb je er ook niks aan.
1: Nee. En je leert er in ieder geval niks van, maar het valt ook niemand op. Dat is natuurlijk het laatste wat je bedoelde.
4: Precies.
1: Dat het niemand opvalt dat jij daar heel erg je stinkende best zit te doen.
4: Ja. Klopt.
1: Ja. Zou dat nog moeten veranderen, zit ik nu opeens te denken. Zou het op de een of andere manier weer verplicht moeten worden om nog meer dagen te doen? Of past dat niet meer bij deze tijd?
4: Ik denk niet dat het meer bij deze tijd past. Ik kan me niet voorstellen dat we ooit teruggaan naar de situatie waarin we allemaal weer 5 dagen in de week naar kantoor moeten. Maar ik denk dat het steeds normaler wordt dat we elkaar in verschillende vormen blijven zien en spreken. En of dat dan 2 of 3 dagen in de week op kantoor is, dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Oké. Nou, wij zien elkaar in ieder geval altijd 3 dagen per week op kantoor. En dan komen we daar als het ons uitkomt en de weg een beetje meewerkt of de trein een beetje meewerkt. Het is wel heel prettig werken, vind ik, als je met elkaar. Je kan, het is zelfs beeld bellen en met elkaar delen. Het komt niet zo hard binnen als even tegenover elkaar zitten en voelen wat je uitstraalt.
4: Dat is inderdaad natuurlijk het geval. En daarom begon ik ook met de ode aan het koffiezetapparaat. Ja. Want alleen als je elkaar iemand echt ziet, dan heb je hele andere gesprekken. Want in een normale videocall begin je niet te vragen hoe iemand zijn weekend was. Ja. Tenminste, vaak begint het dan ineens een stuk zakelijker en dan blijft alles een stuk korter.
1: Precies. Je hebt ook meer het gevoel dat je gedwongen bent in die korte tijd alles te zeggen en te horen, noem maar op.
4: Klopt. Ja. En als jij een beter contact hebt met iemand, dan moet je daarvoor juist die andere gesprekken hebben.
1: Helemaal eens. Oké, tot slot, Tijn. Geef me één reden om deze week bedoel ik, te kijken naar intermediair. Wat moet ik lezen?
4: Wat je moet lezen is... ik ben heel even aan het zoeken wat wij allemaal voor mooie dingen hebben gepubliceerd deze week.
1: Ja, ik overval je er een beetje mee.
4: We hebben een hele goede how-to staan met op welke momenten van de dag je nou eigenlijk koffie moet gaan drinken en welke niet. Want wij denken altijd, je moet zoveel mogelijk koffie drinken en dat klopt. Ja. Maar wij kennen ook allemaal het goede moment dat je op een dag net iets te veel koffie hebt gedronken. Ja. En wat is nou de onderbouwing en de uitleg daarvan? Die staat sinds deze week live.
1: Tijn, sorry dat ik je weer een beetje moeilijk maak, maar zo ontstaat elke keer iets nieuws. Vind je niet?
4: Absoluut.
1: We hebben ons meer gehouden aan de afspraken dan de vorige keer. Oké, tot zover deze aflevering van Werkmakers. Dank aan Tijmen de Groen. Het radioprogramma van Nationale Vacaturebank en Intermediair. Dank aan mijn gasten. En weet dat je deze uitzending, of delen daarvan tenminste, terug kunt luisteren via YouTube, de website en je favoriete podcast apps. Wij zijn er in ieder geval wekelijks op maandagmiddag van 1 tot 2 uur. Ook weer volgende week. Ik wens je een mooie week en tot de volgende.
2: Dit was Werkmakers. Over de keuzes, kansen en veranderingen die bepalen hoe we morgen werken. Bedankt voor het luisteren. Nog even terugluisteren of deze aflevering delen met iemand die er iets aan heeft? Ga naar newbusinessradio.nl of naar de website van de Nationale Vacaturebank en luister de podcast van deze uitzending terug.

0: Je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
5: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: geldzorgen blijven niet thuis, maar die gaan mee naar het werk. Martine Bolhuis van Achmea laat zien waarom financiële stress ook jouw probleem is. De een loopt over van energie, de ander loopt leeg. Vitaloog Klaas Koster legt uit waar dat verschil nou eigenlijk vandaan komt. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, als je dacht dat iemand met geldproblemen, die geldproblemen en alle stress daar rondom thuis zou blijven laten, dat is niet zo. Ze reizen mee naar het werk in het hoofd van je collega. Toch praat bijna niemand erover. Financiële stress is op veel werkvloeren nog een taboe. En wat je niet ziet, kun je moeilijk oplossen. Terwijl het precies raakt aan wat jij als werkgever belangrijk vindt. Namelijk de concentratie, de productiviteit, het werkplezier en natuurlijk zeker ook het verzuim van je mensen. Dus wat is financiële gezondheid eigenlijk en wat gaat het jou aan? En het belangrijkste is natuurlijk, wat kun je er zelf aan doen? We hebben Martine Bolhuis in de studio, lead sociale duurzaamheid bij Achmea. Leuk dat je er weer bent. Dat is lang geleden alweer.
2: Dat is echt heel lang geleden.
0: Trouwens, een jaar of zo.
2: Ja? Oh, ik dacht al langer.
0: Jij denkt langer?
2: Ja.
0: Hoe lang denk jij dan?
2: Ik denk anderhalf jaar zeker. Want ik zit nu anderhalf jaar in deze rol. Hè, als lead social sustainability. Waar ik namens Achmea mee bezig mag houden.
0: Je hebt ondertussen opgezocht. Het is bijna precies 2 jaar geleden.
2: Kijk.
0: Nee, 3 jaar geleden.
2: Zo.
0: 14 juni 2023.
2: En waar hadden we het toen over?
0: Weer aan het werk naar kanker.
2: Ja. Dat
0: ik zie een foto met champagne.
2: Onderwerp.
0: Ja.
2: Ja. Ja, een hele mooie afsluiting van een periode.
0: Ja, en nu zit je ondertussen bij Achmea, lead sociale duurzaamheid. Wat doe je dan?
2: Ja, ik hou me bezig met hoe Achmea sociale impact kan maken. En dat is natuurlijk heel vaag klinkt dat. We hebben dat geconcretiseerd in eigenlijk 2 ambities. En de ene kant gaat het over gezondheid en sociaal welzijn. En aan de andere kant gaat het over financiële weerbaarheid.

0: kijk.
1: Nou, en over die financiële weerbaarheid, daar wil ik het vandaag hebben.
0: Ja.
1: Want wij hebben natuurlijk verschillende rollen als Achmea. We zijn een grote financiële dienstverlener, maar ook een werkgever en een partner. En samen met onze partners willen wij daar werk van maken.
0: Ja, financiële weerbaarheid, daar kun je van alles nog bij voorstellen.
1: Ja.
0: Eerste waar ik zelf aan moest denken is de schuldenproblematiek die we natuurlijk hebben in Nederland. Mensen hebben schulden en als ze schulden hebben, nou ja, dat is niet fijn.
1: Nee.
0: Maar waar moet ik nog meer aan denken? Want dat zal niet het enige zijn.
1: Nee, je hebt heel goed, want die schuldenproblematiek is er echt. Hè? En daar spreken we ook veel over. En we zien dat zo'n 44% van de Nederlandse huishoudens hebben het moeilijk. In de zin van dat zij kwetsbaar zijn. En dat betekent dat ze onvoldoende op hun spaarrekening of een potje hebben waarmee ze ook weerbaar zijn op het moment dat daar iets gebeurt. Dus als er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, denk aan scheiding of andere
0: baan kwijtraken.
1: Ja, baan kwijtraken, allerlei zaken die in het leven kunnen gebeuren. Hoe ben je dan weerbaar om er weer bovenop te komen? Dus het gaat om dat herstelvermogen.
0: Ja, en waar ik gelijk aan moet denken, Martine, is dat op het moment dat er zoiets gebeurt, je gaat scheiden of je wordt ziek. Want dat betekent ook vaak dat als je langer ziek wordt, dan doet het ook iets met je inkomen. Doet ook iets met alles wat er omheen moet gebeuren. Mantelzorg, nou noem maar op. Daar hebben we ook al heel veel uitzendingen over gemaakt. Ja. Daarbij krijg je dan dus, meestal zijn dat namelijk niet zulke hele leuke omstandigheden, krijg je dus ook nog eens een keer de geldzorg erbovenop. Dus je krijgt een soort van extra stress erbij bovenop die situatie die toch al heel naar is.
1: Ja, en dat is precies ook waarom financiële stress zo'n belangrijk item is in Nederland. Want op het moment dat wij zien dat meer mensen financiële stress ervaren, hebben dus ook meer mensen mentale zorgen. Dat heeft effect op je fysieke gesteldheid, maar ook je well-being in zijn algeheelheid. En dat betekent ook minder productiviteit, waar jij het gesprek al mee begon, voor de werkgevers en het verzuim. Dus dat is echt ook meteen een maatschappelijk probleem.
0: En hoe groot is dat effect dan ongeveer?
1: Dat effect op het moment dat
0: Bijvoorbeeld op verzuim of op die productiviteit die naar beneden gaat. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat schuldenproblematiek en de stress die erbij komt ertoe kan leiden dat mensen wel tot 10 punten minder IQ hebben zelfs.
1: Ja, het heeft op heel veel vlakken effect. Op inderdaad je prestaties, op je geheugen. Nou, daar kan mijn collega straks aan tafel ook wel wat meer over vertellen. En waarom wij daar ons zo druk om maken, is dat wij niet alleen als werkgever daar een rol in hebben, maar ook als financieel dienstverlener. Wij zijn natuurlijk dagelijks in contact met onze zakelijke klanten. Dus waar hebben daar invloed? We kunnen met elkaar, met werkgevers daarop samenwerken. Maar we zijn ook onderdeel van een groot systeem. Dus op het moment dat we zien dat onze klanten betalingsproblemen hebben of moeite hebben met een aantal afspraken na te komen, dan kun je daar meteen op anticiperen. Dus we kijken ook naar die vroegsignalering. Maar met name ook, want je noemde sociaal incasseren is een van de onderwerpen. Dat proberen we te voorkomen door vroegsignalering in te zetten. Dus onze medewerkers daarop te trainen. Om eerder daar aan de bel te trekken. Maar zeker ook om preventie maatregelen te nemen.
0: Ja.
1: En niet alleen voor onze medewerkers. Waarin we zaken doen als taboe doorbreken, maar ook ervoor zorgen dat mensen tijdig middelen kunnen gebruiken, maar ook extern. Dus we kijken ook naar de jongere doelgroep. Hoe kunnen we daar een bijdrage leveren? Of voor de kwetsbare doelgroepen in Nederland.
0: Ja, ja, wat ik eerlijk gezegd heb, maar dat is gewoon iets wat mezelf aan het hart gaat, dat ik heb ook een gitaarwinkeltje en ik hoor de luisteraar nu alweer zuchten. Dan gaat hij weer. Maar het grappige is daarvan is dan, dan krijg je wel weer een heel ander perspectief op de wereld. En een van de dingen die mij regelmatig aanbevolen wordt door door het platform waar mijn website op draait, is dat ze je moet Klarna installeren. Want dat maakt de drempel voor mensen om iets te kopen veel lager.
1: Ja.
0: En ik denk dan, ik vind dat, om het maar even stevig te zeggen, moreel verwerpelijk.
1: Ja.
0: Want je gaat mensen gewoon in de schulden jagen voor iets wat ze graag willen hebben.
1: Nou, dat is precies toch? Ook onderdeel van dat systeem waar wij een lans voor willen breken. Dat doen wij niet alleen overigens. Wij zijn onderdeel van de Stichting Financiële Gezondheid Nederland. Dat is een grote stichting die met financieel dienstverleners samenwerkt. Maar ook met energiebedrijven, met overheden. Verschillende invalshoeken. Maar wij denken dus dat we daar echt met elkaar aan moeten werken. Want een Klarna voorbeeld, dat is precies de kern van heel veel bouwen van schulden.
0: En super laagdrempelig natuurlijk. Ja, hè? Want ga maar eens naar een bank en vraag maar eens een extra ruimte op je rekening courant. Nou, dan ben je wel even bezig.
1: Ja.
0: En bij Klarna is het een paar keer klikken en je bent er.
1: Ja. Ja. En je raakt ook nog een ander interessant fenomeen. En je noemde al, je bent ook ondernemer vanuit die gitaarwinkel. En dat is ook een vraagstuk die we veel zien. En dat is misschien ook wel straks een vraag voor jou,
0: Klaas. Ja.
1: Klaas. Mm-hmm. Veel ondernemers hebben ook moeite met het rondkomen maandelijks. Om MKB'ers, maar ook zelfstandigen. En daarin zien we ook een groot risico en kwetsbaarheid. Dus daar zijn we ook op zoek naar, ja, hoe kunnen we daarin nadenken met elkaar. Ja. Om iets daarop op te lossen.
0: Ja, dus ja. Jullie hebben daar als Achmea zelf een belangrijke rol. Omdat jullie natuurlijk een financiële dienstverlener zijn. Maar laten we ook even kijken naar die rol van die werkgever. Want het mooie is, dat oor hebben we nu.
1: Ja.
0: Wat kan die doen in dit gebied? Want je kan natuurlijk simpel zeggen, hè? Ja, maar dat is, weet je, iemand zijn financiële positie, zijn financiële situatie is zo privé.
1: Ja.
0: Daar durf ik niet aan te komen.
1: Nou, dat is ook wat wij heel vaak horen. Ik voer veel gesprekken ook met onze collega's, leiders binnen onze organisatie. En dit is een onderwerp wat echt nog taboe is. Ook om te bespreken in het vitaliteitsgesprek. Dus hoe maak je het bespreekbaar? Maar ook voor mensen om het zelf te delen. En wat we de afgelopen tijd hebben geprobeerd is om mensen die dit dus hebben meegemaakt en daarmee aan de slag zijn gegaan, dan wel zelf, dan wel met de werkgever of samen met ons Sociaal Voorzieningenfonds. Dat is een fonds van Achmea die juist hiervoor bedoeld is, om die voorbeelden te delen. En daarmee laat je eigenlijk al zien van het is iets wat vaker gebeurt. Je bent echt niet de enige. En neem contact op of met die collega die dit al een keer heeft ervaren. Ja. Of met de mensen die daarvoor zijn.
0: Dus wie doet het goed? Welke mooie verhalen ken je
1: mooi
0: van?
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja.
1: Ja. Wie doet het goed? Ja, ik ben altijd wel onder de indruk van Fabego.
0: Ja.
1: Ja, die kennen jullie ook vast. En die vindt.
0: Zeg maar even een groot familiebedrijf uit het zuiden van het land.
1: Ja.
0: Die goedmakers.
1: Ja, en die vind ik gewoon echt in het hart heel erg duidelijk maken dat het over dat gesprek gaat. En dat het eigenlijk voortdurend checken is bij medewerkers. Hoe is het met jou? Waar sta je?
0: En wie doet dat dan bij hen? Is dat dan de leidinggevende?
1: De leidinggevende.
0: Ja, okay.
1: Ja. Dus dat vind ik heel interessant. En ik denk ook dat het daarmee begint. En met de leidinggevende. Maar ik zie ook een rol voor collega's. Dus dat houdt niet op voor de leidinggevende.
0: Oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Want hier aan tafel in de studio is er nogal de neiging om steeds meer bij de leidinggevende neer te leggen.
1: Ja.
0: Alle zo'n beetje HR-onderwerpen, die moeten uiteindelijk toch stiekem door de leidinggevende gefixt worden.
1: HR vaak niet meer. Hè? Daar zie je de trend dat juist meer strategisch wordt. En dan zie je dat er steeds meer in de lijn zelf wordt belegd.
0: Ja, waar op zich niks mis mee is. Maar ja, hallo, je zal maar leidinggevende zijn.
1: Ja.
0: Ja, dan wordt het psychologische veiligheid.
1: Ja.
0: Maar ook schulden, inclusie, het maar op. Al die thema's.
1: Ja. Nou, jullie hebben het hier ook wel eens in de studio over schaamte.
0: Ook nog,
1: Dit is natuurlijk wel echt een topic wat daar heel erg mee te maken heeft. Van hoe kun je dat dus onderdeel maken van je gesprek? En mag het er zijn? Mag het er zijn? Je fysieke ongemak, je mentale ongemak, maar ook je.
0: En mag je er überhaupt naar vragen? Hè? Dat vind ik ook wel een interessante. Want dat heb ik ook wel eens. Ik heb in het verleden ook wel eens over dit onderwerp afleveringen gemaakt. En dan zeiden mensen, ja. We hebben loonbeslagen. Hè? Dus op het moment dat iemand zoveel schulden heeft. Dat die schuldeisers naar de rechter gaan. Dan kan er een beslag gelegd worden op je loon. Dat betekent dat je werkgever eigenlijk gewoon niet het loon aan jou uitbetaalt. Maar aan de mensen die geld van je krijgen. Dus dat weet je dan. Maar dat is wel privacygevoelige informatie.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus enerzijds weet je dat iemand problemen heeft. Anderzijds mag je niet zeggen van joh, ik weet dat je problemen hebt. Laten we het eens over hebben. Ik wil je helpen. Dat mag officieel niet.
1: Nee, het gaat echt om, weet jij wie je medewerker is? Ken je je medewerker? Kun jij het gesprek voeren met de mens tegenover jou? En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat kan iedereen. Jij kan ook met je buurvrouw een goed gesprek voeren. En je kan ook een vraag stellen. Hoe is het met jou? En hoe is het met jou thuis? En als iemand daar geen antwoord op wil geven, dan is dat inderdaad aan de ander. Maar het gaat om, ben je open en stel je die nieuwsgierige vraag.
0: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk, omdat ik het over meer onderwerpen dan alleen maar over dit onderwerp heb, is dat die laag daaronder, hè, dus heb je überhaupt een goede band met je collega's, of als je leidinggevende bent met de mensen in je team. En kun je alles aan ze vragen zonder dat het ingewikkeld of, dat is altijd beladen, maar extra beladen wordt omdat je de baas bent. Ja, daar moet je dus aan werken.
1: Ja, klopt.
0: Dit kan de aanleiding zijn. Dat is fijn.
1: Ja.
0: Maar al die andere dingen eigenlijk ook.
1: Ja, en soms zie je ook dat het ergens anders zich uit. Dus dat je iets anders ziet aan de voorkant. Of aan signalen. Maar zit daar een financiële stress onder?
0: Ja.
1: Ik denk dat Klaas daar heel veel over kan vertellen.
0: Ja, Klaas is dat zo. Je hebt twee keer al de voorzet gekregen. Ja, dus nou, nu mag je me inknippen.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: We zeggen, volgens mij is het de bedoeling dat het deze kant op gaat. Het gesprek. Nee, ja, super herkenbaar wat je zegt. En geld zorgen heeft enorm veel impact op je vitaliteit in de brede zin. Dus zoals je zelf al aangaf, niet alleen fysiek kan het in je lijf vast gaan zitten. Hè, in je nek, in je schouders, in je rug. Maar met name ook mentaal. En wat doet het dan sociaal? Hè? Dus de schaamte die erop zit, het taboe die er nog steeds op zit. Dus je ziet eigenlijk aan alle energiebronnen. Hè? Wij kijken net als vitalogen naar de vitaliteitsschijf van 5. Dus we kijken dus integraal naar vitaliteit. En dat begint met een stuk bewustwording. En vanuit die bewustwording ga je ontdekken, en welke knoppen kan ik dan draaien? En hoe kan ik daar regie op pakken?
0: Ja.
2: Dus het is niet zo dat een werkgever of een leidinggevende verantwoordelijk is voor jouw vitaliteit. Maar het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelf heb je daar wat in te doen. Maar ja, als werkgever en als collega's heb je daar ook wat in te doen.
0: Ja, en dus ook hoor ik jullie allebei zeggen. Je kunt wel vinden dat het niet per se jouw verantwoordelijkheid is. Of je kunt ook nog wel vinden dat dat het privé is. Maar het heeft zoveel effect op mensen. Dat het je kan het gewoon niet links laten liggen.
1: Nee, het is echt een basis.
0: Ja.
1: Ja, dit gaat over je bestaan. En op het moment dat dit onder druk staat, is het heel moeilijk voor je om verder te ontwikkelen, om te presteren.
0: Ja.
1: Wij noemen dat dan floreren. En gaat je gezondheid ook onder druk staan.
0: Ik vind het altijd grappig. En dan voor mijzelf snap ik het dan altijd gelijk. Ik probeer me dan bijvoorbeeld iemand, een verkoper voor te stellen die in een gesprek met een klant moet zorgen dat die enthousiast wordt ergens over of weet ik veel wat. En ja, als diegene echt financiële problemen heeft, ja, dan kun je je heel goed voorstellen dat het ook niet zo'n al te beste verkoper meer is op dat moment.
1: Nee.
0: Want die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Ja.
1: Ja, klopt.
0: Morgenochtend wordt iedereen wakker, Martine.
1: Ja.
0: Hebben ze deze live uitzending / podcast geluisterd?
1: Ja.
0: Wat moeten ze doen?
1: Nou, ik zou in ieder geval mensen ook willen oproepen, en dat geldt voor iedereen, om gewoon goed te kijken van hoe ziet je eigen huishoudboekje eruit. Dus wees je bewust van hoe je ervoor staat. Heb je voldoende ruimte om te sparen en wat kan je daarmee doen? Dus dat is er één. En ook hoe ga je zelf met risico's om? En neem je risico's of zorg je ervoor dat goed geborgd is via een, noem het een verzekering of andere, bijvoorbeeld het broodfonds voor ondernemers. Dat is één. En voor iedereen die met mensen werkt, dan wel mensen in zijn buurt heeft, want het geldt natuurlijk ook voor mensen die je privé tegenkomt, vraag ook eens naar hoe het daarmee staat. Ja. Ik merk dat bij mezelf ook, dat het soms een moeilijke vraag is. Zo van, hoe red je het financieel? Bijvoorbeeld wij vriendinnen die er alleen voor staan. Of mensen die net een levensgebeurtenis achter de rug hebben. En toch is het een hele goede vraag. Want mensen vinden het fijn om even te sparren. Ook al kan je misschien direct niet iets doen. Maar het helpt wel om even weer bewust te zijn. En ook mensen wellicht weer even op een ander spoor te zetten. Dat is ook waar wij als Achmea veel mee samenwerken. We werken bijvoorbeeld met Geldfit. En Geldfit is een stichting ook. Of een onderneming die heel erg helpt bij hebben van geld zorgen. En dat doen ze zowel voor jongeren als voor ondernemers, als voor mensen die al in schulden zitten. Echt dat bewustzijn creëren, ja, dat zou ik iedereen gunnen.
0: Alright.
1: Ja.
0: Nou, kortom, dit kan op het actielijstje erbij. Dankjewel Martine, je blijft gezellig hier natuurlijk in de studio. Hè? Ja, je blijft hier gezellig in de studio, dus je blijft gezellig meepraten. Wij gaan zo verder praten over, toevallig, een beetje over hetzelfde onderwerp. Vitaliteit met Klaas Koster, die hoor je zo.
3: Nieuw Business Radio, innovatie en impact voor business shapers.

0: Zo, probeer dat maar eens te halen. De Bee Gees hoorde je, Nights on Broadway.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Ja, maar jij kent hem wel. Die ene collega die altijd overloopt van de energie. Dus als hij binnenkomt, die is altijd heel druk bezig. En nou, jeetje, wat een power zit erin. Die ander, die ken je ook. Dat je denkt, jeetje, daar gaat niet goed mee. Die loopt altijd leeg, juist. Wat maakt nou het verschil tussen die twee? Vitaliteit blijkt over veel meer te gaan dan alleen een gezonde leefstijl. Goed eten, goed slapen, goed bewegen. Er zit toch veel meer in. Maar hoe wakker je die energie en vitaliteit aan als je leidinggevende bent of HR professional? En hoe kun je daar morgen, want we willen natuurlijk altijd dat er een beetje tempo gemaakt wordt, al aan beginnen? In de studio Klaas Koster, vitaloog, oprichter van Vitalogisch, want dat is zijn bedrijf, en auteur van verschillende boeken waar heel vaak het woord vitalogie in staat. Klaas, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Zo, goedemorgen. Ik heb me er doorheen gekregen. Ja, ik weet niet, ik heb vandaag meer last van woorden dan op andere dagen. Ik weet niet waarom dat komt. Misschien even handig om daar naar te kijken. Want in het vorige blokje begon je al over de schijf van vijf. Vitalogie. Ik ken vitaliteit. Wat is dit? En waarom is het anders? Of waarom is het beter? Of waarom is het duidelijker?
2: Ja, mooie vraag. Want mensen denken dat ze bij vitaliteit allemaal hetzelfde beeld hebben over waar gaat het dan over? En je noemde net al gezond eten. Voldoende bewegen, voldoende slaap. Nou, dat soort elementen. Die zitten heel vaak in de fysieke component ontsloten. Maar er wordt vaak vergeten om ook te praten over het mentaal welzijn en het sociaal welzijn. Waar ook onder andere financiële zorgen in kunnen zitten. Of mantelzorg. En ik denk dat een hele belangrijke energiebron eigenlijk niet eens meegenomen wordt in gesprekken. Het gaat over zingeving, over betekenisvol werk.
0: Okay.
2: En als je die vier energiebronnen bekijkt, dan is het aan jou als medewerker en als werkgever om te kijken van, hey, hoe gaan we dit faciliteren en hoe ga ik daar zelf regie op pakken? En dat begint natuurlijk met een bewustwording, met het zelfbewustzijn.
0: Yeah.
2: Dus onze insteek is, als wij organisaties helpen, is dat we eerst een gemeenschappelijke taal creëren. Waar hebben we het dan over als we het over vitaliteit hebben? Weten medewerkers waar de knop voor hem of haar zit? En hoe kan die dan vervolgens daar eigen regie op pakken? En hoe gaan wij dat faciliteren als HR? Of als leidinggevende, of welke
0: je ook hebt. En er zijn natuurlijk dingen die je zelf kunt doen, maar er zijn ook dingen die buiten jezelf liggen.
2: Ja.
0: Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de cultuur. Hè? En ook wat jij als werkgever daarin wil faciliteren. Je noemde net al het woord psychologische veiligheid. Dat is natuurlijk iets wat niet tastbaar is. Maar het is wel voelbaar.
0: Ja.
2: Dus als je het niet over dit soort thema's kan hebben, of het dan inderdaad financiële zorgen zijn, of mantelzorg, of überhaupt iemand die zwaar overgewicht heeft, of elke dag met wallen rondloopt, hoe ga je daar het gesprek over voeren? En die medewerker moet daar uiteindelijk zelf de regie op pakken. Maar ik denk dat je als werkgever ook daar een verantwoordelijkheid hebt om.
0: Of je hebt gewoon een stomme leidinggevende.
2: Die zit er ook tussen.
0: Je hebt natuurlijk, laten we wel zijn, ook bij leidinggevenden zijn er mensen die zijn gewoon totaal niet geschikt voor hun werk.
2: Klopt.
0: En het nadeel daarvan is dat ze invloed hebben op nogal een grote groep, namelijk al hun collega's waar ze verantwoordelijk voor zijn.
2: Een van de grootste redenen waarom mensen vertrekken bij een organisatie is of ze gewoon niet matchen met de leidinggevende. Dat klopt.
0: Ja. Ja. Ja. Maar dat zijn, zeg je dan, dan is het of accepteren of iets anders gaan doen. Of op een andere plek gaan werken.
2: Nou ja, volgens mij heb je daar dus meerdere keuzes in. Accepteren is één, maar dat, volgens mij wordt er niet heel veel gelukkiger van. Dus dan blijft het probleem bestaan. Dan ben je het alleen maar weg aan het drukken. En dan komt het toch ergens weer een keer naar boven. Dus ik zal vooral gaan kijken, bij jezelf. Hey, wat kan ik met deze situatie? Uiteraard het gesprek voeren is er daar ook eentje van. Maar als je dat al één of twee of drie keer gedaan hebt, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment op. Ja, en dan is het wel goed om voor jezelf te kiezen en misschien wel van afdeling te switchen of van baan te switchen naar een andere organisatie.
0: Welke van die vier energiebronnen wordt nou het meeste aandacht aan besteed in organisaties?
2: Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dan is met name het fysiek welzijn iets wat het snelste en het meest makkelijk beter pakken is, ook vanuit je rol als HR. Dus wordt er een fruitschaal,
0: is de fruitschaal,
2: daar hebben we meer.
0: Ja.
2: Maar het is wel een onderschatte interventie, hoor.
0: Oh ja? Jij bent er wel positief over?
2: Absoluut, ja. Want het is meteen een fysieke uiting van, hey, we vinden je vitaliteit belangrijk, we willen het erover hebben met elkaar. Het is heel laagdrempelig, kost niet zo heel veel.
0: Ja.
2: Dus
0: Het is wat ik wel altijd frappant vind. Ik weet niet hoe jullie... Die bak is altijd leeg. Dat is een goed teken. Want er wordt dus gebruik van gemaakt. Maar ik denk dan altijd... Als ik ergens, weet ik veel... Ik ga bij een bedrijf op bezoek. En ik ben daarom na de lunch. Om 2 uur of zo, weet je wel. En dan zit nog 1,5 dode appel in. Dan denk ik, ja... Dat is eigenlijk heel raar, want om 4 uur heeft iedereen trek. En dan moet hij juist vol zitten, toch? Ja, dus neem dan even een level up voor je abonnementje.
2: Ja, dat zou ik dan inderdaad ook
0: kunnen. Toch?
3: Ja, dat zou ik ook doen.
2: Ja, goed teken dat hij leeg is, maar dat betekent dat er eigenlijk te weinig in heeft gezeten. Of mensen nemen het allemaal in.
0: Of iemand komt met een boodschappenkar langs. Ja, dat zou
2: dat kan. Hè? Dan koppelt hij ook gelijk weer aan de financiële zorg. Ja. Want door die manier dus rondgebreid kan krijgen. Ja,
0: ja. Why not? Oké, dus dat is mooi. Dan zeg ik even, want we hebben niet de eeuwig de tijd. Nee. Daar gaan we het dan niet over hebben.
2: Nee.
0: Waar, moeten we het dan over de mentale... Waar wordt het minste aandacht aan besteed en waar is de meeste winst te behalen?
2: Ik denk wat je nu ziet is dat mentaal welzijn enorm onder druk staat. Eigenlijk bij zowel jongeren, maar ook bij wat oudere medewerkers. Daar wordt inmiddels steeds meer aandacht aan besteed. Dus dat is heel goed. Mantelzorg, financiële zorg, dat zijn inmiddels ook thema's. Maar waar ik denk dat het nog niet over gesproken wordt, en dat is waar mijn laatste boek ook over gaat, is werkliefde.
0: Mm.
2: Over zingeving, over talenten, drijfveren. Ik denk dat je, ook al zou je elke dag in de sportschool zitten en gezond eten en een positieve kijk op het leven hebben en hele fijne collega's hebt om mee te werken, maar als het werk zinloos voelt of je hebt niet het gevoel dat je betekenisvol werk doet, dan loop je alsnog elke dag leeg.
0: Ja.
2: En dan kun je niet tegenaan yoga.
0: Ik weet, ik moet denken aan... ik heb mijn periode gehad dat ik heel veel psychologische boeken... of psychologieboeken las.
2: Mm-hmm.
0: En ik vind altijd de experimenten zo fantastisch... die mensen, die wetenschappers verzinnen. En er was 1 experiment... er waren van die Lego... soort robots... die... kregen ze bijvoorbeeld... begonnen ze met een euro... en dan mochten ze zo'n Lego robot in elkaar zetten. Mm-hmm. En dat was niet veel werk. Hè. Het was niet echt Lego, maar het was een eenvoudige versie. En dan elke volgende ging het bedrag naar beneden. Want dit was een economische gedragspsycholoog. En dan hadden ze 2 vormen. Dus ze keken dan hoe lang mensen doorgingen. Ze hadden 2 vormen. Bij de ene werden ze neergezet. Dus dan zag je dat het er steeds meer werden.
2: Mm-hmm.
0: En bij de ander was er iemand, die haalden ze gelijk weer uit elkaar. En dan bleek dus dat bij degene waar ze neergezet werden, die gingen veel langer door.
2: Zeker, ja.
0: Want ja, dan doe je het ergens voor. Behalve dan voor die paar euro die je ervoor krijgt.
2: Ja, ja, ja.
0: En ik dacht, ja, toch al wie dus, dacht ik. Maar voor die, ja, vanuit economisch perspectief, hè, vanuit de gedachte dat de mens een rationeel wezen is, is dat een hele rare gedachte. Want ja, je krijgt er hetzelfde voor, dus waarom zou je dan stoppen?
3: Ja.
0: Is het dan zo dat wij te economisch, te bedrijfsmatig naar zo'n organisatie kijken. En dus dit fenomeen van liefde voor je werk, voor wat je maakt, het ambacht, het vakmanschap, dat we dat een beetje veronachtzamen.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat we veel te transactioneel kijken eigenlijk naar onze werkrelatie. Ik lever mijn tijd in en mijn kennis en mijn kunde voor geld en misschien voor wat erkenning als je geluk hebt en voor waardering. Maar ik geloof dat werk veel meer kan zijn dan dat. Zeker met... ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Want anders is het ook... Ja, is dit het nou, weet je? Dat gevoel. En ik in mijn boek heb ik het over François bijvoorbeeld. Dat is een man die ik goed ken. Die heeft een prachtige baan bij een grote bank. Dik salaris. Hij heeft alles gewoon goed op orde. En toch loopt hij rond met het gevoel van... Ja, is dit het nou?
0: Is dit alles? Is dit alles gevoel? Ja.
2: Weet je, ja. En dan denk ik, ja, als je daar nooit zelf aandacht aan hebt geschonken, maar wel elke dag loopt te hardlopen met je schoentjes aan en daarmee hopen je lekker fit en vitaal te voelen. En toch voel je dat je de energie weglekt. Dan heb je iets anders te doen dan nog vaker naar sportschool gaan of gezonder te eten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, het is wel grappig natuurlijk, hè? Want Achmea is ook een financiële instelling, zou je kunnen zeggen. Hè? Daar had je de ziel ook uit kunnen halen.
2: Mm-hmm.
0: Dat is niet gebeurd, zeg ik
3: alvast
0: maar even.
3: Dat klopt.
0: Achmea een beetje.
3: Juist niet.
0: Hè? Is natuurlijk coöperatief opgericht.
3: Ja.
0: Zit veel meer die gemeenschapszin in. Hè? Samen zorgen voor elkaar. Verzekering.
3: Duurzaam samenleven, ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook echt iets waar ik ook wel organisaties wil adviseren op het moment dat je inderdaad naar je werkgeverschap kijkt of naar de dingen die je wilt doen voor de samenleving, probeer het ook zo dicht mogelijk bij je eigen core te houden. Dus op het moment dat je denkt van ik wil iets betekenen, dus dan gaat het ook over zingeving en ik zeg dan ik, maar dat is dan ik als een soort van wij als Achmea willen iets betekenen. Klinkt heel raar, maar dan is het toch een soort van drijfveer met elkaar.
0: Yeah.
3: Waar je hart voor harder gaat kloppen. Als dat heel dicht bij je past. En dan in het voorbeeld van financiële weerbaarheid. Als financiële dienstverlener daar iets betekenen. Omdat je iedere dag met mensen werkt die daarmee bezig zijn. Hoe breng ik de balans? Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende heb om mijn huishouden in balans te houden? Ja, dan gaat het stromen.
0: Dat snap ik. Maar dan zeg ik en ik snap helemaal dat als je bijvoorbeeld verpleegkundige bent en je staat aan het bed van iemand, of je bent installateur en je installeert een nieuwe cv-ketel waardoor het bij mensen weer warm is, ja. Dan snap ik het. Maar en ik snap het ook als je aan de telefoon zit en je werkt bij Achmea en je kan iemand die in de schuldenproblemen zit, kan je een probleem oplossen. Dan snap ik het gelijk.
3: Ja.
0: Maar nu ben je nu reken je de econometrische modellen. Ik verzin ook allemaal moeilijke woorden voor mezelf. Waarom doe ik dat?
3: Ja, je maakt het jezelf wel moeilijk.
0: Stel je voor, je zit ergens heel erg achteraf. Je ziet die klant niet. Je ziet niet degene waarvoor je het doet. Je bent aan het rekenen of je maakt een beleidsplan bij een gemeente waar ook nooit een burger bij in de buurt komt. Ja, hoe zorg je dan dat je toch voelt dat je bijdraagt? Want dat is het ingewikkelde dan, lijkt mij, toch, Klaas?
2: Ja, dat is precies wat om gaat. En volgens mij moet je dus verder kijken dan in je functietitel. En in mijn boek schrijf ik ook een mooie oefening om dat te gaan onderzoeken. Van, los van het werk wat ik doe, wat betekent ik voor andere mensen hierin? En die hoeven niet eens fysiek in de ruimte aanwezig te zijn, maar uiteindelijk heeft alles een hoger gelegen doel. En dat is waar je naar op zoek moet gaan. En als dat er niet is, dan heb je misschien ook wel een job die er ook echt niet te doet. En dan kun je er nog zoveel betaald voor krijgen. Maar dan voel je, het voelt gewoon leeg.
3: Dat zijn die bullshit banen.
2: Dat zijn de bullshit banen,
0: ja.
2: En zelfs bepaalde bullshit banen kunnen misschien wel betekenisvol zijn. Ja. Je zult wel op zoek moeten gaan, wat is dat dan?
0: Maar dat is best een moeilijke zoektocht voor het individu om te doen.
2: Ja,
0: toch?
2: Klopt. Ja, dat is ook niet iets wat je van de een op ander moment gevonden hebt. Dus daarom is het ook lekker om een keer een coach daarvoor onder de arm te nemen. Of in een workshop daar met elkaar over te praten.
0: Ja. Maar zeg je dan ook dat als werkgever is het verstandig om ervoor te zorgen dat je mensen daar naar op zoek laat gaan?
2: Mm-hmm.
0: Van wat is dat ook alweer waarvoor wij op aarde waren? En wat is jouw rol daar dan in?
2: Ja.
0: Maar ook om het te, want dat vind ik nog wel eens interessant. Dat gebeurt nog wel eens. Hè. We hebben die hele Simon Sinek golf gehad. En we hebben de purpose. We hebben bij Abin Ambro rond. Nou, elk gesprek gewoon purpose. Nee, wat is onze purpose? Moeten we over purpose gaan? We zijn helemaal gek van op een gegeven moment.
2: Ja.
0: Maar dat is altijd zo'n soort piekje. Is weer een dingetje. Dan heeft de HR iets bedacht. Of er is een CEO die het belangrijk vindt. En dan appt het weer weg.
2: Ja.
0: En het, wat ik het interessante vind is, hoe zorg je nou dat je er aandacht aan blijft besteden zonder dat het elke keer een dingetje wordt?
2: Ja.
0: Want een workshop is hartstikke leuk. Maar het appt ook weer heel snel weg.
2: Nee, dat klopt. Dus je zult dus moeten kijken als organisatie, hoe gaan we dit echt op de agenda krijgen zonder dat het een tijdelijke interventie is. Hè? Dus we hebben nu de Nationale Vitaliteitsweek, die komt er weer aan in september. Dat is ook zo'n dingetje. Die zou je 1 week van het jaar kunnen doen. En die andere 51 weken hebben we het dan niet meer over elkaar.
3: Ja.
2: En werkliefde is dan toevallig dan het thema voor aankomend jaar. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat het niet eenmalig is waar je over praat, maar hoe zorg je ervoor dat HR dit als thema in het beleid opneemt, maar ook dat het daar gewoon vrijwel wekelijks over hebben, zonder het specifiek te benoemen.
0: Ja.
2: Maar het kan ook gewoon puur een vraag zijn van hoe was je vandaag? Voor wie heb je wat betekend? Kan al een hele mooie vraag zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus je kan het in je werkoverleg zelfs nog inbakken.
2: Zeker, ja. Ja. En hoe ben je vandaag naar huis gegaan? Heb je het gevoel dat ben je moe maar voldaan, weet je? Kijk, dat je moe naar huis gaat is logisch. Hè? Je hebt 8 uur heel veel energie gegeven als het goed is. Maar als het moe maar voldaan is, dan kan het zomaar zijn dat je thuis nog steeds de energie hebt om een energieke partner te zijn, of een energieke vader of moeder, of wat je rol dan ook thuis ook nog is.
0: Voor iedereen die nu aan het luisteren is en denkt, hoe zit dat eigenlijk bij mijzelf? Heb je een leuke, want we zitten een beetje in de zomerperiode. Als je dit in de winter luistert, is het ook prima trouwens. Maar we zitten nu toevallig, we nemen dit op, we zenden uit in de zomerperiode. Heb je een soort van oefening voor mensen waar ze gewoon even lekker in deze iets wat luwe vakantieperiode mee aan de slag kunnen gaan?
2: Ja, ik heb een scan ontwikkeld, de werkliefdescan, waarin je dus ook gewoon kan meten hoe vitaal je bent op zingevingsvlak.
0: Mm.
2: En die meet eigenlijk de liefde voor je werk, liefde in je werken, wat je in je werk kan stoppen, en liefde op het werk. En dan niet de relationele liefde die ik bedoel. De
0: nee, niet, of je, liefde. Nee, niet nee. Of je verschillende partners op je werk
2: hebt. Nee, dat is niet. Maar wel van hey, hoe zijn de sociale relaties hier? Hoe is de psychologische veiligheid? En dat kun je met 30 vragen kun je dat in kaart brengen. En dan weet je, ja, waar sta ik op de werkliefde ladder?
0: Oké, en waar doe je dat?
2: Op vitalogie.nl.
0: Vitalogie.nl, hartstikke goed. Wij zorgen voor een linkje daar naartoe. En dankjewel voor nu, Klaas. We praten zo verder met Klaas en Martine over hun eigen werkende leven. Want zij werken zelf ook. Ja, je zal het bijna niet denken. Ze praten er niet alleen over. Ze werken zelf ook.
3: Wow.
0: En het leuke is dan, ik mag dan een ingewikkelde vraag stellen. En ik weet nog niet precies wat, maar dat hoor je zo.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je. New shoes.
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: In de studio Martine Bolhuis van Achmea en Klaas Koster van zichzelf eigenlijk vooral, toch?
3: Ja, ja. Vitologisch.
1: En ja, vitologisch en vitoloog en auteur van Vitologie. Goh, ik kan het wel. Ja, wat ik altijd leuk vind als ik twee gasten in de studio heb die allebei een eigen item hebben, is dan ga ik in het derde item praten we gewoon over onszelf. Hmm. Dan wordt het persoonlijk.
4: Nou, dat lijkt me echt een heel goed idee.
1: Leuk, hè?
4: Ja,
1: ja, dat vind je nu nog.
3: Ja, ik vraag.
4: Ja, precies.
1: Wat mij te binnen schoot, is dat ik dacht, ook om... kijk, als mensen hier in de studio komen, dan hoop ik altijd en dan help ik altijd om mensen zo goed mogelijk hun expertise te laten delen. Laten zien hoe leuk ze eigenlijk zijn, enzovoorts. Maar we zijn ook allemaal feilbaar en stom. En onhandig. En eigenwijs, als ik het over mezelf heb. Dus waar lopen jullie nou? Je zijn ook allebei geen 21 meer. Waar lopen jullie nou in je werk nog tegenaan? Van hoe je zelf in elkaar zit. Dat je denkt, oh shit, daar ga ik weer. Klaas.
3: Ja, ik heb twee dingen.
1: Oh, dat mag.
3: Ja. Eén is dat ik het ontzettend moeilijk vind om echt te ontspannen.
1: Oh.
3: Ik ben een redelijk energieke vent. Ik ben gezegend met een lichaam waar ik dus ook heel weinig voor hoef te doen. Ik hoef niet op mijn voeding te letten. Ik hoef niet als een biel te sporten. Ik ben goed in shape. Maar in mijn koppie, die staat altijd aan. Dus ontspannen is echt heel moeilijk voor me. Heb ik ook niet echt geleerd. Ik heb zo'n tegeltjeswijsheid die ik van huis heb gekregen. Met name van mijn vader. Die zei altijd, Klaas, wie wat worden wil, die zit nooit stil. Nou, stilzitten is voor mij een ding.
4: Ja. Die is blijven plakken.
3: Die is wel blijven plakken, ja.
1: En wat je zou kunnen zeggen, ja, nou en? Ja. Maar wat heeft dat dan voor effect? Dus waarom heb je daar last van?
3: Omdat ik ook wel voel dat bij mij dus ook niet altijd het gaspedaal ingedrukt kan blijven. Weet je? Dus fysiek wel, aan de kant eten erbij. Maar ik ben er wel vaak moe. Gewoon, mijn hoofd is dan vol.
1: Ja. En heb je ondertussen iets gevonden wat je dan kunt gebruiken zodat je hoofd even stil staat?
3: Ja, wat voor mij heel goed helpt is dat ik 6 jaar geleden een huis heb gekocht in het bos. Dus ik woon midden in de natuur. Dus die context die maakt dat ik hem al spannender voel. Ik doe elke maandag yoga. Zeilen vind ik heel fijn. Dus het water. Eigenlijk gewoon verbinden met de natuur is voor mij de manier om te ontspannen.
1: Oké.
4: Mooi.
3: Het gaat eigenlijk automatisch dan.
1: Ja.
4: Het lijkt me wel anders, omdat jij als ondernemer ook wel veel alleen besluiten moet nemen of er alleen voor staat. Mm-hmm. Zie je dat ook nog als invloed?
3: Ondernemers zijn wel vaak mensen die dus ook altijd aanstaan en het gevoel hebben dus ook altijd aan moeten staan.
4: Ja.
3: Dan heb ik het geluk dat ik 20 collega's heb waar ik mee samenwerk. Dus ik kan ook wel veel dingen beleggen. Dus dat opgeruimd wordt de anderen.
1: En 20 collega's waar je ook een beetje verantwoordelijk voor bent.
3: Ja, dat is dan ook wel weer de druk en de verantwoordelijkheid die je voelt. Dus een terecht punt. Dus het is niet voor niks een uitdaging.
4: Ja,
1: welkom
4: maar wel
1: bij
4: een
1: Therapie
4: mooie.
1: Radio.
4: En ook een mooie uitdaging in jouw werk, denk ik. Want hij is natuurlijk... Hij raakt heel erg.
3: Ja, in mijn boek schrijf ik ook van de kraan thuis bij de loodgieter lekt ook. Maar eigenlijk is dat gewoon een heel slecht excuus. Want dan heb je het gewoon zelf niet super goed op orde.
4: Ja.
3: Maar je noemde net het woord feilbaar. En dat is natuurlijk ook wel zo. Je kunt niet alles perfect op orde hebben. Dus laat dit nou mijn Achilleshiel zijn. Ik ben me er bewust van. Ik weet hoe ik het aan kan pakken. Maar ik heb het zeker niet altijd op orde.
1: Nee.
4: Ja.
1: Martine, waar loop jij tegenaan?
4: Nou ja, een van de dingen, even aansluitend op wat jij zegt, is wat ik in de loop der tijd heb geleerd, is dat perfectie eigenlijk de imperfectie van de mens is. Dus daar word ik echt heel blij van. Maar waar ik tegenaan loop, is dat ik heel vaak denk van, oh, dit is echt een heel mooie kans. Dit is leuk. Dit moeten we doen. Ja, of ik zie een verbinding tussen een bedrijfsonderdeel is met iets bezig. En dat moet dan extern verbonden worden. Dus ik zie allemaal van die haakjes. Mm. En dan ga ik helemaal glunderen. En dan denk ik ook dat iedereen dat leuk vindt. En vervolgens ga ik rennen. Beweging creëren. En vervolgens kan ik niet meer kiezen op welke als ik nou ook alweer aan het werk was. Dus wat ik heel veel aan het doen ben en wat me ook wel energie kost, is dat eigenlijk ook wel een kracht. Hè? Dat is ook altijd je wat jij ook vertelt.
3: Maar de tijd is ook je valkuil.
4: Dat is een beetje zo'n dooddoener. Ja. Maar dat je dan weer uitzoomt van, oh ja, dit zijn allemaal mogelijkheden, maar dat ik iedere keer wel weer terug moet van, oh ja, waar deed ik het ook alweer voor? Dit is mijn opdracht. Dit is waar ik echt voor loop. En dat weer bij elkaar brengen. En dan ook mensen moeten teleurstellen van, nou, nu even niet. Dit ga ik nu even niet doen. En dat kom ik zowel in mijn werk tegen als privé. Waarbij ik toch wel denk van altijd, oh, dit is leuk, dit kan ook. En vier het leven. Nou, jij kent mij langer dan vandaag. Dat hoort daarbij. Maar ook weer in die beperking.
1: Ja.
4: Dus ik maak een soort wieberbeweging. Dat zien ze natuurlijk niet op de radio.
1: Nee, maar je doet het heel goed.
4: En naar buiten en dan weer naar binnen.
1: Divergeren, convergeren.
4: Ja, precies die. Ja. Ja.
3: En voor jou, Glenn?
4: Ja.
1: Ja, ik zijn er al 17 door mijn hoofd gevlogen. Ja. Dus ik moet er even één kiezen. Ik denk mijn ongeduld. Ik ben natuurlijk ook niet voor niks ondernemer geworden. Omdat het voordeel was als je ondernemer bent. Dus je denkt, ik vind dit een goed idee, dan ga je het doen. En dan heb je in principe niemand nodig om er in ieder geval aan te beginnen. Je hebt wel mensen nodig die uiteindelijk zeggen, dit is een goed idee. En ik herken dat wel, wat jij ook zegt, dat Martine, van, ik heb last van ideeën en last van energie. Maar er zijn altijd meer ideeën dan energie en tijd. Dus er sterft ook heel veel van ideeën. Daar kan ik prima mee leven. Dus ik vind ook helemaal niet erg dat de dingen mislukken. Maar het ongeduld, zeker als ik in een organisatie werk, of als ik iets heel leuk vind en dan denk, ja, maar lieve klant, je snapt toch wel dat dit echt redelijk briljant is. Dus waarom zeg je daar geen ja tegen? Het is echt. Ja. Dat laatste bijvoorbeeld de klant, ik had iets heel leuks ontwikkeld, een AI-ding. En die zei, ja, vind het echt heel interessant. Ja, ik denk dat we dit moeten doen. Denk ik, yes. En toen zei dus we hebben het in de backlog gezet.
4: In de backlog.
1: Voor 2027 dacht ik, 2027, dan ben ik alweer andere dingen aan het doen tegen die tijd. Want dan vind ik het niet leuk meer.
4: Heb je dat gezegd?
1: Nee, heb ik niet gezegd. Nee, ik ben wel ongeduldig, maar niet heel dom.
3: En in hoeverre heb je dan last van, zeg maar? Wat doet het met je als je zegt van dat ongeduld, dat?
1: Nou ja, ik heb er last van omdat ik letterlijk, als iets niet snel genoeg gaat, dan ga ik wat anders doen.
4: Dan haak je
1: af. Dan is er alweer een ander idee. Ik ben gewoon een sprinter. Mm-hmm. Dus ik heb er niet heel veel uithoudingsvermogen. Dus ik ben geen marathonloper die zegt, nou weet je, ik heb een idee en dan ga ik nu een bedrijf omheen bouwen. En dan ga ik heel veel tijd en energie in stoppen en dan gaat het een keer lukken. Zo zit ik niet in elkaar. Ik vind het heel leuk om iets te bedenken. Of voor een klant die een probleem heeft. Dat is het makkelijkste. Of dat ik denk, hey, dit is leuk. En dan zeg ik tegen iemand, hey, ik heb iets bedacht. Dit is leuk. En als hij dan zegt, ja, dat vind ik ook leuk.
4: Ja.
1: Dat gaat ons enorm helpen. Dan word ik heel blij. En dan ga ik iets maken. En dan is het er.
4: Ja.
1: Dus ja.
4: Ja, ik dus ben natuurlijk moet een snelle ja zijn eigenlijk. Hè?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel dat iedereen. Ja. Ja, ik heb zelf ook last van ja zeggen. Dat heeft me heel ver gebracht. Dat mensen dan tegen me zeggen, oh, maar ga je die gaan al met je meedenken. Ga je dan ook dit doen of ga je dan ook dat doen? Dan zeg ik, ja, zou ik wel een goed idee. Ja, ga ik doen. Ja, ga je dan een boek schrijven? Ja, ik ga een boek schrijven. Nou, vier boeken geschreven. Of mensen zeggen, nou, wat ga je dan nu ook radio maken? Ja, nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik dat wel ga doen. Ja. Dus dat, ja. Dus
3: mag het is, dan advocaat van de duivel zijn?
1: Oh ja,
3: ik vind dit namelijk super interessant. Hè? Want je geeft aan dat je dan dus ergens last van hebt. In meer of mindere mate. Maar de vraag is even, heb je er echt last van? En in hoeverre ga je hier dan veranderingen in aanbrengen? Dat is natuurlijk wat we in onze organisatie ook allemaal tegenkomen. We willen dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Maar eigenlijk vind je het ook wel lekker.
1: Ja. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Dus ik heb er last van omdat ik er zelf wat van vind.
3: Mm-hmm.
1: He, want ik vind dan van mezelf dat ik meer moet volhouden.
3: Mm-hmm.
1: Dus ik begin het nu, maar ik ben nu bijna 55. Ik ben bijna jarig. Ik heb me er nu mee verzoend en gedacht, oké, maar ik ben dus een soort ontwikkelaar, business developer, bouwer. Dat vind ik leuk om te doen. En alles wat een lange horizon heeft, moet ik dus gewoon niet doen. En dat lost heel veel op.
4: Ja.
1: Ja, maar dus ik wil niet zeggen dat ik er niet toch nog tegenaan loop.
4: Ja, heb je er last van? Is wel een goede vraag. Want wil je hem inderdaad aanpakken? Hè? Wil je hem aankijken en daarmee aan de slag?
3: Ja. Ja. Of je omgeving moet er heel veel last van hebben. En dan word je door externe druk gedwongen om wat mee te doen.
1: Nee, maar ik heb een hele lieve vrouw die snapt wat een mafketel ze heeft. Dus dit gaat helemaal goed. Hey, ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ik vond het leuk om met jullie te praten. We hadden hier nog een uur lang over kunnen praten. Maar ja, ik leef nou helemaal in een wereld die bestaat uit uurtjes. En die hebben een begin en een eind.
4: En anders duurt het te lang.
1: We zijn aan het eind. Dus ja, zo simpel is het weer. Dat is ook weer overzichtelijk. Je luisterde naar de altijd fantastische Martine Bolhuis van Achmea. En de sinds vandaag heb ik die echt leren kennen. Klaas Koster, vitaloog en alles waar Vita voor staat. Show notes natuurlijk vind je op de website. Wat je ook op de website vindt is de fantastische AI Power, waarbij je aan alle 640 plus afleveringen vragen kunt stellen. En je kan je ook nog inschrijven voor de community die nog niet echt lekker loopt. Dus ik heb alweer de neiging om de nek om te draaien. Dus als je denkt, hé, maar ik vond het juist een heel goed idee, meld je dan snel aan, want anders krijg ik geen prikkels meer. En als ik geen prikkels krijg, dan stop ik ermee. Dus, tot de volgende.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je

0: NL voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
4: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
6: Je collega maakt een grap tijdens een lastige vergadering. Iedereen lacht even en dan gaat het gesprek verder. Is dit nou weglachen, denk je? Maar wat als die grap precies deed wat niemand anders durfde? De spanning breken en het echte gesprek mogelijk maken. Humor op het werk gaat over meer dan een goed gevoel. Waarom lachen succesvolle teams vaker dan minder succesvolle teams? En wat kunnen leiders leren van stand-up comedians? En hoe zet je humor in zonder problemen te bagatelliseren? Want het is niet alleen maar positief. In de studio Maarten Vissers, die weet er alles van, want die is eigenaar en trainer bij Humor Loont. En wij zijn blij dat je luistert naar People Power.
7: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
6: Maarten, leuk dat je er bent.
8: Dankjewel.
6: We gaan het hebben over humor, dus we gaan een uur lang lachen. Moppen tappen. Dat is een beetje uit, hè, moppen tappen. Gebeurt dat nog?
8: Ik ben ook komiek, cabaretier, comedian. En dan sta ik op het podium, maar er worden weinig moppen getapt. Er worden wel grappen gemaakt. En daar zit wel onderscheid in.
6: Nou, vertel gelijk. Dan weten we dat ook weer.
8: Een mop is heel erg kopieerbaar. Dus dat is een standaard format en die kan iedereen eigenlijk vertellen. En een grap, dat is veel persoonlijker over het algemeen. En dus ik kan een grap van een andere comedian vertellen, maar die is meestal niet zo grappig als die persoon hem zelf vertelt. Dus een mop, ja, dat is een beetje afgezaagd vaak. Ja. Vaak cliché ook. Hele herkenbare opzet. Dus ja, niet de meest effectieve manier, denk ik, om mensen te laten lachen.
6: Nee, maar maar misschien is dat al van ver voor jouw tijd, maar toen ik vroeger klein was. Nee, maar ik merk uit mijn jeugd, nou had je moppen en die vertelde je dan door. En dat waren van een beetje van die verhaaltjes die dan zo de ronde gingen, weet je wel. Ik hoor ze niet meer.
8: Ja, misschien dat de jeugd het nog doet.
6: Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet het eens aan mijn kinderen vragen of die nog van de moppen zijn. Ik denk dat er ook een woord is wat niemand meer gebruikt, toch?
8: Ja, ik denk dat het redelijk tijdloos is, hoor. Ik denk dat het is groen en het glijdt van de berg af is kiwi.
6: Ja,
8: die is nog wel verteld wordt.
6: Ja, maar dat vind ik echt. Dat vind ik zo'n heerlijke reeks. Weet
8: ja,
6: je?
8: Toch?
6: Ja. Maar goed, het is groen en het pruttelt. De bromkommer. Ja, I love it. Als je in de juiste mood bent, dan kan je echt onder de tafel gewoon. We gaan natuurlijk, zoals alles op het werk, een soort mini-kopie is van het leven. Kom je dus op het werk alles tegen. Dus er komt verdriet tegen. Rouw hebben we programma's over gemaakt. Chronische ziektes. Psychologische veiligheid. Hoe je met elkaar een gesprek voert. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het wel over gehad. We hebben het nog niet zo heel veel over humor gehad. Terwijl humor toch wel een belangrijk deel van het leven is. Maar wat is dat nou? Wat is humor überhaupt?
8: Nou, je hebt verschillende definities van humor.

0: sowieso. Je hebt humor wordt wel gezien als een eigenschap. Je hebt humor. Dat is een definitie. Maar je hebt ook humor kan je ook gewoon gebruiken. Dat is als middel. Dus hoe je hem kadert, dat is een beetje afhankelijk van de definitie. Ik zie humor als een functioneel instrument. Dus dat is echt een manier waarop je hem kan gebruiken.
1: Ja.
0: En als je ook kijkt naar van ja, als je het als eigenschap ziet, iedereen heeft humor. Maar ik zie wel humor als iets te trainen. Het is een eigenschap die sommige mensen zijn getalenteerd en die kunnen misschien professioneel als een Daniel Arends cabaretprogramma's maken. Maar als je het beoefent, dan kan je gewoon beter worden erin. Net zoals bijvoorbeeld mensen die een sport beoefenen beter kunnen worden. Maar ja, als je talent bent, kan je misschien ooit een keer profvoetballer worden.
1: Wat hebben we eraan? Waarom bestaat humor?
0: Nou, daar gaan we echt heel ver terug. Echt de evolutie in. Waarom humor bestaat? Er zijn heel verschillende theorieën over. Maar we hebben het is echt een fundamenteel onderdeel van mens zijn. De tweede emotie die een baby toont is de lach. En humor is een manier om ten eerste te binden met elkaar. Het is een voortbouw op spelen. Het is een manier om aan te geven dat hetgeen wat wij aan het doen zijn niet serieus is. En daarom dat het een spel element heeft. En dat we dus ook eigenlijk over grenzen bij elkaar heen kunnen gaan. En daarnaast is het ook echt een manier om te relativeren. Dus het is echt een om te gaan met de lastige kant van het leven.
1: Ja.
0: En dat is waarom we het ontwikkeld
1: maakt het
0: hebben.
1: Leven draaglijk.
0: Ja. Ja, en zeker met het beeld van dat wij toch ook wel redelijk bewust zijn van het feit dat het eindig is. Is het toch fijn om er ook wat tegenover te hebben.
1: Het is weer een leuke uitzending. Hè? We hebben het nu over de eindigheid van het leven. Ja, kom op, hé.
0: Maar dat is wel waar humor heel erg in kan helpen. Gewoon om het in een ander kader te plaatsen en ermee te dealen. En ik denk dat het daarom ook heel erg belangrijk is in het werkzame leven. Want op een of andere rare manier, als wij naar buiten stappen en naar kantoor gaan, dan vergeten wij dat deel van het leven. Want we lachen met vrienden, maar minder met collega's. Terwijl,
1: oh ja, is dat zo?
0: Ja, ik denk over het algemeen wel. Okay. Ik denk wel dat goede teams, dat die sowieso meer met elkaar lachen. Omdat die ook meer om elkaar geven en beter met elkaar samenwerken. Ik zie humor ook wel als de kanarie in de kolenmijn voor een gezonde werkcultuur. Als er niet wordt gelachen op de werkvloer, dan is er vaak een angstcultuur aan de hand.
1: Ja. Hey, en als ik je dan goed begrijp, is het voor een belangrijk gedeelte een sociaal ding. Gaat het over de relatie die je onderling hebt, of die je aan het bouwen bent, of die je als er spanning is, om de spanning te breken. En dat doe je natuurlijk met elkaar. Is het ook een individueel ding? Want ik zit even te denken of ik nou soms ook in mijn eentje heel hard over mezelf kan lachen. Ja, dat kan ik wel, want ik doe soms gewoon hele domme dingen. En ik kan al gelukkig om lachen. Maar is het ook een individueel ding?
0: Het is beide, ja. Het is individueel, hoe ik het zelf persoonlijk heel erg gebruik, is het juist om dingen te relativeren en dingen in elkaar te plaatsen. Dus als iemand mij tekort doet op een bepaalde manier, dan probeer ik die persoon als iemand te zien die gewoon tekortkoming heeft en waarschijnlijk het niet bewust doet.
1: Ja.
0: En dan zie ik die persoon als een kwetsbaar persoon. En dat vind ik dan best snel grappig.
1: Ja.
0: En daardoor kan ik er veel beter mee omgaan dat ik op een bepaalde manier genaaid word. Dus dat zijn dingen, zeg maar, hoe je er zelf echt als tool ook mee om kan gaan. Dus het is iets wat je als individu kan gebruiken. En op een in een teamcontext, in een groepscontext.
1: Voordat we echt een totale wetenschappelijke definitie zo ingaan. Maar kan je iets vertellen over welke dingen wij nou grappig vinden? Waar ik bijvoorbeeld aan zit te denken. Ik ben na veel aandringen van vrienden om me heen toch maar begonnen aan, ik ben heel laat, ik weet het, aan BNB Vol Liefde. En wat ik dus heel grappig vind is dat ik zit dan op de bank met mijn geliefde. En wij gaan die mensen dan nadoen. En dan hebben we heel veel lol samen. Maar waarom dat dan grappig is, ik heb echt geen idee.
0: Ja, ik kan me dat heel erg voorstellen. Ja, het fundament, en dat is wel ook mijn theorie deels ervan. Het fundament van humor zit hem in het menselijk tekort. Dus echt dingen waar we tekort schieten. Fouten die we maken, mislukkingen. Maar ook dingen die ons overkomen. Daar zit, zeg maar, dat is de kern van humor. Daarom zijn dingen als funniest home video's ook grappig.
1: Ja.
0: Er zit wel een stuk complexiteit overheen. Want er zit altijd een slachtoffer in een grap of in humor. En hoe rechtvaardig het is als iemand iets van pijn ondervindt, hoe makkelijker we erom lachen. Dus als iemand door zijn eigen fout, doordat hij stoer aan het doen is, van de trap afdondert, Ja, dan vinden we het veel grappiger dan iemand die oud is en per ongeluk struikelt.
1: Ja, dan dus, vinden we het zielig.
0: Dus er zijn heel veel kaders, zeg maar, waarom we iets grappig en wel of niet grappig vinden. Maar uiteindelijk is de bottom line is over het algemeen het menselijk tekort.
1: Ja, en, maar je zegt het al heel goed, hè? Je hebt natuurlijk ook humor die... sterker nog, meestal is het best wel makkelijke humor. Die juist groepen uit elkaar drijft. Techno, hè? We kennen allemaal vroeger de Belgen grappen. En daarna kregen we de Turken grappen, de Marokkanen grappen. Nou, dat is allemaal nu niet meer gelukkig sociaal wenselijk. Maar er was er ooit een moment, toen we hier nog niet zo mee bezig waren. Dan vonden we dat allemaal heel grappig. En dan gingen we er ook hard om lachen. Terwijl, ja, uiteindelijk ben je gewoon een hele bevolkingsgroep of een compleet land in de zeik aan het nemen. Dus dat vind ik wel nog wel een ingewikkelde. Van ja, wanneer kan dat dan? Wanneer is het wel oké en wanneer is het niet oké?
0: Ja, er zijn meerdere factoren die daar een rol in spelen. Ten eerste is het de onderlinge relatie tussen het slachtoffer en degene die de grap maakt. En als je het op een persoonlijk vlak doet. Hè, dus als wij kennen elkaar net. Dat is een vrij broze relatie die wij nog hebben. Dus dan moet je wel een beetje oppassen dat ik grappen over jou ga maken. Want ik ken nog niet echt goed je reactie. Ja. Dat kan je ook in een breder maatschappelijk veld kan je dat zien. Hoe goed ken je elkaar? Dat is een van de spanningsvelden die je speelt. En de andere is een machtsfactor. Dus als je vanuit een bepaalde machtsrol, zoals jij een leidinggevende bent en je gaat grappen maken over jouw personeel. Dan is dat best tricky. Want mensen kunnen dat als machtsmisbruik ervaren. Terwijl andersom speelt dat een stuk minder.
1: Grappen over jezelf zijn dus eigenlijk bijna altijd goed.
0: Ja, maar dat is ook wat ik altijd mensen meegeef. Ja. Begin bij kwetsbaarheid. Begin bij jezelf. Dat is een van de meest grappige manieren om humor te bedrijven. En twee, het is gewoon behoorlijk veilig.
1: Ja.
0: Er zit wel een omslagpunt in dat je niet jezelf volledig in de grond moet hameren. Want anders gaan mensen medelijden met je krijgen.
1: Nee, dan denken ze dat je een redelijk dat je een soort complex weer hebt. Dat is ook weer niet.
0: Ja, nee, precies.
1: Ingewikkeld, mannen. Jeetje.
0: Ah, valt mee. Valt
1: mee. Het gevaar is natuurlijk dat je er heel erg over na gaat denken. En dan ben je te laat. Dan ben je niet grappig meer. Ja,
0: wat het belangrijkste is de intentie die eronder ligt. Dat is echt belangrijk. Je kan mensen beschadigen met humor. Dat kan een soort van intentie die je niet helemaal bewust hebt. Maar die kan er wel onder zitten als je een grap over een ander maakt. Maar als je humor bedrijft vanuit verbinding, dan kan het bijna niet fout gaan. En als het verkeerd overkomt, dan ja, zeg gewoon, sorry, ik beoogde dit. En dan is over het algemeen de kou uit de lucht en het opgelost.
1: Waarom doe je hier dingen mee? Want het grappige is, jij vertelde dat van tevoren even. Maar ik vind dat wel leuk om even aan te stippen. Je bent helemaal geen socioloog of psycholoog of weet ik wat. Je bent een ingenieur.
0: Ja.
1: Je bent van de civiele bouw, hè? Dus van de bruggen en dat soort dingen.
0: Klopt, ja.
1: Waarom ben je dan met humor bezig, man?
0: Omdat ik zag dat het werkte. Heel simpel.
1: Okay.
0: En dat is als civieler wil je dat dingen werken. Dat een brug moet functioneren. Dus bij mij werkte humor echt als een middel om mensen te beïnvloeden.
1: Ja.
0: In projectteams, leidinggevende mee te krijgen met ideeën. En dan echt om humor kan je echt als een stuurmiddel inzetten. Want als je grap maakt. En als je je boodschap in een grap weet te leggen, dan onthouden mensen dat beter dan als je de boodschap serieus verkondigt.
1: Ja. En wanneer kwam je dan aan achter? Want jij was lekker civiel ingenieur aan het zijn. Nou, ik zou zeggen werk zat. Hè? De bruggen die flikkeren allemaal in elkaar in Nederland. Ja. Omdat we toch even vergeten zijn dat we ook nog wat onderhoud moesten plegen. Dat is een makkelijke manier om de rijksbegroting even dicht te krijgen. Wow, stel het even een jaartje uit. Wanneer was het moment dat jij dacht van, hey, wacht even. Niet alleen werkt het, maar ik wil er ook nog heen. Want naast het feit dat je civiel ingenieur bent en daar nog steeds in werkt. En je eigen bedrijf hebt. Sta je ook op het podium om grappig te zijn?
0: Klopt, ja.
1: Dus het niet een beetje van, ik ga eens even kijken wat het is.
0: Nee.
1: Je bent
0: er
1: wel ingedoken.
0: Ja, ik ben wat opdracht met de billen bloot gegaan.
1: Ja.
0: Uiteindelijk is het geboren bij mij uit frustratie. Dat ik mijn creatieve ei niet kwijt kon in de bouw. En ik vind het leuk om dingen te creëren. En toen zocht ik een manier en ja, humor. Wie houdt er niet van humor? Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Dan leer je gewoon allemaal skills van hoe je mensen aan het lachen kan maken. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk die skills ook aan het toepassen was op werk. En zo is mijn bedrijf ontstaan. Dat ik gewoon, ik zet het gewoon in als middel. En ik dacht van, dit is zo nuttig. Hier moet ik iets mee om ook andere mensen hierin mee te nemen. Want ik denk dat heel veel mensen hier een blijer en fijner werk van krijgen. En ook meer dingen van elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, nou ja. Je voelt de grote vraag natuurlijk al aankomen. Hoe ga je dat dan doen? Nou, dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Ja, zo kreeg Fast Car een tweede leven in een soort halve country versie. Doe mij de oude maar deze ook oké hoor. Luke Combs hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Maarten Vissers in de studio van Humor Loont. We hebben het over humor. Nou, dat is toevallig zeg. Dat komt mooi uit. Maarten, humor op het werk is, jij zei het al in het vorige blokje, is belangrijk. Zit heel veel waarde in. Ik denk dan gelijk ja, en het is ook gevaarlijk. Hè, want het is niet zo dat wees altijd grappig en dan komt alles goed. Maar laten we eerst de positieve kant bekijken. Gaan we straks wel kijken waar we ook weer op moeten passen. Als je nou luistert en denkt ja, ik wil daar wel meer mee. Ik snap dat wel. Er mag wel wat meer gelachen worden. Er zit een beetje spanning in. Dus we kunnen wel wat humor gebruiken. Waar begin je dan überhaupt?
2: Ik bekijk het heel functioneel. Dus echt vanuit wat heb je aan humor? En als je daar de wetenschap op naast had, dan hebben ze iets van 30 verschillende functies. En ik heb het ook in trainingen gevraagd wel eens mensen. Oké, hoe pas je humor al toe? En dan krijg je ook een hele lijst. Maar als je het samenvat, dan zijn er eigenlijk drie of vier hoofdfuncties die je eruit kan destilleren. De eerste is verbinding aangaan. Dus als jij... Je kan humor inzetten om echt een teamgevoel met elkaar te creëren. Zeg maar, dan krijg je een soort van in-crowd humor. En dat is echt een heel sterk verbindend element. Dus dat is één. Twee, dat is relativeren. Dat hebben we net al even besproken. Maar dat is dus omgaan met de tegenslagen van het leven. En dus onder andere ook werkspanning en stress. Zware deadlines. Tegenslagen op het werk. Daar kan je humor echt als middel inzetten om er beter mee om te gaan. En dus ook beter vooruit te gaan. En de laatste die ik altijd heel, heel interessant en heel leuk vind, is mensen echt beïnvloeden. Een humoristische boodschap die komt beter over dan een serieuze boodschap. En ze hebben ook onderzoek gedaan bijvoorbeeld in Amerika naar dagelijkse comedy talkshows. En zijn erachter gekomen dat mensen die kijken naar dat soort talkshows zijn beter op de hoogte van het nieuws dan mensen die kijken naar het nieuws. Dus het blijft dan echt beter hangen. Dus ik probeer ook mensen te leren van, ja, hoe kan je dat nou gebruiken om je boodschap te verkondigen. Zeker als een leidinggevende. Je wil mensen meekrijgen in iets. Je kan er beter wat humor in leggen. Want dan komt het echt bij de mensen aan.
0: Nou, en wat ik dus merk. We hebben natuurlijk ook zo'n hele storytelling golf gehad. Hè, door het hele land. En ik heb daar zelf ook nog wel eens een paar workshops in gegeven. En ik merkte dan dat mensen dat ingewikkeld vonden. Omdat ze dachten. Ja, maar we zijn met iets heel serieus bezig. En dan moeten we nu een er was eens verhaaltje gaan bedenken. Terwijl alle wetenschap zegt. De er was eens versie. Hè, waarbij je gewoon in verhaalvorm met personages die iets doen. Als je in die vorm bijvoorbeeld die nieuwe strategie gaat gieten. Waarbij er ook een klant voorkomt. En een collega die iets oplost. En waarbij je op die manier dat erin stopt. Dan werkt dat veel beter. En toch hadden mensen zoiets van. Ja, het voelt een beetje kinderachtig of zo. En hebben ze dat bij humor dan ook niet? Dat je denkt ja, maar dan gaan we daarna de nieuwe strategie gaan we in een goede grap verpakken.
2: Ja, nou je hebt nog iets ergers. Je hebt een valse tegenstelling, vind ik, tussen serieusheid en humor. Mensen zien dat echt als tegengesteld, maar dat bestrijd ik. Tuurlijk heb je ook, het kan tegengesteld aan elkaar zijn, maar je kan ook heel goed een serieuze boodschap verkondigen in humor. Waar humor tegengesteld in is saaiheid. En dat is wat je heel veel ziet op werk, is dat heel veel communicatie, nou, daar val je echt bij in slaap. Dus ik probeer daar altijd mensen tot uit te dagen. Van ja, zie het op die manier en probeer dingen aan te kleden. En je hoeft niet een heel dijkletsend verhaal neer te leggen. Je hoeft geen stand-up comedian te zijn. En mensen, als je een presentatie gaat geven, een half uur laten lachen. Nee, maar je kan een paar gewoon humoristische elementen erin verwerken om juist die aandacht vast te houden.
0: Maar dat is, vind dat heel mooi dat je hoe je dat zegt, dat... humor, of ik ben ook al een fan van het woord leuk. Sommige mensen krijgen daar jeuk van, maar ik juist niet. Ik vind ook altijd, dingen moeten eigenlijk leuk zijn. Want als ze niet leuk zijn, dan sta je al met 1-0 achter met alles wat je dan vervolgens gaat doen. En ik snap wel dat sommige dingen gewoon niet leuk zijn. Hè, of verdrietig, of weet ik veel wat. Maar zelfs bij een receptie na een overlijden kan je toch een leuke tijd hebben door hoe het in elkaar gezet is. En dat wil niet zeggen dat iedereen daar maar met een roze jurk moet gaan staan springen of zo. Maar dan kan je nog wel steeds fijne gesprekken hebben en je kan ook gewoon gelachen worden. En ik vind het wel mooi dat je zegt, het is niet het tegenovergestelde van serieus, het is het tegenovergestelde van saai.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik een mooie. Ik denk dat we hier de titel in ieder geval te pakken
2: hebben. Mooi. Ik vind het mooi wat je zegt. Dat uitvaarten, dat is echt een plek waar er ook zo hard gelachen wordt. Omdat je dan juist hebt over iemands leven en ook de eigenaardigheden van die persoon aan het vieren bent. Ja. Want die ga je missen. Ja. Vaak mis je niet iemand. De succeskant, die mis vaak een beetje die rafelrandjes. Ja. Dus ik zeg ook altijd, succesvolle mensen zijn niet grappig. Je kan een stoer verhaal vertellen, maar je gaat mensen niet meekrijgen in je verhaal. Pas als je gaat vertellen welke worsteling je hebt doorgemaakt om daar te komen, dan heb je mensen aan het luisteren.
0: Ja.
2: Want daar gaan we op aan, want daar kunnen we onszelf mee identificeren. Met de dingen waar je tegenaan loopt. De moeilijkheden. Dus ook zo'n serieus verhaal bij een presentatie, vertel dan gewoon vanuit je eigen dingen die je hebt meegemaakt.
0: Ja.
2: En dan wordt het al heel snel persoonlijk en leuk.
0: En help ons nou eens even. Stel je voor, laten we maar eens even iets heel saais nemen. We hebben een nieuwe strategie van het bedrijf. En we denken, ja, ik kan wel weer de CEO voor een camera zetten die vertelt hoe goed ze daarover na hebben gedacht. En dat we nu eindelijk wel de klant centraal gaan zetten. Want meestal komt de strategie op zoiets neer, weet je wel. We gaan ons iets meer focussen op China of weet ik veel wat, zoiets dergelijks. Wat kan je er nou in stoppen zonder dat het inderdaad het standaardbeeld van humor is wat mensen hebben? Dat iemand grappig gaat zitten zijn. Wat bouw je nou in zo'n verhaal waardoor je humor gebruikt en toch, of juist misschien wel, die kracht van die boodschap ondersteunt?
2: Even hardop denkend zou ik in dit geval, je gaat iets nieuws presenteren, maar je neemt ook afscheid van iets ouds. En er zit een heel gedachtegang achter. Maar je neemt niet voor niks afscheid. Daar gaan dingen mis. Dus misschien moet je daar op in eerste instantie richten.
0: Okay.
2: Dus ga uitleggen waarom dit niet werkt en waar je tegenaan bent gelopen. En als je dat op een kwetsbare manier vertelt, en dat, ja, met humortechnieken kan je die grappig maken, maar het begint bij kwetsbaarheid.
0: Ja.
2: Dus op die manier dan kan je mensen echt meekrijgen in je verhaal en op een gegeven moment ook duidelijk neerleggen waarom je dan een bepaalde kant op gaat. Maar je kan ook daar nog je twijfels over neerleggen. Van ja, weet je, dit is een nieuwe strategie, maar ja, je kan ook, elk groot bedrijf heeft elk 5 jaar een nieuwe strategie. Dus dit is nu eventjes wat we gaan doen. Maar je kan dus ook, als je het tijdskader wat verder neerlegt, kan je daar ook grap over maken. Van ja, dit is dus nu tijdelijk onze strategie. En we zien weer in de toekomst waar we heen gaan.
0: En je noemde al die humortechnieken. Want het grappige is natuurlijk dat, ik denk dat veel mensen, nou laat me bij mezelf, dat ik in mijn hoofd heb van, oké, nu gaan we meer humor gebruiken en dan wordt het een soort losstaand ding. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Hè?
2: Nee.
0: Dat zit natuurlijk verweven in onze normale communicatie door kleine technieken te gebruiken, waardoor je ineens iets optilt of iets wat redelijk normaal lijkt, grappig maakt. Dus neem ons eens mee in een paar van die technieken waarvan je zegt van, nou, wat ik bijvoorbeeld altijd, wat bij mij altijd heel goed werkt, is gewoon maffe tegenstellingen.
2: Ja.
0: Hè? Dus, en zeker om jezelf belachelijk te maken. Dus ik had bijvoorbeeld, wanneer was het? 2 weken geleden. Nou ja, ik heb een programma wat ik maak. New Business Radio Live. En dat is best wel een hectisch programma. Er zit heel veel in. Er zit eigenlijk geen lucht in om adem te halen. We draaien dus ook geen plaatjes. Dus alles moet tegelijk. En veel mensen in de studio en mensen buiten de studio. En dat gaat dus jingle technisch nog wel eens wat mis bij mij. En dat is eufemistisch uitgedrukt. Dus vorige week heb ik dat in de uitzending gezegd. Oké, ik ga nu heel goed opletten. Want ik wil dit keer eens een keer geen fouten maken. Weet je, dus dan laat je dus zien dat je, nou ja, dat ik dus nog best wel eens wat verkeerd doe. Dat is dan zo'n simpel dingetje wat ik dan gebruik om even zo'n moment speciaal te laten zijn.
2: Ja, maar dat, en dat werkte goed, denk ik, of niet?
0: Ik vond van wel, ja. Misschien zitten de collega's nu mee te luisteren en allemaal nee te schudden van nee, we vonden er geen reet aan, maar dat is ook prima. Ja. Wat hebben we nog meer voor smaakjes?
2: Nou, je hebt heel veel graptechnieken, maar ook die kan je weer samenbollen tot een aantal eigenlijk hoofdmanieren die eronder liggen. Een van de eerste, ja, ik gebruik altijd de term de COV-mentaliteit, probeer ik mensen bij te brengen. En dat staat voor contrast aanbrengen, observeren en verbanden leggen.
0: Okay.
2: En contrast aanbrengen, dat is de eerste. Dat is eigenlijk dingen uitvergroten of omdraaien. Dus dat kan heel erg, dingen uitvergroten kan heel erg helpen. Ik heb bijvoorbeeld een grap in mijn cabaret set zitten. Dat ik in een heel vies studentenhuis woonde. Zo vies, er lag echt zoveel stof in huis. Als ik met mijn blote voet langs het plintje ging, had ik ineens een sok aan. Dat is een extreme overdrijving. En als je er ook nog eens, het gaat om herkenbaarheid dit. Als je er ook nog eens visuele elementen aan toevoegt, en dit is dan ook nog een beetje goor, dan wordt dat heel snel grappig.
0: Ja.
2: Dus dingen uitvergroten of dingen omdraaien. Ironie is wel wat moeilijker. Maar wat heel grappig is, mensen lezen je gezicht af. Ze zien de emotie van je gezicht, maar als je iets heel anders verkondigt in wat je zegt, dan geeft dat een heel grappig contrast. Dus dat kan ook al heel erg helpen. Dus contrasten brengen ze één. En de andere is observeren. Dat is gewoon dingen observeren die mensen nog niet gezien hebben en waar je ze op attendeert. Of je gaat de context van iets veranderen. Ik heb een beetje een ordinair voorbeeld.
0: Heerlijk.
2: Ja, ik heb wel eens een training gegeven aan een hogeschool. En toen had ze als input gegeven, had iemand als probleem opgegeven. Ja, ik erger me altijd aan leerlingen die van hun probleem mijn probleem maken. Nou, als je dat als soort van statement gebruikt, kan je daar een grap mee maken. En door er dingen aan toe te voegen, door de context te veranderen. En wat ik ervan gemaakt had, is van ik storm me aan leerlingen die van hun probleem mijn probleem maken. Nu heb ik ineens chlamydia.
0: Ja, dus, oké. Okay. Ja.
2: Wat je doet, is je gaat heel erg in op het associatieve vermogen van mensen. Mensen hebben altijd meteen een beeld bij. Zeg maar, zeker als je iets zegt wat vaak wordt gezegd. Mensen hebben meteen een beeld. En als je daaraan die knoppen gaat draaien van wie, wat, waarom of hoe of waar, kan je een grap creëren. En dat is echt een hele sterke techniek. Omdat je mensen op een verkeerde been zet.
0: Het grappige is, wat ik nu voor me zie. Hè? Ik zie nu iemand voor me die zit te luisteren. En denkt, ja oké, okay, ik ga gewoon trainen. Dus ik maak nu een lijstje. Ik pak mijn boekje. En dan ga ik inderdaad associëren. En dan ga ik gewoon schrijven. En dan ga ik trainen dat ik grappig word. Zo werkt het dus ook gewoon.
2: Ja. Ja, ja, het is heel stom. Maar je moet er wel ook werken.
0: Het klinkt heel klinisch bijna.
2: Ja.
0: Maar zo werkt het wel.
2: Ja, ja, en dat is ook wat lastige van een training geven. Is dat mensen die stappen bij naar binnen. En die hopen dat ze dan grappig naar buiten stappen. Maar ze moeten er ook nog wat werk in steken.
0: Ja.
2: Dat is wel, dus ik kan de tools meegeven. Maar dit, ja, het is gewoon echt te oefenen. En je wordt op een gegeven moment krijg je ook gevoel voor om het live in een gesprek te doen.
0: Ja, ja, en ik hoor jou eigenlijk ook zeggen. Het is ook een soort smetje spelen met de werkelijkheid. Met wat er om je heen gebeurt. Erop reageren. Verbindingen maken. Dus het is best wel een creatief proces in je hoofd. En het ingewikkelde is natuurlijk, zeker als je het in het, dat het vaak in het moment moet gebeuren.
2: Maar dat hoeft toch? Niet altijd.
0: Oké. Okay.
2: Zeg maar, ja, als het live gebeurt, top. Dan heb je ook meteen de beste lach. Maar humor is een communicatie-instrument als je op die manier inzet. Maar je kan elk medium van communicatie kan je ook gebruiken voor humor. Dus als jij met een PowerPoint-presentatie werkt, je kan de PowerPoint de grap laten maken. Dus hoef je niet eens iets te zeggen. En dan kan je van tevoren prima plannen. En dan heb je misschien niet de dijkletsen die je hebt als je spontaan in een groep een leuke grap maakt. Maar dan heb je wel de aandacht en toch een lach en positiviteit. Ja. Dus ik ben echt een voorstander van geplande humor. Wat dat betreft.
0: Ja, als je niet toevallig de mazzel hebt dat je zo ad rem bent. Dat het vanzelf komt. Hè? Je hebt natuurlijk mensen die... daar zit dat gewoon in. Die kunnen dat gewoon. En die hebben waarschijnlijk hebben die al een hele jeugd geoefend. En is dat... tikje aangeboren. Maar anders kun je het prima plannen.
2: Ja,
0: grappig is dat.
2: En dit is het verschil tussen dus talent hebben en het trainen. Ik ben echt een grappiger mens geworden door veel meer met humor te werken. Ja. Als je mijn middelbare schoolvrienden vraagt, was Maarten het grappigste van de klas? Nee, dat was ik niet. Als je tegenwoordig mensen vraagt in een team, dan krijg je dat sneller terug. Ja. Hoop ik tenminste. Maar
0: en wie oefen je al die grappen dan? Of heb je een partner thuis zitten die helemaal gek van je wordt?
2: Dat is wel mijn meest zware kritiekast, kan ik je vertellen. Dat zij zegt altijd, als je feedback wil, moet je het aan mij vertellen. Als je applaus wil, dan moet je moeder bellen. En zo werkt het ook echt.
0: Ja, dus je belt heel vaak met je moeder.
2: Ik bel heel vaak met mijn moeder.
0: Dat dacht ik al, ja. Hey, we gaan het straks nog een beetje praktischer maken. Want ik kan me ook voorstellen dat dit is ook zoveel en zo groot. En je hebt het ook weer in stukken opgeknipt. Waardoor het weer makkelijker, maar ook ingewikkelder wordt. Mm-hmm. Je gaat een beetje in je brein zitten. Dat is natuurlijk altijd ook ingewikkeld. Kan ik me zo voorstellen voor mensen. Dus we gaan straks even kijken hoe je dat dan bijvoorbeeld in een werkoverleg. Hoe je daar nou iets in kan bouwen. Zodat het allemaal wat luchtiger en humoristischer wordt. Hoor je zo.
1: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: maken de maandagmiddag lekker romantisch. Billy Paul, me and Mrs. Jones.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Met Maarten Vissers in de studio van Humor Loont. En we hebben het over humor. Dat zal geen verrassing zijn. Zeker niet als je al een half uur hebt zitten luisteren. Oké, Maarten. Het werkoverleg.
2: Het werkoverleg.
0: Bijna iedereen die werkt heeft wel werkoverleg. Het is altijd supergezellig vooraf. Het is altijd leuk napraten achteraf. Beetje roddelen hier en daar. Maar het werkoverleg zelf is meestal niet echt een dijkletser. Dus hoe kan je nou dat werkoverleg, hoe kan je humor gebruiken om het werkoverleg beter te laten zijn?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat je moet even breed neer vanuit wie gaat dit aanpakken. Zeg maar, als je de leidinggevende hebt van het werkoverleg. Ja. Daar zou ik mee beginnen.
0: Ja.
2: En ik zou dan kijken naar bepaalde werkvormen die misschien iets van kwetsbaarheid al in zich hebben. Bijvoorbeeld dat je, als je wekelijks werkoverleg hebt, dat je begint met een biecht over wat is er misgegaan de afgelopen week.
0: Okay.
2: Dan ga je namelijk al dat creëren. Een beetje gênante situaties op tafel leggen. Waar liep je nou tegenaan? En als je dat op een gewoon in een kader van niet oordelen zet, dus ook met elkaar erom kan lachen, dan wordt het al een fijne open setting en wordt het ook leuk. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, dat is heel afhankelijk van wat voor type werkoverleg je hebt. Maar je kan denk ik vervolgens ook gewoon wat creatievere werkvormen toepassen.
0: En die biecht is, want die vind ik wel leuk. Hè?
2: Ja.
0: Want we hebben het daar, dat is natuurlijk altijd een interessant onderwerp in organisaties. Hè? Dat enerzijds zeggen mensen, ja, meer creativiteit, ondernemerschap, fouten maken mag. En dan wordt er een fout gemaakt en dan krijgt iemand op zijn lazer. En dan blijft het management achter met het gevoel van, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat mensen meer de ruimte voelen om fouten te maken? Nou, met de biecht. Hartstikke tof.
2: Ja, lachen.
0: Neem ons eens mee. Hoe zit die in elkaar?
2: Ik zou het eigenlijk een AA-setting creëren, denk ik. Nu even hardop gedacht. Dus ga in de kring zitten met elkaar.
0: Ja.
2: En ga ook die vorm naspelen. Want dan krijg je ook een beetje.
0: En waarom is die kring belangrijk? Even voor iedereen die niet vroeger kleuter is geweest.
2: Je ziet allemaal elkaar. Maar het is een beetje een ongemakkelijke setting. Dat is wel leuk. En kijk, als je de AA-setting gaat gebruiken, dan is heel erg dat je jezelf moet voorstellen, volgens mij. Van, ah, ik ben Maarten Vissers en ik ben al 5 jaar met de clean. Maar dan.
0: Ja. Yeah.
2: Dan dat vertalen in een pretcontext. Dan heb je dan pak je een kader van iets anders. En dan ga je andere inhoud in plakken. En dat wordt dan vrij snel grappig.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk de laatste van de COV-mentaliteit. De verbanden leggen V. Dat is dit. Dus dan ga je iets naspelen met elkaar.
0: Ja.
2: En dan gaan mensen biechten. En ik denk dat je dan ook met elkaar het protocol van een AA-meeting moet volgen. Dat je allemaal moet applaudisseren op vaste momenten.
0: Ja. Meningen. We geen mening over hebben. Gewoon alleen maar.
2: Dankjewel voor je openheid.
0: Bedankt. Ja. Dit was het. Ja.
2: Ja. Ik moet ook even doordenken aan. Vroeger was er een website. En dat was fml.com. Volgens mij. Ik weet niet of het nog bestaat. Maar dat stond voor Fuck My Life. En dat ging over dingen die fout waren gegaan. Dan kon je volgens stemmen van You Deserved It. Of en de andere was we leven met je mee. Maar dat zou je ook kunnen doen. Dat je daar met elkaar over gaat stemmen. Van ja, dit heb je toch echt zelf gedaan. Ja. Of we leven met je mee. En op die manier kan je het ook op een leuke manier kaderen.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat je, als je dat aan de voorkant van de overleg doet, dan vlieg je door de rest van het overleg heen. Want je hebt even met elkaar in ieder geval iets leuks gehad. En je zou ook iets aan het eind kunnen doen.
0: Weet je wat ik altijd opvallend vind? Hè? Dat ik heb jaren, doe het nog steeds overigens, maar jaren voor een best wel technische omgeving gewerkt. Met het management, met de medewerkers. Workshops gegeven. En op een gegeven moment had ik bedacht. Ze moesten met elkaar aan de gang. Moesten ze een plannetje bedenken of zo. Nou, en dan is altijd de vraag natuurlijk. Ga dat dan presenteren? Vertel aan de rest. Je hebt in groepjes gewerkt. Vertel aan de rest wat je idee is. Nou, voordat je het weet wordt het saai. En dan is het niet leuk. Dus ik had tegen ze gezegd, nou, bedenk een originele vorm. Bijvoorbeeld. Hè. Bijvoorbeelden werken altijd heel goed. Want dan kunnen mensen zelf kiezen. Maar ze krijgen toch een hint. Dus ik had gezegd, nou, bijvoorbeeld, je kunt een lied maken. Nou, dat doet natuurlijk niemand. Want het is veel te eng om te gaan staan zingen. Maar je kunt een lied maken. Je kan een toneelstuk doen. Je kan dit en dit en dat.
2: Oh.
0: En toen dacht ik, nou, we gaan zien wat er gebeurt. En er waren er verdomd twee van de vijf groepjes die een toneelstuk hadden gemaakt. En dat was hilarisch. En iedereen kan nu nog navertellen wat die twee toneelstukjes waren. En wat ik dus opvallend vond zelf, en ik vond het zelf ook wel een beetje spannend om deze vorm te kiezen. Maar als je teruggaat, dan weet je, iedereen heeft vroeger bij op school toneelstukjes gedaan. Als er een verjaardag is, of iemand wordt 60 of 50 of 40 of 30, dan worden er altijd stukjes of dingetjes of liedjes gedaan. Dus in het privéleven zijn we dat gewend. En mensen vinden het eigenlijk leuker dan je denkt.
2: Ja, maar het is echt zo effectief inderdaad. Ik moet er meteen nadenken over iets wat... ik werk part-time bij een bouwer. En wat daar gebeurt, wat ik heel goed vind, is er is elke kwartaal is er een kwartaaldag. Maar dat is ingestoken als een talkshow. En met een talkshowtafel. En dan komen gasten aan tafel. En allemaal kort. Alles moet het 6 van 10 minuten. Hoog tempo erin. Maar ook dan een tafelgast die grappen maakt tussendoor. En daardoor is het echt een leuke dag waar iedereen heen wil komen. Terwijl normaal zo'n kwartaaldag is. Gaan we naar de cijfers luisteren. Ja. Maar dat is gewoon. De vorm kan daar een hele grote rol in spelen inderdaad. En je zei het net. Ik dacht er meteen poppenkast. Laat mensen iets vertellen in een poppenkast. Nou, en dat wordt lachen. Dat weet je gewoon.
0: Zeker, ja. Ja, want dan kan je scènes naspelen en dan maffe stemmetjes. En dan
2: kan je manager neerknuppelen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat vindt dan iedereen grappig. In plaats van dat het een onveilige situatie wordt. Ja. Hey, laatste fase toch even ook. Want anders we hebben ook hele kritische luisteraars die denken. Ja, je doet net alsof humor allemaal zo fantastisch is. Het is ook listig, hè? Want humor, tenminste dat is een beetje mijn ervaring. Het kan ook een signaal zijn dat het niet lekker zit in een groep.
2: Ja, ja.
0: Hoe zit dat?
2: Dan wordt het gebruikt om mensen te schaden. En dat is wat je moet voorkomen. Humor heeft altijd een slachtoffer. Er zit een slachtoffer in een grap. Maar als je dat kan je dus echt misbruiken door iemand aan te vallen met humor. En als dat gebeurt, dan gaan wel de alarmbellen af. En dat moet je voorkomen. Je wil juist verbinden met de humor. En dat betekent niet dat je geen grapjes over andere mensen kan maken, maar dan moet die persoon op zijn minst achterstaan en ook dat herkennen. Dus je kan prima, als je een goede band met elkaar hebt, grapjes maken, maar als je merkt dat er al een nare band zit, hou het dan vooral bij jezelf, zou ik mensen aanraden.
0: En waar ligt dan die grens? Want dat lijkt me zo ingewikkeld. En want soms heb je misschien best wel een goede intentie, maar komt het verkeerd over. Wat ik wel eens in een groep heb gemerkt. Die zaten gewoon. Je merkte gewoon dat er een soort van twee kampen waren. Waarbij de een de andere een beetje zat af te kammen, weet je wel.
2: Ja.
0: En ondertussen lachen. Terwijl ik dacht, ja. Ik weet niet, als ik daar in die stoel had gezeten. En ik was de receiving end, zeg maar. Dan had ik dit niet zo leuk gevonden.
2: Nou ja, in zo'n situatie zou ik dan ook afraden om humor in te zetten. Omdat daar is geen goed veilig kader. En je moet dan inderdaad echt een keer met elkaar gaan bespreken. Oké, waar zit die pijn nou?
0: Yeah.
2: Dus humor zie ik ook niet als een oplossing voor alles. Zeker niet.
0: Maar het kan dus ook een uiting zijn van een soort onderliggende vraagstuk of probleem. Of oud zeer. Of...
2: Ja. Het is een inefficiënte manier van communiceren. Maar wel een hele effectieve manier. En maar op deze manier moeten mensen gewoon wat effectiever met elkaar combineren. En gewoon het probleem op tafel leggen.
0: Yeah.
2: Denk ik.
0: Yeah.
2: En dat kan je wel met een knipoog doen. Maar je moet wel het gesprek met elkaar aangaan.
0: Ja.
2: Betrek het ook op jezelf op zo'n moment. Dus vaak heb je een probleem met de ander, maar dat heeft ook te maken met hoe je zelf in elkaar zit. Dus als je iemand heel traag vindt, ja, misschien ben je ook gewoon veel te snel. Dus als je het vanuit dat kader doet en daar grappen over maakt, dan breek je juist het gesprek
0: op. Ja, en dat geeft ook weer de mensen de mogelijkheid om te zeggen, nou ja, je bent inderdaad wel, je loopt wel inderdaad. Dus als je dat overdrijft en zegt van, jezus jongens, volgens mij, ik loop weer ergens in de rimboe in mijn eentje, want ik ben jullie volgens mij allemaal kwijtgeraakt.
2: Ja.
0: En nu heb ik een probleem, want ik weet niet meer waar ik ben.
2: Ja, dat vinden mensen fijn.
0: En dan zeggen ze, ja, ik ga wel een beetje te snel inderdaad.
2: Ja, en wat je zou kunnen doen is het gaan overdrijven op zo'n moment. Heel veel erger. En dan ga je de situatie krijgen dat ze jou gaan verdedigen. Ja, dan heb je ze goed te pakken.
0: Ja, voordat je het weet gaan ze. Nee, maar dat is fijn juist.
2: Ja, precies. We hebben dat ook nodig.
0: We hebben dat nodig. Ja. Je bent onze locomotief. Ja, en meer van dat soort dingen. All right. Morgen wordt iedereen wakker. Deze podcast geluisterd. Nachtje over geslapen. Altijd handig. Eerst nachtje slapen. En dan tot actie komen. Dan denk je, nou, nachtje over geslapen. Ik heb een drukke werkweek. Maar ik wil meer met humor gaan doen. Wat is een slimme eerste stap om te zetten?
2: Nou, zeg maar, op comedypodia is het echt verboden om andermans grappen te gebruiken of hergebruiken. Maar in een werkcontext, why not? Dus probeer gewoon een keertje van iemand wat te lenen. Er zijn online echt wel dingen te vinden hoe je op een komische manier op iemand kan reageren in een bepaalde situatie. Of probeer gewoon een keer iets in een presentatie te leggen. En leen gewoon wat waarvan je weet dat het werkt. En dan zal je ervaren hoe het is. Dus even los van dat je zelf helemaal moet bedenken hoe het werkt, kan je dat gewoon gebruiken van een ander.
0: Ja, goed idee. Ja. Weet je waar ik ook aan zat te denken eigenlijk toen jij dat zei, dacht ik, je hoeft natuurlijk niet per se zelf grappig te zijn.
2: Nee.
0: Wat vind jij ervan? Ben ik wel benieuwd naar. Om gewoon te denken, oké, weet je, je begint met je werkoverleg. En om dan even wat tijd te investeren in, is er nou een goede grap online te vinden, die niet al te lang duurt, die op een of andere manier betrekking heeft op de situatie waar we in zitten, of weet ik wat. En dan zet je dat gewoon aan.
2: Ja, dat werkt. Ja. Sterker nog, je krijgt dan ook nog een leuk bijeffect van humor. Die heb ik nog niet benoemd. Maar humor maakt ook, als mensen hebben gelachen, worden ze creatiever. En er zit er gewoon een positievere energie in. Ze krijgen echt energie ervan. Dus je begint ook creatiever en energieker aan de sessie.
0: Aha.
2: Dus ik heb wat een heel leuk fragment die ik wel eens gebruik. Is een fragment van het programma Clickbait. Daar hebben ze een fragment over dat allemaal managers gaan bedenken hoe ze efficiënter buiten gaan werken bij stratenleggers. En dan komt erop neer dat op elke steen komt er een QR-code die man moet scannen met een tablet. Dat is een heel grappig fragment, maar dat laat ook heel erg zien hoeveel bedrijven werken.
0: Ja, ja.
2: En ja, dat laten zien, nou, dan heb je gegarandeerd een lach en ook een gesprek over dat onderwerp.
0: Ja, en ik zit gelijk te denken, stel je voor dat je weer een of andere nieuwe veranderprogramma gaat doen. Is dat een fantastische manier om te beginnen en tegen mensen te zeggen, jongens, hou ons scherp, hè, want dit willen we niet.
2: Precies.
0: En dan snapt iedereen wat het is.
2: Ja.
0: Cool. Nou, wij zullen dat linkje ergens opzoeken en zorgen dat die in de show notes terecht komt. Het grappige voor mij heb ik hem zelf ook langs zien komen. Die was inderdaad heel leuk. Ik vond het heel leuk dat je er was. Maarten Vissers, zeg nog even waar mensen meer over jou kunnen vinden. Je hebt vast een website.
2: Ja, mijn website is humorloont.nl.
0: Nou,
2: makkelijk.
0: Echt waar, jongens. Soms is het leven zo makkelijk. Zeker als je er een beetje humor in gooit. Maarten, ik vond het superleuk dat je er was. Als jij live aan het luisteren bent, by the way, lekker blijven luisteren. Want we gaan gewoon nog een uurtje door. En we gaan het in het volgende uur hebben over medezeggenschap. En hoe belangrijk dat is en wat je er allemaal wel niet in hebt. Dat hoor je in het volgende uur. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Lede van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een blokblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
7: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
9: Vanuit een gespreid bedje stapte onze gast precies een jaar geleden in een bedrijf dat van beurslieveling was veranderd in zorgenkind. Werk aan de winkel dus, zowel intern als extern. Goed dat je luistert naar At the Top, waarin ik elke week met een CEO praat over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast Michael Colijn, CEO van Alve, het beursgenoteerde bedrijf bekend van de laadpalen, transformatorhuisjes en batterijsystemen. Welkom, leuk dat je er bent.
10: Dankjewel, Paul. Erg leuk hier te zijn. Mooie introductie. Nou, dat gespreide bedje, dat was aan het einde van de rit. Aan het begin van de rit was het niet veel anders dan waar ik vandaag ook over kom praten.
9: Je bent een bouwer. Toch gaan we eventjes naar de zomer van vorig jaar. Hè. Toen was je CEO van Heliox, een bedrijf dat snellaadsystemen maakt. Ja, je hebt dat snoeihard laten groeien en waarna het werd verkocht. Nou, ja, dan kan ik me voorstellen dat er banen voor het oprapen liggen. Waarom wilde je dan uitgerekend de baas worden van Alve, een bedrijf dat in het jaar voor jouw komst 80% van zijn waarde verloor?
10: Ja, ongelooflijk, hè? Kijk, voor mij was het zelfs een no-brainer om gewoon ja te zeggen tegen deze rol. Omdat het zo'n mooi bedrijf is. Hele lange historie. En precies in die markt waar ik ook wil zitten. Ik vind de energiemarkt en de energietransitiehoek fascinerend. Alles, het raakt ook alles in onze samenleving die we doen. Dus

0: best op een lastig moment. Aan de ene kant kom je dan binnen en zegt ze, ja, nu gaat hij, deze ene persoon, alles oplossen. Nou, dat is ook een oververwachting, overschatting. Want we moeten uiteindelijk samen doen. Maar je ziet ook wel die afwachtende houden van, ja, we hebben toch wel al zwaar weer meegemaakt al een aantal jaren. Eerst zien, dan geloven.
1: Ja, en trok je tijdens de rondgang ook wel eens een kast open en ja, dat je dacht, dit lijk had ik niet per se aan willen treffen?
0: Genoeg. En dat is nog steeds niet voorbij. De lijkjes worden kleiner, maar het is nog steeds uitdagend. Omdat je ziet dat er heel veel historie zit en een cultuur waar niet meteen dingen op tafel werden gelegd. En dat is best, dat heeft tijd nodig, dat heeft een kentering nodig voordat mensen vooraf met eigen initiatief dingen oplossen. Maar ook op tafel durven leggen en zeggen, hey, dit zijn we tegengekomen.
1: Ja, dat was dus de cultuur niet. Mensen hielden het voor zich?
0: Mensen hielden het voor zich of spraken niet om. Dus dan ga je uiteindelijk, waar je naartoe wil, is dat je een kritisch constructieve cultuur krijgt, waar mensen elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden, maar ook op tafel openleggen waar ze mee zitten. Het tegenovergestelde kan zijn conflict mijden. Dus wel aardig met elkaar in de omgang, maar niet de dingen benoemen die ertoe doen. En daar zaten we meer aan die kant dan aan de andere kant.
1: Ja, en hoe ontstaat zo'n cultuur?
0: Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk. Dus in een periode, als je kijkt naar de afgelopen 5, 6, 7 jaar van Alphen, dan zie je dat daar een enorme groei is geweest qua omzet, qua mensen. En dan is het heel belangrijk om wel structuur en proces en die openheid en die betrokkenheid ook te blijven voelen. Ook al ga je van 50 mensen naar 1000 mensen, dat je toch op microniveau een link maakt met ieder individu. Nou, dat kan de CEO niet in zijn eentje, maar dat proces en die structuur daarvoor, die moet wel gerepliceerd worden door het hele bedrijf.
1: Ja, een krankzinnige groei, hè, van 50 naar 1000 medewerkers, van een omzet van 50 miljoen naar ongeveer 500 miljoen. Is Alphen misschien wel het bewijs dat een bedrijf ook te hard kan groeien?
0: In zekere zin wel. Als je niet heel actief aanpast, je kan niet meer iedereen kennen. Niet iedereen kan de andere kennen, dus dat is één ding. Maar dus ook heel goed nadenken en gaan bouwen aan wanneer het bedrijf aangepast moet worden. En zelfs misschien meerdere keren. Dus niet één maatje 50 mensen, één maatje 1000 mensen. Misschien in zo'n proces van jaren ben je wel elke 6 maanden aan het aanpassen om te zorgen dat je dat bij kunt benen.
1: Ja, nou ja, dat kan me voorstellen. Hoe snel had je het door waar het probleem zat? Want je zei van, ik heb 3 maanden genomen.
0: Ik kende Alphen al van tevoren als klant. Ik zat in de laadpalenindustrie en we hadden dus wel ook interacties. En daaraan merkten we wel een verschil in de manier waarop het bedrijf communiceerde. En daar zag je dat het moeilijker werd om met het bedrijf te communiceren. Dus ik had al wel een idee, een gevoel van wat er precies speelde.
1: Ja, nou ja, dan moet je die cultuur zien te veranderen. Hoeveel tijd heb je daarvoor genomen?
0: De cultuurverandering, hè, daarvan zeggen ze, hè, culture eats strategy for breakfast. Nou, betekent je moet echt je best doen om mensen mee te krijgen. Het gaat niet alleen over het hoofd, maar het gaat ook vooral over het hart dat je moet veroveren bij mensen. Moet je dus ook zelf laten zien waar je voor staat en zelf laten. Als je dan zegt, waar wil je staan? Ik verwacht dat we, als ik nu kijk, ik ben nu vandaag precies een jaar en een dag binnen. Dan zijn we heel goed op weg. En we zijn al een heel eind met de transformatie van de technische kant van het bedrijf. Maar ook qua cultuur. Maar dat duurt nog wel een jaar. Dus cultuur is echt wel iets wat tijd nodig heeft. Dat komt net als vertrouwen te voet en gaat te paard. Dus je moet ook actief aan werken, actief blijven benoemen en mensen ook voorbeelden en handvatten geven om dat mogelijk te maken.
1: Ja, want je komt natuurlijk in een organisatie die best al wel een aantal reorganisaties achter de rug had. Hè? Dan kom jij binnen, ga je weer de boel op de schop gooien. Ik kan me voorstellen dat het ook wel even duurt voordat je het vertrouwen van de mensen hebt.
0: Ja, en sommigen zeggen, en dat is in elke groep mensen, 10% zegt, halleluja, ik omarm die verandering weer. 80% zegt, nou, we gaan het zien en als het werkt gaan we lekker mee. En 10% zegt, wanneer het oude was eigenlijk veel beter, hakken in het zand. Nou, en het is natuurlijk de kunst om te zorgen dat zo snel mogelijk die 90% meegaat en het gesprek aan te gaan met die 10 over, doen we ook mee, want dit wordt wel het leuke, mooie

0: toekomst die jullie willen.
1: Ja, is het niet veel handiger en sneller om te zeggen tegen die 10% die de hakken in het zand zet, jongens, zoek maar een andere baan?
0: Nou ja, op papier kan dat natuurlijk heel gemakkelijk. In de praktijk zie je dat als je snapt waarom mensen zeggen ik wil niet of het vorige was goed, dat daar soms ook elementen van zijn die je wil behouden. Maar vooral dat meenemen, dat is dat hart en het hoofd wat je mee moet krijgen. Mensen zijn kennisdragers van geschiedenis van het bedrijf. Technisch inhoudelijk, commercieel inhoudelijk. Je wil ze soms ook heel graag bijhouden. Dus het is niet een zwart-wit iets. Het is allemaal tintengrijs.
1: Ja, nou ja, het is een bedrijf met een hele rijke historie. Je zei het al. Alfa was natuurlijk heel erg gekoppeld aan de man die jij op hebt gevolgd. Marco Roeleveld heeft er heel lang gezeten. Ik kan me ook voorstellen dat het ingewikkeld is om tegen de mensen te zeggen, ja, het is niet goed gegaan. Want je wil Marco natuurlijk ook niet afvallen, kan me voorstellen.
0: Nee, nou goed, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te benoemen dat het niet goed is gegaan. Maar mijn tegenargument zou zijn, zoek maar eens iemand die zulke onstuimige groei, zo'n enorm succes en zo'n grote uitdaging wel in goede banen weet te leiden. Het is ook een enorme opgave, dus het is ook geen oordeel over doet iemand het goed of fout. De resultaten zijn, het moet nu veranderen. Tegelijkertijd stond hij ook aan het roer toen die groei is verwezenlijkt, waarvan iedereen zei, wauw, geweldig. Ja. Dus het is vanaf de zijlijn kun je gemakkelijk roepen van, hey, dit ligt aan mijn voorganger. Ja, maar zo eenvoudig is dat niet.
1: Ja. 10% van de mensen staat dus te jubelen. 80% denkt van, nou, we gaan het wel weer even zien. En 10% zet de hakken in het zand. Hoe voorkom je nou dat je als CEO toch de meeste tijd kwijt bent aan die, laten we zeggen, vervelende 10%?
0: Door continu de boodschap wel te herhalen van wat we samen willen bereiken. En dat gaat dan bij de ene wat langzamer voordat ze dat accepteren dan de ander. Maar ik denk dat een hele goede helderheid over wat wil je nou als bedrijf? Wie ben je als bedrijf? Uiteindelijk kiezen mensen dan daarvoor en niet zozeer voor een nieuwe leider. Omdat ze dus moeten geloven in dat nieuwe verhaal. En dat dat de uitweg is uit de situatie waar we nu in zitten.
1: Ja, en wat is dat nieuwe verhaal dan?
0: Voor ons is principieel dat we zorgen, wij zijn onderdeel van de oplossing voor het energiesysteem. Dus we zorgen ervoor dat de lampen blijven branden. En dat is iets anders dan alleen maar energietransitie gericht. Voor mij is energietransitie een gegeven. Europa energieonafhankelijk kan alleen maar met duurzame energie, met zon en wind. Maar dan ga je elektrificeren. Dan moeten de lampen wel blijven branden. En dat verhaal is denk ik de stip aan de horizon. En dan, hoe ga je dat doen? Klantgerichtheid, uitstekende producten, servicegerichtheid en samen in een systeem werken wat heel helder is. Nou, dat zijn basiselementen, maar die zijn wel belangrijk om elke keer te benoemen. Dus die klantgerichtheid betekent goede producten, goed luisteren, op tijd leveren, concurrerend blijven. En als je elke keer die vragen blijft stellen bij de dingen die we doen, dan wordt het ook voor anderen helder wat voor cadans we komen om die klant echt te kunnen ontzorgen.
1: Ja, nou, dat klinkt allemaal ontzettend logisch en wel doordacht. Is het inderdaad ook zo makkelijk om dat in de praktijk door te voeren? Of waar liep je tegenaan waarvan je dacht, oef, dat is toch wel iets ingewikkelder dan ik op voorhand dacht?
0: Nou, uiteraard is het op papier heel gemakkelijk. Papier is geduldig. En dan loop je in de praktijk tegen dingen aan als een supply chain die tekorten heeft. Of netcongestie die er voorkomt dat we nog harder groeien met onze transformatorhuisjes. En dus allemaal kleine dingen die dan detail aandacht vragen. En daar is dus het spel omdraaien. Zoveel mogelijk uit de organisatie laten komen in plaats van te proberen vanaf de top te managen.
1: Ja, het valt me op dat je met name externe factoren noemt die de boel dan ingewikkelder maken.
0: Ja, nou, intern gaat het over onze mensen en hoe we met elkaar samenwerken. Maar dat is het ding waar ik denk, daar moeten we naar onszelf kijken om het op te lossen. En daar hebben we de buitenwereld, daar kunnen we iets minder invloed op uitoefenen. En intern moeten we echt zelf doen.
1: De klant is koning, dat weten we allemaal. Maar Michael Colijn weet ook dat je nee tegen hem moet leren zeggen. Hoe lastig dat is, vragen we zo.
2: Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, misschien is het goed om toch nog heel even stil te staan bij wat Alfa precies doet. Hè? Hoe leg je dat uit als iemand je dat in een lift vraagt?
0: We zijn een bedrijf dat componenten maakt voor het elektriciteitssysteem. En dat doen we steeds meer digitaal. Transformatorhuisjes, batterijen, laadpalen.
1: Ja, en daar zijn jullie groot mee geworden. Zit er niet nog een nieuwe tak in waarvan je denkt, oh, dat is misschien wel de toekomst?
0: Nou, ligt in het verlengde van die drie dingen die ik net noemde. Daar zitten natuurlijk ook weer deelcomponenten in die we nu inkopen of waarvoor andere partners in het systeem actief zijn. Waarvan wij zeggen, daar kunnen wij beter op inspelen, hebben we beter toegevoegde waarde voor onze klanten.
1: Ja, en met hoeveel mensen werken jullie?
0: We zijn nu net onder de 1000 man, 900 FTE, hè, maar we hebben ook part-timers, dus dat zijn kleine 1000.
1: Ja, en nu hoorde ik je laatst zeggen dat het totale personeelsbestand ongeveer gelijk moet blijven, maar tegelijkertijd verdwijnen functies en neem je elders weer nieuwe mensen aan. Hè?
0: Ja.
1: Hoe lastig is het om het uit te leggen dat je afscheid van de een neemt, terwijl je aan de andere kant weer mensen aanneemt?
0: Ja, vanuitgaande dat iedereen die bij ons werkt een rol had die ook nuttig was voor het bedrijf. En dan zet je een nieuwe koers in met een nieuwe strategie die meer gericht is op services, op projecten, op digitale diensten. Meer software toevoegen, meer op afstand kunnen monitoren van systemen. Die functies heb je dan meer van nodig. En aan de andere kant, als je kijkt naar de hardware, dus de fysieke producten die we maken. Als we daar meer gaan standaardiseren, heb je minder mensen nodig op inkoop, op R&D, op productie. En daar zul je dus dan een aantal functies zien verkleinen. Dat gaat er niet om goed of slecht, maar gewoon de inhoud van de rol.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat jullie een vrij professioneel onboarding systeem hebben. Hè? Mensen die bijvoorbeeld aan de softwareontwikkelingskant zitten, die komen dan binnen, worden rondgeleid door het bedrijf, komen op een gegeven moment op een afdeling waar mensen zitten die weten dat ze de volgende maand niet meer zijn. Dat lijkt me toch best wel een ongemakkelijke confrontatie.
0: Ja, nee. Dat hangt dan ook weer van de mens af hoe je ermee omgaat. Ik heb met een aantal mensen die weg zijn gegaan de afgelopen 6 maanden. Hele goede gesprekken gehad. Gisteren nog eentje. Dat betekent, als je aandacht hebt voor de mens en ook meegeeft dat ze met opgeheven hoofd de wereld tegemoet kunnen, dan is dat een ander gesprek dan als je een schuldgevoel aanpraat van jij moet weg vanwege X, Y, Z. Ik denk dat dus de menselijke kant bewaren in de moeilijke gesprekken is denk ik essentieel in zo'n proces.
1: Ja, dus je zei, gisteren heb ik nog zo'n gesprek gehad. Dus dan zeg je tegen zo iemand, je bent een fantastische werknemer en de volgende baas mag blij zijn om jou binnenboord te halen. Maar nieuwe strategie, dus wij nemen afscheid van je. Maar ga met opgeheven hoofd het pand uit.
0: Sterker nog, in dit geval de persoon kwam met een heleboel goede ideeën over hoe het bedrijf nog verder verbeterd zou kunnen. Echt met passie en toewijding. Dus dat was een heel leuk gesprek.
1: Ja, mooi is dat. Dus zonder rancune het pand uit, maar met achterlating van heel veel mooie ideeën. Ja, grappig. Hey, je zei bij je komst dat Alfa niet langer de reputatie had om de beste producten te leveren. Maar ja, dan denk ik, ja, was het nou een imagoprobleem of was de innovatie niet hard genoeg gegaan?
0: Nee, er zaten twee elementen aan. Eén is innovatie vergt dat je gewoon elke dag bezig bent met nieuwe dingen. Kijken hoe we dingen iets beter kunnen doen. Maar ook dat je dus ervan uitgaat dat niks ooit stilstaat. Dat er altijd nog verbetermogelijkheden zijn. Als je daar niet keihard aan werkt elke dag, dan raak je op een gegeven moment wat achter. De keerzijde daarvan is dat je ook zegt, hey, ik was zo lang de voorloper. En ik heb me blind gestaard op het introduceren van zoveel innovaties, dat ik die ook allemaal moet managen. En ik heb de tijd gewoon niet om alles op te pakken en te doen. En wij zaten er ergens tussenin. En nu zeggen we, hey, door weer iets meer focus te brengen, dus iets minder breed portfolio met echt gestandardiseerde producten, dan die innovatie daar weer in brengen. Maar we liepen inderdaad wat achter op laadpalen, op batterijen en ook op transformatorhuisjes.
1: Ja, nu is innovatie natuurlijk iets waar mensen binnen heel veel organisaties tegenaan lopen. Hè? Hoe kun je dat nou optimaal stimuleren? Begint dat nou bij de klant of begint dat nou bij het product, de innovatie?
0: Daar zit denk ik juist die interactie ertussen. Dus door regelmatig met je klant in gesprek te gaan over je eigen ideeën en ze voor te leggen als partner. Zeg van, hey, we denken om dit te ontwikkelen. Dan krijg je die feedback loop waarin dus productinnovatie ontstaat uit die samenwerking. Dat kun je ook doen met je leveranciers. En daardoor kun je veel meer vangen. Dus bij mij zit het juist in die interactie en niet zozeer aan bij de een of de ander.
1: Ja, maar het gevolg is wel dat als je naar de klant luistert, dat er misschien wel voor zorgt, wat in het verleden het geval was, dat je op een gegeven moment 30 varianten krijgt van een laadpaal, wat eigenlijk organisatorisch en productioneel helemaal niet zo handig is. Is dat dan eigenlijk de kern van goed leiderschap, om ook af en toe nee te durven zeggen tegen de wens van klanten?
0: De kern is denk ik nog eerder, stel de juiste vraag. Want de klant kan misschien zeggen, ik wil een schaap met 5 poten. Maar als je nou vraagt aan de klant, wat zoeken ze nou echt? Zoeken ze misschien een schaap met 3 poten? Die is veel stabieler dan eentje met 5.
1: Ja.
0: Dus het is ook onze rol en de kunst voor ons om te zeggen, ga in gesprek over wat nou het uiteindelijke doel is van die klant. En daarmee kunnen we een technische oplossing bedenken. Maar als je de vrijheid geeft van vertel maar welke kleur die moet zijn en hoeveel deuren er op deze auto moeten zitten, dan krijg je een ander antwoord dan dat je zegt, wat wil je nou eigenlijk met dit product? Waar ga je dat voor toepassen? En waar kunnen wij dan helpen om te zorgen dat het beste product is?
1: Ja. Als we het hebben over innovatie, moet ik eigenlijk ook denken aan een eerder hoofdstuk uit je leven. Want je ontwikkelde ooit een piepkleine cv-ketel. Hè? In plaats van zo'n grote lelijke kast kon dat de omvang krijgen van een pak papier. Toch is dat avontuur niet helemaal gelukt. Hè? Wat heb je daar nou van geleerd over het feit dat niet iedere succesvolle innovatie ook daadwerkelijk een succes wordt?
0: Nou, ik denk dat je vooral leert van de dingen die niet goed gaan in je leven. De successen moet je zeker vieren. Maar het zijn de momenten waar het lastig wordt, waar je echt wat van leert van, hey, deze weg ging niet goed. Timing is belangrijk, maar ook de focus om dingen te zien lukken. Of op tijd te zeggen, het lukt niet en ik ga niet ermee door. Ik denk dat die lessen uit het niet lukken van innovatie, die draag ik ook nu nog bij me. Die heb ik ook in mijn vorige rol gebruikt. Op het moment dat je ziet dat iets niet voldoet aan je verwachtingen, om dan ook redelijk hard te zeggen, we stoppen ermee.
1: Ja, want wat bleek het toch niet haalbaar te zijn om een cv-ketel te maken ter grootte van een pak melk?
0: Dat is uiteindelijk wel gelukt. Maar niet in de tijdsgeest van Nederland toen. Dat was rond 2008, 2009, 2010. We zaten te midden in de financiële crisis. Er werd geen huis meer gebouwd. Geen bedrijf wilde investeren in innovatie. En ik was toen nog veel te pril ondernemer om gewoon uit eigen zak alles te betalen. En uiteindelijk is het bedrijf verder in China gegaan, waar geen financiële crisis was. En daar is het wel technisch gelukt. Alleen uiteindelijk ben ik daar uitgestapt. Was te ver weg.
1: Je was te ver weg, ja. Ik snap het helemaal. Je bent de organisatie van Alfa anders gaan inrichten. Hè? Onderdeel daarvan is ook dat je mensen meer de wereld instuurt in plaats van ze allemaal op het hoofdkantoor te verzamelen. Dus opeens zitten er weer kantoren in Frankrijk, Duitsland, de landen waarin jullie actief zijn. Voordat je het weet komen die weer met allerlei specifieke wensen van de klant. En zit jij weer met een uitbreiding van je productrange. Hoe manage je dat?
0: Goed instrueren en denk ook de designfilosofie die we hanteren nu ook helder uitleggen. Dus we werken nu vanuit een platformgedachte. Dus je krijgt 1 platform voor heel Europa. En dan zijn de hardware delen afgeleiden. En ook die moeten dan weer voldoen aan de eisen van heel Europa. Dus we willen niet meer die 21 varianten van dezelfde laadpaal, maar terug naar 1 soort met hele kleine customizations waar nodig, maar niet meer dat het verstorend werkt in R&D, in productie en in supply chain.
1: En waarom vond je het belangrijk om de mensen weer de wereld in te sturen, wat dichter bij de klant te zetten?
0: 1 is de interactie met die klant, die geeft ook een helder beeld van wat speelt er allemaal in zo'n markt. Wat speelt er bij de klant? Zijn ze gezond? Zijn ze met nieuwe projecten bezig? Een Duitser koopt toch graag van een Duitser en een Fransman ook van een Fransman. En het liefst heb ik dat ze uiteindelijk denken, Alfa is een geweldig Italiaans bedrijf en ze hebben een kantoor in Nederland, zeg maar. Dat idee. En dat mogen ze dan ook nog in de lokale tongval uitspreken. Dat maakt mij niet uit. Maar waar het om gaat is dat we zo dicht bij die klant zitten dat ze het gevoel hebben dat we er echt voor ze zijn. En dat we ook goed begrijpen waar onze klanten mee bezig zijn.
1: Marco Colijn leidde eerder een technologiebedrijf dat midden in Brainport om dezelfde technici vocht als bijvoorbeeld ASML. Hoe je die war for talent als kleinere speler wint, bespreken we zo, maar eerst.
3: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
4: Denk anders.
1: Elke week zoek ik in At the Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in de manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Ja, vorige week hadden we hier Yoganand Senf, CEO van Ben & Jerry's. Die voegde Martin Luther King toe. Nu is het jouw beurt, Michael. Zeg maar, wie mag het zijn?
0: Hans Levander.
1: Dan moet je hem even helpen. Wie is dat?
0: Ja, hij is overleden. Hij was een Zweedse arts die hele lange tijd voorzitter is geweest voor artsen tegen kernoorlog. En daarmee een Nobelprijs had gewonnen. Ik kwam hem tegen. Ik was toen een jaar of 16, 17, nog heel jong. En wat mij raakte was dat iemand die zo succesvol in zijn carrière was als arts, daarnaast nog een belangrijke rol vervulde met een maatschappelijk doel. En op persoonlijk niveau gewoon nul ego, heel erg pragmatisch. En met één heel simpel doel, doe 3 dingen per dag waardoor de wereld net iets beter is. En dat kan zijn van een stukje zwerfvuil oprapen, een persoonlijk advies meegeven. Het mag ook iets groots zijn, maar gewoon 3 dingen per dag waardoor de wereld iets beter wordt. En ik had het geluk met hem een aantal jaren ook in een NGO te werken als student. En veel van hem geleerd, omdat het hele pragmatische, heel erg benaderbare mij zeer aanspreekt.
1: Ja, en wat heb jij vandaag al gedaan om de wereld wat mooier te maken?
0: Nou, ik ben elektrisch hier met de auto naartoe gekomen. ik heb een aantal mensen gesproken met hele heldere feedback om dingen weer iets naar voren te laten gaan. Gezorgd dat ik hier vandaag ook was, want dit was een belangrijk gesprek.
1: Keurig op tijd ook nog eens. Nou, hartstikke mooi. Hans Levander, we voegen hem toe aan de Denk Anders lijst.
2: Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riesen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, laten we even naar je carrière kijken. Want je werkt eigenlijk je hele professionele leven al in de energietransitie. Hè? Waar komt die fascinatie vandaan?
0: Ik dacht dat ik volledig zelfstandig was in allemaal gedachtegoed. Maar uiteindelijk, mijn vader was werktuigbouwer met een specialisatie energietechniek. We hebben het er thuis heel veel over gehad en dan sluipt dat er gewoon in. Dat gezegd hebbende, ik vind het ook een fascinerende bezigheid. Want waar we het eerder over hadden, alles raakt energie. Energie raakt alle facetten van een moderne samenleving. En dus als je goed bezig bent met hoe je energie sourced, hoe je het gebruikt, hoe het wordt gemaakt en verhandeld, dan heb je ook een samenleving die beter draait. En een van de opgaven, denk ik, voor Europa is, we zijn niet energie onafhankelijk. Is wel noodzakelijk. Onze gemiddelde energieprijs is relatief hoog. Dat maakt ons niet meer concurrerend. Dus als je daar in mijn kleine hoek van de aardbol iets aan mag doen om het iets betaalbaarder te maken en iets duurzamer, denk ik, dan is dat mijn nalatenschap.
1: Ja, als klein kind met de paplepel ingegoten gekregen, zat je dan als klein jongetje lampjes in elkaar te frutselen en zo?
0: Nee, helemaal niet. Meer dat er thuis op het aanrecht altijd wel 100 verschillende experimenten plaatsvonden. Met de dingetjes, ideeën, kleine verbeteringen, technische oplossingen, patentaanvragen. Dat dwaalde allemaal wel door het huis heen.
1: Ja, grappig. Hiervoor werkte je bij Heliox. Ik zei het net al, daarmee zat je in Brainport, hè, vlakbij bedrijven als ASML. Ja, met Heliox hadden jullie veel minder geld, veel minder naamsbekendheid. Hoe win je als klein technologiebedrijf de strijd om knappe koppen?
0: Ik kon ASML zien vanuit mijn kantoor, zeg maar, in Veldhoven. En ik wist ook dat de buren daar 20%, 30%, 40% meer gingen betalen per maand voor dezelfde ingenieurs als wij hadden. Dus die oorlog ga je niet winnen op salaris, want dat konden we niet. En je moet het dan echt hebben van je maatschappelijke doel. En het elektrisch rijden, het elektrificeren van mobiliteit, maar ook de vrijheid die je mensen kunt geven om echt zichzelf te ontplooien in de baan. Dat sprak mensen zeer aan. Dat stelden we ook heel erg centraal in wat we deden. Maar daarnaast dingen als fruit op het werk, woensdag taartdag en heel veel engagement van iedereen, ook van mij, om te zorgen dat er town halls zijn waar we elkaar aanspreken op dingen, vieren wat we goed doen, benoemen wat er beter moet, maar echt heel vaak met elkaar in gesprek. En ook daar weer die benaderbaarheid. Dus aanwezig zijn en ook actief met iedereen meesturen. Om te zorgen dat je het gezamenlijke doel van impact maken, dat ook verwezenlijk wordt. Want je kan de allermooiste product maken op de aardbol. Als je er dan één van maakt, geen impact. Maak je er 1 miljoen van, dan heb je wel impact.
1: Ja, ja. Ongelooflijk veel nationaliteiten werkte er bij Heliox. Hè. De Engels was de voertaal. Is de Nederlandse technologie sector zonder buitenlandse kenniswerkers eigenlijk wel levensvatbaar?
0: Ik zou willen zeggen, niet voor alle bedrijven. Maar waar ik heb gezien waar die enorme groei nodig is en waar je ook ideeën wil hebben uit alle windstreken, onmogelijk. Ja. En dan is het alleen maar toe te juichen dat je mensen uit verschillende hoeken van de aardbol binnenbrengt om juist die diversiteit aan denken, aan ideeën vers te houden. Ook te zorgen dat je dus versnelt.
1: Ja, en hoe haal je die naar Nederland toe als je bijvoorbeeld mensen in India hebt of weet ik veel waar ze allemaal vandaan kwamen?
0: Dan ga je een gesprek aan met de IND en dan wil je op een lijst komen waar ze jou kennen, waar het proces wat sneller gaat, dat het niet 9 maanden duurt. Maar vooral ook gaat het wel om de juiste mensen dan te kiezen, want je neemt dan ook een risico. Dat gezegd hebbende, er zijn ook een heleboel ingenieurs al in Nederland. Die doen bijvoorbeeld een masterstudie in Delft. En komen daarna dan aankloppen. En dus er zijn verschillende wegen en verschillende manieren. Maar een hele open houding over waar je mensen vandaan haalt is wel belangrijk om het beste talent aan te trekken.
1: Ja, ik kan me voorstellen. We gaan eventjes terug naar Alphen. Het is het eerste bedrijf dat je leidt dat beursgenoteerd is, hè?
0: Ja.
1: Ja, maakt dat je werk nou leuker of vooral ingewikkelder?
0: Nou, het is wel een dimensie die ik wilde zelf ervaren hoe dat is. En er zitten elementen aan waarvan ik denk, hey, dit is echt reuze interessant. Dat gezegd hebben, ik krijg wel eens de vraag van, ja, maar je moet dan elk kwartaal moet je dan je cijfers delen. Nou, hiervoor zat ik bij een private equity bedrijf. Dat was elke maand. En als zij vonden dat het niet goed ging, elke week. Dus wat dat betreft is het nu niet spannender daardoor gewonnen.
1: Ja, ik moet heel eventjes denken aan een bericht eerder dit jaar dat verspreid werd toen jullie CFO vertrok. Ja, daar kwam die dag geen nieuws over zijn opvolging. De koers kreeg een behoorlijk stevige tik, kunnen we wel zeggen. Pas een dag later werd bekend dat er een tijdelijk opvolger was. Maar de koers reageerde daar lang niet zo heftig op. Hè? Die herstelde niet. Dan denk ik, ja, was dat nou een misser in de communicatie? Of wat gebeurde daar nou?
0: Nou, volgens mij was de koers bijna gelijk hoor. Ja, toen opvolger kwam. Inderdaad, even een wiebel heb je dan. Daar hebben we heel bewust gekozen voor een gescheiden communicatie. Ook omdat we daar het menselijke belang ook meenamen in de weging. En zeiden, hey, we vertrouwen erop dat met de aankondiging van de nieuwe persoon de beurs zich herstelt. Ook al heeft dat een heel tijdelijk een kort gevolg. Maar dan geven we wel ruimte voor de mensen die daarin betrokken zijn. En dus dat was een bewuste keuze om dat zo te doen.
1: Ja, ja, dus in dat geval staat de vertrekkende persoon op 1 en niet de belegger.
0: Nou, we hebben naar beide gekeken. We zeiden van, de belegger gaat geen langetermijn effect hebben van deze keus. En zo hebben we naar gekeken.
1: Ja. Vind je dat beleggers doorgaans rationeel reageren op nieuws?
0: Dat is lastig. Kijk, als belegger, als ik aan de buitenkant sta van een bedrijf, ik ben zelf ook belegger in andere bedrijven, dan weet je vaak maar heel weinig over wat er echt in een bedrijf speelt. En vanwege alle beursregels mag je ook niet alles weten. Hè? Want dat zou voorkennis zijn. Dus de belegger gaat af op wat de directie van het bedrijf naar buiten brengt, met persberichten, met kwartaalcijfers. Als de directie zijn werk goed doet, dan wordt een bedrijf ook voorspelbaarder en kun je daar als belegger ook beter mee omgaan. In het geval van waar we nu staan, hebben we natuurlijk een periode gehad, een best lastige periode, waar de voorspelbaarheid van onze cijfers niet goed was. En daarom krijg je ook extremere reacties van beleggers. Nou, dat is een van de dingen waar we nu aan werken, is om die voorspelbaarheid weer te verhogen. Dat betekent soms een beetje saai zijn in hoe nauw je die bandbreedte maakt van wat je gaat doen. We hebben voor dit jaar gezegd 435 miljoen tot 475 miljoen. En we hebben de afgelopen kwartaalcijfers bewust niet gezegd, nou, het komt dichter bij dit getal in de buurt. Dat hebben we niet gedaan, omdat we zeiden, dat is saaier. En dat is, ik snap ook de drang van beleggers om wel te willen weten dat het nauwer wordt. Maar we hebben vooral gezegd, we zijn voorspelbaar, we blijven binnen die bandbreedte en dat beloven te doen. Een van de dingen die voor mij belangrijk was, is na die daling van 24, 25 hebben we gezegd, gezegd, voor 26 zien we geen verdere daling. Dus de vloer zit erin. En vanaf nu aan gaan we bouwen aan de toekomst.
1: Ja,
0: ja, dat is niet heel spannend, maar wel nodig om die rust te krijgen en die voorspelbaarheid te krijgen.
1: Nou ja, bij de laatste kwartaalcijfers klonk eigenlijk best wel een optimistische boodschap. Hè? Ook al hebben jullie niet de omzetcijfers aangescherpt, zou ik maar even zeggen. Dat optimisme zag je eigenlijk niet terug in de koersbeweging. Ik kan me voorstellen dat het ergens ook frustrerend is als CEO.
0: Nou ja, ik weet natuurlijk aan de binnenkant precies wat er gebeurt. En ik snap ook dat het vertrouwen een knauw heeft gekregen. En vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Dus we willen vooral ook nu gewoon zeggen, luister, kwartaal na kwartaal na kwartaal. Ik denk als wij het 8 kwartalen lang voorspelbaar zijn, dan hoop ik dat de beurs en de beleggers gaan zien, oké, we zitten weer in een stabiel vaarwater. Nu durven we weer te geloven. En dan komt dat wel goed. Dus ik ben er niet heel erg mee bezig.
1: Ja, tot slot over de beurskoers. Hè. Vandaag staat het ergens in de 12 euro. Het was ooit 120 euro.
0: Ja.
1: Is het realistisch om te denken dat dat plafond van 120 ooit weer terugkomt?
0: Dat uiteindelijk is de afspiegeling van de prijs van de beurs iets wat beleggers zelf invloed op hebben. Ik ga natuurlijk mijn best doen om te zorgen dat we gewoon een robuust en stabiel en met de goede presterende cijfers het bedrijf neerzetten. Maar wat die beurskoers wordt, dat weet ik niet.
1: Ja, het lijkt me ook lastig dat je het gewoon allemaal niet mag zeggen, toch? Je moet toch een beetje een mail in de mond gaan.
0: Ja. Nou, dat is dus een van de onderdelen die lastiger is dan als je bij een private equity partij aan tafel zit. Maar goed, dat hoort erbij.
1: Ja, kan me goed voorstellen. We gaan eventjes terug naar de mensen. Want bij Alfa hebben jullie een eigen academy voor het omscholen van mensen. Hè? Ik las over een chocolatier die buitenmonteur werd. Yeah. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar heb je eigenlijk niet liever mensen die direct inzetbaar zijn?
0: En met direct inzetbaar, daar bedoel je mee mensen die...
1: Zonder dat ze eerst dat omscholingstraject door moeten?
0: Nou ja, ik denk dat op het moment dat we... Als je naar Nederland kijkt, is mensen met interesse voor techniek... Is niet bijzonder hoog. Als er dan mensen komen en zeggen, ik wil wel die techniek in. Ik wil wel of in de fabriek werken, of buiten, of in een andere functie. Dan omarmen we dat ongeacht waar ze vandaan komen. Want iedereen die techniek interesse heeft, die moet gewoon een kans krijgen. Want ze zijn gewoon echt schaars.
1: Ja, hoe kan het nou toch dat techniek nog steeds zo ondergewaardeerd wordt bij werknemers?
0: Nou, dat gebeurt vooral thuis en ook op school. Hoe we praten over techniek. Als je toch vanuit thuis meekrijgt dat je beter een baan kan hebben met management. Of liever iets creatiefs of liever iets anders. En als daar zo over gesproken wordt al thuis. Dan zit dat toch tussen de oren. En kiezen dus mensen niet voor om in de techniek te gaan.
1: Ja, eigenlijk zouden ouders meer experimenten moeten doen op het aanrecht.
0: Nou ja, dat was in mijn geval natuurlijk zo. Ik moet zeggen, de doorslaggevende om natuurkunde te gaan studeren was toch een van mijn leraren, ook op de middelbare school. Die was zo gedreven, zo gepassioneerd en die maakte het ook zo leuk dat je altijd uitkeek naar die lessen. En ik spreek een heleboel mensen die kunnen zich dat niet voorstellen. Die denken, nou, mijn leraar op de middelbare school, die was, dat was een zak aardappelen, zeg maar. En als je dan iemand hebt die wel die passie meegeeft, dan maakt het ook gefascineerd. En ik heb het geluk gehad ook om in mijn carrière een aantal keer mensen mee te maken. Ook technici, ook bij Heliox, maar ook in China waar ik heb gezeten. Die vol overtuiging zo in die techniek zitten, dat je denkt, ik had dat eigenlijk ook willen studeren. Gewoon na een gesprek van 5 minuten. Dus die passie van mensen om dingen te doen, die maakt wel een verschil. Nou, als je thuis anders over praat en je hebt leraren die ook een volle overtuiging, dan kun je dat tij weer keren. Je ziet natuurlijk enorme verschillen in het buitenland, waar wel veel meer techniek gestudeerd wordt. Niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen. Omdat het ook op maatschappelijk wordt het anders besproken. Het heeft een ander aanzien.
1: Ja, snap het helemaal. Michael Collijn probeert niet alleen verstandig om te gaan met het geld dat beleggers hem toevertrouwen. Hij waakt ook voor een deel over de uitgaven van de overheid. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar eerst.
2: Kantelpunt in At The Top.
1: Ja, iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in een stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit meer helemaal hetzelfde. Michael, ik wil graag van jou weten, wat was jouw kantelpunt?
0: Nou, ik kreeg redelijk in het begin van mijn carrière een telefoontje of ik eens met British Gas zou willen spreken. BG Group was net gesplitst af in Engeland en die hadden een non-core divisie Microgen die zich bezig hield met microwarmtekrachtsystemen voor thuis. Een cv-ketel waar ook stroom uitkomt. Of ik daar de wetgeving in Europa voor wilde gaan veranderen, want daar hadden ze behoefte aan. Ja. En zei, waar maar, ik heb natuurkunde gestudeerd en zeiden ze, ja, maar we hebben iemand nodig die de techniek snapt, die een paar verschillende talen spreekt en die dat voor ons in Duitsland, in Nederland enzovoort kan gaan doen. En het was zo'n... ik vond de vraag zo intrigerend dat ik naar het interview ben gegaan. En voor ik het wist, zeiden zij ja, zei ik ja. Ik vond de baan ook zo leuk. Ik dacht, ik had de baan uiteindelijk. Het was Head of Government Relations. Dacht, ja, dat andere woord ervoor is lobbyist. Dat klinkt dan weer minder fijn. Maar ik was bezig met iets waar ik in geloofde. Energietransitie. Decentraliseren van energieopwek. Aanpassing van wet. Zodat het invoeren van stroom op het lokale net van een huishoudenniveau. Dat mogelijk zou worden. Dat het CO2-arm werd aangerekend. Enzovoort. Ik dacht, hey, dit is... 1, ik vind het heel leuk. 2, het ging me ook nog gemakkelijk af. En je krijgt andere gesprekken ook, want je moet dan uit gaan leggen aan, bijvoorbeeld hier in Nederland, zit je aan tafel met de parlementariër van de PvdA, van GroenLinks, van de VVD, die dan allemaal tegen hetzelfde voorstel ja zeggen. En dan komt het dus door de Kamer, wordt de wet aangepast. Ze zeggen, hé, dat is grappig. Dus iedereen brengt zijn perspectief. Dus als ik als natuurkundige die een paar talen spreekt, dat soort dingen kan, kan ik misschien ook wel breder denken over wat mijn rol wordt in het leven.
1: Ja, en dus vandaar dat kantelpunt. Maar goed, je bent er goed in. Hè? Je kunt ervoor zorgen dat wetgeving wordt veranderd. Waarom ben je dat niet blijven doen?
0: Uiteindelijk, het was een fantastische baan. Ik heb hem een aantal jaren mogen doen. Ik had wel de afspraak met mijn vrouw dat ik maximaal 1 nacht per week niet thuis zou zijn. En om die baan te doen, zat ik in 15 vliegtuigen per week. En dat hou je eventjes vol. Duurzaam is het ook niet heel erg. En dus na een aantal jaren zei ik wel van dit is niet mijn levensstijl. Ik wil wat anders gaan doen.
1: Dit als wordt ongezellig.
0: Als de douanier op Schiphol zegt goedemorgen meneer Colijn. Dan denk ik nee, dat ben je dan net iets te vaak.
1: Ik snap het. Michael, we hebben het uitgebreid gehad over bedrijven en processen veranderen. Hè? Ik wil het graag even hebben over hoe je jezelf verandert als leider. Wat doe je ervoor om mee te blijven bewegen?
0: Het allereerste denk ik, wat je in het leven, wat ik toepas op mezelf, is om vooral niet de rol die ik heb te verwarren met hoe belangrijk je bent. Want uiteindelijk, dat is denk ik essentieel om ook die openheid te houden in je eigen hoofd, maar ook om alert te zijn op veranderingen of dingen die er echt toe kunnen doen. In mijn tweede jaar van mijn studie, ik heb natuurkunde gedaan, kwam een vriendje uit mijn jaar met een Duitse spreuk. En die zei, wat betekent dit eigenlijk? Want hij las geen Duits, een Brit. En daar stond eigenlijk, als ik het vrij vertaal, het firmament duurt eeuwig en de sterren schijnen miljarden jaren. Maar jij, kleine mens, nog geen 100 jaren mag je proeven aan de geneugde van dit leven. En dat is me altijd bijgebleven, want het is maar 100 jaar. En we doen wel alsof we allemaal eeuwig leven, maar het is maar heel kort. En doe iets nuttigs met die tijd. Doe iets waar je echt achter staat. Maar beschouw je ook zelf niet als groter dan iets wat eigenlijk compleet nutteloos is als je het hele universum bekijkt. Ja. En die filosofie die neem ik mee in de gesprekken die ik elke dag doe.
1: Precies, dus waak voor zelfoverschatting. Blijf jezelf ontwikkelen. Maar puur praktisch, hoe doe je dat?
0: Puur praktisch. Als ik naar werk ga, dan begint de dag vaak door een rondje fabriek. Op de fabrieksvloer, om met mensen in gesprek te gaan. Even bij een stand-up te zijn. Luisteren wat er speelt. Dat kan zijn wat er met hun persoonlijk gebeurt. Maar ook, hey, we hebben hier een materiaaltekort. Praktische dingen voordat ik achter bureau kruip en dan mijn e-mails weer ga gelezen. Dat is ook onderdeel van het werk. Maar vooral ook die binding elke dag met mensen. Op dezelfde manier met klanten. Maar vooral eventjes luisteren met wat er... Dus met poten in de modder, zeg maar. Dat is de filosofie.
1: Ja, je bent duidelijk niet meneer de directeur, maar gewoon collega Michael.
0: Precies.
1: Ja. Hey, en wordt er nu iets anders verlangd qua kwaliteiten van jou dan je aan de start van je carrière nodig had?
0: Het is toen ik begon, ik ben bij Shell begonnen. Als ik dan een kaki broek aan had, dan zeiden ze: ga je zeilen? En tegenwoordig is alles veel losser. En eigenlijk daarmee ook wel fijner. Hè? Dus ik heb iets van formaliteit nog in hoe ik naar werk ga. Maar in de omgang maakt het me niet uit hoe andere mensen binnenkomen. En ik denk dat is een drempelverlagend effect heeft dat. En dat zag je natuurlijk al in Amerika al veel eerder. En dat is hier nu ook alweer een tientallen jaren. Maar dat is wel anders. Ik denk ook dat de Hollandse manier van werken heeft hele goede kanten, ook lastige kanten. Toen ik bij Alfa begon, vroegen mensen: wat is nou het verschil tussen China, Duitsland, Engeland, Amerika, waar je ook hebt gewerkt? Ik zei: nou ja, als ik daar zeg spring, dan vraagt iedereen hoe hoog. En in Nederland vragen we hoezo. En dus dat is dit dialoog aangaan. En ik denk dat de vraag stellen hoezo nog sterker is geworden in Nederland. En dat betekent dus dat je in leiderschap veel helderder moet zijn over waarom dingen een bepaalde kant op moeten of zouden moeten gaan. In plaats van dat je het zegt: ik ben de baas, dus ik beslis dat. Zo werkt dat niet.
1: Nee, maar het werkt natuurlijk toch wel vertragend.
0: Het is niet versnellend, maar het hangt ook van de helderheid van de leiding af hoe snel mensen andere mensen het snappen. Als je daarin zelf niet helemaal scherp hebt waarom we dingen moeten doen, ook als we niet alles perfect weten, leg dat ook gewoon op tafel. Zeg van: hey, we moeten nu een keus maken. Hetzelfde doen gaat niet. We gaan links proberen. Links werkt niet. Oh, dan gaan we naar rechts proberen. Maar je moet denk ik ook op tafel leggen van: we weten het nog niet precies, maar we gaan het alvast wel proberen. En dan krijg je mensen wel mee. Dus het is niet in steen gehouden, maar we moeten wel iets anders proberen.
1: Ja, nou ja, het klinkt in elk geval als best een uitdagende baan, zou ik maar even zeggen. Toch heb je nog tijd voor een nevenfunctie. Want als ik goed geïnformeerd ben, ben je nog altijd lid van de investeringscommissie van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Klopt dat?
0: Dat klopt, ja.
1: Ja, en daarmee bepaal je eigenlijk waar het geld van de overheid in wordt gestoken als je het hebt over vernieuwende start-ups. Hè? Want de bom wordt gevuld met geld van de staat, provincie. Hoe afhankelijk is echte innovatie nou uiteindelijk van overheidssteun?
0: Nou, in dit geval denk ik, noem je de bom. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij is zeer succesvol in het investeren. Dus er komt meer geld uit dan er ingaat. Dus dat is denk ik een goed teken. Betekent dat als investeringsmaatschappij ook echt waarde genereert. Niet alleen bij de bedrijven waar ze investeren, maar ook voor de overheid terug. En dat geld wordt opnieuw gebruikt om weer nieuwe investeringen te doen. Wat je vooral ziet is dat de rol van zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij ervoor zorgt dat talent lokaal blijft. Dat er een klankbordfunctie is om al dingen te verscherpen en te verbeteren. Dus het gaat er niet alleen om het geld. En de voorbeeldfunctie van zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij, die ervoor zorgt dat andere investeerders ook durven aan te haken en te zeggen: een soort kwaliteitsstempel zit er dan op. Dus in tegenstelling tot wat mensen misschien denken van: hey, ja, maar als de overheidssteun is, dan zal het wel een makkie zijn. Nee, er zitten hele scherpe teams op. Zeer professioneel. Hoe de materialen aangeleverd worden. De discussies die we hebben als investeringscomité met de dealteams zijn ook zeer gedetailleerd en zeer gedreven. En ook als je daar weer kijkt, daar komen mensen met zeer professionele achtergronden die dan kiezen: ik wil toch iets meer. Ik wil niet meer bij de investmentbank. Ik wil niet meer in Amerika. Ik kom terug. Ik ga Nederland helpen. Ik ga kijken dat mijn Brabant, mijn regio sterker wordt. En kiezen daar bewust voor. En dat is denk ik sprekend voor hoe de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij werkt. Maar ook dus welke rol ze hebben en hoe ernaar gekeken wordt door andere investeerders. En ook door andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
1: Ja, oké, ik snap het helemaal. Hè. Wat meer focus op de regio. Tegelijkertijd wordt er nu een grote nationale investeringsorganisatie opgetuigd in Nederland. Is dat net zo'n goed idee?
0: En dan doe je op InvestNL, Invest International, die dan samen gaan in 2028. Nou, die zit op een ander punt in de keten. Dus waar er veel venture capital-achtig geld vanuit de bom naar bedrijven toe gaat, krijg je meer een private equity en iets later fase bedrijven kunnen geld krijgen van die grotere InvestNL.
1: Moet je dat niet gewoon aan de markt overlaten?
0: Dat is gevaarlijk als je nadenkt over wat je als maatschappij wil zijn. De markt kiest wellicht altijd goede dingen die voor de markt goed zijn. Maar als samenleving heb je ook nog iets te vinden. En dan is een steuntje in de rug van de overheid niet verkeerd.
1: Ja.
0: Onze autonomie op het gebied van techniek, energie, voedsel. Dat zijn dingen waar je voor moet durven vechten. En waar de overheid ook een rol mag spelen.
1: Ja, de autonomie van onder andere de energiesector ook. Hè? Want ik heb jou wel eens horen zeggen dat Nederland en Europa eigenlijk misschien wel in zijn algemeenheid te afhankelijk is geworden van China.
0: Nou, niet alleen van China, ook van Amerika. Maar vooral ook niet zichzelf voldoende bewust van wat energie betekent in de samenleving. Dus als je niet afhankelijk bent op voedsel, op maakindustrie, op defensie. Wie ben je dan? En dat kun je niet zijn zonder dat je ook onafhankelijk bent op het gebied van energie. Dus je hebt dat denken heb je nodig om een aanzet te doen voor hoe ziet de samenleving eruit als je helemaal onafhankelijk wil zijn. En Europa. De Duitsers hebben kernenergie dicht gegaan. De kolenmijnen zijn dicht. En er zijn allemaal goede redenen voor. Duurzaamheid en veiligheid. Maar het brengt ons niet dichter bij energie onafhankelijk. Nu hebben we wind en zon. Nou, als je dat goed wil doen, heb je dus ook de opslag van die energie nodig. Anders kun je het niet balanceren. Batterijen maken we eigenlijk niet zelf. Dus je kan de hele keten doortrekken. Welke dingen zijn er van belang voor een Europa dat stevig is, dat concurrerend is qua prijs. Zodat je ook hier je eigen industrie behoudt, maar ook je kennis en ook je welvaart op peil houdt.
1: Ja, nou, die batterijen worden natuurlijk onder andere gemaakt bij Alphen, maar jullie maken ook gebruik van ontzettend veel Chinese componenten, toch?
0: De batterijcellen kopen we inderdaad in China in. Om de eenvoudige reden, het zijn de beste cellen op de aardbol. En die kopen we graag in, die worden goed getest. En wij doen dan de engineering en de software en het opbouw. Dat komt allemaal van ons. De aan- en uitknop daarvan, die zit gewoon, die overhandigen wij aan onze klanten. Zodat het een in Europa bestuurbaar systeem is. Maar ja, als de vraag is, komen er ook batterijleveranciers uit Europa? Ik zie ze nog niet.
1: En hoe kan het eigenlijk dat China daar zoveel beter in is? Waarom komen de beste cellen uit China en niet uit Nederland?
0: Ja, dat is natuurlijk het mooie van een land met een industriepolitiek. Wij hadden dat ook ooit, heel lang geleden. Maar China zet gewoon een aantal doelen neer en zegt over 5 jaar of over 10 jaar, terug in 2012 was het China in 2025, gewoon het doelen. Deze 3, 4, 5 industrieën. Daar willen we een dominante rol in spelen. En dit gaan we bouwen. En dan wordt dat uitgezet. Er wordt er ruimte gecreëerd om een markt te laten ontstaan. En het wordt ook gestimuleerd. En op dezelfde manier zie je dat een Trump, die doet dat met minder elegantie misschien dan de Chinese leiders. Maar die zegt ook, ik wil deze industrieën terug en tarieven erbij. Dat gaat natuurlijk allemaal redelijk bot. Maar uiteindelijk de essentie is wel, ik wil weer een positie innemen in een bepaalde industrie en die is goed voor mijn land. Daar kun je dan mee eens zijn of oneens. Wat we nu hebben in Europa is, we hebben geen industriepolitiek.
1: Nee. We zien het allemaal gebeuren. En als we het zelf niet kunnen maken, dan maakt het uit. Koop het wel ergens in.
0: En sterker nog, als we dan iets van een plan gaan krijgen. Een Draghi die zegt, doe deze 10 dingen en ga ermee aan de slag. Dan zie je dat er jaren over gesproken wordt. Er wordt 15% is er nu geïmplementeerd. En dan zijn er nog meningsverschillen. Ja, daar handelen we niet als één Europa. Dan kun je als Nederland kiezen, ga ik het voortouw nemen om in Europa eensgezindheid te krijgen? Of ga ik in ieder geval zorgen dat in Nederland dingen gedaan worden? Nou, beide van mij mag.
1: Ja, want je klinkt niet heel erg optimistisch dat het snel gaat veranderen.
0: Nou, nee, er moet iemand. Dus ik denk. Als ik voor Europa mag wensen dat we een politici krijgen die langer termijn denken, ook over hun eigen termijn heen, ongeacht of ze herkozen worden of niet. En dat ze dan echt de goede dingen gaan kiezen voor het continent.
1: Als CEO van Alphen moet Michael Colijn grote doelen stellen. Maar hij zei ooit dat hij zijn werk uiteindelijk voor één persoon in het bijzonder doet. Wie dat is, horen we zo maar eerst.
4: Wat als in At The Top?
1: Ja, Michael, stel dat Alphen morgen opeens niet meer bestaat. Hè? Ja, wat ga je dan doen in je leven?
0: Nou, weer iets nieuws.
1: Dat is, dat lijkt me logisch. Maar heb je iets op je bucketlist aan?
0: Nee, kijk, en daar hadden we. Dat is natuurlijk voor ieder is dat verschillend. Wij zijn, ik ben dit jaar 27 jaar getrouwd. Onze dochter is 12. Dus dat is, we zijn redelijk laat begonnen met gezin. En in die eerste jaren hebben we heel hard gewerkt, heel veel gereisd, alles gezien, alles geproefd. En op een gegeven moment kom je dan tot de conclusie. Er zijn nog duizend dingen die ik wil ervaren en rondreizen. Maar waar we vooral mee bezig zijn nu is toch familie en de relaties die je daar omheen hebt. En dat maakt dat niet echt een bucketlist is van deze dingen wil ik per se nog doen. Ik vind het wel belangrijk om dingen te doen die ergens toe bijdragen, die nuttig zijn. Maar dat kan op hele grote schaal, dat kan op hele kleine schaal. Daar krijg ik net zoveel voldoening uit.
1: Ja, je zei het al, we hebben een dochter. Ja, je hebt ooit gezegd dat je dit werk onder andere doet om voor je dochter een betere wereld achter te laten. Nou, dat klinkt natuurlijk super mooi, maar ja, hoe weegt zoiets mee als je op maandagochtend een investeringsbesluit moet nemen?
0: Haha, nou ja, kijk, uiteindelijk maak je keuzes ieder voor op zijn eigen manier. Maar voor mij is het belangrijk dat je nadenkt over wat zijn de gevolgen van een investering. Wat zijn de gevolgen van bepaalde carrièrekeuzes op waar je staat in het leven. Uiteindelijk als je de planeet als één huis beschouwt, dan is klimaat een van de dingen waar je mee bezig bent. Dan is de vrede, dus het niet hebben van oorlog, is niet meteen vrede, maar het is in ieder geval al een start. Dan pel je heel snel van die piramide dingen af en zeg oké, een huis en water en voedsel en scholing. Maar ook een plek waar je gewoon veilig kan voelen, waar je zelf kan zijn. Die spelen allemaal mee. Als je dat dan terugbrengt naar de investeringsbeslissing op maandagochtend. Ja, die gaat dan over een specifieke klant of een specifiek een stukje onderzoek wat we gaan financieren. Dat zit natuurlijk wel als onderdeel van een veel groter plan wat je als bedrijf wil gaan doen. En dat moet wel in lijn zijn met ook je visie, je hart en waar je voor staat.
1: Ja, nu heb je op het werk 1000 mensen aan te sturen. Thuis heb je er dus maar één. Wat is nou eigenlijk ingewikkelder?
0: Nou, ik weet niet of ik thuis iemand aanstuur hoor. Maar, ik denk dat het in dat opzicht is een bedrijf een gemakkelijker organisme dan een familie. Een familie die denken, jij kan ook wat roepen. In een bedrijf heb je natuurlijk een bedrijfsdoelstelling voor de gezondheid van het bedrijf. Dat gaat toch uiteindelijk ook een deel over hoeveel omzet we draaien, hoeveel winsten we maken. Want dat is de toekomst van het bedrijf. En daarmee kun je wel mensen samenbrengen om richting dat gezamenlijke doel te rennen.
1: Ja, stel nou dat ik het je dochter zou vragen. Hè. Denk je nou dat hij zou zeggen dat jij als vader inderdaad de wereld een beetje beter hebt gemaakt? Of zou ze je toch vooral zien als die man die eigenlijk vooral heel veel aan het werk is?
0: Nou ja, dat is een goede vraag. Een van haar wensen een paar jaar geleden. Recent heeft ze dat niet meer gevraagd. Was, ik zei, wat wil je voor je verjaardag? Ze zei, 1 week met jou en mama zonder je mobiele telefoon. Dus dat is dat. We hebben thuis wel het maatschappelijk gesprek ook over. Welke keuzes maak je nou? Hoe sta je in het leven? Wat zijn nou de dingen die er toe doen en niet toe doen? En welke dingen zijn gewoon leuk om te doen? Doe je dus ook. Maar dus dat gesprek is wel actief. En dan zijn de voorbeelden uit werk, uit andere activiteiten, uit hobby's. Die zijn dan ook wel, worden op tafel ook gewoon neergelegd.
1: En heb je haar wens in vervulling kunnen laten komen?
0: Ja, met een compromis. Dus ik zei, 's ochtends tussen 6 en 7, als jij nog slaapt, kijk ik even naar mijn e-mails. En tegen de tijd dat je wakker bent, geen telefoon.
1: Ja, en krijg je dan ontwenningsverschijnselen?
0: Nou, gelukkig niet. Dus we hebben genoeg andere dingen die ons interesseert en boeit om te doen. Maar het hoort natuurlijk wel bij de rol dat je niet 3 weken naar de Himalaya's kunt. En helemaal afgezonderd van de aardbol. Dat lukt niet.
1: Ja, en op een gegeven moment zei je bij Heliox, hè, toen je daar vertrok, van ja, mijn werk zit erop. Voor de volgende fase heeft dit bedrijf nieuwe ogen nodig. Waaraan moeten wij over een paar jaar kunnen zien dat jouw werk bij Alphen erop zit?
0: Ik denk als het bedrijf invulling heeft gegeven aan de strategie, de cultuur helemaal klopt, er zit weer een netjes groeipad in en het bedrijf is ook in staat om vooral zonder de CEO gewoon nog lekker door te blijven draaien, dan denk ik, dan hebben we het punt bereikt waarvan ik zeg, de volwassenheid zit hem in alle facetten van het bedrijf. Dus niet dat dat nu al door mijn hoofd speelt, maar uiteindelijk wil je als leider ook een zekere overbodigheid krijgen, omdat iedereen snapt waar we naartoe gaan, hoe we werken, wat de regels zijn van het werk wat we doen en waarom.
1: Ja. Nou ja, dus dat zou betekenen, je bent nu een CEO geweest van een snel groeiende onderneming. Je hebt een bedrijf verkocht, je leidt nu een beursgenoteerd bedrijf. Als je kijkt naar jezelf persoonlijk, wat zie jij nou hierna eigenlijk nog als pad omhoog?
0: Goed dat je hem zo neerzet, maar ik heb nooit over nagedacht in mijn carrière over een pad omhoog. Ik ben altijd van baan naar baan gegaan omdat ik dacht, er zit een gradatie complexiteit in of fascinatie. Ik denk dat ik hier iets mee kan. En de weg ernaartoe daagt me ook uit. Dus dat het gevoel dat je eigenlijk weer voor het eerst weer iets nieuws doet wat je nog nooit hebt gedaan, dat spreekt me zeer aan.
1: Maar heb je nu het idee dat je nu de ingewikkeldste klus uit je carrière te pakken hebt bij Alphen?
0: Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat Alphen heeft drie markten die fenomenaal gezond zijn. Dus zowel de transformatorhuisjes als de batterij als de laadpalen. Die markten zijn geweldig. We hebben fantastische faciliteiten, goed team. Het gaat echt over het mensenwerk. Hoe zetten we het huis neer? Hoe werken we daarin samen? Wat voor partnership spreek je af? Het is veel werk. Maar het is niet het meest ingewikkeld. Ik denk dat een tijd lang had ik mijn eigen bedrijf. Terwijl ik niet uit een ondernemersgezin kom. Daar moet je echt alles leren. En dan ga je wel 2, 3, 4 keer plat op de grond. En dan moet je jezelf weer oprapen om weer door te gaan. En dat denk ik was veel lastiger dan nu. Mentaal gezien. En qua hoeveelheid werk. Ik werkte het net zo hard als nu. En dat vind ik ook leuk en een onderdeel van wie ik ben.
1: Zouden we eigenlijk meer die eis moeten stellen aan CEO's, namelijk het hebben van een eigen bedrijf op je cv?
0: Ik denk dat het goed is voor een CEO, dat de CEO, voordat je de rol neemt, zeker beursgenoteerd, maar ook ander, dat je een keertje hebt meegemaakt wat het is als dingen niet goed gaan. En nou, die gradatie van niet goed, daar zitten nog wat tinten grijs inderdaad ook in. Maar als je een keer een restructuring mee hebt gemaakt, als je een keer een faillissement hebt moeten afwenden, als je een keer een hele moeilijke legal claim aan je broek hebt gehad, dat zijn wel de momenten waar je echt in de spiegel moet kijken en zeggen van, durf ik dit nog aan? Kan ik dit nog aan? En op tijd mensen bijroepen om te komen helpen. Als je dat nooit hebt meegemaakt, denk ik dat je kans op succes een stuk kleiner is.
1: Nou, ik hoop dat alle recruiters in Nederland luisteren. Michael Colijn, CEO van Alphen, heel hartelijk dank voor je komst hier naar het hoofdkwartier van DPG Nederland. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van At The Top. En dan niet vanuit onze vertrouwde studio, maar vanuit het Apple Museum in Utrecht. En dan te gast Roelof de Rijk, die als CEO van eMac jaarlijks voor zo'n 240 miljoen aan Apple spulletjes verkoopt. Dus graag tot dan en volg ons in de tussentijd vooral op businesswise.nl.
5: Dit is New Business Radio.
2: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
7: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
10: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar 494 euro per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd.

relaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Van harte welkom en fijn dat je weer kijkt en luistert. Een inwoner met stress, eenzaamheid of geldzorgen klopt vaak aan bij de huisarts. Maar de echte oplossing ligt vaak in de wijk, bij sport, schuldhulp of een welzijncoach. Alleen, hoe vinden ze elkaar in de weerwar van systemen en privacyregels? Nou, ik ben Martine Howard en samen met de experts van Carant duiken we vandaag in de wereld van welzijn en data-uitwisseling. Hoe verbinden we de zorg en het sociale domein zodat de inwoner echt geholpen is? Deze keer is mijn gast Gabriel Rietma, consultant bij Carant.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Fijn dat je er bent. Als we even kijken naar dit onderwerp. Ja. We willen juist dat al die sectoren goed met elkaar gaan verbinden. Goed gaan samenwerken.
3: Hè? Zeker.
2: Dat als juist een inwoner bij de huisarts terechtkomt met bepaalde klachten, ook meteen op de juiste manier geholpen wordt.
3: Zeker, ja.
2: Hoe belangrijk is dit onderwerp?
3: Nou, als je ziet naar de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, dan zie je gewoon dat de druk op de zorg enorm is.
2: Ja.
3: Bij huisartsen hebben ze ook weinig tijd en ruimte. Dus ja, het is een enorm belangrijk vraagstuk. De zorgvraag groeit, het aanbod wordt beperkt. Ook personeelstekorten in de zorg. Ja, er moeten andere oplossingen komen. En dus kijken we naar het gehele speelveld van de omgeving van een inwoner. Dus niet meer puur naar het probleem.
2: Ja.
3: Maar gewoon van, joh, wat speelt hier eigenlijk? En hoe kunnen we daar het beste bij helpen?
2: Ja, ja. Kun je ook wel zeggen, de noodzaak is groot om hier echt nu naar te kijken, zeg maar.
3: Zeker.
2: Omdat er juist ook een enorm tekort is, ook in de zorg.
3: Zeker, zeker. En ook eigenlijk zie je al allerlei ontwikkelingen, hè? Om dat ook te stimuleren. Er is niet voor niks een integraal zorgakkoord. Er is niet voor niks een hervormingsagenda van de jeugd. Er zijn allerlei ontwikkelingen om te zorgen dat dat beter geregeld gaat worden.
2: Uh-huh.
3: En we hebben natuurlijk ook hele actuele voorbeelden van zaken die niet goed gaan. Omdat verschillende partijen bij een inwoner bij een gezin zijn betrokken, maar niet juist informatie delen. Ja, het meisje van Vlaardingen is denk ik het meest sprekende voorbeeld daarvan.
2: Ja, ja, klopt. Voor jou persoonlijk is dit ook een belangrijk onderwerp ook wel, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Ik heb zelf een dochter die is geboren met een kort been, dus ze heeft een beperking. En in dat hele traject is het zeg maar ontdekken van, joh, wat kun je doen, ja of nee? En wat zijn de mogelijkheden? Zijn we ook in aanraking gekomen met andere gezinnen met een vergelijkbare beperking als mijn dochter?
2: Ja.
3: En ja, dan word je geconfronteerd dat in een ander milieu geboren worden, dat zorgt dat een kind misschien gehandicapter is dan noodzakelijk, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
3: Dus dat is voor mij eigenlijk de drijfveer geweest om ook in het sociaal domein aan te gaan acteren.
2: Ja, ja, mooie missie.
3: Zeker, zeker.
2: Ja, ja, mooi onderwerp ook die daar natuurlijk ook wel heel goed bij past. Wat we
3: zeker
2: dan vandaag aan het bespreken zijn.
3: Ja.
2: Hoe zorgen gemeenten, zorgpartijen en welzijnsorganisaties dat preventie niet blijft hangen bij een mooie ambitie?
3: Ja.
2: Maar dat het ook echt goed uitvoerbaar is, zodat die inwoner dat ook echt merkt, dat hij goed geholpen wordt.
3: Ja, zeker. Mooi antwoord.
2: Een mooie missie en dus ook wel heel erg belangrijk. Als je hier aan wilt werken als gemeente, waar zou je dan goed mee kunnen beginnen? Wat is een goede eerste stap?
3: Nou, als ik kijk naar wat heel makkelijk is, eigenlijk heel laagdrempelig, dan zou ik zeggen, joh, kijk naar je informatie die je al hebt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wijkanalyses, elke gemeente doet dat. Vanuit landelijke richtlijnen is dat ook, moet je informatie aanleveren.
2: Ja.
3: Maar vaak wordt het dan openbare informatie gebruikt van de CBS. Die is gedateerd. Minstens een half jaar oud.
2: Ja.
3: Nou, weet je, jij levert die informatie aan het CBS, dus die heb je. Maar met name ook het combineren van de verschillende domeinen en de informatie die je in je systemen hebt op wijkniveau geeft een veel beter beeld van over van hoe, wat speelt er eigenlijk in die wijk en ook wat hebben we daaraan voorzieningen en matcht dat eigenlijk? En dan kun je ook nog denken aan het ruimtelijk domein. Zo van, ja, maar is dit wel de manier waarop we onze inwoners goed ondersteunen? En je hebt er hele mooie landelijke voorbeelden van. Dus ik zou ook zeggen, kijk ook bij je buren.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kun je een mooi voorbeeld geven?
3: Nou, in Utrecht zijn ze bezig met blauwe zones. En dat betekent dat ze een wijk in kaart brengen in hoeverre je daar goed oud kunt worden naar zeg maar internationale onderzoeken naar blauwe zones in de wereld. Dus dat vind ik heel leuk en grappig ook dat je dat weet te combineren. Dus dat is echt een mooi voorbeeld. En je hebt ook allerlei gemeenten die voorspellingsmodellen doen op jeugd en WMO. En dat geeft je enerzijds echt handvatten om je beleid ook daarop te laten aansluiten.
2: Ja. Ja. Gebeurt het nu ook nog te weinig dat al die verschillende data met elkaar ook wordt gecombineerd?
3: Ja, daar is wat terughoudendheid in. Enerzijds zo van, joh, schenden we de privacy niet? Ook voorzichtigheid rondom, ja, dan komen er allerlei verbanden die misschien helemaal niks met elkaar te maken hebben. Ja. Maar goed, weet je, ik begrijp ook wel die terughoudendheid. Dus je moet het ook zeker niet doen zonder experts. Je moet echt wel zorgen dat je de juiste data expertise in huis hebt en de beleidsmensen, zodat die, zeg maar, de inhoudelijke duiding kunnen geven van cijfers en, zeg maar, de statistische randvoorwaarden. Maar ja, je hebt gewoon heel veel informatie en het geeft vaak, ja, het geeft wel een betere onderbouwing van hoe je eigenlijk een wijk gaat indelen, wat je daar nodig hebt aan expertise in je wijkcentrum.
2: Ja.
3: En daar zit vaak de crux dat mensen wel kunnen beredeneren. Ja, maar dit is toch logisch en dit moet er gebeuren. Maar het ook daadwerkelijk aantoonbaar maken. Ja, daar zit nog best een grote gap, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen, wat voor de ene wijk werkt, werkt misschien voor de andere wijk ook weer niet, hè?
3: Nee, elke wijk heeft toch zijn eigen specifieke kenmerken en ook behoeften. Ja, een kinderrijke wijk heeft echt andere vragen dan een wijk waar veel meer ouderen wonen. Ja.
2: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen, hè, dat misschien ook wel de juiste data hebben, ook weer van iedere wijk, ook weer heel cruciaal is. Maar misschien ook wel echt letterlijk weten, wat speelt er nou echt in die wijk?
3: Zeker, ja. Dus ik denk ook niet dat, zeg maar, informatiesystemen alles, zeg maar, doen. Zorgen dat je expertise in de wijk hebt. Dat je spreekt met mensen. Dat je mensen benadert in plaats van wachten tot ze naar je toe komen. Dat zijn eigenlijk allemaal ontwikkelingen die landelijk spelen, maar die nog echt handen en voeten moeten krijgen in de gemeente.
2: Ja.
3: Nou, het is wel een mooie ontwikkeling. Ja.
2: Ja, want je zou ook heel erg daar de vraag kunnen stellen aan de inwoner zelf ook. Hè? Ja. Waar heb je behoefte aan?
3: Ja. Ja, nou, en dat is eigenlijk nog aansluitend daarop. Je ziet ook zo van, joh, het is niet alleen maar van, joh, wat kan de gemeente voor jou doen, maar wat kun jij doen voor jouw wijk?
2: Ja.
3: Dus en dat, ja, dat. Maar dat vraagt allemaal ondersteuning. En je moet wel elkaar wel weten te vinden. Vaak is het niet zo dat mensen niet willen helpen. Want dat zit er wel in. Maar ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Of wat ze zouden kunnen. En dan denken ze altijd hetzelfde. Ja, ik heb zo weinig tijd. Het zal er wel niet te doen. Maar alles toe te doen.
2: Ja, ja. Ja. Dus eerste stap. Kijk welke data er al is. En hoe kun je dat goed met elkaar combineren?
3: Zeker. Ja.
2: Ja, als je daar nog een stap in verder wilt gaan, dus je bent al bezig met die data, mm-hmm. waar zou je nu dan ook nog een volgende stapje kunnen zetten? Ja. Als het gaat om echt om die data-analyse van wijken.
3: Ja, data-analyse van wijken. Nou, eigenlijk is dat wel het belangrijkste, hoor. Als je kijkt naar, zeg maar, de volgende stap om het zorg en het sociaal domein beter met elkaar te verbinden. Dus eigenlijk, hè, dat we niet het probleem centraal stellen, maar de inwoner echt centraal stellen. Mm-hmm. Is samenwerking tussen al die partijen die betrokken zijn bij zo'n inwoner, om die beter met elkaar te verbinden.
2: Ja.
3: En een heel mooi voorbeeld daarvan is het sociaal verwijzen bij de huisarts. Ja, huisartsen worden overspoeld met allerlei problematiek. En ja, je kunt hoofdpijn hebben van stress. En dan kun je als huisarts een pijnstiller voorschrijven. Maar dat lost het probleem niet op.
2: Nee.
3: Dus en daarmee zeg ik niet dat je geen pijnstiller moet nemen. Maar ik zeg wel van, joh, het breder kijken en het makkelijker doorverwijzen. En niet dat iemand, zeg maar, de inwoner zelf weer op stap moet. En zelf weer initiatief moet nemen om verder te komen. Eigenlijk iemand die wat meer ruimte en tijd heeft om echt te luisteren naar wat die inwoner nodig heeft. Wat er speelt, hoe je dat kunt oplossen. Maar met name ook dat het laagdrempelig is. Hoe sneller en hoe meer geïntegreerd in het leven van de inwoner, hoe makkelijker het is om effecten te bereiken. En ook om te voorkomen dat het allemaal labels en specialisten, want dat is enorm kostbaar. Maar het is ook niet beter helpend. Juist die laagdrempelige hulp is helpend.
2: Ja, nou ja, het voorbeeld wat je geeft, hè. Ik heb hoofdpijn, want ik heb heel veel stress. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld zijn om geld zorgen.
3: Ja.
2: Dus misschien moet je dan ook niet bij de huisarts zijn.
3: Nee.
2: Maar zegt de huisarts dan wel hetgene waar diegene dan ook echt naartoe moet?
3: Ja, nou ja, en eigenlijk zie je daar een tweestapsraket in. Want het sociaal domein is heel versnipperd ingedeeld.
2: Ja.
3: En dat heeft allerlei redenen, wetgevingen en dergelijke. Dus je ziet ook dat daar wel een ontwikkeling moet genamaakt worden. Van joh, wat speelt hij nou eigenlijk? En wat je ziet is dat hij dat je eigenlijk dan weer meer een soort toegang wil hebben. Dat zie je ook wel wat de ontwikkelingen zijn. Waarbij echt gekeken en geluisterd wordt naar de inwoners. Van ja, maar wat speelt er nu? Wat wil je nou eigenlijk? Hoe sta je in het leven? Waar loop je tegenaan? Waar maak je je zorgen om? Wat zou je willen? Wat zou voor jou de ideale situatie eruit? Zodat mensen zich gehoord en gezien voelen. Dat is denk ik een belangrijke. Ja. Maar degene die mensen die dat gesprek voeren, die moeten natuurlijk wel weten wat er allemaal te bieden is.
4: Dat is het.
3: Ja.
4: Dus als we even teruggaan naar die huisarts als voorbeeld, zeg maar, die moet wel weten wat er dan allemaal mogelijk is.
3: Ja, inderdaad. En omdat je dat wil weghalen bij de huisarts, dan kan de huisarts verwijzen naar het sociaal domein. En dat heet dan sociaal verwijzen. Nou, maakt niet uit hoe het heet. Maar wel dat ze, die inwoner benaderd wordt om te in gesprek te gaan. En dat ze gewoon samen met de inwoners, ook een heel belangrijke, dat je samen met de inwoner kijkt van, wat zijn er nou eigenlijk aan mogelijkheden? Wat spreekt je aan? Hoe kunnen we dit aanpakken?
4: Ja.
3: En zo kun je inderdaad zo'n voorbeeld van iemand die heeft heel stress, komt steeds vaker bij de huisarts. Kun je weghalen door iemand echt te helpen en te ondersteunen. De zorgen weg te nemen. Als er geldzorgen zijn, iemand eraan te koppelen die dan weer specialistische kennis heeft over hoe jij waar je recht op hebt en hoe je dat kunt aanvragen. Dat je daarin echt ondersteund en geholpen wordt. En dat ook laagdrempelig is en toegankelijk. Ja, daar kunnen we dan wel bij helpen.
4: Ja, vraagt dit ook niet een soort andere mindset, zeg maar? Want het is wel een andere manier van kijken ook wel. Hè? Naar hoe we dan dingen aan gaan pakken.
3: Ja, zeker. Eigenlijk elke gemeente zegt, wij stellen de inwoners centraal. Maar als je ziet in de praktijk, en dat is het toch gegroeid naar zo van dat het probleem of de oplossing centraal staat. Ja. En dat vraagt wat van mensen. Want je moet eigenlijk even een stapje terug. Niet zo van, u vraagt dit, wij leveren het. Maar nee, wat speelt hieraan? En dat is niet altijd makkelijk. Ik bedoel, ook inwoners zijn soms, ja, maar ik wil dat. En ja, weet je. Dat vraagt inderdaad wel wat. Maar het helpt natuurlijk wel als er mooie voorbeelden zijn. Dat die gedeeld worden met elkaar. En dus ook daarin denk ik van, niet alleen die gegevens die je al hebt verzamelen, maar ook mooie voorbeelden met elkaar delen. Dat helpt ook.
4: Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit een wat spannende stap is, zeg maar.
3: Zeker.
4: Dus data-analyse, dat nog beter met elkaar kunnen combineren. Oké, dat is wat toegankelijker.
3: Ja.
4: Maar deze, zeg maar,
3: dat
4: is wat een uitdagende misschien stap, een spannende stap.
3: Nou, zeker ook omdat er best wel wat discussies zijn. Die wetgevingen die schuren met elkaar. Ik bedoel, het is niet zo dat het heel erg ondersteunend is. Dus je moet ook wel een beetje lef tonen om te zeggen van, ja, maar weet je, dit is wat wij willen bereiken. Mm-hmm. Het is voor de inwoner. We willen net even die stap extra zetten. En eigenlijk de sleutel daarin is dat je enerzijds zorgt dat die systemen die je hebt, dat je die ontsluit, al die informatie die je daarin hebt, maar dat je dat wel op een verantwoorde manier doet. Dus dat je de inwoner daar ook absoluut bij betrekt. Dus dat je niet zomaar informatie met elkaar verbindt, maar dat het helder is voor de inwoners van, wat gaan we doen? En ook waarom je het doet. Want 9 van de 10 keer is dat de cruciale. En natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Er zijn mensen die wars zijn van, maar goed, daar moet je dan ook niet mee beginnen. Maar juist met die mensen waarvan je denkt, die kunnen we goed helpen. En die staan er ook open voor.
4: Ja.
3: Je hoeft niet de hele wereld te redden. Ga nou aan de slag met die mensen die wel willen en waar je laagdrempelig zeg maar kunt zorgen dat ze zich beter in hun vel voelen. Dan heb je die olievlek werken. Dan is dat wantrouwen. Hoef je als overheid eigenlijk niks te doen. Maar kun je die inwoner daarin inzetten daarvoor.
4: Een ander iets, hè? Dan kijken we toch nog wel eventjes naar de problemen die er nu spelen. Maar wat wel natuurlijk aangewerkt zou kunnen worden.
3: Ja.
4: Is dat men van de huisarts bijvoorbeeld doorgestuurd wordt. Daar is weer een intake.
3: Ja.
4: Dan worden ze weer doorgestuurd. Is er weer een intake. Dan heb je al bijna een soort 3 intake gesprekken gehad.
3: Ja.
4: Dat roept ook natuurlijk vaak veel weerstand op bij mensen. Van, maar ik voel me niet gehoord. Ik moet iedere keer hetzelfde verhaal vertellen.
3: Ja, zeker.
4: Hoe kun je dat nou voorkomen?
3: Nou ja, dat is eigenlijk doordat je eigenlijk aan de voorkant en in het gesprek met de inwoner 1 goede intake doet. Hè, dat je het gesprek aangaat en dat je die informatie deelt.
4: Ja.
3: Maar niet alleen deelt qua informatie, maar ook het vertrouwen hebt. Van, mijn voorganger, mijn professionele collega, die is in staat om dit te doen. En die daar vertrouw ik op. En die informatie beduur ik op voort. En als ik zeg maar een gut feeling heb van misschien is er iets meer. Even, het is niet verboden om ook dingen extra te vragen. Maar nu is dat we zeggen ze van joh, we weten niks. En we beginnen van scratch af aan. En dan moet de inwoner die denkt van joh, maar dat heb ik toch met Pietje al besproken. Die is toch ook van de gemeente. Waarom weet jij dat niet? Ja. Dus soms slaan we daar een beetje in door. Misschien om te zeggen van jongens, hier zijn de piketpalen. Nou, er zijn geen piketpalen. Het zijn gewoon dikke muren. Die elkaar eigenlijk niet vinden. En even de inwoners uiteindelijk daar de dupe van. Je noemt nu van zeg maar van joh, je moet 100 keer je verhaal zetten. Maar het kan ook nog zijn dat je tegenstrijdige adviezen krijgt. Dat je elkaar tegenwerkt. Ja. Het gebeurt echt dat zeg maar in de schuld, dat je in de schulddienstverleningstraject zit met een uitkering. En dat geheel terecht overigens, hè, wettelijk tenminste, rechtmatig moet ik zeggen. Terecht weet ik eigenlijk niet, maar rechtmatig dat de uitkering wordt gekort. Maar dat heeft zoveel consequenties. Ja, als je dat niet van elkaar weet, dat kan gewoon eigenlijk niet. Nee. Door het niet delen van informatie gebeurt dat soms nog wel.
4: Ja. Ja.
3: En dat wordt allemaal wel bijgetrokken hoor. Maar dat is natuurlijk niet heel efficiënt.
4: Nee, maar ik kan me dan ook voorstellen dat het dan ook heel belangrijk is. Welke informatie wordt er dan echt met elkaar gedeeld? En weten we ook voldoende van elkaar wat we met elkaar delen?
3: Ja, nou, eigenlijk de eerste stap daarin. Hè, informatie delen meer op inwonerniveau. Wat spannender is, is eigenlijk de basis. Zo van, joh, is iemand bekend? En wie is de contactpersoon? Dus dan heb je eigenlijk geen details. Maar je weet in ieder geval, ik ben niet de enige en misschien kunnen we, is er wat meer aan de hand. En dan en bij heel aantal gemeentes is dat al zo. Dat is in ieder geval een hele goede eerste stap. Want dan heb je in ieder geval de mogelijkheid om even wat breder te kijken dan alleen je eigen domein waar jij voor opgesteld staat.
4: Ja. Ja.
3: Maar goed, als je kijkt naar de toekomst, zou je willen dat het, dat je eigenlijk gedeeld hebt de informatie over de inwoner. Wat is hier aan de hand? En dat hoeft niet op detailniveau, maar op algemeen niveau. Ja, iemand heeft geldzorgen. En want dat is van invloed. Dat was ook een mooi voorbeeld, dat is in de zorg zelf. Als iemand bij de spoedeisende hulp komt en die heeft mentale problemen, dan moet je die anders benaderen.
4: Ja.
3: Maar ze zijn daar heel terughoudend heen om dat te delen, dat soort informatie. En dat begrijp ik, want je wil ook niet bevooroordeeld zijn. Maar ja, soms helpt het heel erg als je weet, deze heeft, daar is hier, dit en dit is met deze persoon aan de hand. En dan is het de kunst om niet te benoemen zo van die heeft deze ziekte, maar zo van joh, hou het rekening mee hoe je iemand moet benaderen. Net zoals dat je zegt van joh, iemand heeft geldzorgen. Joh, dan moet je niet te veel druk zetten op. Dan weet je dat iemand onder de stress zit. En dus dat je anders moet acteren dan dat je iemand die zeg maar echt voor één enkelvoudig issue komt bij een gemeente.
4: Ja, ja. Tegelijkertijd, hè, ook juist die wet en regelgeving, die maakt het een stuk complexer. Hè? Dus daar zit natuurlijk ook een stukje terughoudendheid in.
3: Ja.
4: Dit zou een hele mooie stap kunnen zijn.
3: Mm-hmm.
4: Hoe kun je er nou gezamenlijk voor zorgen dat je toch langzaamaan ook deze stapjes vooruit zet?
3: Ja.
4: Want ik kan me voorstellen, de complexiteit ervan zorgt er juist voor dat men juist stil gaat staan. Van, we willen wel verandering, maar we weten niet hoe.
3: Ja.
4: Dus we doen maar even niks.
3: Ja, en ik zou wel juist willen pleiten om dat andersom te doen. Weet je, wil je zeggen ook het delen van informatie moet je vooraf heel duidelijk hebben van joh, dit is je doel en daarvoor deel je het. Maar eigenlijk als je elkaar niet kent en niet weet welke informatie beschikbaar is, hoe weet je dan wat je doel en wat je kunt delen? Dus ik zou zeggen dat je in een hele beperkte groep met elkaar juist die discussie aangaat. En misschien op casusniveau, dus op een heel afgebakend stuk, wel met elkaar kijkt van wat is er in deze situatie aan de gang? En daarvan daaruit eigenlijk beleid formuleert zo van we zien dat dit en dit belangrijke issues zijn. We denken dat dit de minimale informatie is. Dat baseren we op deze en deze pilot. En daar ook in die pilot. Dus dat is de ene, even mijn verhaal afmaken.
4: Yeah.
3: Dus dat je dat goed hebt geregeld. En uiteraard wat ook helpt is dat je als bestuur je verantwoordelijkheid neemt. En in de zin van dat je niet zegt van joh, professionals, zoek het maar uit. Nee, we hebben vertrouwen in onze professionals. Wij als bestuur staan daarachter. En we doen het niet helemaal loslaten. Maar we geven jullie hebben de ruimte om dit en dit, om de piketpaaltjes goed met elkaar af te stemmen. Dat jullie ook wij verwachten van jullie dat jullie gezamenlijk komen met van dit is de informatie die ons echt echt gaat helpen. Zodat op basis daarvan heel goed beleid kan worden gemaakt.
4: Ja.
3: En ook je systemen daarop ingericht kan worden.
4: Ja, ja, dus het heel concreet maken ook echt met elkaar. Dat is dan wel ook heel cruciaal.
3: Ja, en ook niet alleen heel concreet maken, maar ook ga aan de slag juist. Niet stilzitten, maar ga het doen. Ja, en durf ook dan. Ja, misschien ga je een keer te ver. Maar soms is het risico van het niet delen van informatie misschien zeker zo groot dan van het wel delen van informatie. En ja, dan moet je soms even op de blaren zitten. Maar dat doen we nu ook door het niet te delen van informatie. En dan zitten we ook in het beklaagde bankje. Dus het risico is twee kanten op. Ja. Zowel in het delen als in het niet delen van informatie. En ja, ik denk dat je ook mag verwachten dat professionals daar gewoon zelf ook een rol in nemen. Dat die, het zijn geen, weet je, die maken dagelijks mee. Dus die hebben zelf ook wel een beeld van joh, wat is helpend en ja, wat is belemmerend in mijn werk.
4: Ja.
3: Dus neem die serieus en neem ze juist mee. Ja. Ja, en de inwoner ook. Want uiteindelijk draait het daarom. Dus de inwoner, weet je, heeft daar zelf ook een zeggenschap in. Dus je moet niet met iedereen een pilot aan doen. Maar wel checken van, oh, dit zou, ja, hier is sprake van multiproblematiek. Hier kunnen we elkaar beter aansluiten. Dit is een inwoner die ook hulp accepteert. Dus laten we samen gaan kijken en ook horen wat voor die inwoner helpend is. Dus ja, dat is echt een omslag. Maar ja, er zijn altijd voorlopers. Dus zoek ze op in je organisatie. En zorg dat je informatievoorziening daarop aansluit.
4: Ja. Ja. Ja, ik heb onlangs ook nog weer een bijeenkomst meegemaakt in Roosendaal, zeg maar. Hier wordt ook heel erg hard gewerkt aan het sociale domein.
3: Ja.
4: En wat ik daar mooi aan vind, is dat heel veel experts die elkaar nog niet kennen bij elkaar worden gebracht.
3: Ja.
4: Zodat je ook weer beter weet van elkaar. Ja. Oh, maar wacht even.
3: Ja.
4: Daar hebben we dus wel eigenlijk een soort loket voor.
3: Ja.
4: Nu kan ik die mensen doorgaan verwijzen.
3: Ja.
4: Omdat men dus ook van elkaar nog niet voldoende wist binnen die gemeente. Oh, dat is het dus ook.
3: Ja. Nou ja, en wat ook wel een heel mooi voorbeeld is, is al over informatie beschikbaar. Ja, we hebben AI. Oh, we gaan een AI-chatbot maken voor het, zeg maar, de sociale kaart. En eigenlijk wat voor aanbod er eigenlijk allemaal is. Nou, dat is echt een ramp in heel Nederland. Omdat het heel veel tijd vraagt op dit moment om het bij te houden. Dan moet je echt zo'n lijstje invullen met, oh, dit is, weet je wel, je adres.
4: Ja, we hebben allemaal enorme werkdruk. Komt er nog meer bij.
3: Zeker. Ja. Maar dan hebben ze gezegd van, joh, dan moet je op één plek, hoef je het bij te houden. En dan met de AI-chatbot, die kan dan vinden. Nou, daar hebben ze in Midden-Holland hebben ze daar een heel mooi experiment mee gedaan. Daar hebben ze een AI-chatbot gemaakt. En dat zit dan in een vertrouwde omgeving. Dus die wordt niet getraind door allerlei landelijke ontwikkelingen. En internationaal ook. Dus wat dat gaat, hebben ze de privacy wel goed geregeld. Maar daar kwamen ze ook achter, ook met inwoners gedaan. Ja, die inwoner stelt gewoon een vraag waar je eigenlijk niks mee kunt in de zoekfunctie, om het zo maar te zeggen. Dus ze hebben de AI-chatbot getraind. Zo van, ik krijg een hele onduidelijke vraag. Welke vragen moet ik blijven stellen om te zorgen dat ik een hele concrete vraag heb en dat ik dus een juist aanbod doe? Nou, dat vind ik mooie ontwikkelingen, ook op technologiegebied, die echt wel kunnen helpen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja. Ja, en wat mij ook nog een heel belangrijk iets is, volgens mij, omdat de inwoner wordt natuurlijk ook steeds slimmer, die gaat zelf ook zoeken.
3: Ja.
4: Je vindbaarheid.
3: Ja.
4: He, dus waar vind ik nou de juiste instantie?
3: Ja.
4: Als ik niet naar die huisarts bijvoorbeeld ga, we gaan weer even terug naar het voorbeeld, maar ik ben zelf online aan het zoeken, dan wil ik dat snel kunnen vinden.
3: Ja.
4: Bij wie moet ik terecht?
3: Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk dat je gewoon één punt hebt en dat het niet uitmaakt waar je binnenkomt, maar dat het wel, altijd goed is.
4: Ja.
3: Dat is ook belangrijk. En dat vraagt, je kunt ook van een professional verwachten dat hij alles weet. Dus die moet ook geholpen worden om te zorgen dat hij de informatie goed bij de hand heeft.
4: Ja.
3: En dat zie je ook wel. Je ziet eigenlijk heel veel, in de beste bedoelingen, allerlei nieuwe loketten ontstaan. Allemaal nieuwe initiatieven. Waarvan je ook hoopt van, eigenlijk is het niet erg, hè? Want je denkt, nou, hoe beter. Als ze maar wel op dezelfde manier het aanpakken. Want anders zit je nog dat je denkt, bij deze hebben we deze informatie, bij die hebben we die informatie. Als je daarin een gezamenlijke aanpak zou willen kunnen creëren. En dat die informatie uitwisselbaar is, zodat je niet nog een keer hoeft te zeggen. Ja, dan maakt het de informatieuitwisseling makkelijker en kun je de inwoner beter bedienen. Want dat is uiteindelijk waar het wel om draait.
4: Ja. Dus als je zo'n nieuw initiatief start, is misschien ook weer opnieuw weer kijken, wat is er eigenlijk al en hoe kunnen we daarin goed samenwerken?
3: Ja.
4: Misschien wel belangrijker dan weer meteen hup weer iets nieuws gaan.
3: Ja, ja, dat is echt starten vanuit wat er al is. En ook waar de raakvlakken zijn. Dat is, ja, dat geeft toch altijd meer verbinding dan uit te zoeken waar het allemaal niet klopt.
4: Ja.
3: Dus zijn ook meer energie. En ja, er is heel veel raakvlakken. Dus ja, en al is het maar op de intentie van de inwoner. Dat is altijd bijna het geval. Ja, maak daar gebruik van.
4: Ja, mooi. Ja, we hebben al heel veel met elkaar besproken.
3: Ja.
4: Tot slot, welke tip zou je nog wel mee willen geven? Naast alles wat we hebben
3: gehoord. Begin bij wat je al hebt. Doe het op twee niveaus. Kijk gewoon echt naar je analyses en je beleidsmatige zaken. Want daar kun je structuur in aanbrengen. Maar start ook bij de inwoner. Zorg lekker klein en laagdrempelig met mensen die willen. En ja, ik ben ervan overtuigd dat dat mooie dingen gaat opleveren. En betrek, misschien als laatste, alsjeblieft, informatievoorziening gelijk aan het begin erbij. We kunnen zoveel voor de organisaties betekenen. Maar als je achteraf wordt benaderd, dan heb je al heel veel frustratie bereikt. Dus als je aan de voorkant met z'n allen kunt meedenken van jongens, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Dan vertrouw ik op een heel mooi resultaat.
4: Ja, dus betrek de juiste experts en professionals
3: zeker
4: er eigenlijk meteen bij.
3: Ja.
4: Zodat je het goed neer kunt zetten.
3: Ja.
4: Dat je niet wil.
3: Ja, nou fijn.
4: Mooi. Gabrielle, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je visie en van je kennis.
3: Dank
4: er is werk aan de winkel.
3: Zeker.
4: Maar er zijn ook heel veel mogelijkheden.
3: Absoluut, absoluut. Dankjewel ook.
4: Dankjewel. Ja.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
8: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
5: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris. Jouw facturen. Onze financiering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
8: Geldzorgen blijven niet thuis, maar die gaan mee naar het werk. Martine Bolhuis van Achmea laat zien waarom financiële stress ook jouw probleem is. De een loopt over van energie, de ander loopt leeg. Vitaloog Klaas Koster legt uit waar dat verschil nou eigenlijk vandaan komt. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Ja, als je dacht dat iemand met geldproblemen die geldproblemen en alle stress daarom thuis zou blijven laten, dat is niet zo. Ze reizen mee naar het werk in het hoofd van je collega. Toch praat bijna niemand erover. Financiële stress is op veel werkvloeren nog een taboe. En wat je niet ziet, kun je moeilijk oplossen. Terwijl het precies raakt aan wat jij als werkgever belangrijk vindt, namelijk de concentratie.

0: mezelf mee bezig mag houden.
1: Ik heb het ondertussen opgezocht. Het is bijna precies 2 jaar geleden. Kijk. Nee, 3 jaar geleden.
0: Zo.
1: 14 juni 2023.
0: En waar hadden we het toen over?
1: Weer aan het werk naar kanker.
0: Ja,
1: dat was. Ik zie een foto met champagne. Onderwerp. Ja.
0: Ja. Ja, een hele mooie afsluiting van een periode.
1: Ja, en nu zit je ondertussen bij Achmea, lead sociale duurzaamheid. Wat doe je dan?
0: Ja, ik hou me bezig met hoe Achmea sociale impact kan maken. En dat is natuurlijk heel vaag klinkt dat. We hebben dat geconcretiseerd in eigenlijk 2 ambities. En de ene kant gaat het over gezondheid en sociaal welzijn. En aan de andere kant gaat het over financiële weerbaarheid.
1: Kijk.
0: Nou, en over die financiële weerbaarheid, daar wil ik het vandaag hebben.
1: Ja.
0: Want wij hebben natuurlijk verschillende rollen als Achmea. We zijn een grote financiële dienstverlener, maar ook een werkgever en een partner. En samen met onze partners willen wij daar werk van maken.
1: Ja, de financiële weerbaarheid, daar kun je van alles nog bij voorstellen.
0: Ja.
1: Eerste waar ik zelf aan moest denken is de schuldenproblematiek die we natuurlijk hebben in Nederland. Mensen hebben schulden en als ze schulden hebben, nou ja, dat is niet fijn.
0: Nee.
1: Maar waar moet ik nog meer aan denken? Want dat zal niet het enige zijn.
0: Nee, je hebt heel goed, want die schuldenproblematiek is er. Echt. Hè? En daar spreken we ook veel over. En we zien dat zo'n 44% van de Nederlandse huishoudens hebben het moeilijk. In de zin van dat zij kwetsbaar zijn. En dat betekent dat ze onvoldoende op hun spaarrekening of een potje hebben waarmee ze ook weerbaar zijn op het moment dat daar iets gebeurt. Dus als er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, denk aan scheiding of andere.
1: Baan kwijtraken.
0: Ja, baan kwijtraken. Allerlei zaken die in het leven kunnen gebeuren. Hoe ben je dan weerbaar om er weer bovenop te komen? Dus het gaat om dat herstelvermogen.
1: Ja, en waar ik gelijk aan moet denken, Martine, is dat op het moment dat er zoiets gebeurt, je gaat scheiden of je wordt ziek. Want dat betekent ook vaak dat als je langer ziek wordt, dan doet het ook iets met je inkomen. Doet ook iets met alles wat er omheen moet gebeuren. Mantelzorg, nou noem maar op. Daar hebben we ook al heel veel uitzendingen over gemaakt. Ja. Daarbij krijg je dan dus, meestal zijn dat namelijk niet zulke hele leuke omstandigheden, krijg je dus ook nog eens een keer de geldzorg erbovenop. Dus je krijgt een soort van extra stress erbij bovenop die situatie die toch al heel naar is.
0: Ja, en dat is precies ook waarom financiële stress zo'n belangrijk item is in Nederland. Want op het moment dat wij zien dat meer mensen financiële stress ervaren, hebben dus ook meer mensen mentale zorgen. Dat heeft effect op je fysieke gesteldheid, maar ook je well-being in zijn algeheelheid. En dat betekent ook minder productiviteit, waar jij het gesprek al mee begon, voor de werkgevers en het verzuim. Dus dat is echt ook meteen een maatschappelijk probleem.
1: En hoe groot is dat effect dan ongeveer?
0: Dat effect op het moment dat.
1: Bijvoorbeeld op verzuim of op die productiviteit die naar beneden gaat. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat schuldenproblematiek en de stress die erbij komt ertoe kan leiden dat mensen wel tot 10 punten minder IQ hebben zelfs.
0: Ja, het heeft op heel veel vlakken effect. Op inderdaad je prestaties, op je geheugen. Nou, daar kan mijn collega straks aan tafel ook wel wat meer over vertellen. En waarom wij daar ons zo druk om maken, is dat wij niet alleen als werkgever daar een rol in hebben, maar ook als financieel dienstverlener. Wij zijn natuurlijk ook dagelijks in contact met onze zakelijke klanten. Dus wij hebben daar invloed. We kunnen met elkaar, met werkgevers daarop samenwerken. Maar we zijn ook onderdeel van een groot systeem. Dus op het moment dat we zien dat onze klanten betalingsproblemen hebben of moeite hebben met een aantal afspraken na te komen, dan kun je daar meteen op anticiperen. Dus we kijken ook naar die vroegsignalering.
1: Mm.
0: Maar met name ook, want je noemde sociaal incasseren is een van de onderwerpen. Dat proberen we te voorkomen door vroegsignalering in te zetten. Dus onze medewerkers daarop te trainen. Om eerder daar aan de bel te trekken. Maar zeker ook om preventie maatregelen te nemen.
1: Ja.
0: En niet alleen voor onze medewerkers. Waarin we zaken doen als taboe doorbreken, maar ook ervoor zorgen dat mensen tijdig middelen kunnen gebruiken, maar ook extern. Dus we kijken ook naar de jongere doelgroep. Hoe kunnen we daar een bijdrage leveren?

0: of voor de kwetsbare doelgroepen in Nederland.
1: Ja, ja, wat ik eerlijk gezegd heb, maar dat is gewoon iets wat mezelf aan het hart gaat, dat ik heb ook een gitaarwinkeltje en ik hoor de luisteraar nu alweer zuchten. Dan gaat hij weer. Mm. Maar het grappige is daarvan is dan, dan krijg je ook weer een heel ander perspectief op de wereld. En een van de dingen die mij regelmatig aanbevolen wordt door mijn, nou, door het platform waar mijn website op draait, is dat ze zeggen, ja, je moet Klarna installeren. Want dat laagt, maakt de drempel voor mensen om iets te kopen lager.
0: Ja.
1: En ik denk dan, ja, ik vind dat, om het maar even stevig te zeggen, moreel verwerpelijk.
0: Ja.
1: Want je gaat mensen gewoon in de schulden jagen voor iets wat ze graag willen hebben.
0: Nou, dat is precies ook onderdeel van dat systeem waar wij een lans voor willen breken. Dat doen wij niet alleen overigens. Wij zijn onderdeel van de Stichting Financiële Gezondheid Nederland. Dat is een grote stichting die met financieel dienstverleners samenwerkt. Maar ook met energiebedrijven, met overheden. Verschillende invalshoeken. Maar wij denken dus dat we daar echt met elkaar aan moeten werken. Want een Klarna voorbeeld, dat is precies de kern van heel veel bouwen van schulden. Dus het
1: En super laagdrempelig natuurlijk. Ja, hè? Want ga maar eens naar een bank en vraag maar eens een extra ruimte op je rekening courant. Nou, dan ben je wel even bezig.
0: Ja.
1: En bij Klarna is het een paar keer klikken en je bent er.
0: Ja. Ja. En je raakt ook nog een ander interessant fenomeen. En je noemde al, je bent ook ondernemer vanuit die gitaarwinkel. En dat is ook een vraagstuk die we veel zien. En dat is misschien ook wel straks een vraag voor jou,
1: Klaas. Ja.
0: Klaas. Mm-hmm. Veel ondernemers hebben ook moeite met het rondkomen maandelijks. Om MKB'ers, maar ook zelfstandigen. En daarin zien we ook een groot risico en kwetsbaarheid. Dus daar zijn we ook op zoek naar, ja, hoe kunnen we daarin nadenken met elkaar. Ja. Om iets daarop op te lossen.
1: Ja, dus jullie hebben daar als Achmea zelf een belangrijke rol. Omdat jullie natuurlijk een financiële dienstverlener zijn. Maar laten we ook even kijken naar die rol van die werkgever. Want het mooie is, dat oor hebben we nu.
0: Ja.
1: Wat kan die doen in dit gebied? Want je kan natuurlijk simpel zeggen, hè? Ja, maar dat is, weet je, iemand zijn financiële positie, zijn financiële situatie is zo privé.
0: Ja.
1: Daar durf ik niet aan te komen.
0: Nou, dat is ook wat wij heel vaak horen. Ik voer veel gesprekken ook met onze collega's, leiders binnen onze organisatie. En dit is een onderwerp wat echt nog taboe is. Ook om te bespreken in het vitaliteitsgesprek. Dus hoe maak je het bespreekbaar? Maar ook voor mensen om het zelf te delen. En wat we de afgelopen tijd hebben geprobeerd is om mensen die dit dus hebben meegemaakt en daarmee aan de slag zijn gegaan, dan wel zelf, dan wel met de werkgever of samen met ons Sociaal Voorzieningenfonds. Dat is een fonds van Achmea die juist hiervoor bedoeld is, om die voorbeelden te delen. En daarmee laat je eigenlijk al zien van het is iets wat vaker gebeurt. Je bent echt niet de enige. En neem contact op of met die collega die dit al een keer heeft ervaren.
1: Ja.
0: Of met de mensen die daarvoor zijn. Dus
1: wie doet het goed? Welke mooie verhalen ken je van?
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja.
0: Ja. Wie doet het goed? Ja, ik ben altijd wel onder de indruk van Fabego.
1: Ja.
0: Ja, die kennen jullie ook vast. En die vind ik...
1: Zeg maar even een groot familiebedrijf uit het zuiden van het land.
0: Ja.
1: Die goedmakers.
0: Ja, en die vind ik gewoon echt in het hart heel erg duidelijk maken dat het over dat gesprek gaat. En dat het eigenlijk voortdurend checken is bij medewerkers. Hoe is het met jou? Waar sta je?
1: En wie doet dat dan bij hen? Is dat dan de leidinggevende?
0: De leidinggevende.
1: Ja, okay.
0: Ja. Dus dat vind ik heel interessant. En ik denk ook dat het daarmee begint en met de leidinggevende. Maar ik zie ook een rol voor collega's. Dus dat houdt niet op voor de leidinggevende.
1: Oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Want hier aan tafel in de studio is er nogal de neiging om steeds meer bij de leidinggevende neer te leggen.
0: Ja.
1: Alle zo'n beetje HR-onderwerpen, die moeten uiteindelijk toch stiekem door de leidinggevende gefixt worden.
0: HR vaak niet meer. Hè? Daar zie je de trend dat juist wat meer strategisch wordt. En dan zie je dat er steeds meer in de lijn zelf wordt belegd.
1: Ja, waar op zich niks mis mee is. Maar ja, hallo, je zal maar leidinggevende zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het psychologische veiligheid.
0: Ja.
1: Maar ook schulden, inclusie, noem het maar op. Al die thema's.
0: Ja. Nou, jullie hebben het hier ook wel eens in de studio over schaamte.
1: Ook nog,
0: dit is natuurlijk wel echt een topic wat daar heel erg mee te maken heeft. Van hoe kun je dat dus onderdeel maken van je gesprek? En mag het er zijn? Mag het er zijn? Je fysieke ongemak, je mentale ongemak, maar ook je
1: financiële... Mag je er überhaupt naar vragen? Hè? Dat vind ik ook wel een interessante. Want dat heb ik ook wel eens. Ik heb in het verleden ook wel eens over dit onderwerp aflevering gemaakt. En dan zeiden mensen, we hebben loonbeslagen. Hè? Dus op het moment dat iemand zoveel schulden heeft... dat die schuldeisers naar de rechter gaan, dan kan er een beslag gelegd worden op je loon. Dat betekent dat je werkgever eigenlijk gewoon niet het loon aan jou uitbetaalt, maar aan de mensen die geld van je krijgen. Dus dat weet je dan, maar dat is wel privacygevoelige informatie.
0: Ja, dat klopt. Dat,
1: dus enerzijds weet je dat iemand problemen heeft, anderzijds mag je niet zeggen van joh, ik weet dat je problemen hebt, laten we het eens over hebben, ik wil je helpen. Dat mag officieel niet.
0: Nee, het gaat echt om, weet jij wie je medewerker is? Ken je je medewerker? Kun jij het gesprek voeren met de mens tegenover jou? En dat is wel iets waarvan ik denk, dat kan iedereen. Jij kan ook met je buurvrouw een goed gesprek voeren. En je kan ook een vraag stellen, hoe is het met jou? En hoe is het met jou thuis? En als iemand daar geen antwoord op wil geven, dan is dat inderdaad aan de ander. Maar het gaat om, ben je open en stel je die nieuwsgierige vraag?
1: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk, omdat ik het over meer onderwerpen dan alleen maar over dit onderwerp heb, is dat die laag daaronder, hè, dus heb je überhaupt een goede band met je collega's, of als je de leidinggevende bent met de mensen in je team. En kun je alles aan ze vragen zonder dat het ingewikkeld of, dat is altijd beladen, maar extra beladen wordt omdat je de baas bent. Ja, daar moet je dus aan werken.
0: Ja, klopt.
1: Dit kan de aanleiding zijn. Dat is fijn.
0: Ja.
1: Maar al die andere dingen eigenlijk ook.
0: Ja, en soms zie je ook dat het ergens anders zich uit. Hè? Dus dat je iets anders ziet aan de voorkant. Hè? Of aan signalen. Hè? Maar zit daar een financiële stress onder?
1: Ja.
0: Ik denk dat Klaas daar heel veel over kan vertellen.
1: Ja, Klaas is dat zo. Je hebt twee keer al de voorzet gekregen.
0: Ja, dus
1: nou, nu mag je minken.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: We zeggen, volgens mij is het de bedoeling dat het deze kant op gaat.
1: Ja.
2: Nee, super herkenbaar wat je zegt. En geldzorgen heeft enorm veel impact op je vitaliteit in de brede zin. Dus zoals je zelf al aangaf, niet alleen fysiek kan het in je lijf vast gaan zitten. Hè, in je nek, in je schouders, in je rug. Maar met name ook mentaal. En wat doet het dan sociaal? Hè? Dus de schaamte die erop zit, het taboe die er nog steeds op zit. Dus je ziet eigenlijk aan alle energiebronnen. Hè? Wij kijken net als vitologen naar de vitaliteitsschijf van 5. Dus we kijken dus integraal naar vitaliteit. En dat begint met een stuk bewustwording. En vanuit die bewustwording ga je ontdekken, en welke knoppen kan ik dan draaien? En hoe kan ik daar regie op pakken?
1: Ja.
2: Dus het is niet zo dat een werkgever of een leidinggevende verantwoordelijk is voor jouw vitaliteit. Maar het is wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelf heb je daar wat in te doen. Maar als werkgever en als collega's heb je daar ook wat in te doen.
1: Ja, en dus ook hoor ik jullie allebei zeggen. Je kunt wel vinden dat het niet per se jouw verantwoordelijkheid is. Of je kunt ook nog wel vinden dat dat het privé is. Maar het heeft zoveel effect op mensen dat het je kan het gewoon niet links laten liggen.
0: Nee, het is echt een basis.
1: Ja.
0: Ja, er zijn. Dit gaat over je bestaan. En op het moment dat dit onder druk staat, is het heel moeilijk voor je om verder te ontwikkelen, om te presteren.
1: Ja.
0: Wij noemen dat dan floreren. En gaat je gezondheid ook onder druk staan.
1: Ik vind het altijd grappig. En dan voor mijzelf snap ik het dan altijd gelijk. Probeer me dan bijvoorbeeld iemand, een verkoper voor te stellen die in een gesprek met een klant moet zorgen dat die enthousiast wordt ergens over of wat ik voor wat. En ja, als diegene echt financiële problemen heeft, dan kun je je heel goed voorstellen dat het ook niet zo'n al te beste verkoper meer is op dat moment.
0: Nee.
1: Want die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Ja,
0: ja, klopt.
1: Morgenochtend wordt iedereen wakker, Martine.
0: Ja.
1: Hebben ze deze live uitzending / podcast geluisterd?
0: Ja.
1: Wat moeten ze doen?
0: Nou, ik zou in ieder geval mensen ook willen oproepen, en dat geldt voor iedereen, om gewoon goed te kijken van hoe ziet je eigen huishoudboekje eruit. Dus wees je bewust van hoe je ervoor staat. Heb je voldoende ruimte om te sparen en wat kan je daarmee doen? Dus dat is er één. En ook hoe ga je zelf met risico's om? Neem je risico's of zorg je ervoor dat dat goed geborgd is via een, noem het een verzekering of andere, bijvoorbeeld het broodfonds voor ondernemers. Dat is één. En voor iedereen die met mensen werkt, dan wel mensen in zijn buurt heeft, want het geldt natuurlijk ook voor mensen die je privé tegenkomt, vraag ook eens naar hoe het daarmee staat. Ja. Ik merk dat bij mezelf ook, dat het soms een moeilijke vraag is, zo van hoe red je het financieel? Bijvoorbeeld wij vriendinnen die er alleen voor staan. Of mensen die net een levensgebeurtenis achter de rug hebben. En toch is het een hele goede vraag. Want mensen vinden het fijn om even te sparren. Ook al kan je misschien direct niet iets doen. Maar het helpt wel om even weer bewust te zijn. En ook mensen wellicht weer even op een ander spoor te zetten. Dat is ook waar wij als Achmea veel mee samenwerken. We werken bijvoorbeeld met Geldfit. En Geldfit is een stichting ook. Of een onderneming die heel erg helpt bij hebben van geldzorgen. En dat doen ze zowel voor jongeren als voor ondernemers, als voor mensen die al in schulden zitten. Echt dat bewustzijn creëren, ja, dat zou ik iedereen gunnen.
1: Alright.
0: Ja.
1: Nou, kortom, dit kan op het actielijstje erbij. Dankjewel Martine, je blijft gezellig hier natuurlijk in de studio. Hè? Ja, je blijft hier gezellig in de studio, dus blijf gezellig meepraten. Wij gaan zo verder praten over, toevallig een beetje over hetzelfde onderwerp. Vitaliteit met Klaas Koster, die hoor je zo.
3: New Business Radio, innovatie en impact voor business shapers.

0: Zo, probeer dat maar eens te halen. De Bee Gees hoorde je, Nights on Broadway.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Ja, maar jij kent hem wel. Die ene collega die altijd overloopt van de energie. Dus als hij binnenkomt, die is altijd heel druk bezig. En nou, jeetje, wat een power zit erin. Die ander, die ken je ook. Dat je denkt, jeetje, daar gaat niet goed mee. Die loopt altijd leeg, juist. Wat maakt nou het verschil tussen die twee? Vitaliteit blijkt over veel meer te gaan dan alleen een gezonde leefstijl. Goed eten, goed slapen, goed bewegen. Er zit toch veel meer in. Maar hoe wakker je die energie en vitaliteit aan als je leidinggevende bent of HR-professional? En hoe kun je daar morgen, want we willen natuurlijk altijd dat er een beetje tempo gemaakt wordt, al aan beginnen? In de studio Klaas Koster, vitaloog, oprichter van Vitalogisch, want dat is zijn bedrijf, en auteur van verschillende boeken waar heel vaak het woord vitalogie in staat. Klaas, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Zo, goedemorgen. Ik heb me er doorheen geworsteld. Ja, ik weet niet, ik heb vandaag meer last van woorden dan op andere dagen. Ik weet niet waarom dat komt. Misschien even handig om daar naar te kijken. Want in het vorige blokje begon je al over de schijf van vijf. Vitalogie. Ik ken vitaliteit. Wat is dit? En waarom is het anders? Of waarom is het beter? Of waarom is het duidelijker?
2: Ja, een mooie vraag. Want mensen denken dat ze bij vitaliteit allemaal hetzelfde beeld hebben over waar gaat het dan over? En je noemde net al gezond eten. Voldoende bewegen, voldoende slaap. Nou, dat soort elementen. Die zitten heel vaak in de fysieke component ontsloten. Maar er wordt vaak vergeten om ook te praten over het mentaal welzijn en het sociaal welzijn. Waar ook onder andere financiële zorgen in kunnen zitten. Of mantelzorg. En ik denk dat een hele belangrijke energiebron eigenlijk niet eens meegenomen wordt in gesprekken. Het gaat over zingeving, over betekenisvol werk.
0: Okay.
2: En als je die vier energiebronnen bekijkt, dan is het aan jou als medewerker en als werkgever om te kijken van, hey, hoe gaan we dit faciliteren en hoe ga ik daar zelf regie op pakken? En dat begint natuurlijk met een bewustwording, met het zelfbewustzijn.
0: Yeah.
2: Dus onze insteek is, als wij organisaties helpen, is dat we eerst een gemeenschappelijke taal creëren. Waar hebben we het dan over als we het over vitaliteit hebben? Weten medewerkers waar de knop voor hem of haar zit? En hoe kan die dan vervolgens daar eigen regie op pakken? En hoe gaan wij dat faciliteren als HR? Of als leidinggevende, of welke
0: je ook hebt. En er zijn natuurlijk dingen die je zelf kunt doen, maar er zijn ook dingen die buiten jezelf liggen.
2: Ja.
0: Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de cultuur. Hè? En ook wat jij als werkgever daarin wil faciliteren. Je noemde net al het woord psychologische veiligheid. Dat is natuurlijk iets wat niet tastbaar is. Maar het is wel voelbaar.
0: Ja.
2: Dus als je het niet over dit soort thema's kan hebben, of het dan inderdaad financiële zorgen zijn, of mantelzorg, of überhaupt iemand die zwaar overgewicht heeft, of elke dag met wallen rondloopt, hoe ga je daar het gesprek over voeren? En die medewerker moet daar uiteindelijk zelf de regie op pakken. Maar ik denk dat je als werkgever ook daar een verantwoordelijkheid hebt.
0: Of je hebt gewoon een stomme leidinggevende.
2: Die zitten er ook tussen.
0: Je hebt natuurlijk, laten we wel zijn, ook bij leidinggevenden zijn er mensen die zijn gewoon totaal niet geschikt voor hun werk.
2: Klopt.
0: En het nadeel daarvan is dat ze invloed hebben op nogal een grote groep. Namelijk al hun collega's waar ze verantwoordelijk voor zijn.
2: Een van de grootste redenen waarom mensen vertrekken bij een organisatie is dat ze gewoon niet matchen met de leidinggevende. Dat klopt.
0: Ja. Maar dat zijn, zeg je dan, dan is het of accepteren of iets anders gaan doen. Of op een andere plek gaan werken.
2: Nou ja, volgens mij heb je daar dus meerdere keuzes in. Accepteren is één, maar volgens mij wordt er niet heel veel gelukkiger van. Dus dan blijft het probleem bestaan. Dan ben je het alleen maar weg aan het drukken. En dan komt het toch ergens weer een keer naar boven. Dus ik zal vooral gaan kijken, bij jezelf. Hey, wat kan ik met deze situatie? Uiteraard het gesprek voeren is er daar ook eentje van. Maar als je dat al één of twee of drie keer gedaan hebt, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment op. Ja, en dan is het wel goed om voor jezelf te kiezen en misschien wel van afdeling te switchen of van baan te switchen naar een andere organisatie.
0: Welke van die vier energiebronnen wordt nou het meeste aandacht aan besteed in organisaties?
2: Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dan is met name het fysiek welzijn iets wat het snelste en het meest makkelijk beter pakken is, ook vanuit je rol als HR. Dus wordt er een fruitschaal gebroken.
0: Dat is de fruitschaal,
2: Daar hebben we meer.
0: Ja.
2: Maar het is wel een onderschatte interventie, hoor.
0: Oh ja? Jij bent er wel positief over?
2: Absoluut, ja. Want het is meteen een fysieke uiting van, hey, we vinden je vitaliteit belangrijk. We willen het erover hebben met elkaar. Het is heel laagdrempelig. Kost niet zo heel veel.
0: Ja.
2: Dus
0: Het is wat ik wel altijd frappant vind. Ik weet niet hoe jullie... Die bak is altijd leeg. Dat is een goed teken. Want er wordt dus gebruik van gemaakt. Maar ik denk dan altijd... Als ik ergens, weet ik veel... Ik ga bij een bedrijf op bezoek. En ik ben daarom na de lunch. Om 2 uur of zo, weet je wel. En dan zit nog 1,5 dode appel in. Dan denk ik, ja... Dat is eigenlijk heel raar, want om 4 uur heeft iedereen trek. En dan moet hij juist vol zitten, toch? Ja, dus neem dan even een level up voor je abonnementje.
2: Ja, dat zou ik dan inderdaad ook
0: kunnen. Toch?
3: Ja, dat zou ik ook doen.
2: Ja. Goed teken dat hij leeg is, maar dat betekent dat er eigenlijk te weinig in heeft gezeten. Of mensen nemen het allemaal in.
0: Of iemand komt met een boodschappenkar langs. Ja, dat zou
2: dat kan. Hè? Dan koppelt hij ook gelijk weer aan de financiële zorg. Ja. Want op die manier dus rondgebreid kan krijgen. Ja,
0: ja.
2: Why not?
0: Oké, dus dat is mooi. Dan zeg ik even, want we hebben niet de eeuwige tijd.
2: Nee.
0: Daar gaan we het dan niet over hebben.
2: Nee.
0: Waar, moeten we het dan over de mentale... Waar wordt het minste aandacht aan besteed en waar is de meeste winst te behalen?
2: Ik denk wat je nu ziet is dat mentaal welzijn enorm onder druk staat. Eigenlijk bij zowel jongeren, maar ook bij wat oudere medewerkers. Daar wordt inmiddels steeds meer aandacht aan besteed. Dus dat is heel goed. Mantelzorg, financiële zorg zijn inmiddels ook thema's. Maar waar ik denk dat het nog niet over gesproken wordt, en dat is waar mijn laatste boek ook over gaat, is werkliefde.
0: Mm.
2: Over zingeving, over talenten, drijfveren. Ik denk dat je, ook al zou je elke dag in de sportschool zitten en gezond eten en een positieve kijk op het leven hebben en hele fijne collega's hebt om mee te werken, maar als het werk zinloos voelt of je hebt niet het gevoel dat je betekenisvol werk doet, dan loop je alsnog elke dag leeg.
0: Ja.
2: En dan kun je niet tegenaan yoga.
0: Ik weet, ik moet denken aan... ik heb mijn periode gehad dat ik heel veel psychologische boeken... of psychologieboeken las.
2: Mm-hmm.
0: En ik vind altijd de experimenten zo fantastisch... die mensen, die wetenschappers verzinnen. En er was één experiment... er waren van die Lego soort robots... die kregen ze bijvoorbeeld... begonnen ze met een euro... en dan mochten ze zo'n Lego robot in elkaar zetten. Mm-hmm. En dat was niet veel werk. Hè. Het was niet echt Lego, maar het was een eenvoudige versie. En dan elke volgende ging het bedrag naar beneden. Want dit was een economische gedragspsycholoog. En dan hadden ze 2 vormen. Dus ze keken dan hoe lang mensen doorgingen. Ze hadden 2 vormen. Bij de ene werden ze neergezet. Dus dan zag je dat het er steeds meer werden.
2: Mm-hmm.
0: En bij de ander was er iemand, die haalden ze gelijk weer uit elkaar. En dan bleek dus dat bij degene waar ze neergezet werden, die gingen veel langer door.
2: Zeker, ja.
0: Want ja, dan doe je het ergens voor. Behalve dan voor die paar euro die je ervoor krijgt.
2: Ja, ja, ja.
0: En ik dacht, ja, nogal wie dus, dacht ik. Maar voor die, ja, vanuit economisch perspectief, hè, vanuit de gedachte dat de mens een rationeel wezen is, is dat een hele rare gedachte. Want ja, je krijgt er hetzelfde voor, dus waarom zou je dan stoppen?
3: Ja.
0: Is het dan zo dat wij te economisch, te bedrijfsmatig naar zo'n organisatie kijken. En dus dit fenomeen van liefde voor je werk, voor wat je maakt, het ambacht, het vakmanschap, dat we dat een beetje veronachtzamen.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat we veel te transactioneel kijken eigenlijk naar onze werkrelatie. Ik lever mijn tijd in en mijn kennis en mijn kunde voor geld en misschien voor wat erkenning als je geluk hebt en voor waardering. Maar ik geloof dat werk veel meer kan zijn dan dat. Zeker met... ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Want anders is het ook... Ja, is dit het nou, weet je? Dat gevoel. En ik in mijn boek heb ik het over François bijvoorbeeld. Dat is een man die ik goed ken. Die heeft een prachtige baan bij een grote bank. Dik salaris. Hij heeft alles gewoon goed op orde. En toch loopt hij rond met het gevoel van... Ja, is dit het nou?
0: Is dit alles? Is dit alles gevoel?
2: Ja. Beetje, ja. En dan denk ik, ja, als je daar nooit zelf aandacht aan hebt geschonken, maar wel elke dag loopt te hardlopen met je schoentjes aan en daarmee hopen je lekker fit en vitaal te voelen. En toch voel je dat je de energie weglekt. Dan heb je iets anders te doen dan nog vaker naar sportschool gaan of gezonder te eten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, het is wel grappig natuurlijk, hè? Want Achmea is ook een financiële instelling, zou je kunnen zeggen. Hè? Daar had je de ziel ook uit kunnen halen.
2: Mm-hmm.
0: Dat is niet gebeurd, zeg ik
3: alvast
0: maar even.
3: Dat klopt.
0: Achmea een beetje.
3: Juist niet.
0: Hè? Is natuurlijk coöperatief opgericht.
3: Ja.
0: Zit veel meer die gemeenschapszin in. Hè? Samen zorgen voor elkaar.
3: Duurzaam samenleven, ja. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook echt iets waar ik ook wel organisaties wil adviseren op het moment dat je inderdaad naar je werkgeverschap kijkt of naar de dingen die je wilt doen voor de samenleving, probeer het ook zo dicht mogelijk bij je eigen core te houden. He, dus op het moment dat je denkt van ik wil iets betekenen, he, dus dan gaat het ook over zingeving en ik zeg dan ik, he, maar dat is dan ik als een soort van wij als Achmea willen iets betekenen. Klinkt heel raar, maar dan is het toch een soort van drijfveer met elkaar.
0: Ja.
3: Waar je hart voor harder gaat kloppen. Als dat heel dicht bij je past. En dan in het voorbeeld van financiële weerbaarheid. Als financiële dienstverlener daar iets betekenen. Omdat je iedere dag met mensen werkt die daarmee bezig zijn. Hoe breng ik de balans? Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende heb om mijn huishouden in balans te houden? Ja, dan gaat het stromen.
0: Dat snap ik. Maar dan zeg ik en ik snap helemaal dat als je bijvoorbeeld verpleegkundige bent en je staat aan het bed van iemand, of je bent installateur en je installeert een nieuwe cv-ketel waardoor het bij mensen weer warm is, ja. Dan snap ik het. Maar en ik snap het ook als je aan de telefoon zit en je werkt bij Achmea en je kan iemand die in de schuldenproblemen zit, kan je een probleem oplossen. Dan snap ik het gelijk.
3: Ja.
0: Maar nu ben je nu reken je de econometrische modellen. Ik verzin ook allemaal moeilijke woorden voor mezelf. Waarom doe ik dat?
3: Ja, je maakt het jezelf wel moeilijk.
0: Stel je voor, je zit ergens heel erg achteraf. Je ziet die klant niet. Je ziet niet degene waarvoor je het doet. Je bent aan het rekenen of je maakt een beleidsplan bij een gemeente waar ook nooit een burger bij in de buurt komt. Ja, hoe zorg je dan dat je toch voelt dat je bijdraagt? Want dat is het ingewikkelde dan, lijkt mij, toch, Klaas?
2: Ja, dat is precies wat om gaat. En volgens mij moet je dus verder kijken dan in je functietitel. En in mijn boek schrijf ik ook een mooie oefening om dat te gaan onderzoeken. Van, los van het werk wat ik doe, wat betekent ik voor andere mensen hierin? En die hoeven niet eens fysiek in de ruimte aanwezig te zijn, maar uiteindelijk heeft alles een hoger gelegen doel. En dat is waar je naar op zoek moet gaan. En als dat er niet is, dan heb je misschien ook wel een job die er ook echt niet te doet. En dan kun je er nog zoveel betaald voor krijgen. Maar dan voel je, het voelt gewoon leeg.
3: Dat zijn die bullshit banen.
2: Dat zijn de bullshit banen, ja. En zelfs bepaalde bullshit banen kunnen misschien wel betekenisvol zijn. Ja. Dus je zult wel op zoek moeten gaan, wat is dat dan?
0: Maar dat is best een moeilijke zoektocht voor het individu om te doen.
2: Ja,
0: toch?
2: Klopt. Ja, dat is ook niet iets wat je van de een op ander moment gevonden hebt. Dus daarom is het ook lekker om een keer een coach daarvoor onder de arm te nemen. Of in een workshop daar met elkaar over te praten.
0: Ja. Maar zeg je dan ook dat als werkgever is het verstandig om ervoor te zorgen dat je mensen daar naar op zoek laat gaan?
2: Mm-hmm.
0: Van wat is dat ook alweer waarvoor wij op aarde waren? En wat is jouw rol daar dan in?
2: Ja.
0: Maar ook om het te, want dat vind ik nog wel eens interessant. Dat gebeurt nog wel eens. Hè. We hebben die hele Simon Sinek golf gehad. En we hebben de purpose. We liepen bij Abin Ambro rond. Nou, elk gesprek gewoon purpose. Nee, wat is onze purpose? Moeten we over purpose gaan? We zijn helemaal gek van op een gegeven moment.
2: Ja.
0: Maar dat is altijd zo'n soort piekje. Is weer een dingetje. Dan heeft de HR iets bedacht. Of er is een CEO die het belangrijk vindt. En dan appt het weer weg.
2: Ja.
0: En het, wat ik het interessante vind is, hoe zorg je nou dat je er aandacht aan blijft besteden zonder dat het elke keer een dingetje wordt?
2: Ja.
0: Want een workshop is hartstikke leuk. Maar het appt ook weer heel snel weg.
2: Nee, dat klopt. Dus je zult dus moeten kijken als organisatie, hoe gaan we dit echt op de agenda krijgen zonder dat het een tijdelijke interventie is. Hè? Dus we hebben nu de Nationale Vitaliteitsweek, die komt er weer aan in september. Dat is ook zo'n dingetje. Die zou je 1 week van het jaar kunnen doen. En die andere 51 weken hebben we het dan niet meer over elkaar.
3: Ja.
2: En werkliefde is dan toevallig dan het thema voor aankomend jaar. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat het niet eenmalig is waar je over praat, maar hoe zorg je ervoor dat HR dit als thema in het beleid opneemt, maar ook dat het daar gewoon vrijwel wekelijks over hebben, zonder het specifiek te benoemen.
0: Ja.
2: Maar het kan ook gewoon puur een vraag zijn van hoe was je vandaag? Voor wie heb je wat betekend? Kan al een hele mooie vraag zijn.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus je kan het in je werkoverleg zelfs nog inbakken.
2: Zeker, ja. Ja. En hoe ben je vandaag naar huis gegaan? Heb je het gevoel dat ben je moe maar voldaan, weet je? Kijk, dat je moe naar huis gaat is logisch. Hè? Je hebt 8 uur heel veel energie gegeven als het goed is. Maar als het moe maar voldaan is, dan kan het zomaar zijn dat je thuis nog steeds de energie hebt om een energieke partner te zijn, of een energieke vader of moeder, of wat je rol dan ook thuis ook nog is.
0: Voor iedereen die nu aan het luisteren is en denkt, hoe zit dat eigenlijk bij mijzelf? Heb je een leuke, want we zitten een beetje in de zomerperiode. Als je dit in de winter luistert, is het ook prima trouwens. Maar we zitten nu toevallig, we nemen dit op, we zenden uit in de zomerperiode. Heb je een soort van oefening voor mensen waar ze gewoon even lekker in deze iets wat luwe vakantieperiode mee aan de slag kunnen gaan?
2: Ja, ik heb een scan ontwikkeld, de werkliefdescan, waarin je dus ook gewoon kan meten hoe vitaal je bent op zingevingsvlak.
0: Mm.
2: En die meet eigenlijk de liefde voor je werk, liefde in je werken, wat je in je werk kan stoppen, en liefde op het werk. En dan niet de relationele liefde die ik bedoel. De
0: nee, niet, of je, liefde. Nee, niet nee. Of je verschillende partners op je werk hebt.
2: Nee, dat is niet. Maar wel van, hey, hoe zijn de sociale relaties hier? Hoe is de psychologische veiligheid? En dat kun je met 30 vragen kun je dat in kaart brengen. En dan weet je, ja, waar sta ik op de werkliefde ladder?
0: Oké, en waar doe je dat?
2: Op vitalogie.nl.
0: Vitalogie.nl, hartstikke goed. Wij zorgen voor een linkje daar naartoe. En dankjewel voor nu, Klaas. We praten zo verder met Klaas en Martine over hun eigen werkende leven. Want zij werken zelf ook. Ja, je zal het bijna niet denken. Ze praten er niet alleen over. Ze werken zelf ook.
3: Wow.
0: En het leuke is dan, ik mag dan een ingewikkelde vraag stellen. En ik weet nog niet precies wat, maar dat hoor je zo.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je. New shoes.
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People power.
1: In de studio Martine Bolhuis van Achmea en Klaas Koster van zichzelf eigenlijk vooral, toch?
3: Ja, ja. Vitologisch.
1: En ja, vitologisch en vitoloog en auteur van Vitologie. Goh, ik kan het wel. Ja, wat ik altijd leuk vind als ik twee gasten in de studio heb die allebei een eigen item hebben, is dan ga ik in het derde item praten we gewoon over onszelf. Mm. Dan wordt het persoonlijk.
4: Nou, dat lijkt me echt een heel goed idee.
1: Leuk, hè?
4: Ja,
1: ja, dat vind je nu nog.
3: Met de vraag.
4: Ja, precies.
1: Wat mij te binnen schoot is dat ik dacht, ook om... kijk, als mensen hier in de studio komen, dan hoop ik altijd en dan help ik altijd om mensen zo goed mogelijk hun expertise te laten delen. Laten zien hoe leuk ze eigenlijk zijn enzovoorts. Maar we zijn ook allemaal feilbaar en stom. En onhandig. En eigenwijs, als ik het over mezelf heb. Dus waar lopen jullie nou? Je zijn ook allebei geen 21 meer. Waar lopen jullie nou in je werk nog tegenaan? Van hoe je zelf in elkaar zit. Dat je denkt, oh shit, daar ga ik weer. Klaas.
3: Ja, ik heb twee dingen.
1: Oh, dat mag.
3: Ja. Eén is dat ik het ontzettend moeilijk vind om echt te ontspannen.
1: Oh.
3: Ik ben een redelijk energieke vent. Ik ben gezegend met een lichaam waar ik dus ook heel weinig voor hoef te doen. Ik hoef niet op mijn voeding te letten. Ik hoef niet als een biel te sporten. Ik ben goed in shape. Maar in mijn koppie, die staat altijd aan. Dus ontspannen is echt heel moeilijk voor me. Heb ik ook niet echt geleerd. Ik heb zo'n tegeltjes wijsheid die ik van huis heb gekregen. Met name van mijn vader. Die zei altijd, Klaas, wie wat worden wil, die zit nooit stil. Nou, stilzitten is voor mij een ding.
4: Ja. Die is blijven plakken.
3: Die is wel blijven plakken, ja.
1: En wat je zou kunnen zeggen, ja, nou en? Ja. Maar wat heeft dat dan voor effect? Dus waarom heb je daar last van?
3: Omdat ik ook wel voel dat bij mij dus ook niet altijd het gaspedaal ingedrukt kan blijven. Weet je? Dus fysiek wel, en ik kan het eten erbij. Maar ik ben er wel vaak moe. Gewoon, mijn hoofd is dan vol.
1: Ja. En heb je ondertussen iets gevonden wat je dan kunt gebruiken zodat je hoofd even stil staat?
3: Ja, wat voor mij heel goed helpt is dat ik 6 jaar geleden een huis heb gekocht in het bos. Dus ik woon midden in de natuur. Dus die context die maakt dat ik hem al spannender voel. Ik doe elke maandag yoga. Zeilen vind ik heel fijn. Dus het water. Gewoon verbinden met de natuur is voor mij dé manier om te ontspannen.
1: Oké.
4: Mooi.
3: Het gaat eigenlijk automatisch dan.
1: Ja.
4: Dat lijkt me wel anders, omdat jij als ondernemer ook wel veel alleen besluiten moet nemen of er alleen voor staat. Mm-hmm. Zie je dat ook nog als invloed?
3: Ondernemers zijn wel vaak mensen die dus ook altijd aanstaan en het gevoel hebben dus ook altijd aan moeten staan.
4: Ja.
3: Dan heb ik het geluk dat ik 20 collega's heb waar ik mee samenwerk. Dus ik kan ook wel veel dingen beleggen. Hè. Dat opgejaagd wordt door anderen.
1: En 20 collega's waar je ook een beetje verantwoordelijk voor bent.
3: Ja, dat is dan ook wel weer de druk en de verantwoordelijkheid die je voelt. Dus een terecht punt. Dus het is niet voor niks een uitdaging.
4: Ja,
1: welkom
4: maar wel
1: bij
4: een
1: Therapie
4: mooie.
1: Radio.
4: En ook een mooie uitdaging in jouw werk, denk ik. Want hij is natuurlijk... hij raakt heel erg.
3: Ja, in mijn boek schrijf ik ook van de kraan thuis bij de loodgieter lekt ook. Maar eigenlijk is dat gewoon een heel slecht excuus. Want dan heb je het gewoon zelf niet super goed op orde.
4: Ja.
3: Maar je noemde net het woord feilbaar. En dat is natuurlijk ook wel zo. Je kunt niet alles perfect op orde hebben. Dus, dus laat dit nou mijn Achilleshiel zijn. Ik ben me er bewust van. Ik weet hoe ik het aan kan pakken. Maar ik heb het zeker niet altijd op orde.
1: Nee.
4: Ja.
1: Martine, waar loop jij tegenaan?
4: Nou ja, een van de dingen, even aansluitend op wat jij zegt, is wat ik in de loop der tijd heb geleerd, is dat perfectie eigenlijk de imperfectie van de mens is. Dus daar word ik echt heel blij van. Maar waar ik tegenaan loop, is dat ik heel vaak denk van, oh, dit is echt een heel mooie kans. Dit is leuk. Dit moeten we doen. Of ik zie een verbinding tussen een bedrijfsonderdeel is met iets bezig. En dat moet dan extern verbonden worden. Dus ik zie allemaal van die haakjes. Mm. En dan ga ik helemaal glunderen. En dan denk ik ook dat iedereen dat leuk vindt. En vervolgens ga ik rennen. En beweging creëren. En vervolgens kan ik niet meer kiezen op welke als ik nou ook alweer aan het werk was. Dus wat ik heel veel aan het doen ben en wat me ook wel energie kost, is dat eigenlijk ook wel een kracht. Hè? Dat is ook altijd je wat jij ook
3: maar de
4: vertelt.
3: Tijd is ook je valkuil,
4: dat is een beetje zo'n dooddoener. Ja. Maar dat je dan weer uitzoomt van, oh ja, dit zijn allemaal mogelijkheden. Maar dat ik iedere keer wel weer terug moet van, oh ja, waar deed ik het ook alweer voor? Dit is mijn opdracht. Dit is waar ik echt voor loop. En dat weer bij elkaar brengen. En dan ook mensen moeten teleurstellen. Van, nou, nu even niet. Dit ga ik nu even niet doen. En dat kom ik zowel in mijn werk tegen als privé. Waarbij ik toch wel denk van altijd, oh, dit is leuk, dit kan ook. En vier het leven. Nou, jij kent mij langer dan vandaag. Dat hoort daarbij. Maar ook weer in die beperking.
1: Ja.
4: Dus ik maak een soort wieberbeweging. Dat zien ze natuurlijk niet op de radio.
1: Nee, maar je doet het heel goed.
4: En naar buiten en dan weer naar binnen.
1: Divergeren, convergeren.
4: Ja, precies die. Ja.
3: En voor jou, Glenn?
4: Ja.
1: Ja, ik zijn er al 17 door mijn hoofd gevlogen. Ja. Dus ik moet er even één kiezen. Ik denk mijn ongeduld. Ik ben natuurlijk ook niet voor niks ondernemer geworden. Omdat het voordeel was als je ondernemer bent. Dus je denkt, ik vind dit een goed idee, dan ga je het doen. En dan heb je in principe niemand nodig om er in ieder geval aan te beginnen. Je hebt wel mensen nodig die uiteindelijk zeggen, dit is een goed idee. En ik herken dat wel, wat jij ook zegt, dat Martine, van, ik heb last van ideeën en last van energie. Maar er zijn altijd meer ideeën dan energie en tijd. Dus er sterft ook heel veel van de ideeën. Daar kan ik prima mee leven. Dus ik vind ook helemaal niet erg dat de dingen mislukken. Maar het ongeduld, zeker als ik in een organisatie werk, of als ik iets heel leuk vind en dan denk, ja, maar lieve klant, je snapt toch wel dat dit echt redelijk briljant is. Dus waarom zeg je daar geen ja tegen? Het is echt. Dat laatste bijvoorbeeld een klant, ik had iets heel leuks ontwikkeld, een AI-ding. En die zei, ja, vind het echt heel interessant. Ja, ik denk dat we dit moeten doen. Denk ik, yes. En toen zei dus we hebben het in de backlog gezet.
4: In de backlog.
1: Voor 2027 dacht ik, 2027, dan ben ik alweer andere dingen aan het doen tegen die tijd. Want dan vind ik het niet leuk meer.
4: Heb je dat gezegd?
1: Nee, heb ik niet gezegd. Nee, ik ben wel ongeduldig, maar niet heel dom. Gelukkig.
3: En in hoeverre heb je dan een last van, zeg maar? Wat doet het met je als je zegt van dat ongeduld?
1: Nou ja, ik heb er last van omdat ik letterlijk, als iets niet snel genoeg gaat, dan ga ik wat anders doen.
4: Dan haak je
1: af. Is er alweer een ander idee. Ik ben gewoon een sprinter. Mm-hmm. Dus ik heb er niet heel veel uithoudingsvermogen. Dus ik ben geen marathonloper die zegt, nou weet je, ik heb een idee en dan ga ik nu een bedrijf omheen bouwen. Dan ga ik heel veel tijd en energie in stoppen en dan gaat het een keer lukken. Zo zit ik niet in elkaar. Ik vind het heel leuk om iets te bedenken. Of voor een klant die een probleem heeft. Dat is het makkelijkste. Of dat ik denk, hey, dit is leuk. En dan zeg ik tegen iemand, hey, ik heb iets bedacht. Dit is leuk. En als hij dan zegt, ja, dat vind ik ook leuk.
4: Ja.
1: Dat gaat ons enorm helpen. Dan word ik heel blij. En dan ga ik iets maken. En dan is het er.
4: Ja.
1: Dus ja.
4: Ja, ik ben natuurlijk een snelle ja zijn eigenlijk. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel dat iedereen. Ja. Ik heb zelf ook last van ja zeggen. Dat heeft me heel ver gebracht. Dat mensen dan tegen me zeggen, oh, maar ga je die gaan al met je meedenken. Nou, ga je dan ook dit doen of ga je dan ook dat doen? Dan zeg ik, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja, ga ik doen. Ja, ga je dan een boek schrijven? Ja, ik ga een boek schrijven. Nou, vier boeken geschreven. Of mensen zeggen, nou, wat ga je dan nu ook radio maken? Ja. Nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik dat wel ga doen. Ja. Dus dat, ja. Dus
3: mag het is, advocaat van de duivel zijn?
1: Oh
3: want
1: ja,
3: ik vind dit namelijk super interessant. Hè? Want je geeft aan dat je dan dus ergens last van hebt. In meer of mindere mate. Maar de vraag is even, heb je er echt last van? En in hoeverre ga je hier dan veranderingen in aanbrengen? Dat is natuurlijk wat we in onze organisatie ook allemaal tegenkomen. We willen dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Maar eigenlijk vind je het ook wel lekker.
1: Ja. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Dus ik heb er last van omdat ik er zelf wat van vind.
3: Mm-hmm.
1: He, want ik vind dan van mezelf dat ik meer moet volhouden.
3: Mm-hmm.
1: Dus ik begin het nu, maar ik ben nu bijna 55. Ben bijna jarig. Ik heb me er nu mee verzoend en gedacht, oké, maar ik ben dus een soort ontwikkelaar, business developer, bouwer. Dat vind ik leuk om te doen. En alles wat een lange horizon heeft, moet ik dus gewoon niet doen. En dat lost heel veel op.
4: Ja,
1: maar
4: dus
1: dat wil niet zeggen
4: vraag.
1: Dat ik er niet toch nog tegenaan loop.
4: Ja, heb je er last van? Is wel een goede vraag. Want wil je hem inderdaad aanpakken? Hè? Wil je hem aankijken en daarmee aan de slag?
3: Ja. Ja. Of je omgeving moet er heel veel last van hebben. En dan word je door externe druk gedwongen om er wat mee te doen.
5: Nee, maar ik heb een hele lieve vrouw die snapt wat een mafketel ze heeft. Dus dit gaat helemaal goed. Hey, ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ik vond het leuk om met jullie te praten. We hadden hier nog een uur lang over kunnen praten. Maar ja. Ik leef nou helemaal in een wereld die bestaat uit uurtjes. Die hebben een begin en een eind.
4: En anders duurt het te lang.
5: We zijn aan het eind. Ja, zo simpel is het weer. Dat is ook weer overzichtelijk. Je luisterde naar de altijd fantastische Martine Bolhuis van Achmea. En sinds vandaag heb ik die echt leren kennen. Klaas Koster, vitaloog en alles waar Vita voor staat. Show notes natuurlijk vind je op de website. Wat je ook op de website vindt is de fantastische AI Power, waarbij je aan alle 640 plus afleveringen vragen kunt stellen. En je kan je ook nog inschrijven voor de community die nog niet echt lekker loopt. Dus ik heb alweer de neiging om de nek om te draaien. Dus als je denkt, hey, maar ik vond het juist een heel goed idee, meld je dan snel aan, want anders krijg ik geen prikkels meer. En als ik geen prikkels krijg, dan stop ik ermee. Dus, tot de volgende.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
9: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio. Het is lekker druk. Wim van den Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
8: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
9: Ja, lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van den Kamp, bij jou beginnen, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Hoe valt het wel mee?
10: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
9: Ja.
10: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
9: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat netcongestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
10: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
9: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie. Omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij. Voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam. Wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
10: Amsterdam inderdaad een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden en je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
4: Ja.
10: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Nou, dat heeft heel lang, ging dat goed. Maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. Nou, dat de meeste bedrijven kunnen.

0: hebben het net over bedrijven gehad. Maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel. Maar je kan er alleen niet wonen. Want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
1: Is dat wel echt letterlijk wat er gebeurt?
0: Nou, dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren. Hoe groot probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels. En dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
2: Ja.
0: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, dan brandt het lampje niet meer.
1: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als ze geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
0: Ja, zeker. En we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan doe je als brave burger, zou ik maar zeggen. Je isoleert je woning. Je neemt zonnepanelen. Je gaat elektrisch rijden. Dus we veel willen van fossiel af. Nou, prima verdedigbaar. Alleen, dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten. Want dat kan het systeem niet aan.
2: Nee.
0: En ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken. En eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Dan krijgen we wel problemen. Als we daar geen goede afspraak over maken.
1: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. Kijk maar alleen maar wat er s'avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
0: Nou, daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dat je denkt, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt, of de metro niet rijdt, of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
0: Tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het auto luw maken. ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
2: Ja. Yeah.
0: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En dat zorgt dus ook voor problemen. Want een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
2: Ja.
0: De meeste bootjes zijn fossiel.
2: Ja.
0: Dus benzine.
2: Lekker diesel. Ja,
0: dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op het totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama en er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
2: Ja.
0: Dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, dan kun je niet mee varen. Dan gaat de lodder wel af.
1: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan en nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluiting en dan kunt u uw boot elektrificeren.
0: Ja, en nog iets anders wat ik nog mag toevoegen. De gemeente Amsterdam, mensen klagen ze over, de stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen en mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Die zijn wat zwaarder. Er zijn wat andere problemen die er ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Die laadinfrastructuur is ook nog niet op orde. Dus zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
1: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22 dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde, want dat willen we wel.
0: Ja.
1: He, want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
0: Zeker, ja hoor, zijn we wel voor.
1: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein, als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen, want dan wordt de lucht lekker schoon en ruikt het niet meer naar

0: naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
1: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
0: Oh ja, de veerponten.
1: Ja, die hebben we ook nog.
0: Even vergeten.
1: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wilt verduurzamen, ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams, ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden of lijnen zou willen gaan uitbreiden, ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten, ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
0: Ja, nou, daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen en vervolgens weer zeggen, nou, ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt, hè, naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
2: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. Dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
0: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
2: Ja.
0: Daar is dus de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
2: Ik weet niet of
0: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
2: Ja.
0: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
2: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
0: Daarom, maar dat geldt terzijde.
2: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar. Mm. Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
0: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem, want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam, dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, nou, noem maar op, dus het landelijke overheden. Nou, je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
2: Het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland, een van de G4 steden. Nou, wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voor. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro.
0: Nee.
2: Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. de VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, ja, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk zei, ja, wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen bij aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
0: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, ja, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. En je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
2: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit.
0: Ja,
2: dan
0: Rusland.
2: Dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld het dameshipyards. Waar we kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
0: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
2: Nee, dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders wel van zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En dan zeg ik van alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje, zeg maar.
0: Nee, niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Toch? Dat is,
2: nee.
0: Ja, op zich.
2: En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel omdat we ook dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
0: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
2: Zeker, ja.
0: All right. Volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
3: Listen to Lead, New Business Radio.

0: blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net. Gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. Tjark, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij slash jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, tjo, hier wonen maar
0: 8 miljoen
2: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000, hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. En ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie, het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja. Ja, goedkoper en efficiënter.
2: Ja, dat vergeet ik. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent. Maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. Nou, kortom. Ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn. Want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en daar mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn de Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
3: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
3: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Wat vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
4: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk 3 sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek natuurlijk helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
4: Ja.
0: Blijkbaar kan dat. Ja. Dus kunnen die kabels dat aan?
4: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag?
4: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Okay.
4: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
4: Het klinkt briljant eenvoudig. Maar alleen de realisatie dat vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant. Denk ik ook om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in de aarde.
4: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid. dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben. Standen waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand als we op een hogere spanning kunnen werken.
0: Ja, ja, zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat. Ja, een knopje voor, hoppakee.
4: Ja,
0: okay.
4: Zoiets.
0: Maar dan
4: alleen, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
0: Oké, nu is dat zover.
4: Die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
0: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
4: Dat zagen we al aankomen. Alleen, ja, je zit wel voertuigen die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
0: Ja.
4: Ja, dus.
0: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam om die dan eerder al op de schoothoop te gooien,
4: ja,
0: toch?
4: Ja.
0: Oké, okay, dus dat is één. Spanning omhoog.
4: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
0: Okay.
4: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
0: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
5: Nou, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
0: Nou, gelijk. De VVD is al binnen.
5: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken. Want ik, als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan dat dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan, dus dat lijkt me een mooie. Okay. Mag ik nog een vraag stellen? Want ik,
0: ja, tuurlijk.
5: Ik hoorde net Wil zeggen, hij zei, die spanning omhoog, en maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder en ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
0: Ja. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
4: Die
0: hoeft niet geladen te worden, dat scheelt.
4: Nee.
0: Ja, maar dat is wel, ja.
5: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet? Dus dat is meer wat ik
4: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden. Dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
0: Ja.
4: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
0: Ja, ja.
5: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op of moeten we het daar niet over hebben?
0: Ja. Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje gaat antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio, Listen Today, Lead Tomorrow zoeken. En dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
0: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die traminfrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
0: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
0: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
0: Ja.
3: Dus ja,
0: ja.
3: Er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
0: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
0: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
4: Het derde is energie die anders verloren zou gaan. Om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
0: Kijk.
4: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
0: Ja. Ja. Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
4: Ja, maar die trams zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
0: Ja.
4: En die energie die willen we terugwinnen. Dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld en die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
0: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
5: Ja, zeker. Klopt.
0: En in die motie, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
5: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dus het heeft zijn reflectie op de economie. Het heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen? Als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
0: Ja.
5: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
0: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
5: Ja.
0: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag. Maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
5: Ja, nou, primaire taak is natuurlijk dat de GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Dat. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
0: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer een ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. En dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam. Te gast Brechtje Tettelaar van de GVB. Samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Chark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Ja, Brechtje. Dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas. De overall baas van het GVB. Dat is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen tussen namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt er zo'n motie aan, waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof, want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging, daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Ja. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, ook. En dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Chark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektro-watertorens, en dat maak je dan een mooi slim doosje van, kunnen zeggen, hey, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt dat het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Stakeholder technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam. Maar daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want ja, het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben. Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Ja.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB. Het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Startups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken. Technisch moet afspreken. Van wie krijgt prioriteit als er, when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan. Want de metro moet blijven rijden. Dus ja. De bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de metro moet blijven rijden.
0: Ja, en, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja. Ja,
0: want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Maar mij thuis in ieder geval niet. Ja. Dus is het stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja. Chark, ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond.
4: Ja.
0: We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken.
0: En ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wacht even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren. Superleuk, maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Daar staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan gaat, dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten zijn.
3: Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten. Dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde Pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En de bussen in Utrecht, hè, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch
3: die
0: worden.
3: Allemaal alleen snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Weet je, dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen zomaar. We hadden net even de discussie over snel laden versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja,
3: als hij
0: het
3: maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: en dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten geven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzienend doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En okay. Nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
5: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de AFAS Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
5: verkeerstechnisch
0: denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee houden.
5: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. En ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè, want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
5: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk gevoelde energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knikkende knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knikkende knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar, we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja. Hoor ik jou zeggen, de uitdaging. Wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
5: Regie. Dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik haast zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
5: Te weinig. Dus wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim. Van de kamp.
5: Ja, of van anderen. Maar in ieder geval wat we met elkaar. In ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Ja, die gaan we hierna wel even inkopen.
5: Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
4: Dan. Lijkt me een hele goeie.
0: Ja, toch?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries. Kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knikkende knietjes of denk je dan, dat fixen we wel, komt goed?
3: Nee, ik krijg zeker geen knikkende knietjes. Hè. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar kijk ik naar uit. En, ja. Weet je, dat niet, het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter. Weet je, in die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu in 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
0: Mooi. Nou, als het mooi mag. Oh, Wil.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
0: Ja, dat is een hele goede.
4: Ja,
0: dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
4: Nou, ik denk dat daar ook hoop te winnen valt nog.
0: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even, want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
2: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
8: Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking die een belemmering vormt voor het gebruik van websites. Denk hierbij aan een visuele en een auditieve beperking, maar ook mensen met een lichamelijke handicap of met dyslexie. Hoe zorg je ervoor dat deze enorme groep mensen niet buiten de boot valt en optimaal gebruik kan maken van bijvoorbeeld jouw digitale leerplatform? Te gast zijn Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility, dat is een mooi tongue twister woord, een adviesbureau dat bedrijven en overheidsorganisaties helpt met het digitaal toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening. En aan Jochem van Ittersen van online opleider Skillstown gaan we vragen wat dit eigenlijk concreet betekent voor de online leermodules die Skillstown allemaal heeft. Kortom, we gaan het hebben over hoe je leren toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. En natuurlijk krijgen we van Tom Bos ook nog leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie, om die dan vervolgens te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
2: Lang Leven Leren, de podcast.
8: Jochem en Tom en Marijn, leuk dat jullie er zijn. Marijn en Jochem, we gaan bij jullie beginnen. eerst bij jullie zelf. Marijn, jouw ultieme leerervaring. En als dat een veel te groot overdreven woord is. Gewoon een fijne leerervaring van de afgelopen periode. Wanneer dacht je van, oh wauw, ik heb echt weer wat nieuws opgedaan.
9: Zo, dat is een goede vraag. Toen je deze vraag stelde, dacht ik eigenlijk juist aan een minder goede ervaring.
8: Oh, dat mag ook. Leuk. Ja, tuurlijk. Leer je ook van, toch?
9: Daarom, ik ben zo dyslectisch als de pest. En als het dan gaat over tijdens mijn studie bedrijfskunde dat ik heb gedaan in Nijmegen. Was er op een gegeven moment een docent en die had zijn eigen stukken gemaakt, zijn eigen boek gemaakt. Maar die was alleen als PDF beschikbaar. Dus die kon je alleen maar online kon je die krijgen. En het was geen hele toegankelijk PDF. Dus je moest daar kon er alleen doorheen scrollen en niet op een woord zoeken, weet je wel.
8: Oh ja, het was maar een plaatje.
9: Ja, precies. Het was een plaatje van 180 pagina's. Waarbij dan de letters lichtblauw op witte achtergrond waren. En dan heel weinig alinea's. Dus het was gewoon super grote hoeveelheden tekst. Nou, ik heb er 3 keer over gedaan. Ik kon daar niet doorheen komen. Nee, dat was een beetje minder ervaring.
8: Wat wel interessant voor onze luisteraars is natuurlijk, is dat dat eigenlijk aangeeft wat er dus niet toegankelijk is.
9: Ja.
8: Want als je het omdraait, wordt het beter toegankelijk.
9: Ja, zeker. Ja. Dat sowieso.
8: Ja, dus, maar dus ook, maar daar gaan we het zo zeker over. Ja. Ook rekening houden met wat voor kleuren je gebruikt, hoe het met het contrast zit en dergelijke.
9: Ja.
8: Ja. Jochem, jouw ultieme leerervaring van de afgelopen tijd, wat was die?
10: Ja, voor mij een belangrijk inzicht. Als alles goed gaat, dan loop ik over een paar dagen mijn eerste marathon.
8: Zo.
10: Dan moet je toch wat anders gaan trainen. Dan kan je niet lukraak.

0: En dat gaat ook. Je kan niet de hele tijd 100% geven. Als je probeert te veel te doen, dan krijg je er ook last van. En ja, dat is vaak wel wat moeilijker, want dan heb je geen mooi horloge die laat zien.
1: Maar dat zouden we dus eigenlijk wel moeten hebben, zeg jij.
0: Dat zou, ja, toch? Hij probeert
1: je hebt die
0: het wel
1: feedback nodig.
0: Ik krijg wel eens een stressmelding, maar dat voelt heel, heel willekeurig. Dus
1: zo goed is het nog niet.
0: Nee. Maar het laat je in ieder geval wel zien dat je moet proberen om ook daar naar je lichaam te luisteren. En daar ook te zien waar je af en toe even rustig aan moet doen.
1: Mooi voorbeeld. Ja, we gaan praten met elkaar over een hele grote groep mensen, 4 miljoen, dat zijn er nogal wat, die belemmeringen ervaren bij het gebruik van websites. En misschien moeten we wel zeggen, er zullen apps ongetwijfeld ook wel onder horen. Marijne, wat voor beperkingen, want dat is natuurlijk weer een enorm containerbegrip waar we iedereen natuurlijk weer in één bak gooien, waar die helemaal niet in thuis horen. Maar waar moeten we aan denken? Wat voor beperkingen zijn dat dan?
2: Nou, je noemde er zelf al een paar. Je hebt de 4 eigen pijlers, visueel, auditief, cognitief en fysiek. En liever zeg ik zelf ook altijd uitdaging in plaats van beperking. Want onder het cognitieve valt al dyslexie. Maar het enige waar ik een beetje moeite mee heb is het begrijpen van sommige teksten. Voor de rest ben ik best wel oké volgens mij. Maar dan gaat het dus echt over visueel, zowel blind als heel slechtziend. En nog vele andere vormen. Auditief is ook best wel duidelijk. En fysiek kan je vaak gewoon zien, omdat iemand of in een rolstoel zit. Maar ja, even los van het digitale, dan kan je misschien nog wel iets met je handen. Maar stel je hebt geen armen, geen vingers of even heel cru. Dan kan je natuurlijk ook geen muis gebruiken of zeg. Maar toch moet je, of wordt er eigenlijk verwacht, zeker in de westerse wereld, dat je gewoon mee kan doen. En dat kan dus eigenlijk niet altijd. Omdat je dus geen muis kan gebruiken of omdat een toetsenbord het niet doet. En cognitief, daar zijn heel veel verschillende dingen voor. Dus van autisme tot dyslexie, dyscalculie, ga zo maar door.
1: Ja, lichte verstandelijke handicaps, kan ik me voorstellen.
2: Onder andere. Dus we houden eigenlijk gewoon heel erg vast aan die 4 pijlers. 4 verschillende vormen van beperking of uitdagingen. En aan de hand daarvan kijken we naar hoe toegankelijk is een digitale omgeving.
1: Ja, en eigenlijk moet je dus, is dit een onderwerp waarbij je heel goed moet opletten dat je niet te snel gaat generaliseren. Juist omdat die verschillen zo groot zijn. Het maakt nogal uit of je iets niet kan zien of niet kan horen. Hè? En vervolgens wil je een video toegankelijk maken. Ja, dat is natuurlijk diametraal tegenovergesteld, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. We kijken dan in dat geval, even ter voorbeeld, vanaf volgend jaar 28 juni gaat de European Accessibility Act, die wordt van kracht. Ongelooflijk zware wetgeving eigenlijk vooral voor private partijen, banken, verzekeraars, e-commerce partijen. En die gaat nog verder dan de Web Content Accessibility Guidelines. Ook een hele mond vol.
1: Ja, klinkt als de WCAG. Die dat gaan we vast zeker, nog terug horen, denk ik. Ja.
2: Dat is het zeker. En daarin staat ook dat het heel erg belangrijk is dat je met 2 zintuigelijke mogelijkheden tot informatie kan komen. Dus in een video zou dat dus en auditief zijn, maar ook dat je dus ondertiteling krijgt of iets dergelijks. En zo geldt het eigenlijk voor de hele digitale wereld.
1: Ja. Wat is het probleem? Dus stel, want als je denkt van ja, als je die beperking niet hebt, dan kun je er misschien weinig bij voorstellen. Help ons eens even in wat het voor mensen betekent als ze niet die toegang hebben tot die digitale omgevingen, tot de apps, de websites. Wat betekent dat voor mensen?
2: Nou, dat betekent eigenlijk, ik denk dat ik het best gewoon een voorbeeld kan geven. Stel, je bent blind en je hebt een bankieren app. Want tegenwoordig, zeker in Nederland, we zijn super digitaal. Je kan eigenlijk nergens meer een daadwerkelijk bankgebouw vinden in een dorp of een stad. Want die zijn gewoon uitgefaseerd, die zijn gewoon weg. Je hebt alleen maar nog geldmaat als automaatsysteem. En daar is Nederland wel best wel uniek in, want daarbuiten is dat nog niet zo ver. Maar je moet je voorstellen dat als je iets niet kan zien, en er wordt wel verwacht dat jij met je, ik noem even geen specifieke bank, maar gewoon een bankieren app, dat jij dus wel de mogelijkheid moet hebben om je rekening gewoon voor te laten lezen. Want je ziet hem niet. En je wil ook niet aan een vreemde naast je vragen van, hey, goh, kijk even wat er op mijn rekening staat.
1: Ja, dat is een beetje, ja, best dus wel privé.
2: Het gaat over de autonomie van mensen. Dat je gewoon zelf dingen kan doen en dus autonoom door het leven kan gaan.
1: Ja, en hoe is het daar nu mee gesteld? Want toevallig ben ik er ongeveer 25 jaar geleden al mee bezig geweest.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet hoe oud jij bent, maar
2: 29.
1: Daarom, dus toen was jij 4, kan je nagaan. Dus je zou kunnen zeggen, mag toch wel een beetje opgelost zijn ondertussen.
2: Ja, eigenlijk het moment dat je

0: jij er misschien mee aan de slag bent gegaan. Sindsdien is er niet per se heel veel veranderd qua wetgeving of qua WCAG. Er zijn wel een hele hoop criteria bijgekomen om het nog verder te verbeteren. Maar er is niet daadwerkelijk echt heel veel verbeterd. Er worden wel sprongen gemaakt.
1: Maar kun je nu, als je slechtziend bent of je bent blind en je hebt een bankieren-app, kan je die dan überhaupt gebruiken? Zit er een toegankelijkheidsvoorleesfunctie op? Ik weet dat er dat soort functies allemaal in browsers en zo wel ingebouwd zitten. Die kun je aan. Soms zet je hem per ongeluk aan en begint je ineens je scherm tegen je te praten.
0: Ja.
1: Op het verkeerde moment natuurlijk altijd.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar hoe is dat met de toegankelijkheid van die nogal belangrijke apps in ons leven?
0: Dat gaat wel echt de goede kant op. Zeker in die wereld wordt er gewoon heel hard aan gewerkt. Ik denk dat het vaker in overheidsland wat minder de juiste kant op gaat. Gaat ook wel de goede kant op, maar dat moet echt veel sneller. Omdat daar eenzelfde transitie is als dat bankgebouwen verdwijnen, zijn er ook een hele hoop plekken voor gemeentes die eigenlijk er niet meer zijn qua fysieke locatie.
1: Ja, nou ja, als je je parkeervergunning wil aanvragen of je toeslagen of noem maar op, nogal belangrijk dat je erbij kan.
0: Ja, precies. En dan ook dat moet je allemaal online doen. Dus er zijn al die fysieke plekken zijn weg. Dus in de overheidsland, daar stokt het nogal. En we zien wel dat zeker voor de bankwereld, verzekeringswereld, maar ook grote e-commerce partijen, daar wordt gewoon veel harder aan gewerkt. Omdat ze dat enerzijds ook voelen richting die wetgeving. En anderzijds ook een hele hoop mensen missen. Terwijl ze, ja, kijk, als de ene bank in het nieuws komt die niet toegankelijk is en de rest wel. Ja, dat is niet dat heel erg lekker voor het beeld.
1: Nee. Nou, had je het al over die WCAG of de WCAG. Dat klinkt nog misschien nog lekkerder. Wat houdt die nu op dit moment in?
0: Dat houdt nu in. Daar staan gewoon een hele hoop, laat ik het even zeggen, gewoon punten in. Die heet dan succescriteria. En die, aan de hand van die criteria kan je dus testen, auditen of een digitale omgeving zoals een website of een applicatie, of die te gebruiken is voor mensen met specifieke beperkingen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar ondertiteling van websites. Maar nog belangrijker is de navigatie op een website. Dus dat je dat zou kunnen doen door gewoon op tab of shift tab te drukken op je toetsenbord. En vanuit daaruit is eigenlijk een soort van basis voor meerdere hulpsoftware voor mensen die dat daadwerkelijk gebruiken. Maar dat is eigenlijk, zeker die navigatie is een basis voor voorleessoftware en andere dergelijke hulpsoftware.
1: Ja, ja, want als de hulpsoftware zegt plaatje, dan weet je niet waar je op drukt.
0: Klopt? Nee,
1: simpel gezegd.
0: Klopt.
1: Kan een hele leuke button zijn waar die mooi knippert enzovoorts. Maar ja, als je blind bent, dan zegt die plaatje.
0: Ja, maar het is ook een hele goede. Je hebt heel veel websites waar altijd zo'n dat je een klein stukje van een artikel of een blog of zoiets echt leest. En dan staat er altijd onder zo'n lees meer. Maar als je alleen maar hoort lees meer, heb je geen idee waar je meer over gaat lezen. En wij kunnen het misschien wel zien. Maar het gaat dus heel erg over dat er een alternatieve tekst onder zit die dan zegt lees meer over podcast Lang Leven Leren bijvoorbeeld.
1: Ja, kortom, het vraagt iets van degene die het gaat bouwen, maken, ontwikkelen in hoe die ernaar kijkt en dat hij niet alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kijkt. Ja. Wat gaat er veranderen als volgend jaar die nieuwe wet komt? Hè? Want een guideline, dat klinkt nog heel vriendelijk van nou, het zou fijn zijn als jullie. Een wet klinkt meer als gij zult.
0: Ja. Klopt. Alleen we leven wel in Nederland of in Europa eigenlijk. En het is niet zo. Het zou eigenlijk mooi zijn als we het een beetje kunnen vergelijken met Amerika. Daar is het veel strenger. Mag je als burger, mag je ook grote private partijen gewoon voor de rechter slepen. En dan gaat het ook veel makkelijker dat daar dus gewoon boetes worden uitgedeeld.
1: Hmm.
0: En sancties. En dat zit er waarschijnlijk nog niet in. Zeker niet vanaf volgend jaar. Als dat zou gaan gebeuren, waar wel een hele hoop private partijen bang voor zijn, dan is dat wel een hele grote trigger om in ieder geval te gaan zorgen dat je en digitaal toegankelijk, maar dus ook fysiek toegankelijk gaat zijn. Want de European Accessibility Act gaat nog verder. Gaat zelfs over het goed kunnen uitpakken van verpakkingen van, je internet aansluiting. Echt.
1: Ja, dus het gaat echt over toegankelijkheid in de breedte en niet alleen maar over toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid.
0: Ja, ja, ja
1: dus klopt. Ook kom ik überhaupt een pand wel in? Kan ik wel van A naar B? Kan ik wel in de trein?
0: Ja, gek genoeg valt dat er dus nog niet onder.
1: Ah.
0: Maar dus eigenlijk wat je allemaal doet richting een consument of richting een burger. Dat die dan gewoon hetzelfde moet kunnen doen.
1: Ja, ja, dat daar een gelijkwaardigheid mogelijk is.
0: Ja, precies.
1: Nou hebben we het in Duk in Lang Leven Leren over leren, ontwikkelen. Dan kan ik me voorstellen dat bedrijven, organisaties, maar ook aanbieders natuurlijk allerlei prachtige platforms hebben. Er wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel digitaal geleerd. Veel digitale content, veel video's, veel e-learnings. Enig idee hoe goed het of slecht het daarmee staat?
0: Ja.
1: Ik ben een beetje bang voor het antwoord namelijk.
0: Nou, dat is wel grappig. We hebben gewoon zelf een eigen dashboard en ooit toegankelijkleren.nl gemaakt om een eigen plek te creëren online die waar je kan leren of iets kan leren over digitale toegankelijkheid. En nu zijn we eigenlijk een LMS aan het zoeken. Toen kwamen we ook onder andere bij Skillstown. Maar er zijn zoveel LMS'en die gewoon echt niet toegankelijk zijn. Ja, die kunnen wij gewoon niet gebruiken.
1: Die vallen snel af, ja.
0: Ja, heel erg snel.
1: Ja.
0: Dus nee, die zijn er niet zoveel.
1: Nee. Dus dat is wel nogal een probleem. Want waar we natuurlijk in het bedrijfsleven en in organisaties ook mee bezig zijn, is diversiteit en inclusie. Kansen bieden aan mensen met een beperking.
0: Ja.
1: Die ze misschien tot nu toe nog nooit hebben gehad. Ja, als je dan mensen uitsluit van leren, dat is nogal wat.
0: Ja, dat is een super groot probleem. Dus als je, ik denk dat het belangrijkste is dat je op twee zintuigelijke manieren kan leren. En daarvoor, zeker digitaal, moet je daar wel een oplossing voor hebben.
1: Ja. We duiken zo wat meer de diepte in, maar eerst ga ik even naar Jochem. Jochem van Itsen. Jochem, jij houdt je bezig met onder meer met het toegankelijk maken van de leermodules bij Skillstown. Wat is het belangrijkste wat jou is opgevallen toen je hier met het onderwerp aan de slag ging?
2: Ja, ik denk toch wel wat Marijn ook al noemt, dat het eigenlijk heel erg breed is. Dat er zoveel dingen zijn die je zelf als vanzelfsprekend ziet, die voor heel veel mensen grote problemen oplevert. En dat vraagt wel een hele andere manier van denken inderdaad. En dat is sowieso bij het maken van content altijd een hele belangrijke vraag. Wie is je doelgroep? En nou ja, dat vraagt dus van jezelf dat je dat beeld wat verder uitbreidt naar ook de mensen die tegen dat soort beperkingen aanlopen.
1: Kortom, daar valt nog veel meer over te zeggen. Gaan we zeker ook doen. We praten zo verder met Jochem en Marijn. Maar eerst gaan we even naar een kort leermomentje van Tom Bos.
3: De tip van Tom.
4: De tip van vandaag is heel simpel. Tekst is zo slecht nog niet. En ik zeg dat omdat we zien in online leren dat natuurlijk we heel erg variëren in alle vormen waarop we dat aanbieden. En vandaag ben je aan het luisteren naar een podcast natuurlijk. Maar we hebben webinars, we hebben on-demand video, we hebben echt van allerlei leervormen. Testen, assessments, e-learning, we-learning, weet ik het niet, micro-learning en van alles en nog wat. En op allerlei verschillende kanalen, visueel, auditief en wat je maar kan bedenken, zo bieden we online leren aan. En dan merk ik vaak dat de tekst steeds minder populair is eigenlijk. Hè? Dat er steeds meer gezegd wordt van ja, alles moet mooi visueel zijn. Want tegenwoordig is alle media ook heel visueel. Ja, en ik wil toch een pleidooi doen voor ook het niet vergeten van het belang van tekst. En dat heeft ermee te maken dat we bijvoorbeeld zien dat tekst een veel efficiëntere leervorm is in veel gevallen dan bijvoorbeeld video. En video is aantrekkelijker, dus er is een hele goede reden om juist wel video te produceren. Maar een heel simpele casus is dat wij zagen in een test die we deden dat mensen toch wel heel graag scannend lezen. En dus als jij een grote tekst voor je hebt, dan kan je eerst de koppen lezen. Hè. Sommige mensen hebben wel snel lezen gehad, misschien op school of zoiets. Nou, dan weet je, er zijn bepaalde methodieken om heel snel de essentie van een tekst of een onderwerp te pakken. Probeer datzelfde maar eens te doen met video. Dat is best lastig, want video is eigenlijk iets wat het tempo voor jou bepaalt. En ook de volgordelijkheid. Want je kan natuurlijk wel vooruit en achteruit spoelen door video, maar je weet niet waar je precies moet zijn over het algemeen. Nou, gelukkig zie je dat daar tegenwoordig wel steeds meer ook met teksten bijgewerkt wordt. Hè? Dat er dan de tekst van naast de video staat of dat soort dingen. En dat je kan actief kan zoeken tegenwoordig. Dus daar zitten wel wat voordelen in van teksten die nu in video terugkomen. Maar traditioneel gezien is tekst eigenlijk een hele efficiënte leervorm. Omdat je er heel makkelijk doorheen kan gaan eigenlijk. Nou, en een ander ding wat we zelf ook in een onderzoek naar boven haalden, is als wij... Kijk, er wordt altijd wel veel gesproken naar leervoorkeuren. Hè? Op welke manier bied je leren aan zodat het aansluit op de leerstijl of leervoorkeur of leerstrategie van mensen. En een van de dingen die we eens een keer gedaan hebben, is een onderzoekje naar adaptiviteit in de leervorm. Dus wat gebeurt er nou als wij jou aanbieden om te leren in de vorm die bij jou past. Dus dat betekent in dit geval, Glenn, bijvoorbeeld, jij gaat dan iets visueel leren omdat je heel blij wordt van video. Of jij in jouw geval trouwens misschien meer audio. Maar en ik mag dan een tekst. En Peter die gaat bijvoorbeeld dan een webinar kijken. Omdat dat dan beter bij ons aansluit. Nou, wat zie je dan in het rendement? Dan zie je eigenlijk dat tekst een van de best presterende manieren is om leren aan te bieden. En dat kwam in ieder geval uit ons onderzoek heel duidelijk naar voren. Ja, daar heeft gewoon grote voordelen ten opzichte van de andere kanalen. En een goede nuance is dat dat zelfs zo was bij de mensen die niet tekst als voorkeur op hadden gegeven. Überhaupt zie je dat in de leerstijlentheorie van Kolb. Ik weet, op heel veel punten hartstikke achterhaald, maar een heel basale gedachte ervan is je begint op een verschillende manier met leren. Maar ik weet, dan is de aanname van, nou, als ik dan aansluit bij de leervoorkeur, dan zou dat tot betere resultaten moeten leiden. Ja, daar ben ik het dus pertinent mee oneens. En dat is ook niet per se wat data of de onderzoeken die ik in ieder geval tot nu toe gelezen heb suggereren. Het is heel vaak zo dat mensen juist beter leren als ze in een andere vorm terechtkomen. Soms is het wel, zoals Kolb ook zegt, is het wel een goed vertrekpunt om een beetje vertrouwen te winnen en comfort. En dan vanuit daar naar een andere vorm te gaan. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je met een mooie, aantrekkelijke, fancy video begint. Om de aandacht te trekken en mensen te prikkelen en energiek te krijgen. En ze vervolgens verder gaan met een goede tekst lezen. Natuurlijk moeten we rekening houden met het taalniveau van mensen. En natuurlijk moet je rekening houden dat we steeds minder gaan lezen en leesvaardigheid op school steeds minder onderwezen wordt. Maar omdat het zo'n efficiënte vorm is, is er dus best wel een pleidooi vanuit mij in ieder geval om dat niet zomaar af te schrijven. En eigenlijk dat we dus moeten zorgen dat dat in ons onderwijs ook wel weer gewoon een serieuze plek krijgt. Om te zorgen dat we die kwaliteit en de vaardigheid van mensen gaan verbeteren. Ja, omdat dat gewoon een hele simpele manier is om effectief te leren. Nou, heel AI is erop gebaseerd. Hè? Alles draait om tekst. Alle video's worden geconverteerd naar tekst. Alle leren door een machine wordt gedaan op tekst. Dus ja, dat geldt ook voor ons zo. Wij zijn ook maar gewoon machines.
3: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
1: In de studio Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. En Jochem van Ittersen, hij is e-learning expert bij Skillstown. Jochem, ja, we hebben net al even gehoord, hè, ja, wat eigenlijk die toegankelijkheid is. Hoe het ervoor staat. Nou, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Dat is nog een hoop te doen. Laten we het even lekker praktisch maken, want dat is wat jij doet. Wat is er nodig om die online leercontent, waar jullie nogal veel van hebben bij Skillstown, om dat voor iedereen toegankelijk te maken? Hoe pak je zoiets aan?
2: Ja, dus, het belangrijkste is eigenlijk wat net al ter sprake kwam. Ik hou me natuurlijk vooral bezig met de content zelf. Maar het begint allemaal bij het platform waarop je werkt. En dat was dus ook een van de eerste dingen waar wij tegenaan liepen. Er is eigenlijk geen aanbieder te vinden die voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Dus hebben we maar besloten om daar zelf aan te gaan bouwen. Onze eigen auteursstoel. Om te zorgen dat, want er zit ook heel veel in qua navigatie op de website. Überhaupt de leervormen die je kan inzetten en de manier waarop die ingezet worden. En dat is al een heel belangrijk stuk.
1: Ja, dus hoe het platform, zeg maar de basis waar je de content op zet.
2: Ja.
1: Daar hebben we dus eigenlijk al met z'n allen een probleem. Dat is wel bizar dat er helemaal niet is. Want je zou zeggen, in Amerika zijn de regels en lopen ze wat dat betreft voor qua toegankelijkheid zeker vooruit. Maar ja. Dit terrein nog niet ver genoeg, Marijn.
5: Nee, klopt.
1: Ja, bizar, toch?
5: Ja, nee, ja. Is ook zo.
1: Ja, terwijl er toch grote partijen zijn die dingen leveren. Maar ja, dan wordt het maar zelf bouwen, toch?
2: Ja. Er wordt wel wat aan gedaan, maar het is allemaal net niet. Dus je moet heel veel kunst en vliegwerk gaan doen om daar toch wat mee te kunnen.
1: En waarom hebben jullie daar? Want je kunt ook, hè, zeg maar even plat, je kunt ook denken, ja, weet je, zoveel gedoe. We hebben zoveel dingen te doen. We laten dit nog even liggen. Maar hebben jullie niet gedaan bij Skillstown?
2: Nee.
1: Nee, want why not?
2: Het gaat natuurlijk ook wat ik zei van wie is je doelgroep. En we willen juist, het gaat erom om leren voor iedereen toegankelijk te maken. En ik vind het mooi dat je het hebt over uitdagingen in plaats van beperkingen. Want beperkingen is natuurlijk waar je tegenaan loopt. Beperkingen zitten ook in die omgeving.
1: Ja. Oh, dat is interessant. Ja.
2: Ja.
1: Ja, en, je bent pas beperkt als de omgeving je beperkt.
2: Je hebt nooit dezelfde ervaring als iemand die overal bij kan. Maar ja, je kan er dus wel een uitdaging van maken in plaats van een beperking.
1: Ja.
2: Door je daar aan te passen.
1: En noem eens één ding waarvan je zegt van nou, dat is echt wat we aangepakt hebben in die leeromgeving zelf. Hey, los van de content, waar we echt gewoon een slag te maken hadden.
2: In de leeromgeving, dus het technische gedeelte bedoel
1: je? Ja, gewoon hoe alles werkt, waar alles staat,
2: ja.
1: Hoe het heet.
2: Ja, de navigatie inderdaad, toetsenbordnavigatie, okay. dat is al een belangrijk deel. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om dingen in te voeren, zoals altteksten. Dus gewoon de technische ondersteuning om al die aanpassingen die we uiteindelijk moeten maken, mogelijk te maken.
1: Ja, ik zie het even als een soort content management systeem bij een website. Ja, die hebt vakjes die je in kan vullen. Als de vakjes er niet zijn, dan houdt het redelijk snel op.
2: Dan kan je ook niks invullen.
1: Marijn, waarom is die toetsenbordnavigatie, voor wie is dat belangrijk? Wie gebruikt dat, los van het feit dat het eigenlijk voor iedereen handig is als je het helemaal weet?
5: Ja, dat klopt trouwens, dat laatste wat je zegt. Ik vind het echt fantastisch om gewoon te gebruiken. En voor heel veel mensen. En dan eigenlijk vooral gericht op enerzijds mensen die dus geen muis kunnen gebruiken, überhaupt niet. En denk misschien aan iemand die bijvoorbeeld Parkinson heeft, waarbij je dus in trillende ledematen wordt het heel erg moeilijk om überhaupt op een knop te drukken online. En dus vooral mensen met een, in dat geval ook een soort fysieke uitdaging. Dus als je geen handen hebt, dan moet je wel door middel van of een knop of iets dergelijks wel er doorheen kunnen tikken.
1: Ja.
5: En de navigatie is er ook voor dat uiteindelijk je met voorleessoftware op de juiste knoppen terechtkomt. Dus die is ook heel erg handig en juist alleen maar te gebruiken voor mensen die helemaal niks kunnen zien.
1: Ja.
5: Dus voor meerdere uitdaging eigenlijk.
1: Ja, want volgens mij is het met mensen die een braille regel gebruiken. Hè, daar zit een soort knop volgende op.
5: Ja.
1: En dan gaat de software voorlezen wat de volgende is.
5: Ja, klopt.
1: En als je natuurlijk dan die toetsenbordcombinatie. Dan wat is de volgende? Ja, dat staat er dan niet in het systeem. Dan werkt het gewoon niet.
5: Nee, dat klopt. Dan werkt het niet. Grappig trouwens, dat braille leesregel. Die worden best wel veel gebruikt. Maar ik hoorde dus laatst dat die steeds minder worden gebruikt. Omdat dus die voorleessoftware veel handiger, veel sneller is. En zeker voor wat jonge mensen die echt opgroeien met de digitale wereld. Zijn er veel andere, veel meer andere mogelijkheden dan die braille lezen.
1: Geen de braille een beetje uitsterven.
5: Ik denk dat het zou best kunnen.
1: Ja, interessant. Gaan we over naar de content, Jochem. Wat heeft die toegankelijkheid voor impact op de content die jullie aanbieden?
2: Ja, best wel wat. Maar ja, weet je, als echt veel dingen waar je niet over nadenkt met video's, ondertitelen. Dat zijn de voor de hand liggende dingen. Maar ook bijvoorbeeld een van onze didactische principes is meerdere zintuigen op elkaar aanvullen. Dus dat je beeld gebruikt om emotie op te roepen. Of video om te ondersteunen, om af te wisselen, om variatie aan te brengen. Omdat online leren is wat moeilijker om mensen mee te krijgen. Dan moet je echt zorgen dat mensen betrokken zijn. En dan valt een deel daarvan ineens weg. En dan moet je creatief gaan denken. Hoe gaan we dat... Hoe gaan we dat erin doen?
1: Ja, dan moet je een alternatief. Als er inderdaad, als je visueel ondersteunt, ja, hoe prikkel je dan iemand die dat visuele niet kan meekrijgen?
2: En ook een van de dingen. Kijk, het makkelijkste wat je kan doen natuurlijk is dingen weglaten. Ik weet, een van de eerste trainingen die ik maakte toen we daar al wat meer mee bezig waren, ging om een mailbox management in Outlook. Ik dacht, zo min mogelijk screenshots. Want dat is allemaal extra moeite. En ik probeer gewoon goed uit te leggen in de tekst, zodat het voor iedereen te volgen is.
1: Oké. Dus het verandert nu ook hoe je überhaupt content maakt.
2: Het grappige is dat je dan een paar maanden later kijk je bij de feedback. En dan zie je mensen van, het zou fijn zijn als er wat meer screenshots in zitten.
1: Ja, die missen we.
2: Dat is natuurlijk het risico dat je dingen gaat weglaten. En wat je dus eigenlijk niet is dat je het altijd wel... Kijk, als jij zorgt dat het goed wordt uitgelegd in de tekst. En daarnaast heb je nog een screenshot. Dan kan het voor mensen ook juist fijner zijn.
1: Yeah.
2: Maar dan hebben mensen die keuze. Dus het is inderdaad niet of je gaat niet het een vervangen door het ander. Kijk, je kan alles door de platte tekst gaan vervangen. Maar daar gaat de interactiviteit van je training heel hard achteruit.
1: Ja. Hoe hebben jullie het überhaupt aangepakt? Hè? Want het interessante is natuurlijk dat toegankelijkheid is niet een ding. Het is meer een soort van manier van denken vanuit verschillende doelgroepen. Oké, als je door de ogen van een blinde, is dat interessant, hè? Gaat kijken naar een website. Ja, dan hoe werkt het dan? Daar moet je toch in kunnen verplaatsen. Dus hoe hebben jullie dat aangepakt om door al die content die jullie hebben heen te gaan?
2: Dat is een groot leerproces. En daar zitten we denk ik nog steeds wel in. Omdat je natuurlijk steeds tegen dingen aanloopt en elkaar ondersteunt. En we hebben heel veel gesprekken ook gehad met Cardan, waar we feedback uit krijgen. Verschillende proefrondes. Dus het is een proces waar je steeds blijft kijken van waar moeten we nog meer op letten. En je dat eigen maken. En inderdaad ook niet de makkelijke oplossingen, maar de creatieve oplossingen bedenken.
1: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je soms dat er spanning is tussen iets heel erg toegankelijk maken en iets heel erg tof of mooi of spannend of kwalitatief heel goed maken. Dat die soms dat je wel echt wel een keuze moet maken voor het een of het ander.
2: Ja, zeker.
1: Wat doe je dan?
2: Ja, kijk, uiteindelijk kan je iemand nooit helemaal dezelfde ervaring bieden natuurlijk. Sommige dingen vallen gewoon weg. Maar dat komt inderdaad neer op het wel blijven aanbieden voor de hele grote groep. Dus dat je wel die video post, maar een transcript bijzet. Of een ondertiteling erbij zet. Dus het is echt een kwestie van en.
1: Ja.
2: En niet of. En het mooie is natuurlijk dat je uiteindelijk daar ook alleen maar betere content van krijgt. Want ook mensen die niet last hebben van die beperkingen, die hebben baat bij beter leesbare tekst, hoger contrast, mooie blokjes. Of dat ze kunnen kijken van, nou, ik heb geen zin in die hele video. Ik lees wel even door het transcript heen.
1: Ja, ja, eigenlijk sluit het aan. Ik weet dat we niet meer van de kolp zijn, maar het sluit in ieder geval wel aan bij dat je op verschillende manieren content tot je kan nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen interessant.
2: Ja, zeker.
1: Als je denkt van, ja, ik vind lezen gewoon fijner. Dat is allemaal prima, die videootjes, maar ik heb er niet zoveel mee.
2: Ja.
1: Dan heb je de keuze. Ik kan me ook voorstellen dat onze luisteraars denken van, ja, is allemaal leuk en aardig allemaal. Dat kost natuurlijk allemaal ongelooflijk veel geld dit. Want het is gewoon veel meer werk. Wat zou jouw reactie, advies daarop zijn?
2: Het is meer werk, ja. Daar ontkom je niet aan. Want je moet extra stappen doen. Maar wat ik zeg, uiteindelijk maak je er ook betere content van, denk ik. Ik denk echt dat het meerwaarde heeft. En ja, het gaat natuurlijk om het overbrengen van je product. Dus daar moet je die keuzes in maken. En dat gaat ook verder, denk ik, dan alleen maar met beperkingen. Want waar we ook al eerder mee bezig zijn, inclusiviteit, gaat niet alleen om beperkingen, maar gaat ook om voorkomen van stereotypering. Dat zie je bij beeld ook, bij Shutterstock beeld.
1: Yeah.
2: Heel veel stereotypes, bepaalde rollen in genders, dat soort dingen. Dus ik denk dat altijd al een aandachtspunt is voor ons. Van hoe breng je het verhaal over op iedereen? En ik denk dat uiteindelijk leidend is. Ik denk dat uiteindelijk is wat je onderscheidend maakt ook. Met goede content. Want slechte content maken is heel simpel. Zeker met AI.
1: Ja, slechte content maken is heel simpel. Ja,
2: dat informatie
1: is
2: vind je overal wel. Dat is het probleem niet. Maar hoe zorg je dat mensen gaan leren en dat ze er wat mee gaan doen? En dat is je uitgangspunt. En dan is het eigenlijk ook logisch om iedereen daarin mee te nemen.
1: Ja, Marijn, wat zeg je tegen mensen die denken, ja, jeetje man, het is al, ik ben al zoveel geld, kan alles kwijt. Dit is een dure bijzaak.
5: Ja, snap ik. Maar dan is het eigenlijk vooral achteraf. Dus op het moment dat je nu, stel wij komen ergens binnen, we auditen de hele digitale omgeving van een organisatie. En net zoals bij Skillstone, je hebt superveel trainingen die er al zijn. En om die dan vervolgens toegankelijk te maken, ja, dat is eerlijk gezegd, is wel gewoon echt een kluif. Maar als je ervoor zorgt dat je aan de voorkant bij de bouw van of een nieuw concept, een nieuw component, een website, een app, ga ze maar door. Als je dan al digitale toegankelijkheid meeneemt, dan zorg er sowieso voor dat een product veel duurzamer gebouwd wordt. Het is meteen meegenomen in het hele concept. En je hoeft niet aan de achterkant, helemaal aan het einde, alles weer aan te gaan passen. Dus je neemt het gewoon mee. En wij zitten eigenlijk vooral ook nu met dat idee heel veel bij scholen, universiteiten, hbo's, gaan ze maar door, om juist de mensen van de toekomst mee te nemen in, neem dit gewoon direct mee in je werk. Jullie gaan dit allemaal meemaken, jullie gaan het allemaal maken, ga ze maar door. En dan creëer je, denk ik, heel erg een duurzame oplossing, maar ook eentje die gewoon voor de lange termijn digitale toegankelijkheid gewoon als standaard mee gaat nemen.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars denken, ik ben verantwoordelijk voor een online leeromgeving bij organisatie X. Dit hebben wij nog niet goed geregeld. We hebben ook heel veel content, ook heel veel misschien wel bedrijfsspecifieke content. En niet de prachtige dingen die geleverd worden door bijvoorbeeld Skillstone. Wat adviseren we ze? Waar begin je, Jochem?
2: Ja, het begint bij een beeldvorm bij je doelgroep natuurlijk.
1: Okay.
2: Kijk ook, ja, ook zeker hangt het er vanaf als het bedrijf specifiek is. Wat voor soort mensen werken er? Want er zijn natuurlijk ook best functies waarin je met een visuele beperking niet zou kunnen werken. Dus ik denk dat begint.
1: Nee.
2: Wat ik eerder al noemde.
1: Nee, de flight simulator van de KLM hoeft niet ondertiteld te worden, nee, denk ik.
2: Dus het begint bij wat
1: toch? Marijn, of neem ik nu een verkeerde aanname? Ik moet al checken.
0: Nee, ik denk niet ondertiteld. Ik denk dat dat niet nodig is. Maar misschien wel voor iemand die het niet ziet. Ja, dat er een beetje uitleg bij mag.
1: Ja. Het vliegt wel lastig hè, als je niks ziet.
0: Ja, als je zelf vliegt sowieso. Maar als je passagier bent misschien...
1: Passagier? Ja, dat is weer, oh, dat is weer een hele goeie. Dus ja. Dat is de onboard. Ja, nee, die is zeker. Alright, dus doelgroep bepalen, dat is één.
2: Ja.
1: Ja, Marijn, dat was het tweede wat we moeten doen als we daar willen beginnen.
0: 100% bewustzijn. En bewustzijn met eigenlijk vooral waar lopen mensen nou precies tegenaan. Ik denk dat het een heel leuk tooltje is, gewoon de Chrome Disability Simulator. Kan je op Google Chrome kan je die downloaden. En dat is echt heel erg klein, dus kan je wat kleurenblindheid kan je checken. Dus dan kan je ook meteen een soort van contrast checken.
1: Die is al heel interessant, hè? Want hoeveel kleurenblinden hebben we? Volgens mij, een belangrijk gedeelte van de mannen is gewoon echt kleurenblind.
0: Ja, 1 op de 12.
1: Ja, moet je kijken.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is 1 op de 24 mensen, simpel gezegd.
0: Ja, maar 1 op de, wat is het, 250 vrouwen of zo is ja. Kleurenblind. Dat zeggen ze. Weet ik natuurlijk, ik heb geen idee. Maar,
1: ja, maar veel meer mannen dus.
0: Ja, veel meer. Het is echt een mannenkwaal.
1: Ja. Niet voor niks dat je soms mensen ziet lopen dat je denkt, ja, dat zou ik niet bij elkaar aangedaan hebben. Maar ja, daar kunnen ze dus niks aan doen.
0: Nee.
1: Want ze hebben geen idee. Ja, maar dat is echt een uitdaging. Hè? Dus ja, drukken, klik op de groene knop als je kleurenblind bent. Dat kan een enorm probleem zijn. Want je weet gewoon echt niet welke dat is.
0: Nee, als je het inderdaad helemaal niet ziet, dan heb je inderdaad geen idee. Dus ook dan is weer dat tweeledig is wel heel belangrijk. En een groene knop en de vorm.
1: Ja, dus rond of dieper gewoon groen in. Het kan ook wel eens helpen.
0: Exact.
1: Alright. Awareness, snappen awareness. Van wat is dit eigenlijk? En dan die Chrome Simulator kan dan helpen. We gaan even lekker door, want we zijn goed bezig met het stappenplan. Ja. 3, Jochem.
2: Ja, ik denk dat het daarna gaat ook om te controleren. Wat ik zeg, het blijft een proces waarbij je zelf ook heel veel leert. En dingen die je misschien, waar je misschien niet bewust van bent. Nou, ik noemde net al, gebruikersfeedback is voor ons heel belangrijk. Dus ik ben ook heel benieuwd als we daar feedback over gaan krijgen. Vooral ook dingen natuurlijk die niet goed werken. Van wat kan er beter? Maar het is ook fantastisch soms om te lezen dat je iemand ziet die een training heeft gevolgd. En zegt van nou, ik heb een nieuwe baan hierdoor gekregen. Of, en dat is denk ik cool. het mooiste wat we terug kunnen zien. Dat we ook van mensen krijgen van ik liep hier altijd tegenaan. En nu kan ik ook meedoen.
1: Ja,
2: dus die feedback ophalen. En dat kan natuurlijk via externe partijen die daar echt op controleren op het. Op het technische aspect, die alles in detail bekijken, maar vooral natuurlijk ook die gebruikers zelf.
1: Ja, en je kunt je ook laten auditen volgens mij, toch? Je kunt gewoon, dus een keurmerk volgens mij zelfs.
0: Ja, er is inderdaad een keurmerk. Je start dan bij het auditen van dus je digitale omgeving, van een LMS bijvoorbeeld. En vanuit daar krijg je een rapportage en een hele hoop hulp, een advies, hoe je ervoor kan zorgen dat je eigenlijk die gap van waar je staat, dus een soort van je nulmeting, naar het volledig toegankelijk kunnen krijgen van je digitale omgeving.
1: Mooi. Marijn, als mensen meer willen weten, leren, lezen, waar moeten ze dan naartoe?
0: Dan kunnen ze op dit moment naar technobility.nl. Je had het al net in het begin. Het is een hele mond vol, Carlo. Ja,
1: Technobility. Ja,
0: daarom zijn we er ook zijn we een stukje stap voor stap van Technobility aan het afstappen. En dan wordt het gewoon cardan.com. En dat is vanaf 1 augustus.
1: Oké, en als mensen dan denken, ja, dat zal wel, dan kom ik een enorme commerciële fuik terecht. Want dan gaat die Marijn zorgen dat we gaan helpen. Is er nog een soort algemene Europese wetgevingsrichtlijn ding waarvan je zegt van nou, daar wordt het allemaal een beetje duidelijk uitgelegd?
0: Duidelijk niet, maar je zou...
1: Wauw, doe maar onduidelijk dan.
0: Ja, ik heb wel een hele onduidelijke voor je. Als je naar digitoegankelijk.nl gaat, dat is de overheidswebsite.
1: Die is niet zo toegankelijk.
0: Nou ja, die is op kwartaal. Zich wel, die is wel toegankelijk, maar kwartaal inderdaad misschien niet. Daar vind je wel wetgeving over de European Accessibility Act. Is super interessant, maar dat is wel 94 pagina's aan wetteksten. Dus dat is wel een taaie kost.
1: Hartstikke goed. Digitoegankelijke.nl of technobility.nl. Een van de twee is natuurlijk super. Oké, dank jullie wel. Marijn van der Laan van Cardan Technobility en Jochem van Intersen van Skillstaan.
0: Dankjewel.
3: De impact van leren.
4: Vandaag halen we de impact in leren uit de learning streak. Jullie kennen dat vast wel van Duolingo, dat je elke dag gestimuleerd wordt om weer verder te gaan. Nou, we zien echt wel dat dat een significant effect heeft. Hè? Ritme en de gewoontes zijn heel belangrijk voor mensen. En door mensen een learning streak te geven en dus het gevoel van hey, je hebt elke dag 7 dagen lang achter elkaar ingelogd en iets geleerd bijvoorbeeld, zorgt er over het algemeen voor dat mensen heel snel verder komen. En een heel slim trucje wat wij bijvoorbeeld toegepast hebben, is dat wij het complimentje, want de complimentjes zijn natuurlijk dan ook belangrijk, hè, van fantastisch, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd. Die stuurden wij op 4, niet op 3. Dus dan stuur je een berichtje op 4. Hey, gefeliciteerd, wat goed, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd. En dan zie je dat mensen significant vaker dan wanneer je het op 3 verstuurt, hè, de werkelijke dag dat ze de prestatie hebben bereikt, dat ze dan significant vaker weer inloggen. Omdat dan eigenlijk het nieuwe moment om te gaan leren alweer aangebroken is. Hele gave manier en hyper simpel om mensen te motiveren. Je zou denken dat het geen effect heeft, want iedereen doet het. Toch zien we, het heeft echt resultaat.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Goedkoper stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
11: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
12: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
11: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Sunday mornings were your favorite.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
0: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze bespreken hoe hij of zij daar is gekomen, wat een goede leider moet kunnen en wat de belangrijkste lessen zijn die hij

0: van 1 op New Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

0: Holland's New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
9: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over people, work, technology.
1: Elke vrijdag.

werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.